0: Ritchie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Ritchie.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de voorbije avond de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder nog partijleider van de Labour-partij. Burnham zelf had eerder ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De president van Nicaragua, Daniel Ortega, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
2: Campeones del mundo.
1: En aan de vooravond van de nationale feestdag was er in Brussel gisteravond nog een heel ander feest, namelijk het Bal Nationaal, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om toen ook het 10-jarig koningschap van Albert II te vieren en 23 jaar later is dat dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
4: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
5: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
6: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
7: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden tegen de ochtend. Lokaal kans op nevel, na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
2: Campeones del mundo.
1: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is al de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder partijleider van de Labour-partij. En Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid, wordt nu minister van Defensie. Burnham had ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
1: Als het op waar, ik moet in ik zaal. Toegeven aan een flesje

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: Radio 1 live.

beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana, salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

je hoofd diep in de zaal. Omdat de tijd zwinter stil is staat. Hoe te vrieskou je verhaal. Met je hoofd hoog in het koren. Ving de boom in jou veel wind. Die je thuis bracht in de zeilen.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet al weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden onder meer Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones gebombardeerd zijn. Het Iraanse leger heeft zelf ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op een Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. In de straat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van de tanker heeft intussen het schip kunnen verlaten. Het Iraanse leger beweert dan weer dat er 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies, terwijl ze probeerden om de zuidelijke route van de zeestraat te passeren. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
3: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
4: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió.
2: En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich liever, zo is het, tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Begint bij luisteren.
0: Radio 1.

Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Vierbeinval, in het zuiden van de provincie Namen, is de natuurbrand, die gisteren namiddag was ontstaan, onder controle. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar werd door de brand weer ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is wel afgebrand. Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag, het Bal National in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
3: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
4: Het is chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
5: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
6: Iedereen danst mee, iedereen doet ze mee.
2: Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag ook doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
7: Somos campeones del mundo!
2: Veel enthousiasme daar. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de finale, WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6:30, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Er zijn ook voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: 100.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Onlangs veroorzaakte vuurwerk op het feest voor het 250-jarig bestaan van de VS nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark in Brussel. Maar dat was een vuurwerk op lage hoogte, zegt Walter Diriou van de Brusselse brandweer, en dat van vanavond niet.
7: Het vuurwerk is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
6: Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag ook het Bal National in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
8: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer. Dus ik heb gezegd waarom niet.
9: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
10: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
11: Iedereen danst mee, iedereen doet mee.
6: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
12: Somos campeones del mundo!
6: De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Helen Goedgebeur.
13: Goedemorgen, we starten een uurtje later vanochtend, want het is 21 juli, onze nationale feestdag. En dus gaan we graag ook nog even door op de speech van onze koning die hij gisteren heeft gegeven. Welkom bij de ochtend.

0: Hertbrekers met Taboe.
1: De ochtend.
0: Voor het eerst in 20 jaar mag de Libanese president nog eens op bezoek gaan in het Witte Huis in Washington. Goedemorgen, Daisy Moore.
2: Goedemorgen.
0: Onze correspondent in Libanon. Het is een uitzonderlijke ontmoeting, dat is het minste dat je kan zeggen, in uitzonderlijke tijden uiteraard. Wat staat er op hun agenda?
2: Ja, er wordt natuurlijk van alles besproken over de situatie in Zuid-Libanon op dit moment. En het punt wat de Libanese president graag wil maken is dat hij echt als leider van het soevereine Libanon naar Washington komt. En hij wil dat traject van Libanon loskoppelen van het Iraanse traject, wat natuurlijk zo nauw met elkaar verbonden is.
0: Mm-hmm. Ja, dat is waar hij op hoopt met dit gesprek. Omgekeerd, waar hoopt Trump dan op?
2: Nou, hij hoopt natuurlijk dat dat staakt het vuren in Libanon stand houdt. Dat is belangrijk voor het grotere plaatje. Want een voorname eis van Iran. Hij hoopt natuurlijk ook op de ontwapening van Hezbollah. Daar wordt al maanden over gesproken. Een sterke centrale Libanese overheid. En dat werd ook al duidelijk na de ontmoeting met Marco Rubio. Want president Aoun heeft Rubio dit weekend al ontmoet. Daarin werd het belang van een sterke regering onderstreept als tegenwicht tegen Hezbollah. Een regering, Libanese regering, waarbij alleen zij de wapens in handen hebben en niet ook andere groepen.
0: Mm-hmm. En dus dit gesprek daarom, grote ontbrekende partij, is natuurlijk wel Israël.
2: Dat klopt en dat is ook wel een punt wat de Libanese president heeft gemaakt. Er werd eerder gesuggereerd dat het ook een ontmoeting zou zijn met premier Netanyahu tussen de Libanese president en hem. Dat is iets wat op dit moment echt veel te gevoelig ligt hier in Libanon. Dus daar heeft hij omheen gewerkt. Maar we weten natuurlijk ook dat er die nauwe contacten zijn tussen de Amerikanen en de Israëlische regering. Dus dat is het probleem niet, dat ze niet nu met elkaar om tafel zitten. We moeten dit toch ook echt meer zien als een proces en niet iets wat van vandaag tot morgen enorme veranderingen zal bewerkstelligen. De situatie is zeer complex. De situatie is heel lastig, heel fragiel ook nog op dit moment. Israël bezet natuurlijk grote delen van Zuid-Libanon. Dat staat zeker ook op de agenda. Hoe gaat het met het terugtrekken van die Israëlische troepen? Nog altijd veel onrust in het gebied. Dagelijks toch nog aanvallen, ondanks het staakt het vuren. En staakt het vuren is natuurlijk best wel een breed begrip in deze context. Mm-hmm. En we zien dat ook in het zuiden van Libanon dagelijks huizen, scholen worden opgeblazen. Dat hele gebied is eigenlijk onbewoonbaar gemaakt. Dus hele lastige besprekingen. Aan de ene kant die nadruk op de ontwapening van Hezbollah, iets wat zij zelf vertikken. De andere kant het terugtrekken van het Israëlische leger. Maar zeker ook een belangrijk en bijzonder bezoek waar hier wel door de Libanezen met gemengde gevoelens naar gekeken wordt. Hè, waar de een zegt, geweldig, dit is wat we nodig hebben. Mm-hmm. Zegt de ander, dit is toch allemaal helemaal geen goed idee. Veel verschillende visies op hoe dit land de toekomst ingaat.
0: Ja. Maar wat mogen dan de verwachtingen zijn van die besprekingen? Of net hoe hoog kunnen die zijn? Kan dit dan een volgende stap zijn naar een effectief staakt het vuren?
2: Ik zou zeggen, dit is een proces. Er staat ontzettend veel op de lijst. Iedereen weet hoe lastig die punten zijn. Of er ook echt direct uitkomsten zijn, dat moeten we nog zien. De Libanese president zal natuurlijk ook onderstrepen dat Libanon veel steun nodig heeft. Geld voor het leger, geld voor wederopbouw, geld voor een ingestorte economie. Libanon heeft natuurlijk veel klappen gekregen. Dus ik zou zeggen, we komen niet uit deze ontmoeting met allerlei oplossingen die meteen direct effect zullen hebben, maar iets wat, ja, wat toch in een langer proces gezien moet, moet worden. Ja. Maar zeker moet gebeuren natuurlijk. Dus ja, we zullen moeten afwachten.
0: En dan zijn er nog Iran, hè, en de Verenigde Staten. Zij lijken weer ver verwijderd van een duurzame wapenstilstand. Dat conflict laait weer op. Hoe leeft dat in Libanon?
2: Nou, iedereen zit hier toch wel op het puntje van zijn stoel. Want iedereen weet hoe alles met alles te maken heeft hier. Voor nu is Israël niet betrokken zoals eerder. Hè. Geen directe aanvallen tussen Israël en Iran over en weer. Maar als dat wel zou gebeuren, weten we hier in Libanon ook dat dat veel te betekenen heeft hier. En dat het fragiele staakt het vuren hier, als je dat zo kan noemen, hè, met die aanvallen die toch ook nog doorgaan, dat toch nog weer veel lastiger wordt. En dit is dan ook het punt van de Libanese president in zijn poging. De Libanese, het Libanese traject los te koppelen van het Iraanse. Hè, en als Libanese president nu naar Washington te gaan, zodat dat niet in dat algehele pakket van de intentieverklaring bijvoorbeeld tussen Iran en Libanon, Iran en de Verenigde Staten, wat we eerder zagen, dat Libanon daarin wordt meegenomen. Maar zeker heel veel zorgen over die escalatie die natuurlijk al dagen gaande is en alsmaar heviger wordt. En wat dat dan ook weer hier te betekenen heeft. Spannende tijden, zeker hier in Libanon.
0: Ja, en een belangrijk gesprek dus tussen de Libanese president en Trump voor het eerst in 20 jaar. Dankjewel, Desi Moore vanuit Libanon.

0: Gabriel Rios, You Will Go Far.
1: De ochtend.
0: Zuid-Europa maakt zich op voor de derde hittegolf deze zomer. In Italië gaan de temperaturen tot 35 graden en meer. De gemeente Rome heeft daarom een hitteplan opgesteld met plekken waar Romeinen koel te kunnen zoeken. Behalve bibliotheken, musea en stadsparken denken ze ook na over het gebruik van ondergrondse ruimtes. Angelo van Schaik ging daarom kijken in een antieke Romeinse steengroeve.
2: Groot metalen hek.
3: Wauw, ik krijg een jas zelfs. Zie je weer met de jack?
4: C'est la moi ici.
3: Beetje gek dat je in juli in Rome ineens een jas aan moet.
2: Maar het is echt welkom, want het is fris hier binnen. Quanti gradi faranno qua?
4: Qui ci sono 15 gradi.
2: 15 graden dus, dat is zo'n 20 graden minder dan buiten, zegt Alessandro Placci di van Sotterrani di Roma, mijn gids van vandaag. Het Labirinto di Roma is een enorme steengroeve die de oude Romeinen gebruikten om Pozzolano, een vulkanisch gesteente, te winnen om cement mee te maken en onder andere het Pantheon mee te bouwen. En dit is echt enorm complex, maar enorm qua.
4: Sì, stiamo parlando di un chilometro per cinque. Se prendessimo ogni singola galleria, avremmo un'autostrada di 30 chilometri.
2: Het is een gebied van een labyrint van 1 bij 5 kilometer. En hij zegt, als we alle tunnels achter elkaar zouden leggen, dan hebben we een snelweg van 30 kilometer. Het is echt gigantisch.
5: Het Labirinto di Roma is een van de vele ondergrondse ruimtes onder de Italiaanse hoofdstad. Behalve antieke steengroeves en natuurlijke grotten zijn er ook her en der bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Allemaal plekken waar het veel koeler is dan boven de grond. En waar dus mensen zouden kunnen schuilen tegen de hitte.
6: Allora, negli ultimi tre anni è aumentato mediamente di un grado e mezzo due rispetto.
5: De gemiddelde temperatuur in Rome is de afgelopen jaren met 1,5 à 2 graden toegenomen in vergelijking met de 30 jaar daarvoor, zegt Eduardo Zanchini, directeur van de klimaatafdeling van de gemeente Rome. Dat betekent dat de dagen boven de 30 graden zijn verdubbeld, zo niet verdrievoudigd. Vooral nachten boven de 25 graden hebben een grote invloed op de gezondheid van mensen. Vooral in de wat armere wijken van de stad, waar mensen geen airconditioning hebben, zorgt de hitte voor meer ziekenhuisopnames.
2: Volgens jou, hoeveel mensen zouden hier dan kunnen verblijven als het echt heel warm is?
4: Maar ik denk dat tranquillamente 2.000-3.000 personen potrebbero stare qui dentro.
2: Als we dit geschikt zouden gaan maken voor langer verblijf, dan zouden hier toch wel 2.000-3.000 mensen kunnen verblijven.
5: Maar er moet nog wel veel gebeuren om het Labirinto di Roma geschikt te maken. Er moeten wc's komen, keukens en leefruimtes. Daarnaast moet er een luchtverversingsinstallatie komen. In dit soort steengroeves komt van nature het licht radioactieve radongas voor. En het is er heel vochtig.
6: Prima che il comune possa dire alle persone potete andare lì quando fa caldo, dobbiamo fare una serie di verifiche.
5: Voordat de gemeente kan zeggen ga daar maar schuilen als het heet is, moeten er inspecties plaatsvinden, zegt Zanchini van de gemeente Rome. We hebben de verplichting de veiligheid te waarborgen voor de burger. Het zijn fascinerende plekken, mooie plekken, maar ze zijn niet vanaf morgen beschikbaar om er te verblijven.
2: Maar is het volgens jou een oplossing voor zeg maar, klimaatsverandering en de toenemende hitte in Rome?
4: Allora, secondo me non può essere una soluzione al cambiamento climatico perché stiamo letteralmente facendo gli struzzi.
2: Hij zegt, het is geen oplossing natuurlijk, want je steekt letterlijk je kop in het zand als struisvogels. Het is wel een manier om mensen tijdelijk maar opluchting te bieden voor de hitte buiten, maar het is natuurlijk geen complete oplossing voor het probleem.
0: Vanuit een Romeinse steengroeve als tijdelijke remedie tegen de hitte. Wie nu graag even ongegeneerd meebrult, het is het moment. Hier is Vanessa Carlton met 1000 Miles.

0: Hopelijk heeft de deugd gedaan, deze meezinger van Vanessa Carlton. Zometeen het nieuws van 7:30.
1: VRT Radio 1.
2: De ochtend.
0: Want dit zijn de hoofdpunten vanochtend. Het vuurwerk van vanavond in Brussel voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Er zijn genoeg veiligheidsmaatregelen genomen, klinkt het. Wie een huis of een appartement verhuurt op de privémarkt kan vanaf 1 januari een Vlaamse premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Je kan als verhuurder maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan. En hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. We gaan er hier straks trouwens ook nog op doorgaan. Het weer dan vandaag. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket in Permo.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
1: Met Helen Goedgebeur.

0: ochtend.
1: Bij een nationale feestdag hoort ook de jaarlijkse toespraak van koning Filip. En die stond deze keer onder andere stil bij de hittegolf. En hoe tragisch die is voor de meest kwetsbaren onder ons.
2: Dames en heren, ons land heeft in juni uitzonderlijk vroeg in het jaar een hittegolf meegemaakt van een ongekende hevigheid en duur. We hebben er allemaal onder geleden. Maar het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
1: Ja, en ongelijk heeft hij niet, hè, want uit cijfers van gezondheidsinstitutie en Sano blijkt dat er bij de laatste hittegolf zo'n 2000 meer overlijdens in ons land waren dan normaal. En dus wordt het volgens de koning tijd dat we de krachten bundelen om sterker te worden, om elkaar te helpen. Dus ook en oog te hebben voor ouderen die vaker alleen, geïsoleerd of eenzaam zijn. En bij de ochtend kijken we deze week daarvoor graag eens over de grenzen heen naar Nederland bijvoorbeeld. Goedemorgen Theo van Til. U bent emeritus hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Net hoe hoog staat het opsporen en aanpakken van een thema als eenzaamheid in Nederland op de radar?
3: Dat zit zeker op de radar. Er is eigenlijk al sinds 2008 een groot landelijk initiatief om eenzaamheid te bestrijden. En een aantal jaren geleden heeft het ministerie van Volksgezondheid dat initiatief overgenomen en versterkt.
1: Ja, sinds 2008, zegt u, was er dan een kantelpunt of zo?
3: Nee, toen niet voor 2008. Dat kwam eigenlijk voort uit de ervaring van een paar grote maatschappelijke organisaties die het probleem heel vaak tegenkwamen en zeiden, hier moeten we iets aan doen. En die hebben elkaars kracht opgezocht en zijn gestart. Voor de landelijke bemoeienis was er oorspronkelijk wel een kantelpunt. En dat was in Rotterdam, waar de late minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, toen wethouder was. En daar werd iemand, een oude persoon, werd dood in huis aangetroffen. En die had daar heel lang dood gelegen.
1: Oké, en dat was dan natuurlijk een belangrijk aandachtspunt. Plots, er komt dan dat nationale actieprogramma, zegt u. Wat houdt dat dan in?
3: Dat actieprogramma richt zich op verschillende aspecten. Eén daarvan is om lokale aanpak te versterken. Daar hebben ze allerlei acties voor gedaan. Eén daarvan is dat ze met de vorige gemeenteraadsverkiezingen enorm actief zijn geweest met zogenaamde ambassadeurs en vertegenwoordigers van het ministerie om in de lokale coalitieakkoorden, dus van de gemeenteraden, om daar eenzaamheid onder de aandacht te brengen. En dat is ook goed gelukt. Van ongeveer 2/3 van de gemeenten besteedde toen in het programma aandacht aan eenzaamheid. Mm-hmm. Maar er zijn veel meer initiatieven. Er worden heel veel lokale initiatieven worden onder de aandacht gebracht en als voorbeeld gebruikt. Ook geholpen indien nodig. En op landelijk niveau is er een heel sterk accent om die grote maatschappelijke organisaties en bedrijven om die samen te brengen en van elkaar te leren hoe je eenzaamheid kan aanpakken.
1: Mm-hmm. En werpt dat dan ook zijn vruchten af?
3: Dat weten we eerlijk gezegd niet. Want dit soort programma's worden zeg maar heel erg, die zijn grootschalig. En dan zie je toch moeilijk of die eenzaamheid nu echt terugloopt. We hebben wel één keer in 4 jaar een monitor in Nederland, de zogenaamde gezondheidsmonitor. Daar wordt ook gekeken naar eenzaamheid. En we zien eigenlijk op die monitor nog niet zo heel sterk dat die eenzaamheid terugloopt. In ons eigen onderzoek zien we dat op hele lange termijn, over een periode van 30 jaar, zien we inderdaad dat de eenzaamheidsprevalentie onder ouderen heel licht terugloopt. Maar of en welke actie daar precies resultaat op heeft, dat kan je eigenlijk niet op deze manier zien.
1: Ja, want u zegt er wordt naar gepolst in de gezondheidsmonitor. Ik heb de indruk in ons land dat het vooral gezien wordt als een sociaal probleem, die eenzaamheid. Bij jullie in Nederland zien ze het dan eerder als een probleem van volksgezondheid?
3: Nou, die kant gaat het wel op, moet ik zeggen. Dat was oorspronkelijk niet zo. Hè? Want 2008 waren het wel welzijnsorganisaties die de handen in elkaar sloegen. En ja, op het moment dat het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport het overgenomen heeft, krijg je toch misschien mede daardoor wat meer verschuiving naar gezondheidsaanpak. Er is ook wel een reden voor, moet ik wel zeggen. Want we weten dat eenzaamheid grote gevolgen heeft voor fysieke gezondheid. Mm-hmm. Dat duurt een tijdje, maar we weten dat er een verhoogde sterfte is onder mensen die eenzaam zijn. Maar tegelijkertijd zeg ik van ja, je medicaliseert op dit moment het probleem heel erg. Het wordt ook vaak een individueel probleem gemaakt. Terwijl we ook weten dat er allerlei maatschappelijke kanten aan de eenzaamheid zitten.
1: Mm-hmm. En het is, hoor ik u daarnet zeggen, ja, een beetje moeilijk om de resultaten te detecteren, maar toch denkt u dat het zowel op gemeentelijk als op nationaal niveau handelen, dat dat ook the way to go is voor ons land? Is dat een goed voorbeeld?
3: Waar ik van onder de indruk ben, is dat er zoveel mensen zich bezighouden met eenzaamheid, allerlei initiatieven ook ondernemen, en het gevolg daarvan is dat eenzaamheid ook steeds, mag ik zeggen, een normale wordt om te bespreken.
1: Ja.
3: Het is niet iets wat heel erg individueel is, wat je maar voor jezelf moet houden. En ik ben ervan overtuigd dat erkenning van het probleem ook een start is van de oplossing.
1: Mm-hmm.
3: Het is geen makkelijke weg en het is ook niet zo dat, ik zeg wel eens, het laaghangend fruit is al geplukt. Dus als het makkelijk was om te lossen, dan was het al opgelost.
1: Ja, ja. Ja, en ook. Met eenmalige initiatieven komen er misschien ook niet altijd. Het gaat ook ergens over een shift in onze gedraging. Hè? Dat je niet één keer gaat aankloppen bij een oudere buur, maar dat je regelmatig blijft langsgaan. Hoe kan je dat stimuleren bij inwoners?
3: Dat moet ik zeggen.
1: Wij horen jou even niet meer zo goed. De verbinding valt een beetje weg. Ik vrees dat we het gesprek zullen moeten afbreken. Dankjewel Theo van Tilburg, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voor uw inzichten.

0: Oscar and the Wolf, Safe and Sound.
1: De ochtend.
0: Met meer dan 2 miljoen hebben de Spanjaarden gisteren gevierd na hun triomf op het WK voetbal. Het wordt een overwinning voor het voetbal genoemd. En dat heeft alles te maken met het spel van de Argentijnen, of beter het gebrek eraan, want helaas blonken zij uit in het uitvoeren van onsportieve acties. Zeker na het laatste fluitsignaal, toen de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes enkele Spaanse spelers te lijf ging. Iets wat ook Philip Joos niet kon smaken.
2: Kijk, kijk, kijk, Paredes. Jongens, toch? Waarom? Met Eric Garcia. En dan nog eens dit. Gewoon schorsen, zeggen niet meer op een voetbalveld in een internationale wedstrijd.
0: Ja, Wereldvoetbalbond FIFA is nu ook een onderzoek gestart. Hè. Goedemorgen, Ante Klerk.
3: Goedemorgen.
0: Woordvoerder en beleidsverantwoordelijke bij Voetbal Vlaanderen. Dacht u hetzelfde als Philip Joos?
3: Ja, helaas wel. Hè. We zien vaak toch dat er lelijke dingen gebeuren op een voetbalveld. En dit was daar een schoolvoorbeeld van. We hebben het verleden nogal gezien op WK's natuurlijk. En men mag niet vergeten wat voor een impact dat heeft tot op het lokale veldje
0: hier in Vlaanderen. Want het probleem is natuurlijk, jonge voetballers kijken ook naar het WK-voetbal. Zeker jonge voetballers. Ja, dit zijn beelden of gedragingen die misschien wel blijven plakken.
3: Ja, absoluut. En ik zeg het is niet nieuw. Hè. We herinneren ons misschien nog Zidane met de kopstoot. We herinneren ons Luis Suarez met het bijten. En dit is daar weer een voorbeeld van hoe het niet moet. En dat is heel pijnlijk om te zien, omdat heel veel clubs heel hard hun best doen om die waarden, respect, fair play erin te krijgen op dat lokaal niveau. En dit doet daar absoluut niet goed aan.
0: Exact, ja, want dan kunnen jullie bij Voetbal Vlaanderen natuurlijk wel beginnen sensibiliseren. Maar ja, als de grote jongens op het veld zo'n gedrag vertonen, hoe fix je dat dan?
3: Ja, dat is een hele moeilijke. En voor alle duidelijkheid. En men mag echt niet vergeten hoe hard kinderen en jeugdspelers kopiëren.
0: De leuke dingen. Zien jullie dat ook? Nemen ze zo'n gedrag over?
3: Absoluut, maar ook de leuke dingen. Dat wil ik toch ook eventjes zeggen. Je ziet bijvoorbeeld, ik ben ook actief bij een klein lokaal clubje, een kind van 8, 9 jaar een hoekschop nemen en die steekt zijn hand in de lucht. Die weet niet waarom dat hij de hand in de lucht steekt, maar de groot doen dat ook om dan te zeggen, die zonen komen, of die doen dat ook voordat ze een cornerke trappen. Maar dat is helaas ook zo voor de negatieve dingen. De scheidsrechter omsingelen, de scheidsrechter belagen, het normaal vinden om verbaal agressief te zijn. En daar moeten we toch ook vragen aan de profs, ook hier in België, maar ook wereldwijd. Neem uw verantwoordelijkheid.
0: Ja, heb ik het fout of komt dit soort incidenten wel eens vaker voor bij voetbal in vergelijking met andere sporten? En hoe komt dat dan?
3: Ja, dat klopt. Ik denk dat echt wel een probleem is van cultuur binnen het voetbal. We mogen ook niet vergeten, we zijn verre de grootste sport.
0: Mm-hmm, ja.
3: Alleen in Vlaanderen bijvoorbeeld, bij Voetbal Vlaanderen, zijn meer dan 350.000 mensen aangesloten. Dat is eigenlijk een hele maatschappij die dat je daar samenbrengt. Mm-hmm. Wij spelen meer dan 330.000 wedstrijden in een seizoen. Dus af en toe loopt daar iets verkeerd. En elk incident is er eentje te veel. Maar we mogen ook niet vergeten dat het veruit de grootste sport is. Het is een fysieke sport. Er komt heel veel emotie bij te kijken, wat het ook mooi maakt. Maar dat zorgt helaas soms ook voor die randzaken die we echt liever niet zien op onze velden.
0: Ja, want je haalde het daarnet ook al even aan. En we zagen het ook op het afgelopen WK. De hevige discussies ook door spelers met scheidsrechters. Ook daar trachten jullie rond te werken dat er genoeg respect blijft bestaan voor een beslissing van een scheidsrechter.
3: Ja, dat is superbelangrijk. Ik denk dat wij zowel sensibiliserend werken, maar ook sanctionerend. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je echt wel zorgt dat je een sluitend sanctiebeleid hebt wanneer je over de schreef gaat. Wij kunnen schorsingen opleggen, wij kunnen geldboetes opleggen. En vanaf volgend jaar volgt er ook iets nieuws. Er kan een afkoelperiode worden ingeroepen bij een club die bijvoorbeeld, of een ploegje dat er echt hard over de schreef gaat. Dat kan één speler zijn, dat kunnen meerdere spelers zijn. Kan er gewoon gezegd worden van, kijk, jullie ploegje gaat voor x tijd gewoon niet meer spelen. Als echt wel signaal van, dit kan niet. En zo proberen we ons, laat ons zeggen, ons disciplinair arsenaal, zaken die wij kunnen gebruiken om dat gedrag tegen te gaan, stelselmatig uit te breiden, om hopelijk ooit tot nul incidenten te raken. Maar daar kunnen we vandaag helaas niet van zeggen dat we daar al zijn.
0: Nee, en in dit geval start FIFA nu ook een onderzoek, hebben we net ook gehoord. En kan je eigenlijk eigenlijk zelfs nog na die match, na de 90 of 120 minuten voetbal, kan je nog die rode kaart geven.
3: Ja, dat is bij ons ook zo. Hè. Voor alle duidelijkheid, als je in provinciaal voetbal of zelfs bij jeugdvoetbal na de wedstrijd nog iets verkeerd doet, je valt nog iemand aan, ja, dan krijg je daar eventueel een kaart voor. De scheidsrechter kan een verslag opmaken en dan volgt eigenlijk het hele tuchtrechtelijke proces, wat uiteindelijk kan leiden tot sancties, zoals schorsing, maar zelfs ook tot levenslange uitsluitingen van het voetbal.
0: Ja, maar dat FIFA in dit geval streng zou gaan straffen, dat moedigen jullie wel aan?
3: Ja, absoluut. Dat past binnen de visie van Voetbal Vlaanderen, dat we echt wel lek op stuk beleid willen voeren. En mensen die erover gaan, sorry, jullie moeten er op zijn minst tijdelijk uit. En ik denk dat het belangrijk is, ook voor de Wereldvoetbalbond, om daar een duidelijk signaal in te geven dat dit gedrag niet kan. Niet op het hoogste toneel, maar ook niet op het laagste voetbalveldje hier rond de kerktoren.
0: Straffen jullie zelf ook strenger dan vroeger?
3: Ja, dat klopt. Dus 2 jaar geleden, 3 jaar geleden ondertussen, hebben we eigenlijk alle sancties die te maken hebben met agressie. En we spreken er niet over een handsbal of echte zaken die met agressie te maken hebben, die zijn we dubbel zo zwaar gaan sanctioneren. Hey, waar bij wijze van spreken je vroeger 4 speeldagen schorsing kreeg omdat je een speler een slag had gegeven, een tegenspeler, ja, dan is dat nu 8 speeldagen geworden. En dus die sancties zijn echt wel niet min. Maar helaas,
0: heeft dat effect?
3: Nogmaals, voorlopig nog niet. We zien daar wel gemixte signalen. En dat is toch ook wel opmerkelijk. Wanneer we de perceptie gaan bevragen van mensen in het voetbal, van scheidsrechters, van spelers, van coaches, zeggen ze eigenlijk, het is verbeterd ten opzichte van 2 jaar geleden.
0: Ja.
3: Maar als we puur naar de echte data gaan kijken, naar de echte incidenten die wij behandelen binnen onze tuchtrechtelijke comité's, moeten we helaas vaststellen dat het nog niet gedaald of gebeterd is.
0: Nee, maar de sancties blijven dus wel volgen om dat respect in het voetbal helemaal terug te krijgen. Dankjewel, Nan de Klerk van Voetbal Vlaanderen.

0: Ik moet Gretchen Peters afbreken, want het nieuws van 8 uur komt eraan.
1: Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
2: Hop.
1: Duitsland.
2: En hop.
1: Dokwerker.
2: Hoppa.
1: Propaganda.
2: Hoppakee.
1: Boksen.
2: Hop.
1: Plastische chirurgie.
2: Hoppa.
1: Nanochips.
2: Yes.
1: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
2: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
1: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
3: Vanavond op VRT 1.
4: Ik ben super gelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
3: Op VRT 1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report. Veel kijkplezier!
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 8 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. En wie in augustus op reis gaat naar Noord- of Oost-Europa kan best een vaccin tegen teken laten zetten. De Brusselse brandweer start met een 24-uren staking. De vakbonden voeren actie tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd. Er is een minimale dienstverlening in de kazernes, waarvoor ook personeel is opgeroepen, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
9: Gisteren werden er opvorderingen verspreid in samenwerking met de geïntegreerde politie bij het stakend personeel thuis. Dus die zijn officieel opgevorderd en worden verzorgd om naar de kazerne te komen om in dienst te verzekeren. Dus dat zijn zeker geen stakingsbrekers, die zijn officieel opgevorderd, ze hebben geen andere keus.
8: De Brusselse brandweer heeft ook beslist dat het vuurwerk van vanavond voor de nationale feestdag mag doorgaan, ondanks de droogte. Volgens de brandweer zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Wie een huis of een appartement verhuurt op de privémarkt, kan vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van €37.000. Er zijn wel verschillende voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen en de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. Het virus kwam vroeger vooral in Centraal- en Oost-Europa voor, maar het verspreidt zich steeds verder. In ons land zijn alleen nog maar herten besmet geraakt. Voor sommige mensen kan dat zware gevolgen hebben, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
10: De meerderheid van de patiënten zal er eigenlijk geen symptomen van doen. Een minderheid zal een hersenontsteking ontwikkelen met een 1-2% die zal komen te overlijden en een 10-15% die neurologische restletsels, zoals we dat dan noemen, zullen hebben.
8: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft enkele nieuwe ministers van zijn regering al benoemd. Burnham werd gisteren aangesteld als premier door de Britse koning Charles. Hij volgt Keir Starmer op, die de steun binnen zijn eigen Labour-partij verloren had. Veerle de Vos in het Verenigd Koninkrijk. Wie zit er nu in die nieuwe Britse regering?
11: Zoals verwacht moeten veel getrouwen van de vorige premier vertrekken. Dat is ook wel traditie. Opvallend is dat de voormalige minister van Defensie John Healey, die opstapte uit regering Starmer uit onvrede met zijn beleid, terugkeert als minister van Financiën, wat toch wel een belangrijke functie is. En ook de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, voorstander van een strikt immigratiebeleid, blijft op post. Ed Miliband, voormalig partijleider en minister van Energie, keert terug als minister van Buitenlandse Zaken. De regering van Burnham heeft intussen ook al een eerste maatregel aangekondigd. Er komt een belastingverlaging op energie en elektriciteit op de rekening van alle Britten.
8: Dankjewel, Veerle. De president van Libanon, Joseph Aoun, is op bezoek in Washington D.C. in de Verenigde Staten. Hij zal er onder meer de Amerikaanse president Trump ontmoeten. Het is de eerste keer in 20 jaar dat een Libanese president uitgenodigd is in het Witte Huis. De Libanese president wil de gesprekken over zijn land loskoppelen van de situatie in Iran, nu de oorlog daar weer oplaait. Er zal gepraat worden over de ontwapening van de pro-Iraanse militie Hezbollah, die veel macht heeft in Libanon, en ook over de terugtrekking van Israëlische troepen die het zuiden van Libanon bezetten. Dat zegt correspondente Daisy Moore.
12: Ja, hele lastige besprekingen aan de ene kant. Die nadruk op de ontwapening van Hezbollah, iets wat zij zelf vertikken. De andere kant het terugtrekken van het Israëlische leger. Maar zeker ook een belangrijk en bijzonder bezoek waar hier wel door de Libanezen met gemengde gevoelens naar gekeken wordt.
8: En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
13: Somos campeones del mundo!
8: De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. De Brusselse brandweer is gestart met een 24-uren staking door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Daarmee begon dit nieuws. Er is wel een minimale dienstverlening. Het vuurwerk voor de nationale feestdag van vanavond in Brussel kan ook gewoon doorgaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Radio 1.
15: De ochtend.
14: Met Helen Goedgebeur.

0: Milo met Dreamers and Renegades.
1: De ochtend.
0: Ook alle federale politici zijn aan hun vakantie begonnen. Of bijna iedereen. Want we hebben toch nog twee mensen bereid gevonden om op deze nationale feestdag toch even tijd vrij te maken. Om de balans op te maken van het politieke jaar. En dat zijn Aurore Tourneur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fractieleider in de Kamer voor Les Engagés. En Axel Ronsen, u bent de fractieleider voor N-VA. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Beide regeringspartijen, beide ook fractieleider. Het feit dat jullie allebei die rol opnemen, schept dat een soort speciale band tussen jullie beiden?
3: Ik heb wel een goede band met Aurore, absoluut. Fractieleider zijn is echt een voorrecht. Nu en dan zijn er wel eens turbulenties in een meerderheid. En als je als fractieleider elkaar goed begrijpt, goed kunt luisteren naar mekaars bezorgdheden, dan helpt dat om sneller tot oplossingen te komen.
0: Een goede band als wederzijds?
2: Ja, we schieten goed met elkaar op. Dat is superbelangrijk om beslissingen te nemen, om consensus te vinden. En dus dat is zeer leuk.
0: Zeer leuk. Wel, dan zullen we even terugblikken op dat leuke afgelopen politieke jaar. Al meer dan een jaar staat premier De Wever nu, een Vlaams nationalist, aan het roer. Hoe heeft u zijn imago bij Franstalig België, maar misschien toch ook wel bij uw partij, zien veranderen? Want uw partijgenoot Maxime Prévot wou hem eigenlijk eerst niet als premier. Hoe kijkt u daar nu naar?
2: Allee, de eerste keer dat ik Bart De Wever heb ontmoet, was het tijdens de onderhandelingen in juli 2024. En ik heb iemand gezien die meer luisterde dan hij sprak. En ik vind dat het heel belangrijk is. Dat is een goede kwaliteit in het alledaagse leven. Maar dat is belangrijk voor een premier. Omdat hij altijd de mening van zijn partners, naar de mening van zijn partners moet luisteren. Proberen een samenvatting ervan te maken. En een consensus vinden. En hij doet dat zeer goed, vind ik.
0: Dus hij heeft goed werk geleverd, zegt u. Oké. U bent waarschijnlijk ook wel content van de premier.
3: Ja, ik kan alleen maar beamen wat Aurore zegt over Bart. Ik vind dat hij zichzelf echt overstijgt. Mm-hmm. In heel moeilijke, turbulente tijden. Sereen blijft, boven de waan van de dag uitsteekt. Mm-hmm. Naar oplossingen zoekt en draagvlak zoekt voor die oplossingen.
0: Ja, ook wanneer het ging over belangrijke thema's het afgelopen jaar, zoals bijvoorbeeld de centenindex. Dat was zo een van die belangrijke thema's. Daar is heel fel over heen en weer gediscussieerd. Er is ook een lange tijd over gegaan. Dat soort discussies, of die discussies specifiek, heeft dat wonden geslaan in de regering?
3: Nee, absoluut niet. Deze regering gaat door zeer stormachtig weer. We zitten met een economische groei die vertraagt. We hebben 577 miljard euro schuld. De rente daarop die neemt alleen maar toe. We zijn onze arbeidsmarkt, onze energiemarkt, onze migratiepolitiek heel fors aan het hervormen. En een van de elementen die daar belangrijk in is de loonkosten. Ik woon zelf in Kortrijk. Ik ben onlangs nog bij een bedrijf op bezoek geweest. Die zeggen, ja kijk, hier vlakbij in Frankrijk produceren ze voor 25% minder per persoon aan loonkost dan hier. Dit wordt echt moeilijk houdbaar. En die centenindex is op dat vlak welkom om onze competitiviteit te gaan versterken. Maar ook als budgettaire maatregel. Ik nodig iedereen uit om met zijn of haar burgemeester te spreken en te vragen wat die van de centenindex vindt. Dat geeft ook aan lokale besturen wat zuurstof om te gaan investeren in, denk maar aan kerntaken, voetpaden, fietspaden. Met een loonkost die wij in Luxemburg zijn eigenlijk het enige land in de wereld waar die index automatisch is en waar dat die loonkost veel sneller stijgt dan in andere landen. En dus die centenindex is op dit moment wel een welgekomen maatregel.
0: Het was natuurlijk ook een moment waarop CD&V de voorstellen van sociale partners een kans wou geven. Les Engagés stond daar ook voor open. N-VA niet. Vindt u zo'n zaken dan spijtig, mevrouw Tourneur?
2: Allee, met Les Engagés zullen we altijd de mening van de sociale partners vragen. Dat is logisch. Dat is onze manier van werken. En met deze regering ligt er veel op tafel, dat vroeger jaren bleef liggen. Ik denk bijvoorbeeld aan de laatste ministerraad. Hebben zij 80 dossiers geregeld. Dat toont dat wij het heft in eigen handen nemen. We nemen ambitieuze beslissingen. Wij besparen. Maar we mogen de sociale cohesie niet afbreken.
0: Ja, want inderdaad, de federale regering heeft net nog 70 maatregelen afgeklopt. Daarin gaat het onder andere ook over de importban voor producten uit gebieden die door Israël bezet zijn. Bent u tevreden, mevrouw Tourneur, of zat er volgens u toch wel meer in?
2: Allee, we hebben gekozen voor het instrument dat vandaag juridisch stevig staat en dat meteen werkt. Dus België voert dit in op het moment dat de Europese Commissie er vorige week niet in slaagde om daarvoor genoeg steun te vinden. Dus we zullen altijd pleiten voor een gezamenlijk besluit, maar we zijn trots op het feit dat België zijn verantwoordelijkheden heeft.
0: Ja, maar er komt natuurlijk wel wat kritiek, hè? Onder andere van de middenveldorganisatie 11-11-11, die zegt, eigenlijk als je het allemaal samenneemt, stelt het niet zo heel erg veel voor.
2: Ja, ik begrijp dat het voor sommigen te weinig is, maar dat is een bindend besluit binnen een systeem dat al bestaat met vergunningen, douanen en sancties. En weinig landen doen ons dit na.
0: Er is op hetzelfde ogenblik nog niets beslist over de erkenning van Palestina. Meneer Ronse, komt daar weldra wel een compromis over?
3: Ik hoor heel veel mensen zeggen van wat daar gebeurt in het Midden-Oosten is verschrikkelijk. Ik deel die mening, ik deel dat sentiment. Ik nodig iedereen uit om alle Europese landen en hun maatregelen eens naast elkaar te leggen. Ik denk dat België daar echt wel bij de primus inter pares is. De erkenning van Palestina, dat mag geen papieren beslissing zijn. We zouden er ons heel gemakkelijk van kunnen afmaken. Hier onze handtekening, erkenning Palestina. Maar die moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Dat land erkennen betekent ook, en het feit dat het nog niet erkend is, betekent dat we nog een hefboom hebben om een aantal zaken af te dwingen. Bijvoorbeeld democratische verkiezingen daar. Bijvoorbeeld de totale ontwapening en ontmanteling van Hamas, die een terreurorganisatie is.
0: Ja.
3: Minister Maxime Prévot heeft dat nu in handen genomen. Is dat nu aan het onderzoeken of al die voorwaarden voldaan zijn of zullen voldaan worden? En we gaan dan zien wat het vervolg is.
0: Ja, inderdaad. Hè. Hamas die moet verdwijnen uit het bestuur. Daarin zijn ook stappen gezet. Zou het dan voor binnenkort kunnen zijn, die erkenning voor u?
3: Ik ga daar geen uitspraken over doen. Ik wacht het onderzoek van minister Maxime Prévot daaromtrent af. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat hij dat op een ernstige manier zal doen. Wat voor ons vooral belangrijk is, is als we tot die erkenning overgaan, dat dan ook effectief die terreurorganisatie Hamas verdwenen is, totaal ontmanteld en ontwapend is. En ik denk dat elke weldenkende mens er toch mag van uitgaan dat een terreurorganisatie geen plaats heeft in een bestuur.
0: Ja, totaal ontmanteld, zegt u. Het is misschien wel heel moeilijk om dat te bepalen, hè, wanneer we op dat punt zijn gekomen.
3: Dat klopt, maar in die zin heb ik veel vertrouwen in het onderzoek die de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévot, daaromtrent zal voeren.
0: Ja, Prévot heeft dat inderdaad in gang gestoken. Zal het moeilijk zijn, mevrouw Tourneur, om een akkoord te vinden daarover met N-VA, met MR?
2: Nee, Ali. Het land gaat akkoord met het feit dat wij op een bepaald moment Palestina moeten erkennen. Maar zoals mijn collega het gezegd heeft, zijn er voorwaarden. En Hamas moet zich definitief uit de regering terugtrekken. Dat is één van de voorwaarden. En dus de regering komt haar belofte na.
0: Er wacht de regering natuurlijk nog een heel erg grote en belangrijke oefening, namelijk de begroting op orde krijgen. Dat gaat opnieuw om een zeer zware besparingsoefening. Waar moet de regering die miljarden gaan halen, meneer Ronse?
3: Wat is dat vooral? We hebben sinds de start van deze regering, wat ik altijd zeg, de PS-staat ontmanteld. We leven in een land waar mensen echt afhankelijk worden gehouden van uitkeringen en liefst zo lang mogelijk in uitkeringen worden gehouden. Dat hebben we fors aangepakt, werkloosheid beperkt in de tijd. Onze energiebevoorrading, zeer belangrijk voor onze competitiviteit. Zijn we opnieuw richting nucleair aan het gaan. Op vlak van migratie, je moet hier 5 jaar wonen, aan werken en bijdragen alvorens je sociale voordelen kunt genieten. Dus de boot die gekapseist werd, zijn we terug aan het omkeren. Het probleem is dat er nu een heel grote storm raast over de zee waar we ons in bevinden. En die storm is economische groeivertraging, rente die stijgt. Betekent dat we minstens 10 miljard moeten vinden, saneren. Wat ons betreft zijn die hoofdzakelijk te vinden in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Als we de controle van de ziekenfondsen op arbeidsongeschiktheid weghalen, dan zal die correct gebeuren. We hebben nu alle indicaties gekregen dat die op vandaag niet correct verloopt. Iemand die ziek is, die verdient de beste zorgen. Ook een goede uitkering. Wat mij betreft mag die uitkering zelf nog hoger. Maar de controle op arbeidsongeschiktheid moet wel correct zijn. Dat is op vandaag helemaal niet het geval. Mm-hmm. Dus als we dat naar het RISIF of de hulpkast zouden brengen, zou ons dat al veel opbrengen zonder dat iemand daar iets van zou voelen. Twee, je hebt ook de verhoogde tegemoetkomingen. Dat is een tussenkomst in medische kosten voor kwetsbare mensen. Ja. Dat is een heel mooi principe. Maar dat kost ons 3 miljard per jaar. En dat gaat naar ongeveer 2,1 miljoen Belgen. Ook daar, als we wat sleutelen aan de criteria en er echt voor zorgen dat dat bij de meest kwetsbare mensen terechtkomt, gaan we budgettaire ruimte vinden.
0: Ja, er wordt hier verwezen naar de gezondheidszorg. Zit daar ook voor u de oplossing, mevrouw Tourneur?
2: Jullie weten dat gezondheid voor onze partij heel belangrijk is. Maar alles moet op tafel zijn. Wij moeten geen rode lijnen geven. De cijfers worden dus na de zomer op tafel gelegd. De begrotinggesprekken moeten ernstig aangepakt worden zonder sjouw. En iedereen weet dat het zwaar wordt en wij lopen daar niet van weg. Maar we gaan de mensen die het al moeilijk hebben niet nog eens laten betalen.
0: Nee, dus waar moeten we het dan gaan halen?
2: Alles moet gesproken worden binnen de regering. Dat is het werk van de regering, dat is zijn rol. En als ik nu zeg, wij moeten dat doen. Als ik een andere partij hetzelfde zegt, wij moeten dat doen. Dat mogen wij niet doen. Dat zal niet goed gebeuren. Dat zal in de pers, in de krant zijn. Ah, Aurore Tourneur, partij, fractieleidster van Les Engagés, heeft gezegd, wij moeten niet dat doen. Dat gaat niet. Mm-hmm. Dus wij hebben alle vertrouwen in de regering die dat sereen tijdens de laatste dagen van de zomer gaat doen.
0: Ja, alle vertrouwen dat het sereen zal verlopen, maar het moet natuurlijk van ergens komen, want er zijn nu nog extra maatregelen beslist die opnieuw geld gaan kosten, hè?
2: Mm-hmm. Maar je gaat daar nu niet op vooruit lopen.
0: Nee, we gaan er niet op vooruit lopen. Dank u wel, Aurore Tourneur van Les Engagés en Axel Ronsen van N-VA voor dit gesprek.
3: Graag gedaan.
2: Dag.

0: Het zesde metaal met Label.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Uitgerekend op deze feestdag staakt de Brusselse brandweer 24 uur lang om zo hun werkomstandigheden aan te klagen. Goedemorgen, Patrick Giebens.
3: Goedemorgen.
0: U bent algemeen secretaris van de ACOD Parabru, waar dus ook de Brusselse brandweer onder valt. Die staking, als ik het goed heb, is net gestart om 8 uur en gaat nog door tot morgenochtend 8 uur. Want jullie protesteren tegen de omstandigheden waarin jullie moeten werken. Wat scheelt daarmee?
3: Wel, er scheelt heel veel bij de brandweer Brussel. Dat is al maanden dat dat aangeklaagd wordt. We hebben vorige keer in december, op 31 december, de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Ans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is.
0: Mm-hmm.
3: Dus er blijft een nijpend tekort van brandweermensen die dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn, op pensioen of vrijwillig. En dat er nog geen enkele nieuwe brandweerman of vrouw is aangeworven.
0: Ja, er was versterking beloofd, maar dat blijft dus uit.
3: Dat blijft uit. Zelf na gesprek met Dilies, de bevoegde minister voor brandweer, is er nog steeds geen verandering, nog niets veranderd.
0: Hoe komt dat? Is het zo onaantrekkelijk dan om als brandweerman aan de slag te gaan?
3: Nee, dat is gewoon de onwil om nieuwe mensen aan te nemen.
0: Mm-hmm.
3: Daar zit het probleem. Ze zitten alles uit te stellen om toch maar geen mensen moeten aan te nemen, omdat zo gezegd. En ergens is dat wel zo dat het gewest in een moeilijke financiële toestand zit. Maar als we dan zien dat ze wel geld genoeg hebben voor prestigeprojecten, maar voor de brandweer niks, ja, dan stellen we ons toch wel serieus vragen bij.
0: Ja, is het dan een bewuste zet om net vandaag te gaan staken op een feestdag? U zei daarnet, vorige keer hebben we ook gestaakt op 31 december.
3: Ja, wij willen duidelijk een signaal geven dat het zo niet verder kan.
0: Mm-hmm.
3: En de staking is in feite al begonnen om middernacht. De vorige wachtdienst heeft beslist om vanaf 12 uur ook al het werk neer te leggen.
0: Oh ja, maar nog altijd tot 8 uur morgenochtend.
3: Wij willen duidelijk een signaal geven dat het zo niet verder kan.
0: Mm-hmm.
3: En de staking is in feite al begonnen om middernacht. De vorige wachtdienst heeft beslist om vanaf 12 uur ook al het werk neer te leggen.

0: het enige middel dat er nog rest, dat is actie en dat is de staking. Dus
1: ja. Nu, een week...
0: ik kan niet garanderen dat ze morgen vroeg om 8 uur aan het werk gaan.
1: Dat ze niet nog verder doen, ja. Nu, een week geleden nog maar was er die zeer, zeer zware brand in het Oxygebouw in Brussel.
0: Ja.
1: Wat als dit scenario zich vandaag afspeelt? Wie blust?
0: Maar er zijn opvorderingen gebeurd, hè, vannacht.
1: Mm-hmm.
0: Dus de politie heeft bij mensen thuis geweest voor opvorderingen, hè, dat ze moesten komen werken. Hè. Dus er is een dienst verzekerd. Hè.
1: Ja, er is een minimale
0: dienstverlening. Maar waarschijnlijk niet, ja, mm-hmm. Voilà.
1: Mm-hmm. Dus de veiligheid van de burgers in Brussel is wel gegarandeerd, ook vandaag.
0: Ja. Zover dat, Maar uiteindelijk, het grote probleem is dat met verloop van tijd wordt die dienst telkens verminderd. En komt er een bepaald moment dat niet meer kan gegarandeerd worden, hè?
1: Ja,
0: de veiligheid. En daar willen
1: daar we... Daar vrezen jullie voor. En daarom... staken jullie vandaag een dag trouwens dat er vanavond ook vuurwerk wordt afgestoken. Daar hebben jullie ook jullie toelating voor gegeven in Brussel. Ze hadden het eerst nogthans afgeraden?
0: Ik denk het wel. Ze zullen ook moeten eerst kijken naar hoeveel mensen dat ze het effectief verwacht zullen krijgen vandaag.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Oké, dankjewel. Patrick Giebes van die Brusselse brandweer, die vandaag dus al zeker meer dan 24 uur gaat staken.
0: Ja,
2: in Nederland, Italië, Frankrijk of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. VRT Radio 1.
5: De ochtend.
1: 8:30, dit zijn de hoofdpunten. De Brusselse brandweer houdt een 24-uren staking. Dat konden we net ook horen, hè, hier in de ochtend. De vakbonden voeren actie tegen het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd door een minimale dienstverlening. In Blankenbergen aan zee is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens het nieuwsblad zou het gaan om een uit de hand gelopen discussie in een frituur. Een man werd boos toen hij niet naar het toilet mocht en zou een medewerker van de frituur hebben geslagen. Daarop zou hij een mes hebben genomen en de man op straat hebben neergestoken. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar wat er is gebeurd na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het afluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Het weer dan, Sabine Hagedoren. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Helen.
1: Wat zit erin voor vandaag?
6: Wel, aangename temperaturen. Het gaat ook de komende dagen trouwens grotendeels droog blijven. En momenteel een groot deel van het land zit in de zon. Niet het hele land, want een groot deel van Oost-Vlaanderen, de provincie Antwerpen en ook het noorden van de provincie Limburg zit wel onder de lage wolken. Dus het wordt een beetje een afwisseling vandaag tussen wolken en opklaringen. Na de middag gaat de zon er wel meer doorkomen en krijgen we ook temperaturen van 19 of 20 graden aan zee en in de Hoge Venen tot de 24 of 25 graden in Vlaanderen en Brussel. En dat bij een zwak tot matige wind uit het noorden. Vanavond zijn er brede opklaringen. In de loop van de nacht verwachten we dan opnieuw meer wolken voor het westen en het centrum van het land. En we hebben dan minima van 7 graden in de Hoge Venen liever tot 17 graden voor de kuststreek. Dus voor Vlaanderen zijn dat meestal temperaturen tussen 10 en 17 graden. Morgen opnieuw afwisselend zon en wolken. Misschien na de middag dat er uit zo'n wolk een spatje regen valt, maar blijft op de meeste plaatsen droog. We gaan tot 22 of 23.

0: 23 graden. Donderdag is er dan wat meer bewolking eerst, met kans op een beetje gedruppel. En dan in de loop van de dag worden de opklaringen alweer breder en halen we opnieuw 22 of 23 graden. Vrijdag wordt het dan een paar graden warmer. Het wordt ook zonniger. Zaterdag droog weer met behoorlijk wat zon en temperaturen tot 26 of 27 graden. Tegen 's avonds verwachten we wel meer wolken. Dat is dan de omschakeling naar het wisselvallige voor zondag en ook begin volgende week. Met mogelijk hier en daar een beetje regen of een bui. Geen grote hoeveelheden. En opnieuw koeler met maxima rond 22 graden.
1: Dankjewel, Sabine.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
3: Radio 1.
4: De ochtend.
3: Met Helen Goedgebeur.

0: Just Jingle, glad to know you.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Op deze nationale feestdag zijn de ogen van onze natie ook altijd even gericht op ons koningshuis. En dus ook op kroonprinses Elisabeth. Ze kondigde al een sabbatjaar aan, maar wat zijn haar plannen op langere termijn? Jo de Poorter, koningshuisdeskundige, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We lazen gisteren in het laatste nieuws. De helft van de ondervraagden uit hun enquête wil de kroonprinses binnen de 5 jaar op die troon. 5 jaar. Is dat realistisch?
3: Dat is absoluut zeker realistisch. Mm-hmm. Ze is nu ze wordt 25 dit jaar. Binnen 5 jaar zal ze dan, als alles goed gaat, 30 zijn. Dat is zeer realistisch in de zin van, als je kijkt naar de jongste geschiedenis, is dat de meest succesvolle vorsten van de voorbije tijd vrouwen zijn. En dat die heel jong aangetreden zijn. Ik neem het voorbeeld van de moeder van koning Charles, de Queen. Mm-hmm. Die is op haar 25ste koningin geworden. En heeft toch een parcours niet onverdienstelijk van 70 jaar afgelegd. Dus hoe vroeger ze tot de troon komen, hoe vaak je ziet dat ze kans krijgen om het heel goed te doen, om het langdurig te doen en om zich in de genegenheid van het volk te werken.
0: Mm-hmm. Maar als je dan eens kijkt naar de leeftijd van de vaders, Albert, ik heb het even opgezocht, hij was 79 ja. toen hij aftrad. Filip is nu 66. Ja. Is het niet gewoon te vroeg voor hen dan?
3: Ja, dat moeten ze bij elkaar uitzoeken. Er is maar één iemand die daarover beslist, dat is de koning zelf. En daar zit je een beetje gevangen tussen twee dingen. Aan de ene kant zijn onmiskenbare toewijding naar het koninkrijk toe en ervoor te zorgen dat het allerbeste voor België gebeurt. En ik, mijn persoontje, is voorstander van haar zo snel mogelijk te laten aantreden. Aan de andere kant houdt hij ook van zichzelf, neem ik aan. En is een man die al één keer de kans gemist heeft om op de troon te komen jaren geleden, toen zijn vader hem is voorgegaan. En heel lang moeten wachten en dan nog pas toen hij 53 was aan de bak is kunnen komen. Dus naar zijn gevoel, hij zit er nog maar 13 jaar, mm-hmm. is dat van heel korte duur. En hij zal misschien wel de indruk krijgen, en dat merk je ook aan heel veel signalen, dat hij misschien nu net nog maar op gang komt. Dus er zijn twee polen tussen de welke hij zich moet bewegen. En hij is de enige met wat goed advies op de achtergrond die daar een beslissing in kan en zal nemen.
0: Ja, wat hoe dan ook duidelijk is, prinses Elisabeth is heel erg populair. Wat ja. maakt haar tot die populairste telg?
3: God, ja, er zal zeker, de buitenkant zal daar zeker iets mee te maken hebben. Het feit dat het over een bijna 25 jaar goed uitziende vrouw gaat. Dat vrouw benadruk ik, omdat dat in de Belgische dynastie uitzonderlijk is. Dat mm-hmm. die op die positie zal komen, dat is de eerste keer. Dat is heel raar, maar het is wel zo dat het nu pas is. Dus dat maakt haar al uitzonderlijk. Wat ik zei, ze ziet er goed uit. Ze spreekt haar talen. We zullen waarschijnlijk voor het eerst een echte vorstin krijgen, die het Nederlands zo goed beheerst als het Frans. Mm-hmm. En daarnaast natuurlijk het opleidingsparcours wat ze volgt is indrukwekkend. Wat je ook wil worden in het leven, heeft ze al heel veel studies verricht die haar zeker in de goede richting zullen helpen. Mm-hmm. Dus ik denk, als je die dingen bij elkaar optelt, dat je dan bij inderdaad de mogelijkheid van goede punten uitkomt en populariteit bij het volk. Het merkwaardige daarvan is, en ik wil dit toch even aanstippen, dat het toch wel een beetje enigszins een oppervlakkige populariteit is dat ze de afgelopen tijd eigenlijk in België bijna niets gedaan heeft.
0: Nee.
3: Ze is op de koffie geweest bij Ursula von der Leyen. Mm-hmm. Ze heeft Mark Rutte de hand gedrukt en ze is diep door de knieën gegaan voor de Japanse keizer. En dat was het. Mm-hmm. Voor de rest is ze afgestudeerd aan Harvard, wat zeker een lovenswaardige prestatie is. Maar ze is niet zo zichtbaar geweest. Dus dat maakt het opmerkelijk. En dat belooft natuurlijk voor haarzelf en voor haar populariteit wel toch iets voor de toekomst.
0: Ja, ja, is het dan inderdaad toch gewoon zo dat ons land heel erg klaar is voor dat vrouwelijke staatshoofd, wat je al zei?
3: Dat denk ik wel. Mm-hmm. Ik denk dat zeker in haar voordeel speelt. Het heeft ook een andere kant, dat de verwachtingen daarvan heel hoog zijn. Dat men denkt en hoopt dat haar koningschap beduidend anders zal zijn dan al diegenen die haar vooraf gegaan hebben. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een zware last die op haar schouders gelegd wordt. Maar als iemand, als je kijkt naar profielen van heel veel kandidaten, in staat zal zijn om te proberen in ieder geval aan die verwachtingen te voldoen, dan is zij het wel.
0: Nu, het ene sluit het andere natuurlijk niet uit, want koning Filip is ook populairder dan ooit. We zagen hem onlangs bijvoorbeeld in de gevangenissen om die overbevolking aan te kaarten. Ja. Afgelopen weekend zat hij in Francorchamps. Zijn dat zaken die allemaal helpen?
3: Ja, natuurlijk. Hij is veel sneller bij plaatsen die er toe doen in ons land. Daar was hij vroeger veel trager in. Daar moest hij veel langer over nadenken. Je ziet nu dat hij, als er een brand is in Antwerpen of Brussel, bijna sneller dan de burgemeester daarbij aanwezig is.
0: Ja.
3: En je ziet ook dat hij meer gedurfde standpunten inneemt. Hè. Over Gaza, over de mensen die we verloren hebben door de zware hitte. Over heel boel zaken wordt het een politiekere koning. En ook in de rol bij de formatie merk je, als je daarnaar kijkt, dat hij het politieke spel nadrukkelijker en dat zijn rol daar steeds groter in wordt en dat hij die rol met plezier ook inneemt.
0: En dat brengt de neutraliteit niet in gedrang?
3: Dat is een hele moeilijke. Dat is een hele moeilijke, want die moet bestaan. En het gevaar is heel dichtbij. In de zin van zijn grootvader, Leopold III, is niet zo heel ver af. Is moeten aftreden omdat hij te politiek woog. Zijn oom, koning Boudewijn, was op een bepaald moment in de onmogelijkheid om te regeren om een politieke kwestie. Dus dat gevaar bestaat. Het zijn alleen de grote vorsten die die afweging goed krijgen. En die weten hoe politiek ze moeten zijn en hoe neutraal. En wat de magistrale combinatie is van die twee.
0: Ja, een dunne lijn. Maar dat voorzichtig imago, dat heeft hij alvast van zich afgeschud. Dankjewel, Jo de Poorter. En het is nu uitkijken, hè, binnen 5 jaar wat de kroonprinses gaat doen.
3: Goedemorgen. Ze moet eerst nog door dat defilé raken van vanmiddag.
0: Oké, goed dat je nog even zegt. Ja.

0: En dan alles van grof geschut. Brussel viert feest uiteraard deze 21ste juli. Eigenlijk zijn ze gisteren al gestart met het traditionele bal nationaal in de Marolle. En vandaag is het de 15e editie van Resto Nationaal op het Vossenplein, waar Brusselaars en bezoekers samen aan tafel schuiven. En voor het eerst schuift ook de koninklijke familie mee aan. Daar heb je hem weer, de koning Frank Antires. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: U bent de voorzitter en organisator, een primeur met de koninklijke familie erbij. Wat krijgen ze voorgeschoteld?
1: Wel, traditioneel gaan we mosselen en frietjes serveren. We hebben 2000 maaltijden voorzien. En we krijgen het voorrecht om de koninklijke familie te onthalen die mee aan tafel gaan schuiven.
0: Ja, mosselen met frietjes zoals iedereen dat zal krijgen. Dat is inderdaad wel wat, dat ze erbij zijn. Hoe bereiden jullie zich daarop voor?
1: Wel, de organisatie zit al stevig in elkaar. Het is een zaak die gesmeerd verloopt. We zijn inderdaad al aan onze 15e editie. Uh-huh. En wat we nu hebben gedaan is een beetje wat bijkomende maatregelen getroffen, zodat het bezoek van de koninklijke familie heel vlot kan verlopen en ja, in alle veiligheid.
0: Wat veiligheidsmaatregelen?
1: Ja, maar die zijn redelijk beperkt. Die zijn samen voorbereid met het Koninklijk Paleis. En ik moet zeggen dat dat allemaal heel erg meevalt en heel gemoedelijk gebeurt. En dat bezoekers er weinig of geen last van zullen hebben.
0: Het blijft natuurlijk in de eerste plek een echt volksfeest. Want wat doen jullie eigenlijk met de actie Iedereen aan tafel?
1: Wel, wat we doen is, aangezien we toch een vrij groot evenement dat daar plaatsvindt in het hartje van de Marolle. En we vonden dat het absoluut noodzakelijk was dat de mensen die het minder goed hebben, de kansarme mensen, dat die ook zouden kunnen meegenieten van het feest. Mm-hmm. En daarom delen we 350 maaltijden uit aan die mensen die dan gekozen worden door de caritatieve instellingen uit de buurt. En ja, die mensen die komen mee aanschuiven, die hebben dan een ticketje en die mogen meegenieten. Niet alleen krijgen ze ook een gratis maaltijd, maar bovendien worden ze volledig mee opgenomen in het feest. En dat is wat voor die mensen telt en een ongelooflijke ervaring is om echt mee te doen zoals een ieder. Dus die worden dan ook verspreid over de deelnemers en ook aan de tafel van de koninklijke familie zullen we mensen hebben die uit die kansarme organisaties komen. Zowel mensen die er recht op hebben als mensen die daar dagelijks voor werken.
0: Ja, opdat iedereen erbij hoort, zeg maar. 2000 porties, hoor ik u daarnet zeggen. Verwachten jullie een 2000-tal mensen dan?
1: Ja, en nog veel meer, want 2000 is het aantal mensen die mee aan tafel gaan schuiven en die genieten van de maaltijd. Maar bovendien is er een heel muzikaal programma en daar komen nog veel meer mensen op af. Dus gewoonlijk hebben we wel 5.000 à 6.000 mensen, want we eindigen met een grote singalong die we karaoketjes hebben genoemd. Mm-hmm. En dan delen we dus liedjesteksten uit en zingt iedereen vrolijk mee met die vele populaire liedjes die we daar gaan spelen.
0: Ja, karaoketjes belooft een feest te worden. Frank Antires van Resto Nationaal, dank je wel. En veel succes vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Iedereen erbij.

0: Hongarije krijgt dan toch niet schaaklegende Judit Polgár als nieuwe president. Nochtans had de Hongaarse premier haar gisteren wel officieel voorgedragen. Stefan Bos, correspondent in Boedapest. Goedemorgen.
1: Hey, hallo. Goedemorgen.
0: Ja, de premier heeft een beetje meer uitleg gegeven. Wat is er daar fout gelopen?
1: Nou, een aantal zaken. Om te beginnen was er een schandaal eigenlijk dat gisteren uitlekte. En daaruit bleek dat de stichting en ook een bedrijf dat daar aan verbonden was van Judit Polgár maar liefst 1,9 miljoen euro had gekregen onder de voormalige premier Viktor Orbán. Mm-hmm. Dat was om de schaaksport uit te breiden en ook verder te bemoedigen in Hongarije. Maar ja, werd er toch wel gezegd, ook vanuit de achterban van de huidige premier, dat kunnen we natuurlijk moeilijk verkopen. Zeker niet als we moeten onderhandelen met de Europese Unie nu om die miljarden euro's weer terug te krijgen. Juist omdat het zo fout ging met hoe gelden werden besteed. Mm-hmm. Dus dat speelde een belangrijke rol. Mm-hmm. Dat is overigens niet officieel gezegd, maar dat is wel de indruk die ik heb. Mm-hmm. Officieel zegt zij dat het een gebaar was van de premier, maar dat zij zichzelf niet sterk genoeg voelde om die historische verantwoordelijkheid op zich te nemen. Aan de andere kant heeft de huidige premier Péter Magyar inmiddels gereageerd. Hij heeft gezegd dat hij van overtuigd is dat miljoenen Hongaren het met hem eens zijn dat het een enorme kans zou zijn geweest als Judit Polgár met haar kennis en vaderlandsliefde president zou worden. Maar hij heeft ook gezegd, en dat heeft hij toch ook wel toegegeven, dat hij een enorme communicatiefout heeft gemaakt. En hij zegt, het spijt mij als mijn enthousiasme en mijn onvoorwaardelijke vertrouwen hebben geleid tot communicatieve fouten.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een beetje een understatement.
0: Het is inderdaad een understatement, een serieuze misrekening natuurlijk, want hij had erop gehoopt dat zij het land weer zou gaan verenigen.
1: Ja, precies. Nou, dat klopt, want kijk, zij was natuurlijk ook wel heel interessant. Hè? Het was natuurlijk een enorme ster. Ze is een schaakster. Ze was jarenlang nog altijd, en trouwens volgens mij nog steeds aan de top eigenlijk. Hè? Het is echt bij de top 10 hoorde ze. Ze is een van de meest succesvolle vrouwelijke schaaksters ook in de geschiedenis, zo wordt er wel gezegd. Ja. Ze ook bij Netflix is er een hele documentaire over haar. Dus ze dacht, nou, dat is natuurlijk fantastisch voor ons. Maar ja, nu blijkt toch, dat hij het misschien niet helemaal goed inzag.
0: Nee.
1: Omdat hij dat ze ook wel degelijk banden had met de voormalige regering.
0: Ja.
1: Dus ja, dat wordt wel ingewikkeld natuurlijk dan.
0: Ja, en dan blijft natuurlijk de vraag, wie wordt dan wel de nieuwe president?
1: Nou, kijk, hij heeft al gezegd dat hij daar de komende dagen, ik denk wel iets zorgvuldiger over gaat overleggen natuurlijk met zijn achterban. Maar hij heeft al gezegd, het wordt in elk geval geen politicus die voor 2026 actief was.
0: Okay.
1: Dus hij wil echt naar een nieuw persoon zoeken. Waarschijnlijk ook weer buiten de politiek, want dat vindt hij toch meer aansluiten bij de belofte die hij heeft gedaan aan het Hongaarse volk.
0: Ja.
1: En hij zei dat hij diegene ook aanblijft tot er een nieuwe grondwet is. Want op dit moment wordt het moet het parlement nog een president kiezen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is uiteindelijk de bedoeling dat zeg maar de gewone Hongaar meer invloed krijgt over het proces.
0: Okay.
1: Wellicht dat er dan ook directe presidentiële verkiezingen komen.
0: Yeah.
1: Maar dat moeten we nog even bezien hoe dat verder gaat.
0: Stefan Bos, correspondent in Boedapest. Bedankt om ons bij te praten.
1: Tot je dienst.

0: De ochtend zit erop, maar blijf zeker luisteren naar Voilà l'été.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
5: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer staakt tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. En wie in augustus op reis gaat naar Noord- of Oost-Europa, kan best een vaccin tegen teken laten zetten. De Brusselse brandweer houdt een 24-uren staking door het aanhoudende personeelstekort en de hoge werkdruk. De actie is spontaan gestart rond middernacht en kan ook langer duren dan gepland. Dringende interventies blijven wel verzekerd door een minimale dienstverlening waarvoor ook personeel is opgetrommeld. En er worden ook andere hulpdiensten ingezet, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
6: In samenwerking met het Rode Kruis van Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan er vrijwilligers van het Rode Kruis opkomen om onze ziekenwagens te bemannen. Er is contact opgenomen met de 34 Belgische hulpverleningszones, ook met de vraag om voertuigen, autopompen, autoladders plus het personeel ter beschikking te stellen.
5: De Brusselse brandweer heeft ook beslist dat het vuurwerk van vanavond voor de nationale feestdag mag doorgaan, ondanks de droogte. Volgens de brandweer zijn er voldoende veiligheidsmaatregelen genomen. Nog in de hoofdstad heeft het arbeidsauditoraat de werf van het Oxygebouw vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf wel meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat ook nog voort. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens het nieuwsblad zou het gaan om een uit de hand gelopen discussie in een frituur. Een man zou zich boos hebben gemaakt omdat hij niet naar het toilet mocht en zou daarop een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die zou een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Volgens de politie van Blankenbergen is er een verdachte opgepakt. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. De meeste mensen krijgen daardoor griepachtige symptomen, maar in sommige gevallen kunnen mensen erdoor beginnen te beven, epilepsie krijgen, verlamd raken of zelfs sterven. In ons land zijn nog geen mensen besmet geraakt, maar wie naar het buitenland gaat, laat zich beter vaccineren, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
7: Mensen die op vakantie gaan in een gebied waar dat tekenencefalitis voorkomt, die gaan kamperen, die gaan rondwandelen in bergen en dergelijke meer, of in natuurgebieden en dergelijke meer. Dat zijn zeker mensen waarbij dat het vaccin aangeraden kan worden. Het gaat nu echt wel nog over Duitsland, Scandinavië en de Oost-Europese landen, de Baltische staten en dergelijke.
5: In ons land is er alleen een besmetting vastgesteld bij herten. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft enkele nieuwe ministers van zijn regering al benoemd. Burnham werd gisteren aangesteld als premier door de Britse koning Charles. Hij volgt Keir Starmer op, die de steun binnen zijn eigen Labour-partij verloren had. Vera de Vos in het Verenigd Koninkrijk. Wie zit er nu in die nieuwe Britse regering?
8: Zoals verwacht moeten veel getrouwen van de vorige premier vertrekken. Dat is ook wel traditie. Opvallend is wel dat de voormalige minister van Defensie, John Healey, die opstapte uit de regering van Starmer uit onvrede met zijn beleid, terugkeert als minister van Financiën, wat toch wel een belangrijke functie is. En ook de minister van Binnenlandse Zaken, Shabana Mahmood, voorstander van een strikt immigratiebeleid, blijft op post. Ed Miliband, voormalig partijleider van Labour en minister van Energie, wordt minister van Buitenlandse Zaken. De regering van Burnham heeft meteen ook al een eerste maatregel aangekondigd. Een belastingverlaging op de elektriciteitsrekening van alle Britten.
5: Dankjewel, Veerle. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. En in de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En de Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar de gebeurtenissen na de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. De Brusselse brandweer is gestart met een 24-uur staking door de hoge werkdruk en het tekort aan personeel. Daarmee begon dit nieuws. Er is wel een minimale dienstverlening en andere hulpdiensten staan klaar met ambulances. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1.
2: Voilà l'été.
4: Met Aiko Duister.
8: Goedemorgen.

Koos Nelly Furtado voor een nieuwe richting in haar muziek. En eerst twijfelde ze nog een beetje over dit nummer, omdat het flirterig en seksueel geladen was. Maar producer Timbaland overtuigde haar toch van het potentieel. En het werd een wereldhit in de zomer van 2006. Nu 20 jaar geleden, Promiscuous van Nelly Furtado samen met Timbaland. Jim Croce die scoorde in juli 1973 zijn eerste Amerikaanse nummer 1 met Bad Bad Leroy Brown. Een komisch nummer over een man die denkt dat hij de sterkste, de gevaarlijkste man van de stad is. Maar op het eind van het liedje wordt hij toch verslagen door iemand die nog gevaarlijker is. Jim Croce had zich laten inspireren door een jongen uit zijn jeugd. Helaas kwam hij 3 maanden na zijn eerste grote succes om het leven bij een vliegtuigongeluk.

0: Deze zomer bracht Frank van der Linde van de Mens samen met Helena van Maria Iscariot in een song over niet gehoord worden. En dan begin je van pure frustratie nog net iets duidelijker te articuleren en harder te zingen. Nederlands.
1: Voilà l'été. Radio 1.

0: hoge stem van Jimmy Somerville en de diepe vrouwenstem van Sarah Jane Morris zorgden voor de pure magie van deze versie van Don't Leave Me This Way. De Communards waren dat. Die konden perfect hun eigen muziek schrijven, maar hun twee grootste hits waren dus wel covers. Er was Never Can Say Goodbye, een nummer van de Jackson 5, en deze dus Don't Leave Me This Way, origineel van Harold Melvin en de Blue Notes en Teddy Pendergrass. Maar deze versie was niet weg te denken van de radio in 1986. Het is 21 juli en dat is een datum waarop we ook even willen stilstaan bij een van de grootste stemmen uit de muziekgeschiedenis. Want op 21 juli 2023 overleed de Amerikaanse zanger Tony Bennett in zijn woning in New York. 2 weken voor zijn 97ste verjaardag na een lange strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Hij scoorde wereldhits met nummers als Stranger in Paradise en ook het tijdloze I Left My Heart in San Francisco. En ook op latere leeftijd bleef hij zeer geliefd. In 98 bijvoorbeeld maakte hij indruk met een memorabel optreden op het Glastonbury Festival. En in 2011 nam hij samen met Amy Winehouse dit duet op. Het werd haar laatste studioopname voor haar overlijden later dat jaar. Dit is Body and Soul.
1: My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you

Als je in de UK hoog in de hitlijsten stond, dan werd je automatisch ook uitgenodigd voor Top of the Pops, het veelbekeken muziekprogramma dat je elke donderdag kon zien op de BBC. En op 21 juli 1977 was het zover voor de Sex Pistols. Pretty Vacant stond in de Britse top 10 en ook zij werden voor het eerst uitgenodigd in het legendarische tv-programma. En net als alle andere artiesten moesten ook zij, de punkers, hun nummer playbacken. We gaan naar 1996 met de plaat Jagged Little Pill van Alanis Morissette. Verscheen in de zomer van 95, maar kwam een jaar later opnieuw in de hitlijsten terecht. Op 1 in de albumcharts. Uiteindelijk verkocht ze zelfs meer dan 33 miljoen exemplaren van die plaat. En won ze er ook 5 Grammys mee. De plaat werd zo legendarisch dat er in 2018 ook nog een musical over werd gemaakt. Op Broadway, die ging toen daar in première. Dit is het bekendste nummer, Alanis Morissette, and You Ought to Know.

Kenbare riff is een sample uit Grandma's Hands van Bill Withers. Dit nummer van Blackstreet in een productie van Dr. Dre werd een gigantische hit in de zomer van 1996. No diggity. Straks om 10 uur is er gewoon weer de zomer van, met vandaag actrice Patricia Cargbo als gasten. Jij kent haar misschien uit de reeks Chantal, maar ze heeft haar pluimen ook verdiend in het theater, in heel wat verschillende producties. En ze zoekt vandaag liedjes over volwassen worden en de lessen van het leven die daarbij horen. Als je een goed verhaal hebt en een plaat waar je aan denkt in dat thema, laat het dan zeker weten. Dat kan altijd in de app van Radio 1 of via het Radio 1 kanaal op VRT Max. Voilà l'été.

0: Het was midden jaren 80. De glam metal domineerde de Amerikaanse hitlijsten. En toen kwam Guns N' Roses met een rauwer geluid. Op 21 juli 1987 kwam de debuutplaat Appetite for Destruction uit. Meteen een schot in de roos. Daaruit hoorde je Sweet Child of Mine. En daarvoor She Only Loves You in the Summertime van Lenny Lenny. Er is gloednieuwe muziek van Novastar. Tot 2 jaar geleden zat Novastar nog volledig in een staat van terugkijken op zijn leven en carrière. En nu wil hij na een moeilijke tijd terug hoop uitstralen. Het nieuwe nummer heet Today Yesterday. En het is een ode aan de mensen die je recht houden als het stormt. Een nummer over veerkracht en de kracht van verbondenheid.
1: Voilà l'été.
2: Radio 1.

Doorheen het leven heeft hij verschillende namen aangenomen. In 1948, vandaag op 21 juli, werd hij geboren als Steven Georgiou. Daarna werd hij Cat Stevens en later natuurlijk Yusuf Islam. Hij is vandaag 78 geworden. De man die in de jaren 70 uitgroeide tot een van de meest geliefde singer-songwriters van de wereld. Wild World, liever hoorde je van Cat Stevens. En daarvoor een gloednieuwe single van Nova Star, Today, Yesterday. Op deze dag, in 1979, schrijft Tubae Army geschiedenis in de Britse hitlijsten. De band rond zanger en toetsenist Gary Numan haalde toen met de plaat Replicas voor het eerst de nummer 1 positie in de UK.

We associëren het New Wave geluid meestal met de jaren 80, maar deze plaat Replicas van Two Way Army stond in 1979 al op 1 in de Britse charts. Two Way Army, de groep rond zanger en toetsenist Gary Numan. Het was natuurlijk dit nummer dat zorgde voor de grote doorbraak, Our Friends Electric. Nu de Gentse feesten volop bezig zijn, zit Luc de Vos en Gorky ook vooraan in onze gedachten. Dit is nog eens hun uber-classic Mia van Gorky. Een heel erg goeiemorgen.

0: Gorky en Mia, geniet nog van je vrije dag en van de zomer van met Annelies Moons en actrice Patricia Cargbo hier op Radio 1.
1: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets vanaf woensdag 22 juli via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
0: We hebben het vandaag over een periode die we allemaal in ons leven wel meemaken. Onze coming of age, onze puberteit, onze adolescentie. Na het nieuws van 10 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. De brandweer protesteert tegen de hoge werkdruk en tekort aan personeel, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
4: We hebben op 31 december de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Ans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen, dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
3: In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij vlakbij een frituur. Volgens het nieuwsblad zou de man boos zijn geworden omdat hij niet naar het toilet mocht en hij zou daarop een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die pakte een mes en stak de man neer op straat. Volgens de politie van Blankenbergen is er een verdachte opgepakt. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat een hersenontsteking kan veroorzaken. De meeste mensen krijgen daardoor griepachtige symptomen, maar in sommige gevallen kunnen mensen erdoor beginnen te beven, epilepsie krijgen, verlamd raken of zelfs sterven. Je laten vaccineren kan dus veel problemen voorkomen, zegt infectioloog Steven Kalles van het UZ Gent.
5: Mensen die op vakantie gaan in een gebied waar dat tekenencefalitis voorkomt, die gaan kamperen, die gaan rondwandelen in bergen en dergelijke meer, of in natuurgebieden en dergelijke meer. Dat zijn zeker mensen waarbij dat het vaccin aangeraden kan worden. Het gaat nu echt wel nog over Duitsland, Scandinavië en de Oost-Europese landen, de Baltische staten en dergelijke.
3: In ons land is er alleen nog maar een besmetting bij herten vastgesteld. En de president van Nicaragua, een land in Centraal-Amerika, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. De ambtstermijn van Daniel Ortega zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven, zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo. Radio 1.
2: De zomer van 2026.
1: Met Annelies Moons.
0: Goedemorgen.
6: De Kaarken Midden.
0: Ook met iemand die je kan kennen.
6: Student 2.
0: Uit Chantal.
6: De zon schijnt voor iedereen. Tussen vals en medeplichten. Tussen man en maat. Tussen vaderland en macho's. Tussen praal en praat. Kijk een cowboy uit een catwalk. Je hebt de streken van een vos. Houd de horses in bedwang. De pop-up de min is lang. Het is hier Jan en Alleman. Het is een kruiten en een kan. Het is hier beter dan de rest. Het is hier het hoeste wilde westen. Smer je kieten naar mochette. Heeft de teugels los de stal. Het is eten in een netzak. en een vierkante bal. Kijk nu veel om met een torpedo. Komt ook kruis naar Trent de Klaai. Ze koopt het in op de buzzen. Ze weet vliezen draai.

0: werkend midden. De student ween. De zon is hint voor iedereen. Het is al geen oorsneen. Het wat dat is. Het is hier niet meer als een oors. En dat trein, trein, trein. Wees dat gaat dunderen. Gewoon net een knal. Het kan hier al.
1: Je herkent dan Maaike Kafmeijer die Chantal speelt. Het kan hier al. Het is het thema, het lied, de intro-song van Chantal. En mijn gast van vandaag die is daarin stagiaire Felke de Bruyne.
2: Radio 1.
3: De zomer van 2026.
1: Dag Patricia Carbo.
4: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe gaat het met jou?
4: Goed. Goed, goed, eigenlijk wel. Ja. Het is zomer.
1: Ben je een zomerliefhebber?
4: Ja, absoluut. Ja. Absoluut, want in de winter heb je vaak lange, korte, donkere dagen. En ik geniet wel van zo de zon en de lange, heerlijke dagen in de zomer.
1: Ja, ja, er lijkt meer tijd, hè?
4: Ja, en, absoluut.
1: En is het ook een rustige zomer dat er echt meer tijd is?
4: Enerzijds wel. Maar anderzijds ben ik weer aan het draaien met het vierde seizoen van Chantal. Dus dat houdt mij wel bezig. Maar anderzijds heb ik wel veel rustmomenten ertussen. Mm-hmm. Dus dat is wel fijn en heerlijk.
1: Een goede combinatie van toch genoeg te doen en toch ook tijd om niks te doen.
4: Exact dat.
1: Ja, blij dat je dan ook tijd hebt voor ons vandaag. Want ja, we gaan 2 uur praten over coming of age.
4: Ja.
1: Waarom heb je daarvoor gekozen?
4: De vraag kwam welk thema wilde. En ik zit misschien weer in een soort coming of age opnieuw in mijn leven. Mm-hmm. Een beetje een zoektocht weer. Ik ben zo eind de 20, dus ik ben wat aan het zoeken in het leven. En dan was ik zo aan het denken, het is wel ook fijn om terug te blikken van waar ik kom of zo. Dat ik dit gevoel van een beetje onrust en zo, intern, dat het mij ook terugbrengt naar die puberjaren, wat nog heftiger was. Dus het valt eigenlijk wel mee nu. Ja. Dat het wel fijn was om even terug te denken aan die tijd en op zoek te gaan naar nummers die me aan toen doen denken.
1: Ja, ja, ja. En als je zegt, ik zit nu wat in een gelijkaardige periode, je zegt al wat onrust. Wat zijn zo nog dingen die voor jou echt coming of age zijn dan?
4: Dat gevoel dat je weer zo keuzes moet maken die belangrijk zijn of zo. Maar dan valt dat dan ook wel mee hoe belangrijk dat die zijn. Mm. Maar ik voel wel intern dat het een soort zo denken. En ook denken van waar kom ik nu weer? Wie ben ik nu precies helemaal? Dus een beetje die vraagstukken.
1: Ja, ja, want dat is wel, als ik terugdenk aan mijn zo 16, 17 jaar, dan je moet dan beslissen wat je gaat studeren. En dat lijkt alsof je dan eigenlijk gaat beslissen wat je leven gaat zijn.
4: Ja, exact. En het is nu ook fijn, want ik ben nu 28. Als ik terugdenk aan die tijd, was dat allemaal superbelangrijk. En ook identitair en wat crisis en dat gevoel van nu, het is nu of nooit. Terwijl als ik daar dan nu op terugkijk, denk ik, het valt wel mee.
1: Ça va wel, ja.
4: Ja, ça va wel. Maar tegelijkertijd zit ik ook weer in een positie dat ik denk, het is nu of nooit.
1: Ja.
4: Dus het helpt ook wel om terug te kijken, om het te kunnen relativeren van, ja, ik denk dat het leven een aaneenschakeling is van coming of ages.
1: Ja, misschien zo als we denken aan quarter life crisis en midlife crisis, misschien is dat gewoon altijd een coming of age.
4: Ja.
1: Ouder worden, een ouder worden wil ik dan zeggen, is ook zo'n moment dat je belangrijke vragen stelt.
4: Ja, ik denk het. Ja. Want coming of age slaat nu specifiek meestal op zo de van kind naar volwassen. Maar ik voel mij nog altijd een beetje een kind. Dus.
1: Ja. Ja, want dat is misschien meteen de illusie die je dan nog wel hebt van dan ga je ineens volwassen zijn en wat dat dan wil zeggen.
4: Ja, exact. Want ik heb nu overlaatst ben ik beginnen leren rijden, omdat ik dacht, maar dan ga ik echt volwassen zijn.
1: Oh, ik zou van wel.
4: Ja, wel. En ik kan nu rijden en ik ben zo, het valt wel mee. Het is nu niet dat ik nu wel volwassen geworden ben dan.
1: Nee, ja, ik heb soms nog altijd het gevoel, en ik rijd toch echt wel al bijna 20 jaar met de auto, dat ik nog altijd denk van, mag ik dat wel? Ben ik daar wel groot genoeg voor? Ja, ja, dat is wel iets dat in de, ja, dat blijft, denk ik. Ik heb nog niet heel vaak mensen ontmoet die zeggen, nu ben ik echt helemaal volwassen, zoals ik dacht dat ik als kind ging worden.
4: Ja, nee. Maar ik moet ook wel toegeven dat ik dat dus hiervoor, voor de, het is ook geen heftige crisis, hè, maar voor waar dat ik mij nu voel of zo, dat ik wel even iets had van, I've got it together. Ja, ik ben actrice, ik weet wat ik doe. En dan plots...
1: Terugvraagtekens.
4: Ja, vraagtekens. Dus ik denk dat het een soort... zo golven zijn die komen en gaan.
1: Ja, ja, ja, inderdaad. En dat we als kind denken dat het eerder een soort stijgende lijn is... die zonder dipjes een soort skilift. Ja, maar dat is dan niet.
4: Nee. Ja. Zo blijkt dan.
1: Ja. Wat ook wel heel typisch is in zo'n periode, maar zeker ook in de puberteit, is dat muziek voor veel mensen heel belangrijk wordt. Dat een soort gids wordt of troostende functie. Was dat voor jou ook zo als je die leeftijd had?
4: Ja, absoluut. Want ik denk ook dat je daarin... Je bent zo heel hard op zoek naar... je identiteit, en dat je dat ook een beetje vindt binnen in de muziek of binnen in een genre, dat je denkt, ah ja, maar dan ben ik zo. Zoals die artiest.
1: Sorry, ik moet lachen omdat ik me herinner dat ik heel lang rondliep in een Foo Fighters t-shirt. Terwijl dat ik nu wel denk, eigenlijk zo goed vond ik dat dan toch ook niet. Maar het was wel even proberen of dat bij mij paste.
4: Ja. Wel, dus ik denk dat dat voor iedereen herkenbaar is, dat die op een bepaald punt een soort muziekstijl hadden waarvan dat die dan dachten, dit... Ken ik dan echt?
1: Ja, ja, dit is 100% wie ik wil zijn.
4: Ja, exact.
1: We gaan naar Lauryn Hill luisteren. Is dat dan zo iemand die je in die periode ontdekte?
4: Ja, ja, zij is echt zo met de Miss Education of Lauryn Hill, met haar album. Allee, want ik ben in 98 geboren, toen is dat album ook uitgekomen. Dus dat is echt 15 jaar later dat ik dat dan heb ontdekt. Mm-hmm. En dat ik zo voelde van, oh, dit ben ik dan. Ja. En dat is dan ook niet volledig, hè, maar wel in die muziek dat ik mij wel herkende en een soort rust vond in die puberteit, waarin dat je dan heel hard zoekt. Ja. En ook een soort rolmodel ook een beetje inzag. Ook Lauryn Hill, die dan ook in Sister Act 2 zat. En zo, dat wel zo herkenbaarheden waren voor mij, waar ik heel hard van heb genoten. Mm. En nog altijd van geniet,
1: van
4: muziek.
1: Ja. Ja, blijft echt heel goed, hè. Ja. Want of dat dan 15 jaar later is, nadat die uitgekomen was... Dat viel niet op, toch? Of dat was
4: Nee. En ook, ja, ze is wel... Ook als ik daar nu nog naar luister, dan herken ik daar nog altijd dingen in. Mm-hmm. Of zo, dus... Dat heeft ze wel goed gedaan met The Miseducation of Lauryn Hill.
1: Zeer goed gedaan. We gaan naar Everything is Everything luisteren. Waarom heb je dan specifiek dat nummer eruit gehaald?
4: Ja, omdat alles ook maar is wat dat het is. En ze zingt ook gewoon dat... Na de zomer komt altijd weer de herfst. En het is ook het leven, een soort de cyclus ervan. Dus het is ook oké. Mm-hmm. Want everything is everything.
1: Ja, ja. Relativeren is misschien ook wel iets wat we leren de eerste keer in die puberteit.
4: Absoluut.
1: Hier, ook dankzij Lauryn Hill. Alle suggesties zijn zeer welkom op ons Radio 1-kanaal op VRT Max of via onze Radio 1-app. Als je nummers hebt waar je zelf veel aan gehad hebt tijdens je coming of age of nummers die erover gaan, ze zijn allemaal heel welkom. En

0: was er ook bij in mijn coming of age. En al die Laas meezingen was heel belangrijk.
1: Ja.
0: Lauryn Hill hier en Everything is Everything.
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor op VRT Max.
0: En dan kom je misschien wel bij mezelf en actrice Patricia Carbo terecht. En het moet dus gaan over coming of age. En Rita Laurijs, die heeft ook een idee. Goedemorgen, Rita.
3: Goedemorgen.
4: Hallo.
0: Je hebt niet alleen een liedje ingestuurd, eigenlijk ook een film. Bij welke film zijn we?
3: Ja, ik ben iemand die vooral in beelden denkt, in film. En ik dacht, er is een actrice te gast, dus eigenlijk kan het gaan over een film.
4: Ah,
3: en ik moest meteen denken aan Stand By Me. Ik vind dat een schitterende film en de muziek erbij even schitterend.
0: Oké, wij hebben die nog niet gezien, Rita. Dan moet je hem eens uitleggen.
3: Zeker doen.
0: Ja, dat is
4: ik herken wel de titel, maar ik heb hem nog niet gezien.
3: Er spelen zoveel films deze zomer. Haal hem alstublieft van onder het stof.
0: Ja, oké. Dat is al een goed pleidooi. Waar gaat het over in Stand By Me?
3: Het gaat eigenlijk over vier jongens, prille tieners, laat ons zeggen. En de zomervakantie begint. Zij hebben gehoord dat er een lijk gevonden is. Nee, niet gevonden, er is een lijk. Een jongen is vermist en die zou dus ergens dood liggen. Okay. En ze gaan die zoeken. En op die zoektocht beleven ze allerlei avonturen.
0: Mm-hmm.
3: Ze gaan zwemmen, ze zitten vol bloedzuigers. Er komt een trein aan, ze lopen op het spoor. Ze willen die trein voorblijven, ze moeten eraf springen. Enfin, een fantastische film, misschien een beetje overroepen qua avontuur, maar toch, allee ja, ik vond het...
0: Ja.
3: Zeker de moeite waard om te kijken.
0: En gaat het dan vooral over zo het gevoel van in die periode van je leven met je vrienden voor het eerst zonder grote mensen erbij? Of wat gevoel?
3: Ja, we zoeten de grote mensen een beetje weer. Het zijn allemaal jongens die een beetje groot geworden zijn in de schaduw van een grote broer of een pa die hen schopte en sloeg.
4: Oh.
3: Of die niet naar hen omkeek. Dus, en ze hebben gewoon gezegd, nu gaan we logeren. En iedereen heeft een ander adres opgegeven. En ze weten, we hebben 2 dagen de tijd om die jongen te vinden.
0: Mm.
3: En uiteindelijk vinden ze hem. Maar dat is dan zo het eerste lijk zien. En dan hebben ze zoiets van, nee, we gaan daar geen spel over maken. We willen niet in de picture staan. Laat ons gewoon... De autoriteiten verwittigen en dan zij zullen dan hun werk wel doen.
4: Oké. Okay. Ja? Het is een soort verplichte coming of age doordat dat lijk daar is dan.
3: Ja, dat wel. Maar ik ben nu beginnen denken zo aan mezelf. Ik dacht, ik ben zo het brave meisje geweest in een stille woonwijk. Maar als ik zie wat er allemaal gebeurde, het zet nu aan tot schrijven. Ik moet eerlijk zijn. Ik denk, ik moet daar iets mee doen. Ik ga daar ook iets over schrijven.
0: Mm-hmm.
4: Ja.
3: Want dat prikkelt eigenlijk wel. Want dat is zoiets van alle tijden. Er zijn altijd jongens geweest die avontuur zoeken. Dus even buiten de woning, laat ons zeggen.
4: Ja, en ook meisjes dan, veronderstel ik, als ik jou ook hoor.
3: Wel, de meisjes, daar was eigenlijk weinig sprake van. Ik kan me niet herinneren dat er veel meisjes in beeld gekomen zijn. Dus ze hadden niet zo echt iets met meisjes. Ze trokken met elkaar op. Nee.
4: Ja,
3: het was eerder de grote broer die de grote concurrent was. En de ene werd geplaagd omdat hij dik was. En de andere, die zijn pa mishandelde hem. En dat was er ene. En die zijn pa, die liep hoog op met zijn oudere broer. Omdat die jongen het zou maken in sport. Maar die verongelukt dan. En dus blijft hij achter met zo'n braaf jongetje dat niks durft. En ze willen elkaar zo wel bewijzen van, we kunnen iets, we durven iets.
0: Ja, ja. Oké, okay, klinkt als wel een heel heftige film.
4: Ja, waar er veel in zit.
3: Ja, maar je moet hem zeker zien, want ik vraag mij af, het is een film van 1986. En zo, soms heb ik de indruk, als ik films van die periode zie, van het is toch allemaal braaf en het is toch traag. Dus ik ga hem nu ook nog eens opnieuw zien, want het is jaren geleden dat ik hem gezien heb.
0: Ja. En er zit dan ook de muziek in, ook met die titel van ik denk dat ik het nummer wel ken.
3: De filmmuziek is Stand By Me van Ben King.
4: Ah,
3: En misschien nog een leuke anekdote. Ik gaf les aan beroepsleerlingen en ik gaf PAV. En heel af en toe mochten ze bij mij naar de film kijken. Niet zo om hem stil te houden, want er was altijd een taak aan verbonden. En meestal keek ik met hen naar films van Les Frères d'Ardenne.
4: Okay.
3: En nu dacht ik, dit is een film. En echt, ze zei, mevrouw, wat een verademing. Zo'n toffe film, die willen we nog zien. We willen meer van dat. Dus eigenlijk, het sprak ook wel tot hun verbeelding.
4: Ja, ja, ja. Maar je hebt Rosetta.
0: Mm-hmm.
4: Dat is eigenlijk ook een coming-of-age verhaal, hè?
0: Ja.
4: Van de broeders Dardenne.
3: Ja, ja.
0: Ja, ze hebben
3: en
0: er zeker ook
3: rond. La Promesse, dat heb ik gezien. Dat was in die, want dat was toen in Anderlecht. Dus die films heb ik met hen gezien. En Rosetta is van later, denk ik.
0: Ja. Er zijn heel veel films, boeken, muziek over geschreven. Dat is bij deze bewezen. En we gaan luisteren naar Stand By Me van Benny King. Rita, dankjewel en geniet ervan als je nog eens naar de film kijkt. Hè. Wij gaan dat ook doen.
3: Oké. En jullie zeker doen, hè?
4: Ja, zullen we doen.
0: Het is beloofd.
3: Ja, dag.
0: Dag, Rita.

0: nummer is ons wel bekend. Stand By Me van Benny King hoort dus bij de geweldige film, als we dit dan mogen geloven. Mm-hmm. Ik was ook aan het kijken, grote acteurs die toen heel jong waren, dus toen 12, en Kiefer Sutherland of River Phoenix spelen erin mee. Okay. Die dan later groot geworden zijn, want zo gaat dat met Coming of Age.
1: De zomer van 2026.
0: En het gaat dus over Coming of Age, dankzij actrice Patricia Carbo. En Aaron Verlijzen, die is er ook bij. Goedemorgen, Aaron.
2: Goedemorgen.
0: Jij hoorde Coming of Age en aan welke periode uit je eigen leven moest je denken?
2: In eerste instantie als ik 13, 14 jaar was.
0: Mm-hmm. Was jij dan ook zo iemand die op avontuur ging, zoals daarnet in die film?
2: Ik ging vooral op CM-kamp toen.
0: Ja. Dat ook een avontuur met je vrienden in het beste geval, hè?
2: Ja, zeker en vast.
0: Ja. En dan later ben je ook als monitor bij de CM aan de slag gegaan?
2: Ja, ik ging eigenlijk niet zo graag op CM-kamp. Maar ik ben dan toch animator geworden en dat deed ik wel heel graag.
0: Ah ja, en waarom vond je het dan als 12-jarige niet zo leuk?
2: Dat was eerder een verplichting van mijn ouders. Ik moest op CM-kamp tot als ik naar het prachtige Maloja was geweest. En dan mocht ik kiezen wat ik deed daarna.
0: Oké.
3: En dan ben je toch blijven gaan?
2: Ik had een goede vriendin toen, die wil graag animator worden. En ze wil dat niet alleen doen, dus heb ik me maar opgeofferd.
0: Ja. Patricia, ging jij op kamp?
3: Ja, ik heb heel lang in de Giro gezeten. Dus ik ging ieder jaar op Giro-kamp.
0: Ja.
3: Maar dat was dan altijd ook met dezelfde mensen. Terwijl dat zo'n CM-kamp, dat is... Waarschijnlijk met altijd andere mensen niet.
2: Ja, en ik ging vaak ook alleen.
3: Ah, ja.
2: Zonder iemand op voorraad te kennen.
3: Dus dan moet je altijd zo weer opnieuw... Hallo, wie ben jij?
0: Ja. Of het is een kans om jezelf even heruit te vinden in een zomer. En dan te zien hoe het... Ik kan me voorstellen dat dat ook wel plezierig kan zijn.
2: Ja, zeker. Ja, dat waren wel toffe activiteiten en zo.
0: Ja. En dan als monitor meegaan, dat was wel leuk. Hoe pakte jij dat aan? Of had jij specifieke dingen die je daar deed?
2: Wij hadden altijd 's avonds een soort van bezinningsmomentje. En dat was dan vaak een tekstje voorlezen, een soort van zingeving aan de jeugd.
0: Ja.
2: Wat ik altijd deed was, ik liet één bepaald nummer horen, ook het nummer heb ik doorgestuurd. En dat is Everybody's Free to Wear Sunscreen van Baz Luhrmann.
3: Mm-hmm. Ah, ik ken het niet.
0: Het is eigenlijk heel veel goede raad, hè? Dat is het, Aaron.
2: Ja. Baz Luhrmann is een Australische regisseur.
0: Ja, van Romeo en Juliet onder andere.
2: Ja, voilà. Kijk, zo blij met de film. maar die heeft dat nummer geschreven als een soort van... ik denk in eerste instantie aan raad aan zijn jongere zelf. Als hij... Ja, de periode dat je 16, 17, 18 bent en dat je veel zorgen maakt en dat je niet weet waar je naartoe wil met je leven en dat je heel veel vragen stelt. Mm-hmm. En het is een soort van advies voor later.
0: Ja. En het belangrijkste is zonnecrème dragen, daar is hij heel zeker van. Maar wat blijft er jou nog bij van? Want er zitten zo heel veel hele goede zinnen in. Hè? Is er zo eentje dat...
2: Ja, één zin dat bij mij is blijven hangen, is dat worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum.
3: Oké. Goeie zin wel.
0: Hele goeie zin. Ik hoor die ook heel vaak in mijn hoofd als ik aan het piekeren ben. En kwam dat dan aan?
2: Hangen is dat worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum.
3: Oké. Goeie zin wel.
0: Hele goeie zin. Ik hoor die ook heel vaak in mijn hoofd

0: maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Heel veel goede raad heeft Beth Lerman, hè?
2: Ja, wat een therapeutisch nummer. Ik ga hier naar buiten gaan, helemaal verlicht.
1: Kijk, daar zijn wij voor. Ja. Dankjewel daarvoor, Aaron. Ja, we hadden het met hem over eigenlijk de andere rol. Want op zoek zijn naar idolen, mentoren, voorbeelden is een heel groot stuk van die coming of age. En Aaron kon dat een beetje zijn voor mensen op kamp.
2: Ja.
1: Patricia, jij geeft ook les.
2: Ja.
1: Aan jonge mensen. Merk je dat daar ook? Dat is een zoekende groep misschien, die dan naar jou kijken?
2: Ja, want allee, ik ben zelf ook best jong en ik ben ook jong les beginnen geven. maar dat ik dan meer vanuit mijn expertise, zeg maar, als actrice of speler, dat ik hen wel iets kan geven. Want ik weet nog de eerste keer dat ik les gaf, dat ik dacht, maar wat heb ik te zeggen of zo? Mm-hmm. Maar dat je dan wel snel onzekere mensen zien zoeken. En dan dat ik dan toch denk, ah, maar ik heb wel al iets meer ontdekt bij mezelf dan dat ik dacht.
1: Ja.
2: En dat kan ik nu doorgeven of wijze raad aan iemand geven als het dan over spelen, acteren gaat.
1: Ja, maar het is niet, want vaak is zo'n opleiding wel ook een opleiding waarin heel erg gezocht wordt naar wie ben ik.
2: Ja, ja.
1: En heel erg met grote vragen zijn de studenten bezig. Kijken ze daarvoor ook naar jou, denk je?
2: Ik denk onderbewust wel of zo. Maar het vertrekt allemaal natuurlijk vanuit het spelen. En ook als ik zelf terugkijk naar die tijd.
1: Want je hebt aan het Rits gezeten,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ja, ik heb daar de dramaopleiding gedaan. Dat ik dan niet per se bewust snapte dat het ook identitair was dat ik zocht. En dat pas achteraf door had. En dat ik dan nu ook bijvoorbeeld, ik heb dan over laatst een jonge groep gecoacht. En dat ik dan ook vooral wil geven, meegeven, durf te falen. Durf te zoeken, want je hebt nog die omkadering en het moet nog niet.
1: Ja, ja.
2: Of zo.
1: Ja, ja, dat je het nog kan gewoon doen allemaal. Ja. En zonder te veel bezig te zijn met het moet opbrengen of het moet...
2: Ja,
1: ja, ja.
2: Want ik denk ook dat daaruit de mooiste voorstellingen komen. En dat is soms ook iets dat ik tegen mezelf moet blijven zeggen, hè, van het moet nu niet.
1: Ja.
2: Blijf zoeken daarin, want ik denk ook dat dat een beetje spelen en theater maken is de kracht om te durven blijven falen.
1: Ja.
2: En daaruit komt er dan weer iets moois nieuws uit.
1: Ja, ja, want anders is het niet spannend, denk ik. Ook niet om naar te kijken. Als het allemaal heel veilig is,
2: ja,
1: dan gebeurt er misschien ook weinig.
2: Ja, dan gebeurt er weinig. Maar soms is er dan wel de zekerheid dat je weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja.
2: Ik heb dat ook als speler, dat je soms op veilig speelt, omdat je denkt, moet ik nu weer in die gevarenzone gaan staan van durf te falen?
1: Ja, soms mag het ook gewoon,
2: ja,
1: goed zijn.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, soms gaat het toch ook gewoon een dag voor zekerheid en dat is ook oké.
1: Ja.
2: Maar ik denk dat dat het leukste is aan zo'n school of zo, de zoektocht nog, dat je niet standvastig hoeft te zijn al.
1: Ja. Ja, ja, ja. Mis je dat, zo die periode van nog het studeren of van puber zijn zelfs?
2: Nee, dat wel niet. Omdat, nee, ik denk, ik ben wel blij dat ik nu wel iets zekerder in mijn schoenen sta en meer weet wie dat ik ben dan toen. Mm-hmm. Want ik was toen wel heel onzeker en heel zoekende, dus het is echt niet iets... Ik zou niet terug willen gaan naar mijn studententijd of zo. Maar ik denk wel, als je daar bent, geniet er wel van. Want het is wel een mooie tijd om mee te nemen in je leven.
1: Ja, maar niet, want soms zeggen mensen, ah, dat is de schoonste tijd van je leven en het gaat nooit meer zo. Ik had ook dat gevoel niet. maar sommige mensen zeggen dat dan.
2: Ja, maar ik kan me echt inbeelden dat voor sommige mensen dat die dan echt aan het... Dat die dan opengebloeid zijn. Maar bij mij kwam dat een beetje later. Mm. Dus
1: ja,
2: ik zou niet willen teruggaan. Maar dat is persoonlijk, denk ik. En
1: ja, ja. Is voor ieder, dat is ook, ieder coming of age is iets anders.
2: Ja.
1: We gaan naar Tyler, the Creator en Lola Young luisteren. Op welke manier kadert dat in jouw thema?
2: De titel is Like Him. En dat is eigenlijk, in het nummer gaat Tyler, the Creator, in gesprek met zijn moeder. En eigenlijk gewoon de grote vraag van wie is mijn vader of zo. Ik weet heel goed wie mijn vader is, maar het kadert wel in de zin van dat je ook op dat moment en ook nu weer, dat je zo, ah, waar liggen mijn roots? Hoe hard lijk ik op mijn ouders? Hoe hard wil ik mij daarvan afzetten? Maar dan lijk je toch meer op je ouders dan dat je denkt of zo. En daar zijn mooie dingen aan. Daar zijn ook dingen dat je liever niet, dat je liever niet had gehad. Maar dat is ook gewoon een deel van wie dat je bent of zo. Dus het kadert voor mij een beetje in de zin van de zoektocht, ook in connectie met uw geschiedenis. Mm-hmm. Al is dat van met uw ouders, maar ook met een land en ook met. Dus het kadert voor mij een beetje daarin.
1: Ja, ja, in de zin van op zo'n kantel of op zo'n belangrijk punt, dat is, je vraagt je af wie wil ik zijn, maar dan moet je ook afvragen waar kom ik vandaan en wat heb ik in mij door wie ik ben, biologisch, en wat er doorgegeven wordt.
2: Ja, maar en ook de vraag, hoe hard moet je dat dan doen? Of zo, want ik denk dat dat bij mij heel hard speelde. Van, allee, ik heb mijn roots zijn van Sierra Leone, dat ik dan ook iets had van, ik moet dat nu helemaal ontdekken of niet. Terwijl ik nu iets heb van, oké, dat is een deel van mij. Mm-hmm. Maar hoe hard moet je daarin graven om te snappen wie dat je nu bent?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ook dat is een zoektocht die voor iedereen anders is. Ja. De ene zal heel veel op reis willen gaan naar het land of onderzoek doen naar echte familiegeschiedenis. Ja. En voor de ander is dat misschien niet nodig.
2: Exact. Ja.
1: En was je daar dan als kind niet mee bezig? Is dat dan het verschil dat je dan, als je in die puberteit komt, voor het eerst die vragen stelt?
2: Ja, als kind was ik daar echt totaal alleen geleefd. En ik had af en toe door dat ik een andere huidskleur had. Maar het is niet dat ik daar actief bij stilstond. Je leeft je leven. Ja, als kind zijn je vooral bezig met te spelen en met te leren. En dan plots kom je zo in een. Want ik denk ook dat je in die periode plots ook beseft wat je lichaam is. En dat je merkt, ah, ik ben anders. En dus zo die vraagstukken die dan plots naar boven komen.
1: Ja, ja, ja, en je gaat op zoek overal naar antwoorden, ook in de familiegeschiedenis, ja, waar je vandaan komt.
2: Ja.
1: En dat zit ook hier bij Tyler, the Creator, in Like Him.
3: Every time I look at you, I swear to God. Nigga, you got that nigga feet. You got that nigga body. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big...

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry, I was young. But he's always wanted to be a father to you. So I fucked up. And I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: Tyler, the Creator, stelt zich hier de vraag: waar kom ik vandaan en wie is mijn vader in Like Him?
2: Aan welk nummer denk jij? Stel het voor in de app van Radio 1.
1: En dan moet het over een coming of age gaan, die van jezelf, die van een personage of die van iemand die je kent. En Pascal de Savoie, die is er ook bij. Goedemorgen, Pascal.
3: Goedemorgen.
1: Over, je bent zo vrolijk.
4: Hallo.
1: Heel goed. Over welke coming of age gaan we het met jou hebben?
3: Wel, in feite is het eigenlijk van een klein meisje tot een volwassene vrouw. Mm-hmm. En dat is, begint met het heel prachtig liedje die ik eigenlijk zo heb zien passeren in mijn leven. En dat is tussen mijn dochter en mij. En dat is Op een mooie Pinksterdag.
1: Oké. En wat vertelt dat lied dan?
3: Wel ja, Op een mooie Pinksterdag. Het gaat er eigenlijk voor over dat het klein meisje met de papa op wandel is in het park. En dat ze een hondje tegenkomen en dat meisje schrik heeft van dat hondje. Maar papa zegt, nee, dat hondje zal niet bijten. Want papa zegt dat het niet zal bijten. En papa was een held natuurlijk. En papa was een mengeling van, ik weet niet meer juist, en Sinterklaas. En zo gaat het maar verder. Maar naarmate dat het kindje groter wordt, begint papa niet meer zo de held te zijn. En luistert ze niet meer zo goed naar de papa en doet ze meer haar zin. Ook al zegt papa dan op een bepaald ogenblik, hey meisje, dat hondje bijt wel, maar ze luistert niet. Doet haar zin. Ja, ken je dat? En dan ga je zo maar verder. En morgen kan ze dan in één keer zwanger zijn van een Franse zanger of van een behanger. En zo gaat maar verder. En eigenlijk heel die levensloop is een klein beetje zo gegaan.
1: Bij jouw natuurlijk, eigen dochter?
3: Ja, mijn eigen dochter. En, maar wij zijn nog altijd vriendjes, laat het ons zo zeggen. Het is allemaal goed gekomen, daar gaat het niet over. Ja. Maar ik wil maar zeggen, dat is echt een prachtig liedje, vind ik. Ja. Recht van het leven gegrepen.
1: Ja, want dat is natuurlijk een belangrijk stuk, is je afzetten tegen je ouders en je eigen pad beginnen te kiezen. Maar als ik dan even denk, ik ben zelf ouder van voorlopig een 1- en een 5-jarige, maar dat gaat ooit veranderen. En dan hou ik mijn hart toch ook een beetje vast.
3: Ja, inderdaad. Ja, je kunt het niet uitstippelen voor hen ook. Zij doen hun goesting.
4: Ja, het is eigenlijk vooral jij die hebt gekeken naar iemand die een coming of age heeft doorgemaakt ook.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja. En dat niet altijd makkelijk was, lijk ik ook te horen.
3: Nee, dat is niet altijd makkelijk gekomen. Op een bepaalde moment, als je bent ook zelf puber geweest, je bent ook zelf opstandig geweest. En dan vond je dat allemaal normaal en vind je dat zo moet en dat je zin wilt drijven. Maar als je dat dan zelf tegenkomt met uw kind of zo, dan is dat soms een beetje moeilijker te aanvaarden, laat het ons zo zeggen.
1: Ja, ja. Ik kan het me voorstellen. Ja, ja en ook niet.
4: Als kind moet je natuurlijk die dingen kunnen doen om te leren uit uw fouten ook.
3: Mm. Tuurlijk. Iedereen maakt fouten. Hè? Dus, ja.
1: Ja, het hoort erbij. En dat dan zien gebeuren en laten gebeuren als ouders is een belangrijk stuk. We gaan er naar luisteren, naar Op een mooie Pinksterdag. Dankjewel, Pascal.
3: Dankjewel.
1: En groetjes aan je dochter. Hè.
3: Zal ik zeker doen.
4: Dag.
3: Dag.
5: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt,

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

0: klinkt heel naïef allemaal, als je goed naar de tekst luistert. De tekst die trouwens van Annie M.G. Schmidt is, stuurt iemand ons in de Radio 1-app. Dankjewel Henri, om dat te laten weten. En iemand stuurde ook die tekst van Baz Luhrmann, die wij zo goed vonden met al dat advies. Yeah. Blijkt ook van een columniste te zijn, Mary Smitch. Dus niet van hemzelf. Hij heeft hem alleen heel, heel bekend gemaakt.
1: Ja.
0: Goed, kijk. Puntjes op de i bij deze.
1: De teksten zijn van de vrouwen.
0: Ja, dat is hier opvallend. We hebben het eigenlijk nog niet gehad over wat voor puber of coming-of-ager jij was, Patricia. Was jij iemand die met deuren sloeg? Of viel dat redelijk mee?
1: Goh, dat viel wel mee, denk ik. Maar daarvoor zou ik nog een keer moeten dubbelchecken bij mijn ouders. Maar ik denk dat ik vooral een puber was die heel moe was.
0: Mm.
1: Die zo... Ja, als ik terugdenk aan mijn puberteit, dan voelde ik mij zo niet helemaal in mijn... goed in mijn lichaam en snapte ook mijn lichaam niet zo goed. Aan de ene kant was ik vaak moe, omdat ik moest pendelen en zo. Maar aan de andere kant weet ik ook wel nog dat ik ook veel... Allee, ik zat in de jeugdbeweging en zo, dus ook gewoon veel weg was.
0: Mm-hmm.
1: En zo wat mijn eigen ding deed.
0: Ja.
1: En mijn ouders die vooral iets hadden van... Doe jij maar jouw eigen ding, want ik was wel verantwoordelijk of zo.
0: Ja. Ze moesten zich niet al te veel zorgen maken als je dan weg was.
1: Nee. En dat is ook iets dat mijn mama ooit zei van... Ja, jij bent wel iemand die haar plan trekt of zo.
0: Ja.
1: En dat was toen ook wel al duidelijk dat ik dat...
0: Ja, en op zich moe zijn, dat is toch ook een clichébeeld van pubers. Mensen zeggen tegen mensen met jonge kinderen zoals ik, zeggen ze, ja, wacht maar, binnen 10 jaar krijg je ze niet uit hun bed. Dan krijg je ze er niet in. Maar
1: ja.
0: Het is ook gewoon puur fysiek al, maar ook mentaal wel een vermoeiende periode.
1: Ja, exact. Maar en ook in die periode ben ik veranderd van school. Dus ik ben in Roeselare opgegroeid en daarna school geweest. En dan op mijn 16e ben ik naar de kunsthumaniora in Brugge gegaan. Wat heel leuk was, maar ik moest ook pendelen.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet nog dat ik dat super vermoeiend vond. Dat ik dan iedere dag om 7:20 aan dat station moest staan.
0: Ja.
1: Om dan nog een half uur, drie kwartier op die trein te zijn en onderweg te zijn. Of zo.
0: En dan nog terug.
1: Ja.
0: We gaan naar Little Sims luisteren.
1: Ja.
0: Young is de titel, dat klopt al. Wat voor young is het hier?
1: Een baldadige youngness. Ja. Want dat had ik ook wel, denk ik. En dat is ook iets dat ik denk, dat ik in zo de zoektocht, ook al, allee, dat zal blijven duren in het leven, altijd die baldadigheid en die dat ik dat wel wil blijven meenemen of zo.
0: Ja, zo die energie, een beetje die punky energie zit erin. Ja. Hè? Ja. Tijd dat die erbij is.
1: Ja.
0: Ik ga dan luisteren. Little Sims.

0: Lil Sims en Young met een videoclip waarin ze oud is of ouder en dan toch nog heel punk. Ook de moeite.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben super gelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
1: Op VRT1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report. Veel kijkplezier!
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
4: Tegels, natuursteen,
5: parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
6: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval, dat schrijft Nieuwsblad. De man werd op zijn scootmobiel op het fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd gearresteerd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Er was vandaag sowieso een actiedag gepland. De brandweer protesteert tegen de hoge werkdruk en het tekort aan personeel, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
9: We hebben op 31 december de eerste staking gehad. We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen, dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
8: In Nicaragua in Centraal-Amerika wil president Daniel Ortega geen verkiezingen meer houden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil vermijden dat de oppositie dan de macht grijpt. Ambakar, dat is opmerkelijk. Jij hebt naar zijn toespraak geluisterd?
10: Ja, Daniel Ortega sprak tijdens een massa-event om de Sandinistische revolutie van 1979 te herdenken. Ter herinnering, de linkse Sandinisten, waar Ortega deel van uitmaakte, die hebben toen de Somoza-dictatuur omvergeworpen. Maar nu lijkt Ortega zelf dus een dictatuur te installeren. In zijn toespraak zegt hij letterlijk dat er geen verkiezingen meer zullen zijn in Nicaragua, omdat verkiezingen, zo klinkt het, toch niet eerlijk verlopen, want oppositiepartijen worden gesteund door de Amerikanen. Ortega is al sinds 2007 president van Nicaragua en is telkens herverkozen. Maar de laatste verkiezingen van 2021 waren zeer omstreden, omdat Ortega toen belangrijke tegenkandidaten liet arresteren.
8: Dankjewel, Anne. En 400 meter loper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een hamstringblessure. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. En moet forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat EK start volgende maand in Engeland. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
11: De zomer van 2026.
1: Annelies Mons.

0: Er zijn toch wel wat mensen waarvoor de coming of age klinkt als Why Don't You Get a Job van The Offspring.
1: De zomer van 2026.
0: We hebben het vandaag dus over coming of age dankzij actrice Patricia Carbo. En we hebben het al over heel veel dingen gehad, over een zoektocht naar een mentor, over de rol van de ouders. Waar we het nog niet over gehad hebben is de liefde. Want ook dat is wel in die periode, de eerste echte liefde is vaak rond die tijd ergens, toch?
2: Ja, de eerste verliefdheid en de eerste verliefdheid en er overkomt u plots iets in uw buik en je weet niet wat dat is. En dan, ik vind die leuk, denk ik.
0: Ja, in uw buik en dan ook de rest van uw lijf, want hormonaal is er ook wel wat een en ander gaande op dat moment.
2: Ja, en uw hoofd die zo, die helemaal begint te malen en dat je ook aan één iemand nog maar kunt denken en zo.
0: Ja, dat is wel een heel, heel heftig gevoel. Ja. Als je dat nog nooit hebt gehad. En dan ook de soms of vaak bijpassende gebroken harten zijn ook even intens, denk ik.
2: Ja, absoluut. En dat is iets dat in die periode voor de eerste keer gebeurt. Maar daarna maak je dan nog een paar keer mee. En ook het gevoel. En ik spreek misschien minder uit mijn eigen ervaring, het is mij overkomen, maar dat je ook rondom je plots vrienden echt zo heartbroken ziet zijn en dat je niet goed weet hoe dat je ze moet helpen en denkt van ja, je moet er gewoon door, denk ik.
0: Ja. Tijd is een heel belangrijk stuk, ook hoe frustrerend het soms ook is.
2: Ja.
0: Maar heb jij dan wel ook zo die overweldigende liefde? In mijn ervaring was die allereerste keer wel de heftigste. En dan was ik zo 16, 17 jaar. Zo intens heb ik het daarna niet meer meegemaakt.
2: Ik denk ook dat dat ook een van de heftigste keren was. Mm. Maar ik had het ook heel laat door bij mezelf. En ik ben daar nog altijd geen krak in dat door te hebben, dat ik verliefd ben. Okay. Of zo, omdat ik dat dan toch liever mijzelf niet laat overkomen of zo.
0: Ja.
2: Het is gemakkelijker om te denken, nee, ik ben niet verliefd, nee. En dan plots denk je, ik kan er niet mee tegen vechten, nu moet ik het zeggen. Mm-hmm. Zo iemand ben ik dan.
0: Ja, het is een soort van controle loslaten ook wel. Hè?
2: Ja, en ik hou van de controle. Dus. Ja.
0: Niemand kan jouw ogen zien, maar ze werd even heel groot. Ja. Dat is belangrijk voor mij.
2: Controle.
0: Ja, ik snap het wel helemaal. Het is ook wel iets wat je heel erg leert doorheen de jaren. Je moet wat dingen tegenkomen. Of heb ik het toch ook ervaren van, dat wil ik zeker niet meer. En dat eigenlijk ook niet, ook al dacht ik wel dat ik het wou. Het is ook wel een leerproces.
2: Ja, dat denk ik ook. En dat zal het ook wel nog zijn naar de toekomst toe. Mm-hmm. Je leert ook met wie dat je niet meer iets moet doen of zo. Maar door een heartbreak of door met de fouten iets aangegaan te zijn en dan. Mm-hmm. Je groeit daar wel uit.
0: Ja. Is dat iets wat je, want daar is heel veel muziek over gemaakt. Er zijn heel veel gaat over een gebroken hart en een put uit dat gevoel. Is dat iets wat je als actrice ook uitput uit dat soort dingen die je meegemaakt hebt?
2: Eigenlijk niet. Maar ik denk dat komt omdat ik heb het wel al meegemaakt, maar nog nooit echt zo dat ik in een soort diepe put ben beland. Ofzo. Nee. Omdat ik van de controle houden, dus het niet snel toelaat. Mm-hmm. Het is precies een therapie.
0: Ja, sorry.
2: Nee, dat is oké. Maar, maar inderdaad, er zijn heel veel liefdesliedjes gemaakt en ook films en ook verhalen daarover. Mm-hmm. Dus ik vond ook dat het niet kon ontbreken aan de coming of age. Gaat ook samen met je hart dat gebroken is of verliefd worden of zo.
0: Ja. Er zijn ik ken wel wat mensen die dan zo bij die allereerste liefde blijven en die daarmee trouwen en kinderen maken. Dat is dan misschien de uitzondering. Maar voor alle anderen is iets zoals het nummer dat jij gekozen hebt zeer herkenbaar. La Perla heb je gekozen van Rosalía.
2: Ja.
0: Wat doet dat met jou als je dat hoort? Of wat denk je daarbij?
2: Ik heb Rosalía een paar maanden geleden live gehoord. En dat was fantastisch. En zo'n nummer als La Perla, dat heeft u wel zo'n soort sta ook een beetje voor zo de veerkrachtigheid daarvan. En ook even iemand op een mooie manier een asshole noemen, mag ook af en toe.
0: Kan ze wel, ja.
2: Ja, heel poëtisch. Maar eigenlijk zegt ze, je bent een beetje een asshole.
0: Ja, daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja.
0: Maar wel een heel krachtige manier.
2: Ja, een heel krachtige, mooie manier. Ik vind haar ook als performer, zangeres, de max. zij is, alleen, want dat is eigenlijk een recent nummer. Dus niet in mijn coming of age dat dat uitkwam. Maar ik wou toch dat er een Rosalía-nummer in mijn selectie zat. Dus daarom heb ik ook voor dit nummer gekozen.
0: En het past perfect. La Perla.

0: Rosalia en La Perla, het loont de moeite om die tekst eens op te zoeken en om dan eens heel goed te gaan kijken op welke creatieve manieren ze haar ex beledigt, want dat is de moeite.
1: De zomer van 2026.
0: En die van actrice Patricia Carbo en van Isabel de Blaren ook. Goedemorgen, Isabel.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
0: Hallo, hallo.
2: Hey, hey.
0: Bij welk stukje van de coming of age zijn we met jou beland?
2: Ik ben zelf 51 en heb een dochter van 19. Dus ik ben in de fase waarbij dat ik mijn dochter moet leren loslaten en zelf opgroeien. Dus mijn eigen coming of age heb ik al achter de rug.
0: Ja, oké. Maar ook dit is wel een heftige periode, denk ik. Of als het gaat over belangrijke vragen en belangrijke momenten, is dit als ouder wel een belangrijk moment? Hè?
2: Ja, absoluut, absoluut. Het is niet zo, maar ze zeggen dat, kleine kindjes, kleine zorgen, grote kindjes, andere zorgen. Dat is ook wel zo.
3: Ja, is dat zo?
2: Ja, ja. Ja, dat is echt zo. Ja, geloof me.
0: Ja. Ja. Wat is dan de grootste zorg?
2: Het feit is dat je ze niet meer gewoon op je schoot kunt nemen en knuffelen en een tutje geven, dat werkt niet meer zo, hè, bij 19 jaar.
0: Helaas niet.
2: Je moet het anders aanpakken. Dat is meer via gesprek en luisteren en een stukje loslaten. Hè.
0: Ja. En welk liedje gaat daar voor jou dan goed over?
2: Ik heb het liedje gekozen van Teach Your Children Well van Crosby, Stills, Nash & Young. Dat is een plaats die bij ons stevast, toen ik zelf nog kind was, stevast zondagmorgen werd opgelegd. Dat was een LP van mijn papa. Naarmate ik ouder werd, luister ik meer naar de tekst. En dat is een heel bijzondere tekst. Dat gaat eerst over de ouders die voor hun kinderen moeten zorgen en loslaten en vooral veel liefde geven. Maar halverwege dat nummer draait dat om, dat het eigenlijk ook de taak is van de kinderen om dan hetzelfde te doen bij hun ouders. Dus dat vond ik wel, dat is maar later, maar meer en meer naar die tekst luisteren, dat bij mij is doorgedrongen. Dat eigenlijk van beide kanten moet komen. Zowel van de ouders als van de kinderen.
3: Ah, mooi. En leg je dat ook op voor je dochter soms?
2: Ja, tuurlijk. Ja. En in mijn specifiek geval, klinkt een beetje, ik overdrijf misschien een beetje, maar coming of age is niet voor iedereen hetzelfde. Zelf was ik een tiener, 13, 14, toen mijn mama ernstig ziek geworden is. Dus het omkeren van die rol is bij mij iets vroeger gekomen. Dus dat heeft wel bij mij een rol gespeeld natuurlijk. En daarom dat nummer voor mij wel bijzonder is.
0: Ja, snap ik. Ja, de omstandigheden zijn natuurlijk heel belangrijk in die periode ook.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Dus bij ons, rap veranderd. En dat was niet altijd even gemakkelijk, natuurlijk niet. En nu ik zelf ouder ben, besef ik meer dat het ook voor mijn mama heel moeilijk moet geweest zijn. Om die rol als mama los te laten al zo vroeg naar mij toe.
0: Ja, het is wel. Als je zelf ouder wordt, dan ga je ook wel anders kijken naar naar je eigen coming of age.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat bedoel ik.
0: Heel mooi voorbeeld. Dank je wel om erbij te zijn, Isabel. We gaan er naar
2: luisteren.
3: Dank je wel.
0: Succes met het loslaten.
2: Dag. Ja, dank je wel. Dag.

0: Teach Your Children Well, hier bij Crosby, Stills, Nash & Young. En, maar het omkeren is dus ook waar. Het loslaten zit niet enkel aan de ouderkant. Ook degenen die de coming of age doormaken, moeten op een bepaald moment hun ouders wat loslaten.
1: Radio 1.
2: De zomer van 2026.
0: Een coming of age is een iets wat langer proces, maar vaak zijn er zo wat momenten die heel belangrijk zijn in dat proces. En we hebben Christ Maschelijn aan de lijn. Goedemorgen, Christ.
3: Hey, goedemorgen.
0: Wij gaan naar een heel... zeg maar eerst dagje, ja. Sorry. Ik was mijn beleefdheid vergeten.
3: Dag.
0: Hallo.
3: Patricia en Annelies. Hey. Hey.
0: Ik was te enthousiast om het te hebben over wat jij hebt meegemaakt, want we gaan echt naar een heel specifiek moment met jou.
3: Ja. Op mijn 15e ben ik eigenlijk voor de eerste keer naar een festival kunnen gaan. Dat was hier in de buurt, Rock Torhout. En rond de middag of in de vroege namiddag was er een optreden van Tom Robinson Band. Ik kende die wel een beetje al zo. Maar toen dat ik dat optreden zag, heeft mij dat precies, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, naar een ander universum gecatapulteerd. Dat was echt iets, die wall of sound met die fantastische gitarist, dat deed mij echt, heeft mij echt iets doen meemaken. Dat ik zei van, wow, wat de hel is dat hier? En sindsdien ben ik een fervente festivalist natuurlijk geworden. Veel dingen meegemaakt, maar dat was toch wel... bij wijze van spreken het meest memorabele voor mij.
0: Oh, wow.
3: Dat ik zei van, wauw, wat kan dat doen met een mens? Zo'n muziek. En Tom heeft dan ook, ik stond redelijk dichtbij en heeft dan zo ook een paar keer in mijn ogen gekeken en ik was echt niet meer van deze wereld.
0: Allereerste festival, dat is meteen wel
3: een letterlijk dat was donk. Eigenlijk ver het eerste of tweede optreden op een festival toch, dat ik meegemaakt had met dat geluid die dan zo super hard op je afkomt. Dat was, dat was een ervaring dat ik nooit meer ga vergeten.
0: Nee, ik kan het me voorstellen. Patricia, heb jij zo momenten of op het theater of op muzikaal vlak gehad dat je dacht, oh my, wat hier gebeurt, dat verandert mij nu wel een beetje?
4: Af en toe wel. Ook echt met concerten of zo, omdat muziek u plots zo kan aangrijpen of zo. Dat je voelt, wow, wat dat je ook nu beschrijft. Of zo. Ik had dat met Little Sims, bijvoorbeeld. En ik heb die dan ook na het concert ontmoet. Mm. En dat is ook zo'n moment dat je gewoon niet vergeet. Dat is fantastisch. Het klinkt ook, ik vind dat ook zot, dat je terugkijkt en dat je bijblijft.
0: Ja.
4: Of zo.
0: Ja.
3: En toeval. Vorige week was Tom Robinson in Menen voor een akoestische tournee met zijn kameraad. Ben zijn naam even kwijt.
0: Adam Phillips.
3: Maar hij,
0: ik Adam weet dat Phillips, niet. Dat staat hier op mijn papier, hoor.
3: voilà. Dank je wel. En ik heb hem even kunnen spreken. En we waren alle twee eigenlijk onder de indruk toen ik zei wat ik meegemaakt had. Tom is ook wel een heel gevoelige mens. En hij was ook onder de indruk. We waren echt alle twee... terug in 78 of in 71 in Rock Torhout.
4: Ah, wow. Je hebt die vorige week ontmoet?
3: Ja, in Menen. In Miende.
4: In Miende, dan nog.
3: In Miende, ja. Je zit van Roeselaar, Patricia? Niet van Isaac, van Roeselaar.
4: Dat is zo.
3: Want, ik ken jouw broer ook een beetje, Patricia. Ik ben bij Olympiek Ledegem.
4: Bij de voetbal.
3: Supporter bij de voetbal. En Erik is een crème van een gast. Ik moet dan dat zeker ook een keer zeggen. Amai, superkerel. Maar dit terzijde.
4: Ik zal het hem zeggen.
3: Ja, goed. Maar ik zie hem volgende week wel, denk ik ook. En wat dan ook een beetje speelt. Tom Robinson zingt dan van Sing If You're Glad To Be Gay. En je bent dan 15 en je denkt, ja, ik ben toch verliefd hier op het meisje twee blokken verder. Marianneke, die een leuk blondje. En hij zegt, godverdorie, sing if you... Als ik nu meezing, ga ik dan ook gay worden of zo? Of, Allee, als 15-jarige zijn er nog niet 100% zeker van uw
4: geaardheid.
3: En dat was toch ook iets dat zo'n beetje meespeelt. En daarom wil ik het gerust laten horen, sing if you... Tom had er ook nog een grappige anekdote over vorige week. Dat hij in Eton... zo'n beetje de hogere klasse mocht gaan zingen. En dat hij zei, iedereen die nu meezingt met Sing If You're Glad To Be Gay, is geen homo. En ze zongen allemaal mee uit volle borst, dat ze zeker wilden. Dat was echt een prachtige anekdote. dat Tom hij heeft er wel nog een aantal gebracht. Dat was ook wel leuk.
0: Ja. Je bent fan voor het leven geworden daar in Torhout in 1970.
3: Ja,
0: dat is heel duidelijk.
3: Ja, zeker en vast. Zeker en vast.
0: Dankjewel, we gaan allemaal meezingen.
4: Ja, absoluut.
3: Oké. Okay. Ja, uit volle borst.
0: Ja, ja.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power.

0: Inclusief applaus. Al denk ik dat het daar op Rock Torhout in 1979 misschien nog net iets luider klonk, het applaus. Toen Tom Robinson band hier. Tom Robinson, hij komt zo graag naar ons land ook. Hij is ook heel populair hier. Hij heeft een heel trouwe fanbase. Hier, Glad to be Gay. Een vraag die wel eens opgeworpen wordt door de coming of age. Wat de geaardheid is. Blij dat Tom Robinson erbij was. En ook Christ daarnet.
1: Radio 1.
2: Zomer van 2026.
0: En die van actrice Patricia Carbo. We gaan naar Solange luisteren, ja. Patricia. Je zei net, daarnet toen de muziek bezig was, van ik ben eigenlijk blij. Alles wat ik gekozen heb ik ook al live gezien, of veel toch. Maar jij bent dan wel iemand die graag naar concerten gaat en veel?
3: Vooral naar festivals eigenlijk. En dan heb je ook weer een keer al de artiesten gezien dat je moest zien. Maar ja, ik doe dat wel heel graag. En dat besef ik ook altijd op een festival, dat ik denk... ik moet dit eigenlijk meer doen, naar concerten gaan.
0: Ja. En is dat ook iets dat dan dateert van toen je in die periode van die coming of age zat, of is dat van later?
3: Dat is van later wel. Ik kom ook van Roeselare, dus heb daar geen grote concertzaal of zo.
0: Nee.
3: Maar ik denk dat ik dan zo op mijn 18e voor de eerste keer naar een festival ben geweest. En dan, nu ga ik... bijna ieder jaar, als het kan wel, naar één festival.
0: Ja, en dan is dat zo de full experience. Een groot festival met een hoop vrienden en op een camping. En 4 dagen zoveel mogelijk zien? Of ben je eerder van het rustige festivaltype?
3: Ik ga er wel volledig voor. Ik denk dat we zijn hier nu. Maar ik vind ook wel, want ik ben vorig jaar naar Pukkelpop geweest. En dan zijn er zoal iets ouder en zijn er ook heel veel 16, 17-jarigen. En wij waren wel zo echt concert na concert na concert. En ik was gewoon kapot gedanst.
0: Mm-hmm.
3: Omdat het zo heerlijk was en dat mijn hart gevuld was van al de leuke artiesten dat ik had gezien.
0: Ja, snap ik. Het stukje van het kapot gedanst, er was ook wel iemand die stuurde van... ja, moeten we geen woord verzinnen voor zo als je ouder wordt... dat je dan, als je recht staat, zo een beetje... doet zo. Dat kreetje dat je doet. Als je wat meer die knie die pijn doet. Dus dat hoort ook wel, niet bij die eerste coming of age... maar bij de iets latere coming of age periodes... dat je lijf af en toe iets minder...
3: een keer kraakt of zo.
0: Ja, iets minder soepel mee. Of dat je iets meer pijn hebt na een heel festivalweekend.
3: Ja, absoluut. Dat is wel... Ik voel dat nu wel een paar... Mijn kater is langer.
0: Ja.
3: En ook al is het een danskater of zo... Ik ben wel zo dat ik 2 dagen moet rusten.
0: Ja.
3: Daarna.
0: Ja. Goed dat hopelijk dan ook kan. Maar Solange, ik zei ik al, gaan we naar luisteren. Haar heb je dan ook gezien op een festival?
3: Ja, op Pukkelpop. In 2019, denk ik. Dat was... ik weet nog ook toen dat haar album uitkwam... dat ik dat echt een mooi album vond... En dan stond hij op de line-up en was ik zo, daar moet ik naartoe.
0: Ja. En we gaan naar Don't Touch My Hair luisteren?
3: Ja. Omdat... het gaat over Don't Touch My Hair. En ook als zwarte vrouw of zo, is het ook een ontdekking geweest... wat mijn haar is en wat mijn haar kan. En welke mooie kapsels dat ik er ook mee kan. En mijn mama heeft ook heel lang mijn haar gedaan... maar nu ga ik naar kappers in Brussel... maar dat was ook wel een zoektocht, hoor. Omdat mijn haar echt anders is.
0: Mm-hmm.
3: Anders was dan de gemiddelde mensen rondom mij. En dat ik soms zoiets had van... waarom kan ik gewoon geen lang haar hebben... die gewoon ook doet wat jullie haar doet.
0: Ja.
3: Maar nu zie ik de schoonheid daarvan in. En ook don't touch my hair. Als in... er is veel gevraagd geweest... mag ik je voelen? Of plots mensen die in uw haar... zaten.
0: Zonder te vragen.
3: Zonder te vragen. En zelfs met vragen denk ik zo... Ja. Just don't touch my hair.
0: Ja.
3: het is ook iets invasief. En dat vind ik leuk aan het nummer. Dat het dat zegt. Don't touch my hair. Don't touch my crown. maar tegelijkertijd ook niet op een mega harde manier of zo. Maar gewoon op een zachte manier. Don't touch it.
0: Ja. Gewoon niet doen.
3: En dan zijn we vrienden en dan is het oké.
0: Mm-hmm.
3: En het is

0: ook een deel geweest van de omarming van wat mijn afro is en wat het kan. En ja, welke mooie kapsels dat ik ermee kan.
1: Ja, ja.
0: Want ik ben nu ben ik aan het draaien met Chantal en moet ik even lang hetzelfde kapsel heel de tijd opnieuw doen. En ik ben wel zo, goh, ik ga dan binnenkort weer rode vlechtjes erin steken.
1: Ja, ja, natuurlijk, want voor jouw werk moet het dan wel... Ja, je kan niet eender wat doen als je aan het draaien bent, natuurlijk.
0: Nee, omdat dat dan raccord moet zijn. Dus nu heb ik heel de tijd dezelfde...
1: Hoe heet dat, raccord?
0: Ja, raccord, dat het moet kloppen. Dat, het niet, dat ik niet binnenwandel met een afro en dan buiten kom met...
1: Ja, ja.
0: Ik had met rode vlechten.
1: Ja, dat het
0: zou een beetje bizar zijn. Maar ik voel wel, het is tijd voor een nieuw kapsel.
1: Ja.
0: En dat is ook een deel van mijn ervaring dan in het leven of zo. Dat zo, oké, ik ga hier experimenteren met iets anders.
1: Ja, ja, ja, nu iets nieuws. Ja. Je zei net, ze zegt het op een soort zachte manier, maar dat grenzen stellen stuk, dat herinner ik mij toch ook van een coming of age, dat dat ook een stuk daarvan is om dat te leren.
0: Ja.
1: Want als kind heb je eerder zoiets van, hè, wat? Hè?
0: Ja.
1: En dan als je wat ouder wordt, ja, dat is wel ook een zoektocht naar hoe zeg ik dat en hoe hard en dat soort vragen.
0: Ja, en... Alleen, want in het begin zat daar dan een soort van... Ik moet voor mijzelf opkomen en in een heel harde, brutale manier. Terwijl ik nu denk van... Ik ga mijn energie daar niet zo hard insteken, maar ik ga het wel zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga wel die grenzen aangeven en op tijd. En soms lukt dat ook niet.
1: Mm.
0: En dat gaat niet alleen over mijn haar of zo. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Hoe moeilijk dat het soms is om je grenzen aan te geven. Maar... Je kan altijd je grens geven op een zachte, oké manier.
1: Kijk.
0: En dat moeten we doen, denk ik ook.
1: Zeker. Solange geeft het goede voorbeeld.

0: Solange en Don't Touch My Hair.
1: De zomer van 2026.
0: Klopt, en die van actrice Patricia Carbo. En we hebben ook iemand bij ons en dat is Bart Tabruin. Goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen, hallo.
0: We hebben hier vanochtend al wel wat filmtips gekregen en Jij hebt ook nog een film waar je het over wil hebben.
2: Ja, een film en een nummer. De film is The Breakfast Club uit 1985. Yeah. En het nummer wat erbij hoort is Don't You Forget About Me van The Simple Minds.
0: Mm-hmm. Patricia, en het is,
2: sorry.
0: Yes, ik wil vragen, Patricia, omdat daar straks hadden we de films niet gezien, maar nu wel. Hè?
3: Ja, deze heb ik wel gezien. Zijn toch jongeren die vastgeraken op school of zo?
2: Klopt, het zijn vijf jongeren, wat archetypes, een sportster, een beauty queen, een nerd, een beetje een bel en een beetje mysterieus meisje, die alle vijf strafstudie hebben op zaterdag een hele dag.
3: Ja.
2: En krijgen een schrijfopdracht om te schrijven wie denk ik dat ik ben, maar ontdekken daar eigenlijk dat ze de vijf totaal verschillende types allemaal wel een stukje van ieder in zich hebben. En is denk ik wel een film waar heel veel jongeren en ik zelf ook in die periode in mijn middelbaar, dat je wel die verschillende groepen herkent op school, en er zijn er ongetwijfeld nog, en dat je heel vaak wel droomt van hoorde ik maar daarbij, of hoorde ik daarbij.
0: Ja, het is iets wat Amerikaans, zo de jock en de nerd. Maar het zijn wel types die we hier ook goed kennen. Dus ik hoor jou zeggen dat jij in jouw coming of age die film voor het eerst zelf zag?
2: Ja, absoluut. Een paar jaar later dan die is uitgekomen. Maar het was voor mij inderdaad wel een stukje herkennen van eigenlijk ben ik dat ook aan het zoeken. En in die periode veranderde ik ook van school. En laat ons zeggen, de eerste school was een strenge jongensschool waar dat ik een beetje de nerd was. En dan in de andere school was net het tegenovergestelde heel vrij, waar dat ik wel de meer sportieve was. Maar je blijft gewoon continu zoeken naar ergens bij willen horen in die periode. En ik denk dat dat iets is wat echt zo bij die coming of age hoort. Mm-hmm. Waar hoor ik bij of waar wil ik bij horen? Maar dat je met ouder worden eigenlijk ook wel merkt, ik heb van alles wel een stukje in mij, van het een maar meer dan van het andere. Mm-hmm. En daar maak je wel je eigen verhaal van op termijn, maar dat daarbij willen horen is wel zo belangrijk, denk ik, in die periode. Wie ben ik? En wie wil ik eigenlijk graag zijn?
3: Ja. En ook dat we uiteindelijk allemaal meer op elkaar lijken dan dat we denken.
2: Ja, absoluut. Absoluut. De film eindigt met de quote ook. Ze hebben dan die schrijftaak. En ik denk dat het de nerd is, Brian, die dan ergens zegt van dat we strafstudie hadden, dat begrijpen we. Maar deze taak heeft totaal geen zin. Want u zal ons toch altijd zien in de simpelste termen. De criminal, de nerd, de jock. Maar wat we vandaag geleerd hebben, is dat we eigenlijk allemaal wel een stukje daarvan in ons hebben. En dat start het liedje van The Simple Minds, waarin ook het stukje komt van Will you call my name or walk on by? Van, morgen zijn we terug op school. Ga je mij dan nog aanspreken? Want dan hoor ik weer tot dat andere vriendengroepje. Of ga je voorbij lopen? Vergeet me alsjeblieft niet, want we willen niet vergeten worden. Mm. En dat is wel een stukje, denk ik dat voor mij alleszins heel erg bij die coming of age hoort.
0: Ja, in die puberteit denken we heel erg in die hokjes, denk ik.
3: Mm-hmm.
0: En is dat heel resoluut in scholen, van dat zijn mijn vrienden en die zeker niet. Maar ik herken het helemaal. Ik ben een beetje terug 16.
3: Ik ook. Maar tegelijkertijd denk ik ook verder in het leven. Hè. Je zit in je bubbels of zo en je denkt dan, we zijn echt anders dan de anderen. Maar als ik dat nu ook hoor van zo, en dan moest ik veranderen van school. Ik had dat ook, dus op zich hebben we allemaal een deeltje van elkaar in ons.
0: Zeker, hè?
3: Om op een mooie manier.
0: En had jij dan, Patricia, als je van school veranderde, dat zo een nieuwe kans was om jezelf heruit te vinden? Dat je zoiets had van, nu ga ik dit persona aannemen, of nu ga ik die soort kleren, of was dat niet zo'n...
3: Ja, zeker, want ik kwam dus ook van een streng college. Eigenlijk net zoals
0: Bart
3: hier. En dan ben ik naar de kunsthumaniora gegaan, wat dus ook opener was en... Daar zijn mijn eerste stapjes als actrice dan gezet. Ja. Of zo. Maar inderdaad, dat je zo voelt, nu zit ik in een andere context. Dus nu ben ik de student die iets meer gewend is van strikt te zijn en te studeren naar...
0: Dit kan ook.
3: Dit kan ook.
0: Ja, een soort bevrijding.
3: Ja.
0: Die jij ook hebt gevoeld, hè, Bart, denk ik.
2: Ja, helemaal, absoluut. Ja.
0: Het is een heel, heel goed voorbeeld. En een heel goede film ook. Hè. Je klinkt alsof je hem vaak hebt gezien, Bart, klopt dat?
2: Ik denk dat ik hem tussen mijn 15 en mijn 25 een keer of 5 gezien heb. Ik heb hem onlangs nog eens teruggezien. Ja, het is een film uit 1985. Hij is wat trager dan we nu gewend zijn, maar blijft zo herkenbaar. Dus het blijft wel een aanrader. Als je even over de traagte kan zetten in het begin, is het een supermooie film.
0: Kijk. Mee op het lijstje om nog een keer te bekijken op een mooie zomeravond deze zomer. Dankjewel Bart. We gaan naar Simple Minds. Salut.

0: Don't You Forget About Me van Simple Minds. Ja, iconisch in de Breakfast Club op het einde. En wij zagen voor ons, Patricia, zo iemand lopen die dan in de lucht springt. Hè?
1: Ja, dan zo die groep van jongeren die dan zo... En dan vriest het beeld.
0: Ja. En dan zijn ze een soort eigen groep geworden, ook al waren ze allemaal heel verschillend. Of leken ze dat te zijn. Ik had ook een visioen van mezelf terug. Want zo, na een zomer was altijd precies zo'n moment om jezelf te heruitvinden in het middelbaar. Dat je dan 1 september kon je dan... Ik herinner me dat ik ooit een passie had voor moderne hekserij. En dan plots in een lange zwarte jurk. dan dacht ik, dit is nu wie ik ben. Ja. En 2 weken later bleef er weg.
1: Toch niet.
0: Over.
1: Ja. Het doet mij ook wel denken aan zo... omdat dat nu deze film is, maar ook dat je dat... Het brengt mij terug naar al die coming-of-age films of series. Bijvoorbeeld nu Stranger Things. Mm-hmm. Dat je dan de jongeren hebt die hun boek toe doen, de trap op gaan en zo naar de nieuwe toekomst of zo. Of Harry Potter, dat die dan zo hun kinderen afzetten en dan begint een nieuw verhaal of zo.
0: Ja.
1: Dat is zo ook die coming-of-age. Zo een
0: zeker.
1: Soort einde van een hoofdstuk.
0: Ja, zeker. En het begin van een nieuw... Daarover gesproken, we hebben nog een liedje dat heel een paar keer aangevraagd is van Jean Gabin, Maintenant je sais. Dat eigenlijk het idee van elke keer denk je, nu weet ik het.
1: Mm.
0: Heel de tijd weet je het, tot je als senior dan plots beseft, Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. Eigenlijk weet je het nooit. En dat misschien wel een goede samenvatting is van vandaag en van al die coming of ages. We gaan dan naar luisteren bij Jean Gabin. En Maintenant je sais.
2: Quand j'étais gosse, ou comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais, ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau.

0: dans le soir de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses, on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais, mais ça je le sais.
1: Het zijn zo dingen die in het Frans toch veel beter klinken.
2: Ja, zo'n goede Franse chanson. Ja.
1: Voilà, en dan zo'n goede zwoele stem. Ja. Die terugblikt op al die coming of ages. Maintenant je sais van Jean Gabin. Patricia, we hebben nog één liedje te gaan. Dat is van Olivia Dean. Baby Steps.
2: Ja.
1: Want?
2: Het zijn allemaal kleine stapjes dat we moeten zetten. En dat we blijven zetten. Dus ik denk dat dat het een beetje... het is wat het is. Baby steps, kleine stapjes om te komen waar dat we... willen komen, denk ik. Mm-hmm. En ik denk ook omdat... En ik denk dat al mijn liedjes best licht zijn. En dit is ook een licht nummer, omdat ik ook wel denk in die zoektocht of zo, en ook weer opnieuw waar ik een beetje in zit, dat het ook allemaal niet zo zwaar hoeft te zijn. Mm-hmm. En dat muziek het ook lichter en gemakkelijker kan maken.
1: En gelukkig maar.
2: Ja.
1: Ja, dat het niet allemaal kommer en kwel is. Ook al zijn het grote vragen en belangrijke momenten. Allemaal baby steps.
2: Exact.

0: hier aan herinnerd te worden. Baby Steps bij Olivia Dean. Patricia Carbo, dankjewel om hier te zijn. Vond het heel fijn.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, geniet van je zomer, de rust en het werken.
1: Ja, dank je.
0: En hopelijk tot heel binnenkort. Morgen ben ik hier ook met ex-wielrenner en wieleranalist Marijn de Vries. En zometeen is Kobe hier met Weet ik veel. En dan gaat het over autisme.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 12 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Nationale Feestdag wordt gevierd met het klassieke Te Deum en heel wat activiteit in de Brusselse binnenstad. En enkele eiceldonoren zijn voor meer gezinnen gebruikt dan wettelijk is toegelaten. Het is vandaag de Nationale Feestdag voor ons land. In de Brusselse kathedraal is die daarnet ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. Het verslag is van Filip Heijmans.
8: Te Deum, non amour.
9: Aartsbisschop Luchterlinde zet het Te Deum in. De viering met vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten draaide rond wijsheid.
10: De situatie van in onze wereld roept ons dan ook op tot een ontwaken van het geweten. Om ons te laten leiden door wijsheid.
9: Een boodschap wellicht voor premier De Wever en de andere politici die de viering bijwoonden. Maar ook voor de magistraten en militairen in de kathedraal. Buiten staan intussen enkele honderden fans de koninklijke familie op te wachten.
11: Ik vind dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen dat hier in Brussel.
12: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel. Mijn vriend die komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen. Dus de ideale combinatie om te tonen dat we Belg zijn. Hè.
9: En ze worden niet teleurgesteld. Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen nemen ruim de tijd voor een babbel en voor een selfie.
13: Dank u wel voor
14: de nieuwe technologie. Ja.
7: Tijdens de Nationale Feestdag valt er in de hele hoofdstad ook van alles te beleven. Op het Koningsplein staat er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan daar kennis maken met de werking van het leger, de voertuigen en de verschillende materialen die ze gebruiken. Lonne van Erp ging er langs.
15: Dat wit kopje is eigenlijk een explosief die erop zit. En die kan eigenlijk dan de mijn vernietigen.
16: Ah, ja, ja, ja.
17: Een foto nemen met een drone-helikopter, op een grote panzerwagen kruipen of een echt machinegeweer vasthouden. Vandaag kan het allemaal. Soldaat Pablo en onderofficier Chris stellen hun materiaal met veel trots voor.
18: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden.
15: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen. Omdat ze dan ook weten waarvoor alles gebruikt wordt en waar het geld van Defensie naartoe gaat.
17: Wie wil, kan het materiaal zelfs uittesten.
19: Ik heb nog bij een metaaldetector een mijn opgegraven en zo. Niet een echte, natuurlijk.
20: Allez, bleu, regarde avec ça.
19: Dus wel mijn droom om soldaat te worden. Een beetje wel aan het oefenen.
17: Nog tot 8 uur vanavond kan iedereen het Defensiedorp komen ontdekken. Al staat er voor de meesten vandaag nog veel meer op de planning natuurlijk.
21: Hier wandelen en dan gaan we 7 uur hier iets eten. En dan gaan we straks naar het défilé. En dan met de trein van 6 uur terug naar huis.
7: Er zijn ook eiceldonoren die vaker gebruikt zijn dan wettelijk is toegelaten voor een zwangerschapswens. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. De wettelijke limiet die zegt dat het materiaal van één donor bij hoogstens 6 gezinnen mag gebruikt worden, is al zeker 2 keer bij een eiceldonor overschreden. Eerder bleek dat ook al het geval bij spermadonoren. Michel Lambrechts van de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
22: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld dan gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
7: Eén eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Die overschrijdingen gebeurden binnen éénzelfde vruchtbaarheidscentrum. Bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt hier ook niet door verrast te zijn. In Jabeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval, dat schrijft Nieuwsblad. De man werd op zijn scootmobiel op het fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd gearresteerd. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland veel meer doden en gewonden gevallen onder burgers dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. Marijn Trio, de oorlog lijkt dus vooral nog te escaleren.
1: Ja, we zien de voorbije weken en maanden alsmaar zwaardere aanvallen op steden en burgerinfrastructuur. Vooral van het Russische leger dat opvallend veel meer raketten inzet, waartegen Oekraïne zich niet goed kan verdedigen. En Rusland past ook lange afstandsdrones aan, zodat ze sneller vliegen en dus ook moeilijker tegen te houden zijn. Ook Oekraïne voert alsmaar meer en grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk. Daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Deze escalatie komt er omdat het front bijna helemaal vastzit en beide partijen dus op een andere manier druk zetten om te proberen de overhand te nemen. Op een half jaar vielen er al 1400 burgerdoden en ook zo'n 8000 gewonden. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dubbel zoveel als het jaar daarvoor.
7: Dankjewel voor die update, Marijn. En 400 meterloper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een hamstringblessure. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. En hij moet dus forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat EK start volgende maand in Engeland. Het is zonnig met af en toe wat wolken. We halen 25 graden op deze nationale feestdag. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er lokaal ook kans op een bui. Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon bij zo'n 24 graden. Dit nieuws begon ook met de nationale feestdag. Het klassieke Te Deum werd bijgewoond door de koninklijke familie en heel wat ministers. En in Brussel zijn er allerlei activiteiten, zoals een defensiedorp. Foto's en filmpjes van de nationale feestdag vind je ook in de app van VRT Nieuws.
13: Radio 1.
16: Weet ik veel.
13: Met Kobe Ilse.
16: Heel goedemiddag en welkom bij Weet ik Veel. We hebben ook Weet ik Veel Academy. Dat is in samenwerking met de Universiteit van Vlaanderen. En een paar maanden geleden deden we een podcast over autisme. En daar kan u deze middag naar luisteren. Beginnen doen we met muziek van Rain Man. Misschien wel de bekendste film over iemand met autisme. Hans Zimmer.

0: Hans Zimmer met de muziek van Rain Man. In Weet ik veel over autisme.
1: Weet ik veel.
2: Ik ben zo blij dat we dit doen, want er zijn zoveel misverstanden over het thema dat we gaan bespreken. Autisme. Ik verwelkom eerst en vooral mijn gasten in de studio, Nele de Vriend. Nele, jij bent psychiater aan de KU Leuven. Ja. En jij bestudeert autisme.
3: Ik werk met autisme.
2: Jij werkt met autisme.
3: Studeren is een groot woord.
2: Ja, voilà, maar je werkt ermee. Mag ik gewoon beginnen bij het begin? Dat is wat we graag doen bij Weet ik veel. Autisme. Kan je dat uitleggen, wat dat precies is? Want dat wordt zo vaak gezegd. Iemand die wat stiller is, is een autist. Iemand die een rare hobby heeft, is een autist. Mm-hmm. Snap je? Iemand die wat minder sociaal is, is een autist. Dat wordt zo vaak gebruikt. Maar wat is het precies?
3: Ik denk dat we dan misschien een aflevering of 7 gaan nodig hebben. Dat gaat niet lukken. Maar het gaat over een aantal kenmerken die wel typisch zijn in de sociale sfeer. En ook een aantal andere kenmerken die eigenlijk bij iedereen van ons voorkomen, die niet supertypisch zijn alleen maar voor autisme. Vandaar ook dat je soms zo de opmerking krijgt van ja, maar iedereen is toch wel een beetje autistisch. Mm-hmm. Het zijn dingen die iedereen heeft, maar die bij mensen met autisme net meer of in meer intense mate voorkomen. En op een bepaald moment een combinatie vormen waarvan dat we dan voelen van god, dit wijkt af van wat we dan
2: de norm, wat dat dan ook
3: noemen. Wat is normaal? Dat is een andere discussie. En dat we dan toch wel komen tot de diagnose van hier is sprake van autisme of voluit een autisme-spectrumstoornis.
2: Ja, ja, want dat moeten we eigenlijk zeggen. Hè. Je zegt ofwel mensen met autisme of mensen op het
3: spectrum.
2: Op het spectrum. Ja. Maar wat wil dat zeggen, dat spectrum? Dat wil zeggen dat er van heel lichte tot heel zware diagnoses of gevallen zijn? Of, want ja, een spectrum, dat is zo'n
3: beetje
2: een term.
3: Ik zou eerder denken, het spectrum zoals dat je het lichtspectrum hebt. Het kleurenspectrum, je zegt ook niet, je hebt felle en minder felle kleuren. Je hebt gewoon heel veel verschillende kleuren.
2: Je hebt toch felgeel en je hebt wat pastelgeel.
3: Ja, maar als we spreken over het spectrum, gaat het van blauw, groen, violet, geel, oranje, rood. En inderdaad, die kunnen allemaal feller en minder fel zijn, elk spectrum. Maar elke persoon met autisme heeft eigenlijk zijn eigen autisme, zijn eigen set van autie-eigenschappen. En die zijn voor iedereen verschillend. En een aantal dingen komen heel vaak terug. Maar ook een aantal dingen waar dat mensen met autisme zich soms helemaal niet in herkennen. Waardoor dat het eigenlijk elke keer opnieuw kijken is van welk autisme heb jij? Wat betekent autisme voor jou? Hoe presenteert zich dat?
2: Hoe wordt het wetenschappelijk eigenlijk omschreven? Autisme is
3: een pervasieve ontwikkelingsstoornis, gekenmerkt door tekorten in de sociaal-emotionele wederkerigheid en dan een aantal kenmerken die gaan over repetitiviteit, stereotyp gedrag, sensorische gevoeligheden.
2: Pervasief, wat is dat?
3: Pervasief wil zeggen dat het heel diep doordringt. Dus het is iets wat op verschillende vlakken in het dagelijks leven aanwezig is. In de relaties, op studievlak, op werkvlak, administratief, tijdens het verkeer. Enfin, op heel veel vlakken in het dagelijks leven ondervinden mensen dat autisme aanwezig is. En niet gewoon dat het aanwezig is, maar dat het ook wel echt een impact heeft.
2: Wat ondervind je dan? Snap je
3: wat kan je bijvoorbeeld ondervinden op relationeel vlak dat heel moeilijk gaat? Dat dat niet zo vanzelf loopt als bij andere mensen. Heel veel mensen met autisme zeggen van ik voel mij anders. Ik slaag er niet in om vriendschappen te maken of om die te onderhouden. Of plots lijken vriendschappen af te lopen. En ik snap eigenlijk niet waarom dat gebeurd is. Dat beëindigt en ik weet niet hoe dat komt. En dat is soms wel echt pijnlijk ook voor die mensen. Want die willen ook wel die vriendschap.
2: Mag ik het woord een soort onhandigheid? Ik heb dat zelf ook. Vriendschappen eindigen wel eens. Je verliest mensen uit het oog. En dan heb ik de onhandigheid om daar inderdaad blijkbaar op de verkeerde sociale manier mee om te gaan. Mm-hmm. Dat is niet negatief onhandig. Dat is gewoon niet goed weten hoe je dat dan moet doen.
3: Ja,
2: kan
3: inderdaad zijn dat je het gewoon niet weet.
2: Ja.
3: Het kan soms ook echt heel foute reacties, ongepaste reacties zijn. zo wat het heerlijk eerlijke bij mensen met autisme kan bijvoorbeeld bij kinderen zijn dat die zo midden op straat lopen van kijk eens mama, wat een dikke madame loopt daar. Als volwassenen weten we van dat is niet gepast om iemand op zijn uiterlijk of haar uiterlijk te beoordelen. We gaan dat zeker niet luid op zeggen. Maar dat is ook een onhandigheid die toch meer is dan gewoon maar een onhandigheid.
2: Klopt. Kan je dat zien op hersenscans? Snap je? Een kankergezwel kan je zien. Een andere ziekte kan je in bloedwaarden zien.
3: Ja.
2: Een appendix die ontstoken is, je neemt er een foto van. Mm-hmm. Je ziet dat die ontstoken is. Je ziet dat er iets mis is. Ja. Dat er iets anders is dan het normale. Heb je dat bij autisme ook?
3: Niet om de diagnose te stellen.
2: Niet om de diagnose, nee. Oké. Okay. Want is het... Sorry dat ik je onderbreek, maar is het... Weten we dat al? Hoe het komt dat gedrag gesteld wordt? Is er toch iets anders in de hersenen?
3: Er zijn andere dingen in de hersenen op heel veel vlakken. Vanaf genetisch tot hoe dat diegenen tot expressie komen. Hoe de hersenen zich ontwikkelen.
2: Okay.
3: Hoe prikkels binnenkomen in de hersenen. Hoe die verwerkt worden. Hoe de reacties naar buiten komen. Op al die verschillende vlakken zien we dat er verschillen zijn. Ook de interactie met de omgeving kan een rol spelen. Dus we weten dat er is. Maar we hebben niet genoeg houvast of een duidelijk aangrijpingspunt om te zeggen van haha, daar zit het... De boosdoener, en als we die zien, dan weten we met 100% zekerheid dat het autisme is. Dat is niet het geval.
2: Wat je zegt is zo interessant, het is dus genetisch. Of kan het ook door trauma opgeroepen worden?
3: Het is... genetisch zit zeker een heel grote factor in. Maar het is niet 100% genetisch in de zin van omdat de ouder het heeft, dat het kind het ook heeft. De kans wordt wel heel veel groter. Maar het is geen 100% zekerheid dat het doorgegeven wordt. Ook ouders zonder autisme kunnen een kind hebben met autisme. En ouders met autisme kunnen een kind hebben zonder autisme.
2: Mag ik een cliché voorleggen? Rain Man. Dustin Hoffman speelt samen met Tom Cruise de autist. Zo was dat in de jaren 80. Dat moesten filmfiguren worden, cartooneske persoonlijkheden. Op een bepaald moment een scène in de film Rain Man. Iemand stoot het vatje om waar de tandenstokers in zitten.
3: Ja.
2: En er vallen er tientallen, honderden op de grond. Mm-hmm. En Dustin Hoffman kan onmiddellijk zeggen, dat zijn zoveel tandenstokers. Zo heb ik het als kind leren kennen, autisme. Dat waren van die rare mensen die super intelligent waren. Je hebt nog zoiets, hè? Iemand die één keer de skyline van New York ziet en dat dan helemaal kan naschilderen. Is dat een cliché of is dat echt autisme, snap je?
3: Dat is geen autisme.
2: Okay.
3: Dat kan bij autisme voorkomen, maar we weten dat Rain Man eigenlijk gebaseerd is op iemand met het savant-syndroom. En dat is weer nog iets anders. En het savant-syndroom komt voor bij mensen met autisme, maar ook bij mensen zonder autisme. En gaat inderdaad over een zeer exceptionele vaardigheid. Dat is savant eigenlijk.
2: Maar dat is niet gelijk aan autisme?
3: Nee, absoluut niet.
2: Het kan erbij horen, maar het moet niet per definitie.
3: Het kan erbij horen, maar het hoeft niet. De meeste mensen met autisme zijn niet savanten.
2: Okay.
3: Maar nu en dan komen we zo iemand tegen waarvan we denken van... Wauw, die heeft echt bijzondere vaardigheden.
2: En savant, komt dat van savant? Van het Franse
3: wetende?
2: Dat is een mooi woord. Savantisme,
3: ja,
2: nooit gehoord.
3: Ja. Ja.
2: Dus die man die skyline van New York kan zien één keer en daar een heel prachtig schilderij tot in de kleinste details, dat is ook dat.
3: Dat is ook savant-syndroom, ja.
2: Alright, interessant. Je hebt er nog van die dingen, hè. We zien heel veel beelden van Elon Musk die er weer heel raar bij loopt en rare gekke bekken trekt. Hij heeft in een podcast al eens gezegd dat hij Asperger heeft.
3: Mm-hmm.
2: Wat wel onder het autisme past, denk ik. Of is dat ook weer zoiets dat daar in de buurt hangt? Want er zijn zoveel verschillende termen, daarom dat ik er zo over loop.
3: Op dit moment, als we wetenschappelijk kijken, is de enige officiële term de autisme spectrumstoornis. Die is in voegen van 2013, dus dat is nu 13 jaar.
2: Mm-hmm.
3: Daarvoor, in de vorige editie van de DSM-4, hadden we meer specifieke termen, waaronder gewoon het klassiek autisme viel. En bijvoorbeeld ook Asperger-syndroom, ook Rett-syndroom, ook de disintegratieve stoornis. En dan, als het niet één van die vier was, dan hadden we nog de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven. Kwestie van toch nog zo een restgroep te hebben. En men heeft eigenlijk gezegd van, we gaan die vijf categorieën samen bundelen en we gaan dat allemaal in één noemer autisme spectrumstoornis zetten. Asperger is één van die groepen. Initieel dacht men dat autisme vooral voorkwam bij kinderen, bij jongetjes en bij jongetjes die dan nog eens een mentale beperking hadden, een verstandelijke beperking. Geleidelijk aan is men gaan ondervinden dat het eigenlijk ook helemaal niks te maken heeft met jouw intelligentie. Autisme
2: van Elon Musk kan je moeilijk zeggen dat het geen intelligentie
3: is. Ik denk dat het geen dommerik is.
2: Nee, voilà.
3: Nee, voilà. Dus op elk intelligentieniveau komt autisme voor. En Hans Asperger heeft dat ook opgemerkt. Van, er is ook een groep jongetjes die wel slim is en toch een aantal kenmerken van dat autisme vertoont. Vandaar dat dan het syndroom van Asperger geboren is, genoemd naar hem. Nu, die man heeft ook dingen gedaan die niet zo kosher waren, waardoor dat de geschiedenis zich een beetje herschreven heeft. En men, sommige mensen houden nog aan de term van ik heb Asperger. Maar veel mensen nemen er toch wel afstand van.
2: Oké. Ik ga nog een paar termen gooien, omdat het allemaal in die sfeer zit. Hè? ADD, ADHD, dat is dan eerder het te drukke kind in de klas. Zo werd dat dan vroeger gezegd. Snap je? Nee, maar ik gooi clichés. Voilà, ik gooi clichés. Hè. Dus het stille kind is het autistje.
3: Ja.
2: En het te drukke is de ADHD'er.
3: Ja.
2: Maar dat kan geen toeval zijn dat dat toch ergens moet raken, die twee zaken, niet?
3: Het zijn alle twee ontwikkelingsstoornissen.
2: Voilà.
3: Nee? En als een kind of een persoon één ontwikkelingsstoornis al heeft, dan zien we dat de kans stijgt op ook andere ontwikkelingsstoornissen.
2: Okay.
3: Mensen met autisme hebben eigenlijk één kans op twee om ook ADHD te hebben. Als je gaat kijken bij mensen met ADHD, dan hebben die één kans op vijf om ook autisme te hebben. Dus daar is echt wel een heel grote overlap.
2: Wow.
3: Ja.
2: Nochtans, de gedragingen lijken me heel anders, of niet? Heeft dat eigenlijk hetzelfde... Ligt aan de basis van hun gedrag ligt hetzelfde. De ene is dan wel heel extravert, de andere introvert.
3: Ja.
2: Maar de basis is dan hetzelfde?
3: Nee, de basis is niet helemaal hetzelfde. Wat je hebt is dat... Het zijn twee aparte aandoeningen. Aandoeningen, dat is al zo'n lelijk woord. Hè.
2: Kenmerken?
3: Ja, of twee diagnoses, of hoe je het moet noemen. Maar die hebben ook wel best wat overlappende kenmerken. En... we gaan inderdaad uit van die twee stereotype beelden. Maar het vroegere ADD, wat we nu zeggen ADHD van het onoplettende beeld, dat zijn de ADHD'ers die aan de buitenkant ook wel heel rustig zijn, maar waar de onrust en het ongeduld zich aan de binnenkant afspeelt.
2: Ah, ja.
3: Mensen die in hun hoofd aan 300 per uur leven en die ook heel emotioneel gevoelig kunnen zijn, zoals bij mensen met autisme ook kan zijn, die ook een andere prikkelverwerking hebben. Dus daar zit wel wat overlap. Maar tegelijk heb je ook een aantal heel typische kenmerken. Als we dan diagnostiek gaan doen, dan is het echt zo'n beetje, beetje Sherlock Holmes gaan spelen en kijken van wat weegt hier nu het meeste door? En is het één of het ander? Of is het één en het ander?
2: Voilà, want daar wil ik nu heel graag naartoe. Hoe kan je dan in godsnaam met al die verschillende termen, met al die syndromen, met al die etiketjes die we hebben gemaakt, want... Er zijn meer dan 8 miljard mensen. Eigenlijk moet je 8 miljard etiketjes maken, want elke mens is zeer individueel. Ja. Er zullen wel grote groepen zijn, te vormen zijn, maar toch. Hoe begin je daaraan? Ouders komen met een kind waar ze wat moeilijkheden mee hebben tot bij jou. En dan, hoe begin je aan zo'n proces om dat te gaan definiëren van, dat is het.
3: Om te beginnen, ik ben volwassenenpsychiater, dus de kinderen komen niet bij mij, dus bij mijn collega's.
2: Ja.
3: Maar de volwassenen, soms de jongvolwassenen en soms nog onder impuls van de ouders, als het echt over heel jongvolwassenen gaat, komen inderdaad bij ons en die zeggen van, goh, wij merken dat we toch met een aantal dingen, dat we op een aantal dingen vastlopen, dat we daar moeilijkheden in ondervinden, al lang in ondervinden. En hoe langer, hoe meer. Hey, in het lager lukte het nog wel, in het middelbaar misschien ook, maar vanaf ik nu hogere studies doe, of vanaf het moment dat ik nu ben beginnen werken, of het moment dat er bijvoorbeeld een kindje geboren wordt. Bepaalde levensgebeurtenissen die blijkbaar toch wel een impact hebben en waardoor dat mensen ondervinden van het lukt mij niet meer en het lukte vroeger ook al misschien niet zo goed, maar het toch nog genoeg. En
2: kan je dat concreet maken? Geef eens een voorbeeld. Uiteraard moet je geen namen noemen of zo, maar zo dat ik het begrijp.
3: Ik denk bijvoorbeeld aan een cliënt die ooit kwam, al 20 jaar op dezelfde werkplek werkte. Dat liep eigenlijk heel goed. Die wist wat hij daar moest doen. Dat was heel duidelijk. Dat was onveranderd. En na 20 jaar is er een reorganisatie. De manager wordt verplaatst, krijgt een nieuwe manager met een heel andere stijl, een andere manier van aanpak. Er worden nieuwe verwachtingen gesteld aan de jobinhoud. En die cliënt, ja, die voelt van dit lukt mij niet meer. Ik ben altijd een hele goede werknemer geweest en plots krijg ik slechte evaluaties. Ik heb altijd mijn dingen kunnen doen, maar nu vinden ze plots dat ik niet genoeg communicatief ben, dat ik niet koffietje ga drinken met de anderen. En zegt van, is 20 jaar geen probleem geweest en nu wel. En dat is een van de boeiende dingen ook, dat we merken bij autisme en ook bij andere dingen. Het gaat ook over een interactie. Heel vaak hebben we de neiging om het probleem, om het dan zo te noemen, bij de cliënt te leggen. Terwijl het gaat over de interactie met de omgeving. In een goede omgeving zien we dat die interacties vlot lopen en dat mensen misschien niet zoveel last hebben van hun autisme. Maar in de foute omgeving, waar ze niet zichzelf kunnen zijn of waar dat er dan... Ja, dat ze daar dan toch op gaan botsen.
2: Dus dat is dan wel een katalysator van wat er speelt.
3: Dat kan, ja.
2: Ik kan me voorstellen als psychiater dat je dan... Dat zijn zo van die heel duidelijke criteria. Verandering in het leven of verandering op het werk. Ik word ouder of dit of dat. Of mijn relatie is gedaan en ineens merk ik dit en dit. Dat zijn de heel duidelijke kenmerken, criteria dat je kan zeggen... Ja. Dat koppel ik in de literatuur daaraan. Maar ik kan me voorstellen dat er onder de oppervlakte toch ook heel veel zaken zijn die niet zomaar naar boven komen.
3: Nee, de meeste van de mensen die bij ons langskomen en vragen naar diagnostiek of naar hulp, is echt dat ze zeggen van, ik voel gewoon al heel mijn leven dat ik anders ben, dat ik anders reageer, dat ik inderdaad zo'n beetje de rare ben van de groep, of dat mijn vrienden mij wel fijn vinden misschien, maar dat ik toch... Ja, ergens het buitenbeentje ben. En dat ze niet goed weten van waar komt dat, hoe moet ik dat plaatsen. En dat het hun soms wel in een eenzame positie brengt. Want een van de criteria voor een diagnose is ook, ik zeg altijd, als er geen probleem is, moeten we er geen probleem van maken. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben wel wat trekjes en wat kenmerken, maar zolang dat je er geen last van hebt, doe maar gewoon verder. Hè. Maar als je er wel last van begint te krijgen, als je altijd maar over jouw grenzen gaat, als je toch wilt zo normaal mogelijk doen, om toch maar in die groep te passen en eigenlijk jezelf daardoor een stukje gaat op den duur verloochenen, als je constant zit te spelen. Mensen zeggen soms, ik weet eigenlijk niet meer wie ik ben. Ik heb me al 20, 30, 40 jaar zo zitten aanpassen aan wat ik denk dat mijn klasgenootjes vroeger, mijn collega's nu, mijn partner zelfs, mijn ouders vroeger en nu van mij verwachten, dat ik eigenlijk niet meer weet van wie ben ik zelf. En je voelt, mensen geraken dan in een burn-out, mensen geraken in een depressie, mensen ontwikkelen angststoornissen, er komt verslaving, er komen heel veel secundaire problemen bij en vaak zijn die ook de aanleiding, als die zijn opgeklaard, dat we dan zien van ja, maar er zit toch wel nog wat meer onder.
2: Hoe lang duurt dat voor je het kan benoemen?
3: Als ik nou even kijk, gewoon hoe dat wij een diagnostisch onderzoek organiseren, dat denk ik duurt een maand of twee, waarbij dat cliënten een, denk 7, 8, 9 keer, ja, het wisselt soms een beetje, bij de ene gaat het soms iets makkelijker dan bij de andere, naar het ziekenhuis komen en waarbij heel veel gesprekken doen, vooral heel veel gesprekken met de cliënt zelf, maar ook met ouders of met de partner, en of met de partner of met siblings. Bij kinderen wordt er ook, weet ik, bijvoorbeeld een klasobservatie gedaan, wordt er ook met de leerkrachten gesproken. We gaan echt heel uitgebreid op verschillende gebieden gaan kijken. En dan gaat echt het gedrag in kaart brengen. Hoe reageren, wat gebeurt er allemaal? Bij volwassenen kunnen we ook gaan kijken van, je lijkt misschien ogenschijnlijk normaal te reageren, maar hoe loopt dat in jouw hoofd? Het verhaal van bijvoorbeeld, mensen met autisme kunnen geen oogcontact maken. Dat is ook zo'n stereotyp beeld, terwijl we weten dat dat heel vaak wel kan, maar dan zeggen mensen, ik heb dat echt moeten aanleren, dat is echt wel best moeilijk. Ik vind het heel intimiderend, heftig als mensen mij aankijken in de ogen. Dus we gaan dat echt heel diep bevragen. We gaan ook een aantal testen afnemen, kijken hoe dat ze reageren op sociale situaties, sociale interacties. Is dat iets wat spontaan, intuïtief gebeurt? Is dat meer beredeneerd, rationeel? Dat gaan we allemaal in kaart proberen brengen.
2: Dat is
3: een heel proces.
2: Dat doe je toch niet alleen, neem ik aan?
3: Dat doe ik met een team.
2: Ja.
3: En als je kijkt naar de richtlijnen, dus zo'n team, ja, daar wordt echt gezegd, dat moet multidisciplinair zijn. Dus we moeten met minstens 3 verschillende disciplines zitten. waaronder één arts, meestal een psychiater of een neuroloog, die dan ook nog wel eens kennis heeft van autisme, want dat is ook niet altijd even evident. De tweede verplichte discipline is een psycholoog of een orthopedagoog, die ook weer voldoende kennis heeft toch van autisme. En dan de derde discipline kan je wat kiezen. In mijn team hebben we nu een maatschappelijk werker, maar ik weet de collega's op de kinderdienst, die hebben naast een maatschappelijk werker ook een kinesist die ook de motorische ontwikkeling van het kind in kaart brengt. Die hebben ook een logopedist die ook de spraaktaalontwikkeling van het kind in kaart brengt. Bij volwassenen doen we dat niet, omdat we zien dat daar vaak al meer ontwikkeling is gebeurd, meer correcties gebeurd, maar vaak zien we toch wel dat dat ook moeilijk is geweest.
2: En na dat onderzoek, als je dan kan zeggen tegen iemand, ja, je zit op het spectrum en je zit zelfs hoe zeg je dat al? Hoog op het spectrum?
3: Of? Nee, gewoon op het spectrum.
2: Je zit op het spectrum.
3: Je hebt de diagnose van
2: autisme. Voilà, oké. Okay. Ja. Is dat een bevrijding voor mensen? Of net niet?
3: We hebben wisselende relaties.
2: Oké, okay. Interessant.
3: Voor heel veel mensen is het inderdaad wel een bevrijding. De bevestiging van, ik heb altijd al geweten dat er iets was en nu weet ik eigenlijk ook hoe het heet. Vaak wisten ze dan, is het een bevestiging van hun vermoeden, is het niet van, oh, het zat gewoon tussen mijn oren, het is echt wel zo. En als ik soms een beetje raar ben, dat is niet gewoon omdat ik raar ben, maar er is wel degelijk een reden. Ja. Het gaat ook gepaard soms met heel veel verdriet en kwaadheid. Mijn leven had helemaal anders er kunnen uitzien. Wisten ze dan, is het een bevestiging van hun vermoeden, is het niet van, oh, het zat gewoon tussen mijn oren, het is echt wel zo. En als ik soms een beetje raar ben, dat is niet gewoon omdat ik raar ben, maar er is wel degelijk een reden. Ja. Het gaat ook gepaard soms met heel veel verdriet

0: duidelijk, ja, als mijn kind het heeft, dan is het waarschijnlijk bij mij ook. Ja. En ik wil niet dat mijn kind moet afzien zoals ik heb afgezien.
1: Maar wat ben je ermee aan, ik ben advocaat van de duivel, wat ben je ermee als je het weet? Want je zegt, het is niet zoiets waar je een pilletje voor neemt. Hè? Het is wel degelijk een hoe dat je geprogrammeerd bent. Je source code.
0: Wat niet wil zeggen dat je niet kunt een stukje herprogrammeren.
1: Dat is waar, dat klopt. Maar het is niet dat je... uiteraard bij ADHD heb je 3 Latines van deze wereld. Maar ik kan me voorstellen...
0: Bij iedereen werkt.
1: Voilà. Ja. Maar ik kan me voorstellen, stel dat je social awkward bent. Dat je het moeilijk vindt om... Daar bestaan geen pillen voor. Hè?
0: Nee, maar dan kan je misschien wel de mildheid hebben van... Goh, ik ben misschien wel social awkward. Maar ik moet me niet meer verplicht voelen om naar elk trouwfeest mee te gaan. En mijn partner moet niet meer zitten zagen en
1: of denken dat ik dat
0: van, je moet mee. Ja, maar weet van, oké, dit zijn dingen die echt te heftig zijn. Ik ga er alleen naartoe. En je kan wel wat aanpassen. Je kan een beetje autievriendelijker. Nee, niet zelf worden, maar de omgeving kan wel wat autievriendelijker zijn. We kunnen naar werkplekken toe, kunnen we echt wel kijken van hoe kunnen die autievriendelijker gemaakt worden. Werken op een eiland met 10 verschillende collega's. Als je allemaal aan de telefoon hangt, ik denk dat je zelfs geen autisme moet hebben om overprikkeld te raken. Ja. Maar als je dan nog eens autisme hebt, is het des te moeilijker. Dus dan ben jij niet een vervelende werknemer die altijd vraagt om apart te mogen gaan zitten. Maar dan kan men echt wel maatregelen nemen en zeggen van inderdaad, het is medisch verantwoord dat jij niet op dat eiland zit tussen die 9 andere collega's. Ja. Ook in de gezinssituatie kan er gekeken worden, hoe kunnen we dingen aanpakken, dat het voor iedereen wat aangenamer loopt. We gaan geen verrassingsfeestje geven omdat papa 45 wordt, want papa houdt niet van verrassingen, want heeft die voorspelbaarheid nodig. Maar we gaan zeggen aan papa van, goh, volgende week ben je 45, we gaan dat doen en we gaan daar naartoe en we gaan dat zo vieren. En dat zijn hele kleine aanpassingen, maar die wel echt heel veel kunnen betekenen voor iemand met autisme.
1: Ja, die overprikkeling, dat hoor je ook vaak, maar heb je ook zoiets als onderprikkeling?
0: Absoluut.
1: Snap je? Want mensen worden overprikkeld, maar ik kan me voorstellen, onderprikkeling, het wordt nooit over gesproken, maar dat lijkt me ook wel een dingetje, dat je gewoon voelt van...
0: Prikkels kunnen te veel of kunnen te weinig binnenkomen. Ja. En ze kunnen ook soms bij één iemand de 2 tegelijk hebben. Je kunt bijvoorbeeld iemand met autisme hebben die overprikkeld wordt door geluiden en die op de werkvloer knettergek wordt van die klok die staat te dik boven de deur.
1: Ik hoor ze.
0: Maar die tegelijk op zaterdagavond naar een death metal concert gaat en daar de bas wilt voelen in de buik. Enfin, dat is dan de tactiele ding is. Maar die ook echt geen oordopjes draagt, omdat die dan dat geluid opzoekt. We zien dat er inderdaad ook onderprikkeling is. En dat kan mij heel veel met alle zintuigelijke systemen gebeuren. Bijvoorbeeld kinderen die op de oogbal duwen. Ik weet niet of je dat ooit al geprobeerd hebt, maar als je op je oogbal eerst je oog doet doen.
1: Ja,
0: en dan erop duwen.
1: Ja.
0: En dan kan je zo van, maar hoe stevig duwen?
1: Ja,
0: heel hard.
1: Durf niet.
0: Maar dan krijg je zo van die kaleidoscopische beelden. Dat is eigenlijk wel fijn om te doen.
1: Ja, ik vertrouw je erop.
0: Maar dus sommige mensen die visuele onderprikkeling hebben, kunnen dan op hun oogbal gaan duwen om zo visueel geprikkeld te worden.
1: Wacht, visuele onderprikkeling, wat is dat dan?
0: Dus dat de visuele prikkels niet genoeg binnenkomen of dat je gaat zoeken naar extra visuele prikkeling.
1: Wow. Dus, en dan op hun oogbal beginnen duwen om dan een soort kaleidoscoop te zien.
0: Om Jezus. Toch meer geprikkeld te worden.
1: Heb je dat, want je hebt het over het zicht, heb je dat ook met andere zinten?
0: Ja.
1: Het gehoor is natuurlijk
0: gehoor is
1: evident.
0: Ook,
1: we kennen allemaal de landschapskantoren, burelen.
0: Bijvoorbeeld, ik heb een cliënt en die eet als ontbijt noedels. Maar die laat die importeren. Ja, de dag van vandaag lukt dat gemakkelijk, hè?
1: Tuurlijk.
0: Met het internet. Die laat die importeren uit Japan, want de noedels hier zijn niet pikant genoeg. Die houdt van zeer, zeer, zeer pikant eten. Waar dat iemand anders zegt, dat is gewoon niet te vreten. Alles is verdoofd.
1: Ja, ja, ja.
0: Zegt die van, nee. Als ik naar de Chinees ga, er staan 3 peperkes, dan proeft je amper dat het pikant is.
1: Maar wat heeft dat met autisme te maken?
0: Want... Dat is weer die onderprikkeling, maar dan op het vlak van smaken. Dus met elk zintuigelijk systeem kunnen wij wel vinden...
1: Ik zou gewoon denken, dat is iemand die heel goed tegen pikant eten kan.
0: Dat kan ook, maar soms kan het. En ik zeg, het is weer niet typisch alleen maar voor autisme. Nee, maar bij die persoon die autisme heeft, denken we echt wel dat dat daarmee te maken heeft. En dat is ook met de zintuigelijke systemen die we niet zo vaak als...
1: Zijn er nog meer
0: zintuigen?
1: Ja.
0: Ik zeg altijd als de ideale vraag, het is niet een tijd van het jaar, maar zo op een kerstfeestje of studenten op café om een bak bier om te verwijden. Want we kennen het zien, horen, proeven, ruiken, voelen.
1: Ja.
0: Maar

0: nog een aantal andere zintuigelijke systemen ook. Die niet zo gekend zijn. Eigenlijk zijn we nog maar halverwege met die vijf. We hebben de pijngewaarwording.
1: Oké.
0: Kan je overprikkeld worden. Dat zijn mensen waarvan we soms zeggen van, wat een drama queen is dat. Dat doet toch niet pijn. En een cliënt van mij die in tijd van corona de vaccinaties moest hebben. En die zei van, dat is verschrikkelijk.
1: Ze zeggen dan tegen u,
0: het is niet erg klein prikje gevoeld. Ik zei, dat was verschrikkelijk gevoeld. Dat kaart gevoeld, gewoon die vloeistof binnenspuiten. Gevoeld hoe dat land tussen uw spieren gevoeld. Dus die voelde dat heel
1: intens. En wij hebben allemaal zoiets van, oh, flauwerik.
0: Ja,
1: maar eigenlijk, in principe, zou dat perfect een bevalling kunnen zijn voor iemand anders.
0: Ja. En omgekeerd ook.
1: De mijnvloe, ken je dat?
0: Ja.
1: Dat wordt zwaar onderschat natuurlijk. Ja.
0: Maar goed, dan moet je kijken, is er of niet autisme. Maar je hebt daar ook weer die onderprikkeling bij pijn. En dan denk ik altijd aan het voorbeeld van de mama die haar zoontje van 8 gaat ophalen op de voetbaltraining. En de trainer die zegt van, ja, hij heeft er net, hij is getackeld geweest, maar heeft verder gespeeld. Zelf als, hou het een beetje in de gaten. En dan na 2 dagen kijkt mama en die voet gewoon bont en blauw. Ziet hij zo zwart, gaat hij naar spoed en blijkt dat hij gebroken is. Maar dat manneke heeft daar wel nog 2 dagen mee rondgelopen, omdat de pijnprikkel dan onder...
1: Right, okay.
0: Dat is dat hij niet genoeg binnenkomt.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus,
0: ja,
1: dat is echt een ding. Ah, ja.
0: Ja,
1: want pijn is relatief natuurlijk in de eye of the beholder.
0: Ja, wel, het is inderdaad een subjectief gegeven binnen bepaalde grenzen. Maar als je echt heel erover gaat of heel eronder, dan kan het wel extreem zijn.
1: En wat zijn zo nog ongekende zintuigen? Want
0: de pijn en de temperatuur...
1: Ah ja, de persoon die het altijd koud heeft.
0: Ja.
1: We kennen ze allemaal.
0: Ja. Of omgekeerd, die het altijd warm heeft.
1: Ja, we kennen ze allemaal.
0: Die in de winter in zijn t-shirt in de sneeuw loopt.
1: Ja.
0: Maar ik heb bijvoorbeeld een cliënt die nu geleerd heeft, als hij zich koortsig voelt en die voor een Davalgan in te nemen, gaat hij even kijken op een thermostaat, want die woont zo in Leuven op een dakappartement. Niet ideaal voor temperaturen in de zomer, maar die gaat eerst kijken op de thermostaat, hoe warm is het hier in mijn appartement? En dat warme gevoel dat ik heb, is dat koorts of is dat gewoon omdat het hier zo warm is? Dus ik kan dat zelf niet aanvoelen, van waar komt dit? Dus die nam keiveel paracetamol. Ik had echt zoiets van... Want die vroeg ons van, goh, dokter, kunt je nog eens voorschrijven? Ik dacht, want het is toch wel meer dan gewoon. Zijn we echt gaan zoeken, bespreken en dan zijn we daarop uitgekomen. En dan met een eenvoudig trucje van eerst kijken op de thermostaat. Ja, als het 27 graden is onder het dakappartement, dan moeten we hier een medicatie nemen, hè?
1: Ja, airco eerder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus pijn en temperatuur zijn prikkels die van binnen en van buiten komen. En dan heb je ook een aantal zintuigen, de prikkels die echt van binnenuit komen. En dan gaat het bijvoorbeeld over vermoeidheid. Dan gaat het over hongergevoel.
1: Oeh, hangry zijn.
0: Ja, of het gewoon niet voelen dat je honger hebt. Mensen die gewoon de hele dag niet eten omdat ze geen honger hebben. Of die weten van, ja, ik eet omdat het 12 uur is en ik heb dat zo geleerd en mijn collega's gaan eten, dus ik ga maar mee, maar eigenlijk heb ik geen honger.
1: Alright, oké. Okay.
0: Omgekeerd ook verzadiging. Je hebt mensen die heel rap kunnen volzitten, maar je hebt ook mensen zonder bodem in de maag.
1: We kennen ze allemaal.
0: Die kunnen blijven eten. Dorst.
1: Ja.
0: Iedereen loopt nu rond met zijn fles. Maar sommige mensen zeggen, ik heb die reminder nodig, want als die niet in mijn zicht staat, ja, dan heb ik 's avonds koppijn en dan besef ik pas van, ah ja, juist, ik heb de hele dag niks gedronken. Maar ook bijvoorbeeld naar het toilet gaan, stoelgang. Plassen. We kennen zo dat beeld van de gamer die de hele dag achter zijn computer zit en zelfs één die naar het toilet gaat. Maar mensen met autisme kunnen ook daar over of onderprikkeld zijn en heel vaak of veel te weinig naar het toilet gaan.
1: Wauw,
0: ja.
1: Er zijn 5 zintuigen van buiten. En er waren ook 5 van binnen. Van binnen,
0: dus
1: want we hebben al pijntemperatuur en dan die interne prikkels.
0: De introceptie noemen we dat, al die interne prikkels. En dan heb je nog het evenwicht. Nu, dat is de enige waarvan ik tot op heden nog niet gevonden heb of dat je ook te goed evenwicht kunt hebben.
1: Te evenwichtig.
0: Dat heb ik nog niet gevonden.
1: Oké. Okay.
0: Maar dus ja, daar kunnen we allemaal iets bij voorstellen. Ja. Mensen die gemakkelijk vallen en die het evenwicht niet kunnen bewaren. En dan de laatste is de proprioceptie. Het bewustzijn van jouw eigen lichaam in de ruimte waar dat je begeeft. En dus met je eigen lichaam, met alle aanhangsels, armen en handen en vingers en de benen. En dan zijn de mensen die... ja, tegen dingen opbotsen. Altijd dezelfde hoek van de tafel mee hebben. Of tegen de rand van de deur met de schouder botsen. Of aan de klink, de mouwen. Ik heb zo de neiging om soms naar de mouwen te kijken van de lange t-shirts. De t-shirts met de lange mouwen. En zo een gat, omdat ze aan de klink zijn blijven hangen. Of mensen
1: dat
0: in een klitsje van
1: allemaal
0: jeans.
1: Allemaal onder die grote paraplu. Of, ja, of het kan allemaal te maken hebben met... Wauw, ja, dat is...
0: Ja. En dan zeggen wij de volksmond gewoon van... In plaats van, er is een verstoorde proprioceptie... Die is gewoon een beetje lomp.
1: Ja.
0: Ja. En in elke familie weet iedereen wie de lomperik in de familie is.
1: Natuurlijk, ja, ja. Maar ik had dat nooit gelinkt aan... Dat het ergens op dat spectrum zou passen.
0: Ja, mensen gaan zich... Ik had een heel pijnlijk verhaal van een cliënt... Die heel slechte proprioceptie heeft... En zijn dochterke werd 1 jaar. En de hele familie zei, riep van... Nee, jij mocht die taart niet naar binnen dragen. Die wou de taart van de keuken naar de living dragen. De hele familie zat er en iedereen zei... Nee, niet doen. Gewoon omdat iedereen wist van...
1: Die gaat
0: de
1: vallen.
0: Kans bestaat.
1: Gaan met een trotse vader.
0: Dat is echt pijnlijk.
1: Ja,
0: en dat natuurlijk, dat kan helemaal niks met autisme te maken. Maar in dit geval wisten wel... Ja, hij heeft de diagnose, dus waarschijnlijk past dat daar ook in.
1: Xmos veel, kan dat ook?
0: Dat kan ook, ja.
1: Echt zo kennen, zo... Allee, potverdomme.
0: Ja. Zo... Ja, zo, je steekt het in je mond en dan net op plaatsement valt.
1: Ja, exact.
0: Ja.
1: Dat past daar eigenlijk bij.
0: Of je wil je glas nemen en in plaats van je glas vast hebben, stoot je het om. Ja.
1: Is autisme, of op dat spectrum zitten, is dat ook een superkracht, vind je? Want er wordt heel vaak negatief over gepraat. Ja. En ik hoor nu zaken... Die je eigenlijk, mits een iets andere interpretatie, mm-hmm, ook heel positief kan zien.
0: Absoluut.
1: Snap je?
0: Ja, er zijn zeker voordelen.
1: Vertel.
0: Aan. Mensen met autisme hebben vaak een zeer analytisch vermogen. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Die kunnen dingen heel goed analyseren. En dat gaat niet alleen over het wiskundige genie, maar die kunnen ook soms heel goed emoties aanvoelen. Die komen in een ruimte binnen, die voelen direct hoe de spanning, de sfeer zit. Die weten direct van, goh, bij die moet ik opletten of die moet ik... heb ik wat meer ruimte. Mm-hmm. Hebben zeer vaak oog voor detail. Ja, zien dingen die andere mensen niet zien... Gaan dingen ook vaak heel goed kunnen onthouden. Als je zo in een meeting zit... Hoe vaak gebeurt het niet dat je zegt van... Ah, maar wacht, hebben we die discussie al niet eens gevoerd? En we gaan het opnieuw... Nee. Toen, in dat verslag, in november, hebben we dat toen besproken. En dan kan je terugvinden. Dus
1: Maar je voelt bij heel veel mensen die functies, topfuncties... Ik heb al heel wat CEO's kunnen interviewen. Daar is toch altijd wel een randje aan. Ik zal het zo voor... Dus volgens mij wordt de wereld toch ook een beetje gedomineerd op dat vlak door misschien mensen op het spectrum.
0: Ja, mensen met autisme ga je heel vaak zien, een van de typische kenmerken, niet altijd, maar heel vaak is dat wat wij noemen, zo die special interest, waar dat mensen de focus kunnen hebben op een bepaald onderwerp. En het kan zo gevarieerd zijn als je maar kunt bedenken. Ja, je hebt heel veel mensen die inderdaad... En dat is weer een hele moeilijke. Nee, ik denk, het jongetje van 5 dat geïnteresseerd is in dinosaurussen... Dat is niet iets afwijkend van de norm. Als je natuurlijk een jongetje van 5 hebt die alle... Ik weet niet hoeveel gekende dinosaurussen die er zijn, kan opsommen. Met de Latijnse bijhorende naam. Kan vertellen hoeveel kilo dat die wogen, of hoeveel ton dat die wogen, hoe groot dat hun spanwijdte was, hoe lang dat die leefden.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan voel je al van, goh, dat is wat meer dan het gemiddelde 5-jarige jongetje. Of als je dat hebt bij de 35-jarige man, dan heb je ook zo het gevoel van, goh, dat is een beetje de leeftijdsfase wat voorbij. Dat is niet meer zo helemaal leeftijdsadequaat.
1: Nog even over die kinderen, want ik ben zelf ook ouder, dus... Daarom dat ik blij ben dat je het zegt. Wat moet je doen als ouder als je merkt 5, 6, 7, 8 jaar oud en je voelt inderdaad van, hier is misschien wel iets aan de hand. Wat is het traject dat je dan opstart?
0: Ik denk eerst en vooral begrip hebben.
1: Ja.
0: Kinderen op het spectrum... Ook met ADHD trouwens, ga je vaak heel veel onbegrip hebben. Dat worden vaak als lastige kinderen gezien, koppige kinderen gezien, vervelende kinderen die niet willen luisteren. Maar ik denk dat... En dat is een uitdaging. Als ouder ben zelf mama. Maar dan echt een beetje de moed bijeen zoeken om te kijken van oké, wat speelt hier nu? Wat is er aan de hand? Waarom ben jij nu zo zogenaamd koppig? Wat zit hieronder? Ik denk als we daar al dat kunnen achterhalen, dat er al heel wat problemen kunnen opgelost worden, omdat we dan automatisch wat autovriendelijker gaan zijn.
1: Ja, ja, niet enkel naar de reactie kijken, maar vooral naar de oorzaak van de reactie dat het kind geeft. Van ja. Waarom wordt hij op dit moment zo getriggerd om dat gedrag te stellen?
0: Ja.
1: Ja. En als je dan voelt dat hem het of haar het blokkeert, ja, richting psychiatrie, richting...
0: Ik denk dat je niet direct...
1: Ja, voilà, exact. Want die wachtlijsten hoor je dan ook weer. Ja, en
0: dat
1: snap
0: is een
1: je?
0: Ander probleem.
1: Dus in scholen ook. Leerkrachten, chapeau, hè, alle respect. Maar elk kind individueel gaan begeleiden, dat is natuurlijk ook niet aan de orde.
0: Nee. Dus kijken, wat kunnen we algemeen wat doen? En zien, ik had het er net al even over die voorspelbaarheid, die heel veel mensen, en zeker ook kinderen met autisme, echt wel fijn vinden. Hoe kunnen we voorspelbaarheid zoveel mogelijk installeren? En zelfs anticiperen op dat het misschien ook verandert. Dat er verandering mogelijk kan zijn. Hey, bijvoorbeeld, vakantieperiodes zijn vaak een uitdaging. Schoolperiodes zijn heel gestructureerd. Klopt. En in de klas hangt er zo een tijdslijn van... Hey, de dag ziet er zo uit, de week ziet er zo uit. Dus dat is heel gestructureerd. Als het dan vakantieperiode is, is dat voor kinderen heel ongestructureerd. Voor ouders vaak ook. Maar eigenlijk zou je thuis ook een soort tijdslijn kunnen maken. Zou je ook kunnen werken van wat staat er allemaal op het programma deze week? En met kleine kinderen kan je dat ook heel visueel doen. Afhankelijk van je eigen tekenvaardigheden.
1: Nog drie keer slapen.
0: Nog drie keer slapen. En je kan bijvoorbeeld dat je een tijdslijn hebt en dat je weet bijvoorbeeld van... de vrijdag gaan we naar dat pretpark. En dat duidelijk is. En als ze dan inderdaad weten van het zijn nog drie vakjes, dus het is nog drie keer slapen en we gaan naar het pretpark. Maar dat je ook kan bijvoorbeeld het pretpark tekenen met een zonnetje. En al op voorzien, ja, stel dat het een wolkje met regen is, dan hebben we wel een alternatief. Dan gaan we naar de binnenspeeltuin bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Of,
0: want als je op de ochtend zelf zegt van oei, het regent, we gaan het niet doen.
1: Drama.
0: Ja.
1: Zeker bij
0: met
1: waarschijnlijk kinderen die op dat moment op het spectrum...
0: Dat is het risico.
1: Ja, dan,
0: okay. Dus ik kan daar wel wat op anticiperen.
1: Het is te weinig, 45 minuten, om dit zo breed spectrum aan zaken te bespreken. Maar ik hoop dat we toch een aanzet gedaan hebben, een inleiding tot. Want weten we hoeveel procent... Stel nu, je hebt 100 volwassenen. Hoeveel procent zitten op het spectrum?
0: Ja.
1: Hoe fijn je dat spectrum ook definieert. Want ik denk dat er zullen stemmen zijn die zeggen... Ja, 100%, want iedereen zit wel ergens. Of niet?
0: Nee. Ik denk, we echt... Ik zeg, er is een bepaalde cut-off.
1: Ja,
0: je hebt die kenmerken die iedereen heeft. Maar om van de diagnose te kunnen spreken... moeten die en in aantal en in intensiteit genoeg aanwezig zijn.
1: En is dat 1%?
0: Dat is ongeveer 1-2%.
1: Okay.
0: Dus dat is toch niet weinig. Nee. En er zijn... aanwijzingen dat het ook aan het toenemen is.
1: Daar gaan de wildste theorieën over de ronde. Ja. Zo in RFK Jr., de minister van Volksgezondheid in Amerika, koppelt dat aan de vaccins. En zo.
0: Dat is
1: een heel ander gesprek.
0: Dus dat weten we dan niet het geval.
1: Nee, maar...
0: Wat de reden wel is, weten we. We weten dat er meer diagnostiek gebeurt. Er is lange tijd gedacht dat het bij kinderen meer voorkwam dan bij volwassenen. Ja, het groeit er niet uit. Als het aanwezig is, blijft het aanwezig. Er is nu meer awareness, er is betere diagnostiek. Dus we stellen vaker de diagnose, maar 1-2% zijn we wel zeker. Je hebt ook een groep, en dat zie je vaak in families, waarom dat zo'n beetje het breed autisme fenotype. Waar je ziet in de familie, en dat is ook die genetische component die daar komt opspelen, er zijn wel meer kenmerken dan dat we zien met de pet in de straat, maar niet voldoende om echt de diagnose te stellen. Dus je hebt de groep met de diagnose, je hebt dan eigenlijk een tussengroep en dan heb je de groep die we als normaal...
1: Okay, wat normaal dan ook, want die hebben dan weer andere zaken. Hè? Tuurlijk, een mens, de complexiteit van de mens. En dat spectrum is één manier om die complexiteit te duiden, maar er zijn nog zoveel andere zaken. Maar bedankt om dat even te komen doen, en weet ik veel.
0: Graag
1: ik hoop dat veel mensen hier iets aan hebben gehad, want ik zelf heb heel veel bijgeleerd. Zeker en vast.
0: Dank je wel.
1: Dus ik wens je nog alle succes. Nele de Vriend, psychiater aan de KU Leuven.
2: Weet ik veel?
1: Muziek begint deze maand nog op Rock Werchter. Nu in een uitzending over autisme. David Byrne met Strange Overtones.

0: David Byrne met Strange Overtones in Weet ik veel over autisme.
1: Weet ik veel?
0: Er zijn veel artiesten, veel bekende mensen die ook op dat spectrum zitten. Bijvoorbeeld ook Suzanne Boyle, ken je haar nog uit Britain's Got Talent. De vrouw, de onbekende vrouw die een wereldster werd door haar zangtalent. Van haar, I Dreamed a Dream uit de musical Cats. Daarmee gaan we afronden.

0: Honestly, I thought that I would be
1: dead by now.
0: Calling security, keeping my head held down.
2: Dit was Weet ik veel over autisme. Je vindt nog Weet ik veels over allerhande thema's. Honderden vind je terug op je favoriet podcastplatform of op VRT Max. Heel graag tot een volgende keer.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
5: Tegels.
6: Natuursteen.
5: Parket.
6: Impermo.
4: Deze zondag extra open.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. De Nationale Feestdag wordt gevierd met het klassieke Te Deum en met heel wat activiteiten in de Brusselse binnenstad. En enkele eiceldonoren zijn voor meer gezinnen gebruikt dan wettelijk is toegelaten. Het is vandaag de Nationale Feestdag voor ons land. In de Brusselse kathedraal is die vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij, samen met hun 4 kinderen. Een verslag van Filip Heijmans.
10: Te Deum laudamus.
2: Aartsbisschop Luc Terlinde zet het Te Deum in. De viering met vertegenwoordigers van alle erkende godsdiensten draait rond wijsheid.
11: De situatie van in onze wereld roept ons op tot een ontwaken van het geweten, om ons te laten leiden door wijsheid.
2: Een boodschap wellicht voor premier De Wever en de vele politici, magistraten en militairen in de kathedraal.
12: Vive Belgique!
13: Vive België!
2: Buiten staan intussen enkele honderden fans de koninklijke familie op te wachten.
14: We vinden dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen midden dat hier in Brussel.
15: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel. Mijn vriend die komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen. Dus de ideale combinatie om te tonen dat we Belg zijn. Hè.
2: En ze worden niet teleurgesteld. Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen Elisabeth, Gabriel, Emmanuel en Eleonore nemen ruim de tijd voor een babbel.
16: Ik ben Elisabeth.
17: Zie je, majesteit.
2: En zelfs voor een selfie.
18: Dank u wel voor het
19: de nieuwe technologie. Ja.
9: Tijdens de Nationale Feestdag valt er ook van alles te beleven in de hoofdstad. Op het Koningsplein staat er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met de werking van het leger en onder meer met de voertuigen die ze gebruiken. Lonne van Erp ging er langs.
20: Dat wit kopje is eigenlijk een explosief die erop zet en die kan eigenlijk dan de mijn vernietigen.
21: Ah, ja.
22: Een foto nemen met een drone-helikopter, op een grote panzerwagen kruipen of een echt machinegeweer vasthouden. Vandaag kan het allemaal. Soldaat Pablo en onderofficier Chris stellen hun materiaal met veel trots voor.
23: Ja, vooral veel mensen die de wapens zullen vasthouden.
20: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen, omdat ze dan ook weten waarvoor alles gebruikt wordt en waar het geld van Defensie naartoe gaat.
22: Wie wil, kan het materiaal zelfs uittesten.
24: Ik heb nog bij een metaaldetector een mijn opgegraven en zo. Niet een echte natuurlijk.
25: Allez, bleu, regarde avec ça.
24: Dus wel mijn droom om soldaat te worden. Een beetje wel aan het oefenen.
22: Nog tot 8 uur vanavond kan iedereen het Defensiedorp komen ontdekken. Al staat er voor de meesten vandaag nog veel meer op de planning natuurlijk.
26: Hier wandelen en dan gaan we 7 uur hier iets eten en dan gaan we straks naar het defilé. En dan met de trein van 6 uur terug naar huis.
9: Ook bij eiceldonoren werd de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het materiaal van 1 donor mag maximaal bij 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat de limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. We krijgen veel te weinig informatie, zegt eiceldonor Michel Lambrechts.
27: Je hebt als donor geen recht op de informatie achter je eigen donor. Dus je kan daar niet achter vragen. Je mag zelfs niet weten hoeveel donorkinderen eruit voortgekomen zijn. Spijt hebben van het ontstaan van kinderen, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar of ik het opnieuw zou doen, moest ik geweten hebben wat ik achteraf eigenlijk heb geleerd en waarover ik geïnformeerd had moeten zijn. Dan is mijn antwoord nee, dan had ik het nooit gedaan.
9: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Die overschrijdingen gebeurden binnen 1 fertiliteitscentrum. In Jabbeke in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 omgekomen bij een verkeersongeval. Dat schrijft Nieuwsblad. De man reed met zijn scootmobiel op het fietspad van een drukke expressweg toen hij werd aangereden door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken, hij is opgepakt en zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne veel meer burgertoden en gewonden gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. Maar een triode oorlog lijkt dus nog verder te escaleren.
0: Ja, we zien de voorbije weken en maanden alsmaar zwaardere aanvallen op steden en burgerinfrastructuur. Vooral van het Russische leger dat opvallend veel meer raketten inzet, waartegen Oekraïne zich niet goed kan verdedigen. En Rusland past ook lange afstandsdrones aan, waardoor ze sneller vliegen en dus ook moeilijker tegen te houden zijn. Ook Oekraïne voert alsmaar meer en grotere aanvallen uit op Rusland, vaak met honderden drones tegelijk. Daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Deze escalatie komt er omdat het front bijna helemaal vastzit en beide partijen dus op een andere manier druk zetten om te proberen om de overhand te nemen. Op een half jaar vielen er al 1400 burgerdoden en ook zo'n 8000 gewonden. Dat is een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar en dubbel zoveel als het jaar daarvoor.
9: Dankjewel, Marijn. En zo net is de 16e etappe in de wielerronde van Frankrijk begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 4:15 als voorlaatste, net voor gele truidrager Tadej Pogacar. Het is zonnig met af en toe wat wolkenvelden en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt, dan is er lokaal kans op een bui. Vrijdag opnieuw zonnig en zo'n 24 graden. Dit nieuws begon met een nationale feestdag. Het klassieke Te Deum werd bijgewoond door de koninklijke familie en heel wat ministers. In Brussel zijn er allerlei activiteiten, zoals een defensiedorp. Foto's en filmpjes van de nationale feestdag vind je ook in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Sportza Tour. Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
1: Heel goedemiddag. We beginnen vandaag aan de derde en laatste week van de Ronde van Frankrijk. Zo snel gaat dat dus. En snel zal het uiteraard ook opnieuw gaan in de rit van vandaag, Gert.
5: Zeker wel, want dat is net nog aangegeven in het nieuws. Dat is dus een tijdrit, eentje van 26,1 kilometer om precies te zijn. En de specialiteit natuurlijk van Olympisch en wereldkampioen in die discipline, Remco Evenepoel.
1: En zeg nu zelf, wat zou het toch mooi zijn als Evenepoel uitgerekend op de Belgische Nationale Feestdag kan winnen. Of het hem lukt, dat gaan wij de komende uren hier samen ontdekken.

0: Editors met The Rush. De eerste renners die zijn intussen al volop bezig aan hun tijdrit, maar dat zijn, en dat zeggen we natuurlijk met alle respect, maar dat zijn niet de mannen die mee kunnen strijden voor de overwinning vandaag natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. Wij mogen hier in Sportsatour naast Sven Nys en Jan Bakelands vandaag bij het begin van week 3 nog een nieuwe co-commentator verwelkomen. En tegelijkertijd is het ook wel een oude bekende in dit programma. Serge Pauwels, de bondscoach. Goedemiddag, blij dat je er weer bij bent.
2: Goedemiddag Gert, ja, ik ben ook heel blij om er terug bij te zijn. Weliswaar niet meer vanaf de locatie ter plaatse aan de meet in de Tour. Maar ja, het is wel fantastisch om er terug bij te zijn.
1: Ja, maar hier in Brussel is het ook gezelligheid roef. We zijn wel met z'n tweeën blij. Ik zie dat Caro ook haar hand opsteekt, dus dat komt helemaal goed. Zeker met de derde Tourweek die in het vooruitzicht is. Kan niet anders, hè? Veelbelovend denk ik.
2: Ja, en natuurlijk na eergisteren, die fantastische overwinning van Remco Evenepoel, ja, is er toch wel wat meer schwung weer ingekomen. Hè. Zeker dan ja, in die strijd voor de tweede plek. Hè. Vandaag is hij wellicht ook, wat mij betreft, de topfavoriet om deze tijdrit te winnen. En wat er nog komt, ja, dat is ook veelbelovend. Hè. Die twee passages richting Alpe d'Huez en vooral dan die voorlaatste etappe. Dat is bijna een Tour de France op zich, die de renners gaan aanvatten. Met die vermoeidheid die er al gaat zijn na 19 etappes. Met het klassement dat er gaat zijn na 19 ritten. Daar kan nog heel veel gebeuren en daar kijk ik echt heel hard naar uit.
0: Christophe van der Goor, ook voor jou goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag, zeker.
0: Goedemiddag. Hey. Een ander thema dan. Gisteren kwam er via de Franse sportkrant L'Équipe nog bijkomend nieuws. Maar ja, over die nachtelijke dopingcontroles van een paar dagen geleden. Een rechter zou daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Wat moeten we daar nu eigenlijk allemaal van denken?
4: Ja, het is een heel moeilijke discussie, vind ik. Hè? Want je hebt aan de ene kant ook stemmen vanuit het peloton zelf. Die zeggen, kijk, wij staan daar open voor. Dat mag, dat is het reglement sinds een aantal jaren. We moeten daar niet van opkijken. Aan de andere kant zijn er heel veel stemmen die toch wel de vraag stellen naar de proportionaliteit. Hè? Want ja, dat is in zekere zin, zeker wat betreft Jonas Vingegaard, om 2 uur 's nachts is dat vrij invasief. Door dan aan te kloppen op de deur en een plasje te vragen. Ook al waren ze vriendelijk. En we hebben het daarover gehad 2 dagen geleden en gisteren. Ja, wanneer doet men dat? Hè? Volgens het reglement alleen wanneer er ernstige vermoedens zijn van eventueel een inbreuk. Als dat dan zo is, dan willen we dat natuurlijk ook wel zien de komende dagen. Want anders mag je daar en moet je daar ook wel uit besluiten dat het ITA, het International Testing Agency, want dat is het orgaan dat die testen doet, dan zou toch wel moeten blijken dat er ook effectief iets aan de hand is. Want anders is die proportionaliteit niet echt helemaal goed verlopen, moet ik zeggen. Je moet een en ander toch wel op een balans kunnen leggen. Nu, daar gaan we straks ook nog naar luisteren. Jonathan Vaught is bijvoorbeeld iemand die vroeger in de schoot van de ploeg Armstrong ook al die verkeerde dingen gedaan heeft. Hè. Die heeft de hand al in eigen boezem gestoken en gezegd, ja, wij mogen niet vergeten, in onze tijd was er tussen s'nachts wanneer wij die peptidehormonen namen. En groeihormoon is zo'n peptidehormoon. En dat heeft Van Eno ook gezegd, professor Van Eno, 2 dagen geleden. Toen jullie hem belden, toen zei hij, kijk, dat hormoon is maar een paar uur opspoorbaar. En dan is dat weer helemaal verdwenen uit het lichaam. Jonathan Vaughters zei dus, ja, dat is niet abnormaal. Wij deden dat vroeger allemaal, dus we weten waar de klepel hing destijds. Laat ons hopen niet meer hangt. Dus moeten we dat ergens wel begrijpen dat dat nog altijd gebeurt. Overigens excuses voor wat wij destijds gedaan hebben. En dat is de context, dat is dat verleden dat dit wielrennen nog altijd met zich mee draagt, zo blijkt. Maar Sergio zei ik, excuseer. Ja, wij zijn zo. Wij zijn vrij familiair na veel jaren samen commentaar te geven. Dat ik jou.
2: Normaal zeg je Sergio kun.
4: Normaal gezien. Oh, nu krijg ik even het schaamrood op de wangen. Normaal gezien, inderdaad, Sergio kunt, maar dat mag nu in functie van bondscoach totaal niet meer. Bondscoach, Sergio Pauwels. Sorry. Ook.
0: Lukt het
4: nog, Christophe? Een slappe lach. Ja, ik heb mijn schaamrood op de wangen. Hoe kijk jij naar deze zaak die eigenlijk niet om te lachen is?
2: Ja, niet om te lachen. Het is inderdaad niet om te lachen in eerste instantie voor de twee renners die nachtelijke controles hebben gehad, hè, voor Pogacar en Vingegaard. En uiteraard, iedereen is voor controles in het peloton. Maar zoals ik vandaag naar het wielrennen kijk, is dat eigenlijk geen thema meer. Hè. En Ik vind het dan ook wel echt toch een beetje van de pot gerukt dat zij 's nachts worden gecontroleerd.
4: Dan is alleen de vraag waarom. Want in het begin dachten we dat het door het orgaan was, het AFLD. En dat hebben we in het verleden al toch nog een aantal keer gezien. Dat de Fransen dan Cavalier Seul spelen onder het mom van, noem het. Plak daar en kreef daar een noemer op. Maar dat blijkt niet te zijn. Het is wel degelijk het echt grote ITA, het International Testing Agency. Die dan wel degelijk ook via een rechter goedkeuring hebben gevraagd. Dus dan moet je je wel afvragen, wat is hiervoor dan de beweegreden?
2: Ja, en dan, ofwel moet er een aanwijzing zijn, hè, maar daar ga ik helemaal niet van uit. En dan, ofwel is de enige aanwijzing dat die dominantie er is, hè, van Pogacar. En dat ze dan dat als aanwijzing tussen aanhalingstekens gaan gebruiken om te kijken van, of in elk geval om een statement te maken van, kijk, we zijn er nog altijd, we zitten er nog altijd bovenop. Het is niet zomaar brood en spelen en iedereen mag doen wat hij of zij wil. We proberen alles gewoon nog goed in de gaten te houden. En ik denk dat misschien de enige verklaring kan zijn, dat ze gewoon willen tonen dat ze er nog bij zijn en dat de sport nog altijd eerlijk verloopt. Ja, ja. Maar intussen gaat het niet meer om die controles alleen. Neemt dat gewoon veel grotere proporties aan. Want we zijn er nu 2 dagen nadien nog over bezig. En bijvoorbeeld gisteren op die rustdag waren er dan controles zoals dat elke rustdag gebeurt. En die waren dan bijvoorbeeld in het kamp van Red Bull. En die, ik geloof, om 9:00 s'avonds of tussen 9 en 10.
3: Ja.
2: En dat is helemaal niet abnormaal. Maar dat wordt dan ook weer een issue. Of dat wordt dan ook weer een thema. Wellicht 99% zeker gaan we hier nooit meer iets van horen. En dan waait het weer voorbij.
4: We zijn begonnen aan de tijdrit, beste luisteraar en Caro en Gert. We hebben 3 tussenpunten vandaag in deze tijdrit tussen Evian-les-Bains en Thonon-les-Bains. Aan het prachtige decor natuurlijk, het meer van Genève, Lac Le Mans. En we hebben straks topfavorieten als daar zijn natuurlijk Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Ayuso kan ook een heel goede tijdrit rijden. En Filippo Ganna. En Filippo Ganna die start straks vrij snel. Dat gaat al een eerste toptijd opleveren. Vanuit de start meteen bergop een col van 10 kilometer toch wel. Gemiddeld 4%. Dus daar kan je echt wel met een grote plateau rijden. Afdaling hier en daar technisch toch wel op. Terwijl er een hond op straat loopt. Een hond op straat voor Camille Gradek. Maar die wordt door het baasje, denk ik, snel weer tot de orde geroepen aan de voet. Dus goed opgeleid, maar even niet aan de leiband. En dat was niet zo slim. We zijn dus vertrokken met de eerste man, de laatste in het klassement, Camille Gradek, de Pool. Hij rijdt voor team Bahrein. Goeie omstandigheden, niet al te warm. Nog altijd flirt het met die 30 graden, maar dat is toch 10 graden warmer dan in het begin van deze Ronde van Frankrijk.
1: En zo zijn we begonnen aan deel 3 van die Ronde van Frankrijk. Tot zo, Christophe en Serge. Sergio Ken. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten, onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn gesloten. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting Centrum. Je gebruikt beter het openbaar vervoer.

0: Jack Lanshore van Gijken. Soms moet je het in het leven niet te ver zoeken. Dat moet Hannes Taon vandaag gedacht hebben.
1: De tip van Taon.
2: Hannes Taon, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Caro.
2: Welke renner heb je vandaag uitgekozen?
3: Ja, het is 21 juli en een tijdrit. Dus ja, ik kan niet om Remco Evenepoel heen, hè, Caro.
2: Oké, maar dan ben ik wel benieuwd wat jij weet over Remco Evenepoel dat wij nog niet weten. Want dat is een renner waar heel veel over gezegd en geschreven wordt natuurlijk.
3: Ja, het was een moeilijke zoektocht. Ik heb bij verschillende mensen aangeklopt. Een eerste wist je dat je, Caro, is dat Remco zich volledig kan laten gaan op muziek van Barry White. En dan vooral op het nummer You're the First, the Last, My

0: Ja, dat is een echte klassieker natuurlijk.
1: Klopt, Caro. Dat was na zijn eerste zege in Luik-Bastenaken-Luik 4 jaar geleden dat Remco daar op gedanst heeft samen met zijn mama Anja. Dat was op de parking van zijn supporterscafé in de Rustberg, dat nu wel gesloten is. Maar ze spreken er nog altijd over, Caro. Het moet een heel indrukwekkend optreden geweest zijn.
0: Oké, dat is een eerste. Wist je dat je over Remco Evenepoel? Maar je hebt er ongetwijfeld nog, als ik jou ken.
1: Ja, ik ga je eerst een vraag stellen, Caro. Kijk jij naar thuis of naar familie?
0: Is het erg als het antwoord geen van beide is?
1: Ja, oké. Dan doe je niemand kwaad, of toch zeker de VRT ook niet. Maar Remco was of is een trouwe kijker van familie. Dat zijn natuurlijk minpunten, hè?
0: Ja, dat moeten we wel zeggen, natuurlijk.
1: We zijn hier op de VRT. Ik kijk daar altijd samen naar met Pieter Serie op de hotelkamer voor een koers. Maar Serietje zei, verkoop het gewoon dat Remco keek naar thuis in plaats van familie. Maar we zijn hier om de waarheid te verkondigen, Caro. Dus ja, we moeten hard zijn. Minpunten voor Remco, want hij kijkt naar familie.
0: Oké, en nu geef jij dus prijs dat een van jouw bronnen Pieter Serie is.
1: Ja, die had wel nog wat andere dingetjes te vertellen. Dat Remco bijvoorbeeld een plaaggeestje is. Ja, op een speelse manier natuurlijk. En Serie was dan vaak het slachtoffer omdat hij zich nooit verweerde. Een voorbeeldje, dat was op stage ergens voor de Ronde van Lombardije. Serie was aan het poseren op een berg. En tijdens die fotoshoot begon Remco gewoon met sneeuw te gooien naar Serie. Sneeuw die daar op de berg lag. Dus Remco die de draak soms wat steekt. Of andere renners ambeteert, maar echt wel ludiek bedoeld.
0: Ja, tuurlijk. Ben je uitverkocht qua beetjes?
1: Nee, ik heb nog een uitsmijter. Remco is dol op ijs, Caro.
0: Okay.
1: Na zijn wereldtitel in Wollongong 4 jaar geleden heeft hij de hele ploeg getrakteerd op McFlurry. En hij heeft zelfs zijn eigen Remco-ijs in Nieuwpoort op de dijk.
0: Amai, wat moet ik me daarbij voorstellen bij Remco-ijs?
1: Dat is stracciatella-ijs met speculoos en een speciale vitamine. Ja, een vitamine, maar we mogen niet weten welk vitamine dat is. Dat moet een geheim blijven.
0: Ik vind dat echt heel goed klinken. Stracciatella met speculoos. Kan niet slecht zijn. Heb je het al geprobeerd?
1: Ik mag geen ijs eten, Caro. Ik ben allergisch aan koemelk. Maar de uitbater van het ijssalon in Nieuwpoort heeft wel gezegd dat hij een kilo ijs wil opsturen. En dat kan geel ijs zijn als Remco de Tour wint, want hij zou het dan een geel kleurtje geven.
0: Oké, en aangezien jij het niet mag eten, zal ik me dan opofferen om het voor de redactie te gaan uitproberen. Voilà. Deal?
1: Dat is heel dapper, Caro.
0: Dankjewel, Hannes. Sportza Tour.

0: My Girl van Madness. Vooraf wordt er altijd heel veel gezegd en geschreven over het parcours van een tijdrit. Dat wordt tot in de puntjes geanalyseerd, zeker als het over een tijdrit in de Ronde van Frankrijk gaat. En kijk, dan is het natuurlijk altijd handig, Karel, als je iemand hebt die dat parcours vooraf is verkend heeft.
1: En we hebben zo iemand gevonden. Dat is namelijk atleet Ruben Verheijden. Hij is vanavond te gast in Vive le Vélo en hij heeft ook zijn fiets meegenomen naar Frankrijk. En je hoort mij dus al komen, hij heeft met de fiets het parcours verkend. En dit is wat hij vond van die klim in het begin.
2: Ik vond hem nog wel verrassend zwaar. Ik had in mijn hoofd dat de tijd op het parcours vandaag wel sneller was. Maar ik moest wel vrij snel met een kleine plateau schakelen. Goed, ik ben ook geen profcoureur, maar ik vond hem zwaarder dan ik had verwacht.
1: Nee, je bent geen profcoureur, maar wel een profatleet natuurlijk. Belgisch record op de 1500 meter. Dus ja, op zich, als jij zegt tegen mij het is een zware klim, dan geloof ik dat ook wel meteen.
2: Ja, ik kom ook rechtstreeks van hoogtestage in St. Moritz, dus ik heb ook al wat hoogtemeters gedaan de voorbije weken op de fiets. Dus ik dacht van oké, we gaan nu terug naar zeeniveau en dat gaat allemaal wel meevallen. Maar het is inderdaad toch ja, een zwaardere. Het is niet gewoon vlak langs het meer van Genève en een snelle tijdrit, denk ik.
1: Ja, dus blijkbaar toch wat zwaarder dan hij vooraf gedacht had. Christophe en Serge, zeggen jullie het maar, is dit dan bijvoorbeeld te zwaar voor een type Ganna of Tarly?
3: Ja, dat zal er toch om spannen. Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Hè. De hoogtemeters die gaan echt wel doorwegen. Je moet rekenen dat het ook meteen bergop gaat. Gedurende 10 kilometer toch wel een 4,3% gemiddeld. Natuurlijk, dat is niet echt stijl. Maar ja, je moet die hoogtemeters toch overwinnen. En iemand zoals Ganna, die dicht tegen de 80 kilo weegt. Misschien zelfs iets meer dan 80 kilo. Als je dat gaat vergelijken met een Remco Evenepoel van Pogacar. Jongens die eerder tussen de 60 en de 65 kilo wegen. Ja, dat is gewoon een te groot verschil. En ja, ik vrees dat dit voor Ganna te zwaar zal zijn. Ook voor een Tarling die intussen al aan zijn tijdrit begonnen is.
4: Ja, en die meteen natuurlijk de beste tijd neerzet. Hè. En Baptiste Vastrofer, Milan Fretin en Allegaard en Co. meteen bijna op 40 seconden of meer zet. Dat is de logica zelf uiteraard voor deze goede tijdrijder ook. Maar waar leg je dan de grens? Want

0: wij horen als buitenstaander. Jij als coureur, ex-coureur, nu als coach. 4%, ja, ietsje meer, 4,3. Dan zeggen we toch heel snel, dan mogen we het label een loper opkleven. Hè? Zelfs tot en met 5-6%. Waarom schat je dan in dat het misschien net iets te zwaar zal zijn? Omdat het 10 kilometer lang is?
1: Ja, dat is het. Hè. 10 kilometer aan 4%. Hè. Je stijgt van ongeveer 400 meter hoogte op zeeniveau. Of op, tenminste aan het meer. Vlak aan het meer. En je gaat naar 800 meter. Dus dat zijn 400 hoogtemeters die je moet overwinnen. Ja, dat is gewoon te veel. Die tijdrit is maar 26 kilometer. Hè. Dus dan spreken we over een inspanning van een dik half uur zal dat zijn voor de winnaar. Ja, je kan dat eigenlijk nauwelijks goed maken. Ook omdat die afdaling, het stukje dat daarna komt, na die klim, na die eerste 10 kilometer, dat is ongeveer een 7 kilometer. Die zijn iets steiler naar beneden dan dat de klim gaat, hè, meer aan 5-6%. Het is ook redelijk technisch, het is wel goed asfalt. Maar ook daar gaat iemand als Ganna relatief weinig tijd kunnen goedmaken. Net omdat het technisch is, omdat er zoveel bochten in zitten, gaat dat moeilijk zijn om zijn vermogen kwijt te kunnen. Dat gaat hij enkel kunnen doen in die laatste 9 kilometer dan ongeveer, die min of meer vlak zijn. Maar ook daar een aantal bochten in het centrum van Thonon-les-Bains naar de finish toe. Dus voor mij de favoriet blijft Evenepoel. Maar ik denk dat ook Pogacar heel dicht gaat zijn.
0: En want als je kijkt even de vergelijking vorig jaar in Caen. Dat was een vrij vlakke tijdrit. Daar won Evenepoel met amper 16 seconden voorsprong op Poggi. 33 kilometer. En twee jaar geleden in Chambertin won hij met maar een tiental, twaalftal seconden op 25 kilometer. Zonder echt fel stukken bergop. Dus het zou er echt wel eens kunnen om gaan spannen.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook vorig jaar die klimtijdrit gehad in de Tour de France. Waar Pogacar heel zwaar uitpakte. Dat is nog iets anders. Hè. Dat was zelfs op de limiet van met de tijdritfiets rijden of niet. Hè. Zelfs voor een gewone fiets kiezen. Er waren een aantal renners die keuze hadden gemaakt.
0: Ja.
1: Dit is natuurlijk, iedereen rijdt hier met de tijdritfiets. En daar ga je ook veel sneller mee rijden dan met een gewone fiets of een aangepaste gewone fiets. We hebben ook een keer die tijdrit in de Dauphiné gezien vorig jaar, waar Remco Evenepoel wel heel zwaar uitpakte en de tijdsverschillen groter waren. We denken bijvoorbeeld ook terug aan de tijdrit die Vingegaard won in de Tour een aantal jaar geleden. Was het in Combloux, geloof ik?
0: Toen hij zijn eigen metertje niet geloofde.
1: Ja, waar hij denk ik bijna 2 minuten pakte op Pogacar. Dat was heel indrukwekkend. Dus het is altijd natuurlijk, we zijn de laatste week in de Ronde van Frankrijk, ook de dag na een rustdag. Die eerste 10 kilometer gaan ons heel veel wijzer maken.
0: Wat ook al ons wijzer maakt. Joshua Tarling natuurlijk Europees kampioen geweest tegen het uurwerk. 2 keer de Chrono des Nations gewonnen. Hij op dit ogenblik de beste tussentijd bij een verre. De beste tussentijd bij het eerste tussenpunt. Er zijn er in totaal 3. Dus mooie vergelijkingspunten. En natuurlijk daarna de aankomst.

0: De Nederlandse Merel met Baby.
1: Een vertrouwd geluid. Christophe en Serge Pauwels die hebben daarnet al een goede analyse gemaakt van wat we moeten denken over de nachtelijke dopingcontroles en al het nieuws daar rond. Maar daar is vanochtend in de Tour Caravaan natuurlijk ook nog wel over gepraat, neem ik aan. We kunnen dat verifiëren bij onze Christophe Meul. Dag Christophe, goedemiddag. Kan je dat bevestigen?
2: Goedemiddag. Ja, klopt. Begon eigenlijk gisteravond al aan tafel met de collega's. En dan komen die berichtjes binnen. En zoals dat bij jullie misschien ook gaat, beginnen dan vrienden die de Tour ook volgen ook berichtjes te sturen van wat is daarvan aan? Is er nu echt iets aan de hand? En dan zit het spel op de wagen. En dan weet je dat dat vanmorgen aan de bussen ook weer een verhaal is. Logisch, dat ja, gezien alles wat er al gebeurd is. En dan, ja, dan moet je om reacties gaan vragen. Ik moet eerlijk zijn, ik was vanmorgen vooral gefocust op Evenepoel en Red Bull, Bora Hansgrohe. Maar ja, collega Bart Aerts heeft ook een rondje langs een aantal mensen gedaan die allemaal wel een mening hebben, want dat heeft iedereen wel hè, in deze zaak.
0: Ja. Nou, kan je daar eens wat dieper op ingaan dan? Wat waren zoal de reacties?
2: Wel, je hebt Voters hè, van IF, die was vrij formeel. Die zei van, ja, als je mensen wil pakken, dan moet je dat nu eenmaal op dat moment van de dag, of nacht beter gezegd, gaan doen. Dus het is een efficiënte, effectieve manier om mensen te pakken. Als ze dat bij ons 25 jaar geleden hadden gedaan, dan was er veel miserie en ellende bespaard. Dat is de mening van Voters, hè, die zelf voor alle duidelijkheid nog even bij Armstrong gereden heeft. Hè. Mm-hmm. Dan heb je ook wel een hele andere strekking. En ik moet zeggen dat dat wel de merendeel van de mensen is die zeggen van tuurlijk moet er gecontroleerd worden, maar moet dat nu echt tussen 2 en 5 s'nachts, tussen het uur van Pogacar en het uur van Vingegaard, dat is toch wel heel straf en dan ben je toch wel heel ingrijpend bezig. Dus eigenlijk is dat wel hetgeen wat we het meeste horen hoor. Tuurlijk moet je controleren, uiteraard moeten de cheaters, die moeten eruit, maar is dat nu echt nodig om dat in het holst van de nacht te gaan doen? Dat is hetgeen wat we het meeste horen.
0: Mm-hmm. Wat ik mij ook nog eigenlijk afvroeg, Christophe, want jullie zitten in de Tour, jullie werken in de Tour. Leeft dat thema, denk je, even hard als bij de mensen die er wat verder van afstaan? Want er komen natuurlijk veel reacties van buitenaf. Maar ik kan me ook voorstellen dat de Tour een soort bubbel is, misschien?
2: Ja, ik denk vanmorgen wel. Hè. Vanmorgen wordt daar echt wel over gebabbeld. Vooral omdat, ja, nog eens, ja, we zijn journalisten, we moeten onze ogen ook niet sluiten. Is er nu iets aan de hand? Ja of nee? Dat is gewoon het vervelende. Maar ik denk wel dat als er nu niks concreet komt, want laat ons eerlijk zijn, daar wachten we wel op. Hè. Wat is dan die aanwijzing? Of wat leveren dan die testen op? Ik denk dat we tegen vanavond dat hopelijk wel een beetje gaat liggen. En dat we dan opnieuw bezig zijn over de koers en de tijdrit. En wie heeft er gewonnen? Wie viel tegen? Wie zakt weg in het klassement? Dat we het dan wel daar terug over kunnen gaan hebben. Ja, de waan van de dag, hè, Caro. Gert, dat is jullie ook niet vreemd. Hè. Je zit daar kort op, je moet snel een reactie hebben. Dus uiteraard wordt daarover gebabbeld. Nu, we gaan die resultaten waarschijnlijk ook niet snel kennen. Dus ik denk dat... Ik kan er helemaal naast zitten ook. Hè. Maar ik denk dat wel zachtjes terug gaat weg hebben. Ja, ja, dat denk ik wel.
1: Al zal het natuurlijk ook van de resultaten van de testen afhangen. Voilà, maar zoals je zegt, daarop is het nog even wachten. Je hebt ook al aangegeven, ik heb mij vooral opgehouden bij de bus van Red Bull Bora Hansgrohe, waar ze ook een klassieke controle hebben gehad gisteren, dacht ik, op de tweede rustdag. Ja, hoe bereidt Remco Evenepoel zich voor op de tijdrit?
2: Dat is eigenlijk een hele lange dag. Hè. Zeker omdat die verkenning vandaag tussen 10 en 11 was. Dus die ploegen die moeten allemaal super vroeg aan de bak, want alles moet klaarstaan. Remco komt dan. Renners krijgen een bepaald tijdslot waarop het parcours autovrij is. Dat was vandaag tussen 10:15 en 10:45, denk ik. Dus dan is er nog eens een verkenning die ze ja, volle gas kunnen doen. Dus Remco komt dan een kwartiertje daarvoor toe, vertrekt dan voor zijn verkenning en zit nu, denk ik, ofwel nog in zijn hotel ofwel aan de finish waar een tweede bus staat en die is nog aan het rusten, aan het eten. En dan straks begint hij zijn pre-race programma, zeg maar, om al zich heel goed op te warmen. En dan komt hij meestal naar hier 1:30, 2 uur voor naar hier is dan de startplek. Mm-hmm. Hè.
0: Daar ben jij nu dus nog altijd. Hè?
2: Ja, daar ben ik nu. Ja, wij houden ons op aan de startplek. Wij gaan dat hier een beetje volgen. Collega Bart Aerts doet de reacties aan de finish. Dus normaal zal Remco, hij moet iets over 5 fietsen, als ik me niet vergis.
0: Ja, 17:13 om precies te zijn.
2: Voilà, ja, die zal een uur of twee daarvoor hier toekomen, denk ik. En die kruipt dan in zijn cocon, hoofdtelefoon op, afgeschermd. Vragen stellen is uiteraard uit een boze, volledige focus om dan de tijdrit te rijden die hij wil rijden. Hè? Want ja, wel belangrijke dag voor Evenepoel. Dus focus, focus, focus en zich niet te veel laten afleiden. Dat is eigenlijk hetgeen er nu gebeurt. Nu nog even rusten en dan opbouwen naar die explosie van, ja, wat zal het zijn, 40 minuutjes, zoiets.
0: Ja, dan gaan wij jou ook verder laten focussen. Eén ding wil ik nog weten. De wasseret, daar ben je geraakt, daar hebben we een foto van gezien. Ja. Proper gewassen. David Goeman uiteindelijk ook?
2: Ja, maar die is niet in de wasserette geraakt. Dus ofwel heeft hij nog wat extra grief gevonden, ergens diep van onder, in zijn koffer. Ofwel heeft hij veel deo gespoten vanmorgen. Dat kan ook, maar ik heb onderweg naar hier niks speciaals geroken of gemerkt. Dus goede punten voor Goeman. Ja.
1: Maar het Lac Le Mans is zo groot, een wasje daarin doen kan toch
0: kan
1: niet
0: ook, ja, want daar is hij gisteren geweest. Hè, en wij zien daar beelden van en dat ziet er wel prachtig uit, moet ik zeggen. Dus.
2: Het is heel mooi. Het is heel mooi. Ik sta nu op 10 meter van het water. Ik zie Lausanne de overkant liggen. De bootjes dobberen hier. De helikopter vliegt nog eens over. Ja, mooi. Goed. Zo. Goeie zomer. Goeie dag.
0: Geniet van het uitzicht, Christophe. En veel succes voor de rest van de dag. Merci. Hè.
2: Dankjewel.
3: Sportza. Tour.
4: Je kunt je leven opbouwen. Alles doen zoals gepland. En dan plots alles kwijtgeraken in een brand. Maar van zo'n scenario heb ik geen schrik. Met de ergste bedreiging in mijn leven, dat ben ik.
5: Onstopbaar, ik moet en ik zal. Toegeven aan een flesje neerval. Onstopbaar, ik moet en ik zal.
6: Maar eerst pak ik u mee naar het begin.

0: Dat klinkt niet al te best. Young Yellow, wie is er wel even happy met een voorlopig beste tijd, Christophe?
1: Ja, bij dat eerste tussenpunt moeten we toch vooral gaan kijken. Daar straks een van de specialisten tegen het uurwerk, Joshua Tarling. Maar die is daar na een paar kilometer eigenlijk al door twee Nederlanders voorbij gegaan. Dus die Joshua Tarling is niet echt bezig aan een goede tijdrit. Wie zijn die twee? Eerst Huub Arts, de jonge Nederlander. Ex-beloftekampioen, Europees kampioen. Europees beloftekampioen in Hasselt. Hij rijdt nu voor Lotto. En nadien, enfin, zo net eigenlijk een paar seconden geleden, is Daan Holen, dat is natuurlijk ook wel een specialist, is nog voorbij Huub Arts gegaan met liefst 17 seconden. Dus bij dat eerste tussenpunt dat toch de komende uren het referentiepunt voor ons gaat zijn tot iedereen daar voorbij is gekomen. Een specialist, Daan Holen, die Tarling al meteen het nakijken geeft aan de aankomst. Voorlopig de beste tijd op naam van Milan Fretta. Maar dat weten we natuurlijk allemaal. De Belgische sprinter zal straks nog door een rist. Jongens, heel veel, misschien wel een paar tiental, worden voorbijgegaan.
2: Sportzatour. Eten, drinken, heel belangrijk.
3: Ja, José de Kouwer komt er ook nog even tussen gefietst om het belang van eten en drinken nog eens te benadrukken. Daarom gaan we nog eens een goede eettip op u loslaten. Een kaastip meer bepaald. Die tips krijgen we tijdens deze tour van kaasaffineur Frederik van Tricht. Hij kiest voor de Tom d'Abondance.
4: Say cheese.
5: De kaas dankt zijn naam aan de vallei waar dat wordt gemaakt, maar ook aan het koeienras, het Abondance-ras. Een heel mooie koe met wat bruine plekken. De Abondance is eigenlijk van kloosterlijke oorsprong. En het is een mooie kaas en je kunt die eigenlijk herkennen aan de holle rug. Wat wil ik daarmee zeggen? Eigenlijk als je de kaas plat voor u legt, dan ga je merken dat er dus inkepingen aan de buitenkorst zijn. En ik heb mij horen of laten wijsmaken dat die uitsparing dat eigenlijk ook hielp om de producenten eigenlijk die kazen op hun rug te laten dragen met een soort touw. En dat die kaas dan in dat touw rustte. Er zijn redelijk wat producenten, 75 boerderijen. Waar dat Abondance gemaakt wordt. Dus dat zijn 75 producentjes die daar heel kleinschalig werken. Dat is echt, dat kan een boer zijn met 10 koeien, die dat zijn koeien dagelijks melkt en enkel met die melk van zijn eigen koeien de Tom d'Abondance gaan maken.
0: Ben je zelf wel eens in een van die 75 boerderijen geweest?
5: Ja, zeker. Ik ben al met de mensen van Pacaar onze Abondance-boer gaan bezoeken. Ja. Dat zijn echt mensen die eigenlijk hetgeen dat veel mensen die beseffen, ze gaan op vakantie naar Frankrijk en ze gaan daar een boertje bezoeken die dat kaas maakt en ze proeven dan die kaas. En ja, dan...
0: Hoe leuk is dat?
5: Ja, dat is super. En ik raad iedereen ook aan om dat te doen. Ga eens een kaasboer bezoeken. En veel mensen denken dan van ja, die kaas van die boertjes, dat komt nooit tot in België terecht. En dat is nu juist wat dat wij doen. Wij hebben verschillende producenten, zoals bijvoorbeeld onze Reblochon-producent Jean-Pierre. En die mens heeft letterlijk een vijftiental koeien. En die trekt met zijn koeien, in de lentemaanden trekt hij met zijn koeien de bergen in. En die maakt daar in een chaletje superkleinschalig kaas. En ik ben er met mijn vader al een paar keer op bezoek geweest. En effectief, als hij in de zomermaanden boven in die chalet zit en je ziet daar koffie te drinken in zijn woonkamer en de deur staat open, dan zie je twee ruimtes ernaast echt de koeien staan op stal. En dat zijn superproducenten, die maken fantastische dingen. Die mensen leven daar echt maanden aan een stuk, afgesloten van de rest van de wereld, gewoon om goede kaas te maken en om te zorgen dat die koeien kunnen grazen in die bergweides rond die chalet. Die werken echt elke dag heel hard, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, om mooie kaas te maken.
0: Volgt Jean-Pierre, terwijl de koeien op 5 meter van hem staan, vanuit zijn woonkamer ook de Tour de France, of weet je dat niet?
5: Ik ben ervan overtuigd dat hem de Tour volgt. Ik heb de laatste keer, want ja goed, kabel heb je daar niet erboven. Ik heb daar een schotelsatelliet aan zijn chalet zien staan. Dus er stond wel een tv, dus ik ben ervan overtuigd dat hij dat als Fransman wel zeker in de gaten houdt.

0: Ready or Not van Fugees. Tijdrit vandaag dus in de Tour. Filippo Ganna, die gaat nu trouwens starten. Toch zeker ook een naam om in de gaten te houden. We gaan hem zo meteen volgen na het nieuws van 2.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ben super gelukkig. Ik heb echt het leven waar dat elk klein meisje van droomt. Dus ja, wat is het probleem dan?
1: Op VRT1 in Eyecatchers lacht het leven Babs voorlopig nog toe. Op VRT Canvas onderzoeken we de wereldberoemde Sphinx in Ancient Superstructures. En op VRT Max kan je er een filmavond van maken met de thriller The Report. Veel kijkplezier!
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Het is vandaag de Belgische Nationale Feestdag. In de Brusselse kathedraal is die vanmorgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun 4 kinderen. Achteraf namen ze ook ruim de tijd om te praten met de fans voor de kathedraal. Er werden selfies gemaakt. Al liep dat niet altijd even vlot, zo merkte koningin Mathilde.
7: Eentje voor mijn verjaardag morgen.
8: Oh, een gelukkige verjaardag.
7: Dank u wel. Maar nog probeer nog één keer.
8: Ah, nog één keer, maar misschien.
9: Van de stress.
8: Dat is de frustratie van de nieuwe technologie.
9: Nu ja.
8: Ah.
9: Ja. Voilà. Dank u wel
7: voor het
8: de wachten. Nieuwe technologie.
6: Straks is er in Brussel ook het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein, live te volgen op VRT Canvas en VRT Max. Ook bij eiceldonoren werd de wettelijke limiet van 6 gezinnen overschreden. Dat blijkt uit informatie van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Het materiaal van 1 donor mag bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. Bevoegd minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt hier niet door verrast te zijn. En ook Michel Lambrechts van de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
10: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
6: 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. Dat gebeurde bij hetzelfde vruchtbaarheidscentrum. In de Oekraïnse grensstad Sumy is een groot winkelcentrum uitgebrand na een Russische aanval. De bluswerken verliepen moeizaam omdat Russische drones ook tijdens de reddingsoperatie bleven aanvallen. En in de regio Kharkiv hebben Russische aanval zeker 2 mensen gedood. Er werden ook opnieuw gasproductiefaciliteiten aangevallen. Oekraïne vuurde dan weer drones af op doelwitten in Rusland, waarop op verschillende plaatsen brand uitbrak. Volgens de Verenigde Naties zijn er in de eerste 6 maanden van dit jaar veel meer burgerdoden en gewonden gevallen bij de oorlog dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de wederzijdse aanvallen die vooral in Oekraïne slachtoffers maken. Aan het front zit de situatie bijna helemaal vast. En in de Ronde van Frankrijk is zo'n uurtje geleden de 16e etappe begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 4:45 als voorlaatste, net voor gele truidrager Tadej Pogacar. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui bij maximaal tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Godly and Cream met A Little Piece of Heaven. Christophe en Serge, is de toptijd intussen nog verbeterd door iemand of nog niet?
1: Wel, aan de finish staat Joshua Tarling intussen wel aan de leiding. Maar dan is het zo dadelijk uitkijken naar de aankomst van Daan Hollet, die nu vol in de afdaling zit. En die daar een ploegmaat van Jasper Philipsen pakt. En dat is Tim Marsman, de Nederlander. Misschien dat hij iets in het Nederlands, in het Hollands nog naar hem geroepen heeft, Marsman. Maar die gaat duidelijk heel behoedzaam naar beneden. En ja, voor een gros, het gros moet ik zeggen, Serge, van het peloton. Is dit een halve rustdag, zo'n tijdrit?
2: Ja, voor bijna 80% van het peloton zal dit een halve rustdag zijn. Ik was bijvoorbeeld gisteren nog op bezoek bij Soudal Quickstep. En bijvoorbeeld Eenkoren, die heeft zelfs niet gefietst gisteren op de rustdag. Die heeft volledig platte rust genomen. Maar ging vandaag dan activeren, zeg maar, in deze tijdrit. De spieren weer op spanning zetten. En voor hem was dat voldoende om zo in die derde week toe te gaan. Trouwens, daarnet Daan Hollet, die riep wel effectief iets naar Marsman. Want die kwam in die afdaling, die toch wel technisch is, heel dichtbij. Die Hollet, die heeft echt wel zijn zinnen gezet op deze tijdrit. Wil een goede tijd rijden. Er was daar een zwaantje van de politie die nog tussen de twee renners navigeerde. En hij die echt in volle snelheid aankwam. Maar die voelde dat hij niet vol kon gaan. En die probeerde op die manier door te roepen naar zijn Nederlandse collega. Probeerde hij zo de weg vrij te hebben.
1: Ja, en ik denk wel eens dat je gelijk zou kunnen hebben wat betreft Filippo Ganna en de voorspelling. Want bij het eerste tussenpunt bergop heeft Ganna 5 seconden, bijna 6 seconden minder snel gereden en minder goed gedaan dan Daan Hollet, die daar nog altijd bij dat eerste tussenpunt bergop de beste tijd heeft. Dus het wordt een gevecht van de kilo's.
2: Ja, nogthans, Daan Hollet is misschien wel de grootste renner. Ik denk dat het de grootste renner is in het peloton.
1: Ja, maar die staat toch wel heel mager.
2: Ja, dat klopt. Die gaat inderdaad nog wat minder wegen dan Ganna. Ganna is een Italiaanse kampioenentrui die er toch wel echt voor gaat. We zagen hem ook vanaf de start vol doorgaan. Ja, dit is natuurlijk zijn dag. Of dat is in elk geval zijn belangrijkste doel hier na de ploegentijdrit op dag 1. Is dit wel zijn belangrijkste afspraak in deze Tour, maar het parcours zit hem niet helemaal mee. Hè. Er zijn al betere tijdritten voor hem geweest.
1: Zeg, als je gisteren nog in de Tour was, als bondscoach natuurlijk zijnde, gesprekken voorafgaand aan het WK, ook met Evenepoel gesproken gisteren nog? Of,
2: Ja, ik heb hem kort even gezien. Ik zat toen in de lobby op dat moment met Maxime van Gils te praten en hij kwam gepasseerd dat een lange verkenning gedaan. Het is te zeggen, ze sliepen in Annemasse. En dat is toch ongeveer op een klein uurtje van Thonon-les-Bains en Evian-les-Bains. Dus gisteren is hij met de auto uiteraard al naar de start gegaan van die tijdrit. Heeft die tijdrit dan verkend in het verkeer. Het was nog redelijk veel verkeer. En dan nadien teruggekeerd. Dus hij was redelijk laat op hotel na de lunch. Kwam hij door de lobby gewandeld, hebben we even gepraat. Hij zag er heel scherp uit. Ik schrok er zelf ook nog een beetje van hoe hij toch echt een gedaanteverwisseling heeft doorgemaakt. Ja. Maar hij blonk in zijn vel. Ik heb vooral met Klaas Lodewijk over een aantal logistieke dingen gepraat dan voor het WK.
1: Ja, over fietsen en opsturen en meegeven.
2: Ja, en ook over hoe gaan we die periode overbruggen tussen die grote prijzen in Quebec en Montreal, die 2 weken voor de wegrit vallen en 1 week voor de tijdrit van het wereldkampioenschap. Welke renners dat er daar dan die op welke dagen vliegen, waar we dan gaan verblijven. Want we gaan uiteraard niet in het centrum van Montreal verblijven in die periode enzovoort. En overvluchten enzovoort. Maar Remco zag er heel goed uit. Hij is trouwens deze ochtend, zoals Christophe Meul daar straks ook zei, de tijdrit ook nog gaan verkennen. En hij heeft er dan voor gekozen, dat kwam ik dan gisteren te weten, om aan de aankomst te blijven. Want Thonon-les-Bains, zoals ik daarnet zei, bijna een uurtje van het hotel. Dus hij moest die verkenning doen vandaag tussen 10 en 11, wanneer het parcours verkeersvrij was. Heeft dan ervoor gekozen om, dat zal ongeveer tot nu zijn, aan die aankomst te blijven in de bus. Want Red Bull Bora-Hansgrohe hier met 2 bussen in de Tour de France.
1: Alsjeblieft.
2: 1 bus die aan de start staat, 1 bus aan de finish. Daar kon hij dan op het gemak wat rusten, iets eten. En dan in die laatste 3-4 uur richting de start, dan begint zijn vaste stramine, laatste maaltijd voor de start. En dan gaat inderdaad die koptelefoon op in de bubbel. En ja, dan is het echt getimed. Bijna tot op de minuut wanneer hij op de rollen gaat. Wanneer hij die ijsvest aantrekt, wanneer hij nog een gelletje neemt enzovoort.
1: Ja. We kijken naar Daan Holen die heel snel vertrokken is. Want zoals gezegd, beste tussentijd bij het eerste tussenpunt. Maar bij punt 2 en 3 zit hij te friemelen rond de derde plaats. Dus Huub Arts en Tarling hebben daar dan toch beter gedaan. Dus snelle start van Holen. Een snelle start die hij voorlopig niet kan bestendigen. Vandaag ook een man op de motor, Maarten van Gramberen. En ik heb begrepen in het zog van de man in dat geweldige pak als Italiaans kampioen. Ja, sowieso, ik heb het al vaker gezegd. Wanneer je hem ziet als coureur, heb ik hem bestempeld als een beeldhouwwerk van Michelangelo. Het ziet er fantastisch uit, Maarten. Bijna zoals jij.
3: Ja. Dat is een zeer goede omschrijving van Ganna Christophe. Ik ben het helemaal met je eens. Prachtige atleet als je hem daar ziet zitten op zijn fiets. Stevige bonk, maar wel een ranke atleet. Hij zit hier al de hele tijdrit lang in de beugel. Is daar nog altijd niet uit geweest. De tweevoudige wereldkampioen. Al is die laatste wereldtitel wel al geleden van 2021. Passeert daar nu aan de linkerkant van de weg een trosje Belgen die heel hard staan te zwaaien met de Belgische vlag. We hebben hier al heel veel supporters, Belgische supporters gezien en al heel veel spandoeken gezien voor Remco Evenepoel, de topfavoriet toch straks samen met Tadej Pogacar. En de snelheid, het is echt wel klimmen van bij de eerste meters daar in de startplaats. En dan zie je dat die snelheid een beetje fluctueert tussen 48 per uur op sommige vlakkere stroken op die klim van tweede categorie waar wij nu op zitten. En dan soms op de steilere stroken zakt die snelheid dan weer tot een 30 kilometer per uur. Voorlopig ook nog niet de snelste tijd van Filippo Ganna, maar het is natuurlijk een kwestie van in te delen en ook op deze klim goed in te delen. Het is geen grillige klim, een gelijkmatige klim, dat moeten we ook zeggen, terwijl weer een kip en een dinosaurus passeren. Mensen verkleed als kip en dinosaurus hier langs de linkerkant van de weg. Voor ons nu het bordje van 1 kilometer tot aan de top van deze beklimming. En wat we ook nog kunnen meegeven als we kijken naar de top van de bomen hier langs ons, nauwelijks wind op dit parcours. Het is iets waar ze natuurlijk ook rekening mee houden. Ook in de ploeg van Evenepoel natuurlijk met de setup en alles erop en eraan. Maar voorlopig weinig wind en relatief aangename temperaturen. Daarnet in de startplaats dan hebben we gekeken en toen zagen we 30 graden. Nu zijn het 25 graden. We zijn nu bijna helemaal boven. Het vlakt hier ook een klein beetje af. En er staat hier meer en meer publiek. Ik zie hier de Italiaanse vlag samen met de Vlaamse leeuw. Links van ons heel veel campers, Belgische vlag, ook heel veel mensen getooid in de truitjes die zijn uitgereikt van Decathlon. En als we rechts kijken, en dat is dan wel een prachtig zicht dat we hier hebben, dan zien we dat Lac Le Mans. Het wordt hier door de mensen die hier wonen ook gewoon Le Mans genoemd. En dat komt van het Keltische woord lem. En dat betekent groot, groot water. Ik kijk nog heel even naar de snelheidsmeter op onze motor, terwijl we hier een paar collega's laten voorbijgaan, want hij is razend populair om te volgen. Wordt toch nog wel hoog ingeschaald als potentiële winnaar van deze tijdrit. Of toch iemand die misschien kans maakt om hier te winnen. Want er hangen wel 4, 5 motoren van de collega's. Ook achter Filippo Ganna. Prachtige tijdritatleet. Hij is bijna boven. En dan gaat hij beginnen aan die afdaling. En dan gaan we ook eens kunnen zien of die afdaling echt wel zo technisch en gevaarlijk is. En dan is er nog dat allerlaatste snelle stuk. Daar waar Remco Evenepoel straks misschien nog wel het verschil kan maken met zijn super aerodynamische houding.

0: ding van Johannes is zijn naam. Rit 16 vandaag in de Ronde van Frankrijk. En dat is een tijdrit. En er is een tijdrit kanon onderweg met Filippo Ganna. Is hij goed bezig, Christophe en Serge?
1: Ja, toch beter ingedeeld hoor dan Daan Hole. Want Filippo Ganna bij het tweede tussenpunt. En dat is echt op de top van de col, van de klim van 10 kilometer. Heeft hij weliswaar maar 2 seconden, maar toch Huub Arts en Daan Hole voorbijgestoken. Dus beste tijd op naam van de Italiaan. Aan de finish, zo net, Daan Hole binnengekomen op 40 seconden als derde van Joshua Dowling. Dus dat is heel duidelijk dat de Nederlander Daan Hole, ex-Lidl-Trek, nu aan de zijde van Paul Seixas en Tiesj Benoot, dat hij heel snel gestart is in deze tijdrit. Maar dat niet zo goed heeft ingedeeld voorlopig. Maar de derde tijd dus voor de Nederlander aan de aankomst. Nog altijd de beste tijd op naam van de Brit Joshua Dowling. Maar het is uitkijken. Ja, een klein kwartiertje nog. En dan gaat hij binnenkomen, Filippo Ganna. En dan gaan we zien hoe lang hij in de hot seat gaat mogen blijven zitten. Want normaliter gaat hij ook Josh Dowling toch van de troon kunnen stoten hier in Tonon-les-Bains.

0: Zij mag natuurlijk ook niet ontbreken in Sportza Tour. Dat was Zaas. Alle 165 renners die nog in deze Tour zitten, die beginnen vandaag aan hun tijdrit in Evian-les-Bains. En over die plek valt het een en ander te vertellen. En het leuke is, wij hoeven dat niet zelf te doen. Wij kunnen ons laten gidsen.
1: Route touristique.
2: En route touristiek staat synoniem voor Steven de Kranen. Dat weet u intussen, Steven. Heel goedemiddag.
3: Goedemiddag, Caro. Hallo.
2: Hallo. Evian-les-Bains, daar gaan we het dus vooral over hebben. Als ik Evian hoor, Steven, ja, dan denk ik meteen aan water.
3: Ja, klopt. Het wereldberoemde bronwater Evian. En het gaat toch al terug tot 1789. Volgens de overlevering was er een edelman die toen daar water van de plaatselijke bron dronk. En daardoor genas hij van problemen, onder andere nierproblemen. Het verhaal doet natuurlijk de ronde, dokters onderzoeken het water. En vanaf de 19e eeuw groeit Evian uit tot een populair kuuroord. En tot op vandaag wordt het dus als natuurlijk mineraalwater erkend. En dat betekent dat het water dus rechtstreeks uit een beschermde ondergrondse bron komt, een stabiele minerale samenstelling heeft, zonder chemische behandeling. Het wordt gebotteld en alleen enkele bewerkingen, zoals bijvoorbeeld ijzer, dat mag bijvoorbeeld verwijderd worden uit het water, die bestanddelen, maar voor de rest blijft het dus zuiver bronwater, mineraalwater. En is het wereldberoemd geworden tot op vandaag en kan je ook nog altijd die bron bezoeken.
0: Zei je nu daarnet 1789, dat is als het ware een tweede Franse revolutie in dat jaar dan?
3: Ja, op zich wel, maar niet vergeten, 1789, op dat moment van de geschiedenis was Evian nog geen deel van Frankrijk. Aha. Het behoorde tot het koninkrijk van Sardinië en werd geregeerd door de hertogen van Savoie en dus het graafschap Nice en ook dus Savoie en vandaag departementen Savoie en Haute-Savoie zijn pas sinds 1860 overgedragen aan Frankrijk door een verdrag in Turijn. En dat kwam omdat de toenmalige heerser in Frankrijk, Napoleon III, de neef van de grote Napoleon, een akkoord maakte met Italianen. Hij steunde de Italiaanse eenmaking, wou iets terug. Er kwam een volksraadpleging in dat gebied en een overgrote meerderheid van de bevolking wou toen Frans worden. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat referendum vrij en eerlijk verlopen is. Maar sindsdien is in feite, ja, Evian-les-Bains nu deel van Frankrijk. Maar het is dus een jong stukje Frankrijk. Mm-hmm. Dus in 1789 was het officieel nog geen Frans grondgebied.
2: Oké, interessant. Wat zijn eigenlijk zoal de andere trekpleisters nog daar?
3: Wel, het is vooral die Belle Époque-architectuur die vooral mooi is daar in die streek. En wat opvalt, jullie hebben het er afgelopen dagen ook al over gehad natuurlijk, en zeker vandaag denk ik met de tijdrit. Je hebt het meer van Genève, maar in feite, ja, dat is slechts een deel van het meer dat zo genoemd mag worden officieel, want het is eigenlijk Lac Léman, mm-hmm, is de Franse naam, dat is dan het Franse gedeelte. En je hebt er heel veel moois rond natuurlijk. Het is een beetje, ja, grens Zwitserland-Frankrijk met Genève, Lausanne, Montreux, Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains, dus het ligt daar allemaal een beetje samen. Maar het is vooral een gebied dat heel, heel mooi is en dat ook nog altijd verder leeft vandaag, een beetje in die stijl van vroeger. Er is ook een historisch Palais Lumière waar heel veel tentoonstellingen zijn en natuurlijk dat luxueuze Hotel Royal Evian. Dat is een van de bekendste hotels, denk ik, zeker in dat gedeelte van Frankrijk. Maar daar is ook heel veel geschiedenis aan verbonden, aan een prestigieus hotel daar aan het meer van Genève.
0: Wat valt daar allemaal over te vertellen? Laat je maar gaan.
3: Wel, het is eigenlijk geopend in 1909. Dat was in feite vooral bedoeld en gebouwd ter ere van Edward VII. Dat was een Britse koning en vroeger prins die echt wel heel fan was van Frankrijk en vooral ook Parijs en alle geneugten die Parijs toen met zich meebracht. Het was een beetje een deugniet jongen, die prins, die toen hij koning was nog verder wou genieten. Alleen zelf kon hij er niet van genieten, want hij is gestorven al heel vroeg. Maar dat hotel is blijven verder leven, vooral in de geschiedenis, omdat daar belangrijke gebeurtenissen zijn. Daar zijn diplomatieke conferenties gehouden. Een van de eerste was bijvoorbeeld in 1938, conferentie van Evian, waar vertegenwoordigers van verschillende landen bijeenkwamen om te bespreken hoe ze moesten omgaan met de groeiende stroom Joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland. Dat is natuurlijk een pijnlijke passage, want er was heel veel medeleven van bepaalde landen, maar het bleef toch vooral lippendienst bewijzen, want heel veel concreet werd daar niet bereikt. En dan in 1962, de akkoorden van Evian, ook al belangrijk in de Franse geschiedenis, dat waren de onderhandelingen die leidden tot het einde van de Algerijnse oorlog. Dus Frankrijk, dat een deel van zijn eigen grondgebied, want Algerije werd niet als kolonie beschouwd, maar als Frans grondgebied, grondgebied. Daar werden akkoorden gemaakt voor die Algerijnse onafhankelijkheid door de grote generaal Charles de Gaulle. En dat gebeurde daar ook in dat hotel. En dan in 2003 was er de G8-top toen nog. Ja, de grootste industriële westerse landen, samen toen nog ook met Rusland, die daar vergaderden. En ja, ik denk amper een maand geleden, half juni, van 15 tot 17 juni, was er de G7-top met de Amerikaanse president Donald Trump die daar was, die daar dan 3 dagen lang verbleven heeft, omdat hij ook het vooruitzicht had van Versailles natuurlijk, waar hij de verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid kon vieren met president Macron, en ook Zelensky is er geweest. Dus het is een hotel met heel veel geschiedenis dat altijd gebruikt wordt, natuurlijk vanwege de mooie ligging, maar ook omdat het ja, heel strategisch ligt. Het is makkelijker te beveiligen, soms vanaf het meer, dan andere hotels ergens anders in Frankrijk.
2: En is ook Steven de Kranen daar eigenlijk al geweest?
3: Nee, nog niet. Ik zou het best willen, maar als ik zie wie er allemaal al overnacht heeft in dat hotel, van Queen Elizabeth tot Ringo Starr, Greta Garbo, ja, ik kan zou jouw graag
0: budget,
3: willen...
0: Kan jouw budget het aan, Steven?
3: Dat weet ik niet. Ik denk het niet. Misschien buiten het seizoen op een verwaaide woensdag misschien zou het misschien wel ooit eens lukken. Maar ik denk dat het hotel die namen ook een beetje die prijzenpolitiek gebruikt. En dat doorheen het jaar ook andere sterren en vooral, laten we zeggen, miljardairs daar kunnen neerstrijken.
0: Jouw verhalen hier zijn in elk geval onbetaalbaar. Alweer veel dank daarvoor, Steven. Ik onthoud Belle Époque, Hotel Royal Evian en nog zoveel meer. Tot morgen.
3: Tot morgen. Okay.

0: Pogana, hoe ver zou die intussen van de finish zijn? En vooral, gaat hij die toptijd pakken, Christophe en Serge?
1: Wel, hij heeft nog een minuut en 20 seconden om onder de toptijd van Joshua Tarling te duiken. En daar ziet hij dan de VOD van de laatste kilometer hangen. Zit nu aan een tijd van 33 minuten 15 en de tijd 34-21. Dus ja, hij gaat 60 per uur moeten vlammen. Dat
2: Kantjeboordje. Ja, hij rijdt nu 58 km per uur, dus het zal er inderdaad ontspannen. Ja. Ghana die nu wel echt op zijn stuk komt, hè. Die echt zijn vermogen kwijt kan in die laatste 8-9 kilometer die meer vlak zijn. Maar ja, inderdaad, hij gaat toch die laatste kilometer er alles moeten uitpersen.
1: Ja, daar gaat hij niet op gerekend hebben, denk ik. Hij rijdt met een voorblad van 64. Is dat vandaag voor alle toppers zo, denk je? Schommelt dat?
2: Well, alle toppers misschien niet. Er zal gekozen worden tussen 60, 62 of 64 vooral. Maar met het stukje afdaling dat je hebt vandaag, ja, gaan er toch heel veel toppers kiezen voor het grootste voorblad, voor die 64 inderdaad.
1: De laatste 300 meter voor Filippo Ganna. Hij heeft nog 15 seconden. Het loopt een klein beetje op. Kan die onder het duiken van Josh Tarling of niet? Hij ziet de boog daar hangen. Dat wordt net niet, denk ik. Net niet. 6, 5, 4 seconden. Dat is nog niet voor de eindoverwinning. Maar ja, je weet maar nooit. Nee, hij geraakt niet aan de tijd van Josh Tarling. En dat is toch bummer voor Filippo Ganna. 4 seconden, bijna 5 seconden trager dan die Britse specialist van dit werk. En dat zal hem pijn doen. Op het laatste nog volledig die Italiaanse tong uit de mond bij Ganna. Maar ja, dan zien we toch dat dat kolletje erin van 10 kilometer, zoals jij aangaf, beste bondscoach, dat dit ja, te zwaar is voor mannen van 80 kilogram.
2: Ja, en hij beseft het ook zelf. Hè. Een beetje dat hoofd dat gebogen over de meet komt. En ja, hij kwam er inderdaad net niet aan. Nochtans 45, meer dan 45 kilometer per uur gemiddeld. Dat is 34 minuten daaromtrent. De beste renners gaan uiteraard ook niet onder het half uur duiken. Daar gaat misschien nog wel een minuutje of zo vanaf. Maar ja, het gaat toch ook niet boven de 50 gemiddeld zijn, sowieso niet.
1: Vraagje voor jou, nu het kan, zo rond een uur of half drie. Het was een discussie ook 2 dagen geleden. Was dit nu van Pogacar een cadeau, tussen aanhalingstekens, voor Remco Evenepoel, de overwinning op zich? Hè? Laat mij heel duidelijk stellen, van alle concurrenten was hij de enige die aanwezig was, die bij Pogacar die finale inging. Geen Ayuso, geen Seixas, geen Lipovic. Hè? Dus dat is, laat dat boven alles staan. Maar hoe de finale in die laatste kilometer verlopen is, het was heel duidelijk dat het een presentje zou moeten worden voor Del Toro. Die kon dan niet. En dan in die sprint, ja, houdt hij een beetje de benen stil of niet? Was het een knipoogje?
2: Ja, hoe ik het inschatte is inderdaad dat hij heel graag de zegen aan Del Toro cadeau wou doen. Hè, want natuurlijk ja, al
1: iets
2: een
1: heel
2: raar woord
1: is
2: als je bijna 7 watt per kilogram duwt voor 30 minuten. Want daarover ging het.
1: Voilà.
2: Je moet er in eerste instantie bij zijn. Nu, dat lukte niet en pas op, ik vind het wel enigszins ook een veeg teken dat Pogacar zelf niet heeft geprobeerd. Hè? In die laatste kilometer. Dan had hij toch moeten doorhebben van oké, ik merk hier dat Del Toro het niet gaat kunnen afmaken. Ja. Hij weet ook dat Remco heel explosief is.
1: Maar zou dat ook niet te maken kunnen hebben, heb ik mij gisteren ook bedacht. En zondag zelf heb ik dat persoonlijk ook te weinig benadrukt. De context van de opgave van Vingegaard zal dat niet hebben meegespeeld.
2: Klopt.
1: Dat Pogacar dacht, ja, mijn grootste concurrent valt uit. Moet ik dan gaan juichen? Er was al wat boegeroep in week 2. Dat ga ik nu even niet doen. Ik ga mijn verstand gebruiken.
2: Klopt. En dat is ook een beetje hoe ik er achteraf op heb teruggekeken. Hè, dat hij dacht van oké, het is goed zo. Ik heb al inderdaad al zoveel gewonnen. We hebben met het team al zoveel indruk gemaakt. We zijn zo dominant, inderdaad. En eerlijk gezegd, ik verwacht bijvoorbeeld als dat straks in de Alpen zou kunnen. Hè, en als bijvoorbeeld iemand als Paul Seixas hem eens zou kunnen volgen.
1: Ja,
2: dan zou hij natuurlijk ook zijn populariteit in één keer terug kunnen doen groeien.
1: Ja, door hetzelfde
2: te doen aan een Fransman. Ja. Bijvoorbeeld op Alpe d'Huez, vrijdag of zaterdag.
1: Ja, maar zaterdag niet. Hè. Zaterdag gaat de Tour beslist worden voor alle plaatsen. Daar gaat geen cadeaus uitgeven.
2: Ja, nee. En zaterdag is eigenlijk gewoon de apotheose. Voilà. En daar kan je waarschijnlijk ook geen cadeaus geven. Want daar zal je heel, heel goed moeten zijn om Pogacar te kunnen volgen.
1: Voilà. Aan de finish dus geen nieuwe bestijd op naam van Filippo Ganna. Hij heeft zijn tanden met 5 seconden stuk gebeten op die van Joshua Tarling. Die nog altijd

0: Dodgy met Good Enough.
1: Wij rijden tijdens deze drie weken ook onze alternatieve tour, waarbij we de Fransen en hun bijzondere relatie met l'amour omarmen. Onze tour d'amour, want de Fransen en de liefde, dat is dus wel wat. En al zeker als je naar bepaalde zeer beroemde koppels kijkt.
2: Tour d'amour.
0: We gaan een heel klein beetje, vals spelen, want we gaan het hebben over een veelbesproken relatie tussen twee bekende mensen waarvan er maar eentje de Franse nationaliteit had. Maar we gaan even een uitzondering maken, omdat Heidi Leenaert het zo vriendelijk gevraagd heeft. Dag Heidi.
3: Dag Caro.
0: Collega radiomaker ben jij en zeer geboeid door het koppel dat jij nu mag bekendmaken.
3: Romy Schneider en Alain Delon. Omdat het een van de meest iconische romances is uit de Franse filmgeschiedenis. En omdat het niet het zoveelste droomkoppel is, maar eigenlijk ben ik vooral geboeid door alles wat er na hun relatie gebeurde. Omdat ze op zo'n respectvolle manier met elkaar bleven omgaan en zo mooi over elkaar bleven praten.
0: Hoe is die romance in der tijd ontstaan?
3: Ja, een iconisch filmkoppel. Ze ontmoeten elkaar op de filmset in 1958... tijdens de opnames van Christine, een passioneel liefdesverhaal. En Romy Schneider was toen 19 en ze had net de Sissy-rollen gespeeld. En ze wou eigenlijk volledig van dat imago af. En ze wilde ernstigere rollen spelen. Ze wilde serieus genomen worden als actrice. En dan is ze letterlijk en figuurlijk weggegaan van Sissy en gevallen voor Alain Delon en de Franse cinema. Na de opnames, ze is meteen vertrokken naar Parijs, alles achtergelaten. En hij is dan een veelgevraagd acteur en internationaal sekssymbool geworden.
1: Was het een vurige, passionele relatie of hoe zou je die omschrijven?
3: Ze zijn 4 jaar echt samen geweest. Maar natuurlijk is er vooral geschreven en geroddeld over de ontrouw van Alain Delon. In 1962 werd er gezegd dat het kind van Nico van Velvet Underground, dat het zijn kind was. Hij heeft dat nooit echt officieel aangenomen of bekendgemaakt. En Alain heeft Romy ook verlaten op een iets wat niet zo'n fijne manier met een briefje. Toen zij thuis kwam, ze was maanden weg in Amerika, had met Orson Welles een film gedraaid. En dan heeft hij een boeket rozen achtergelaten en een briefje waar hij zoiets opschreef als: sorry, ik weet dat ik je ongelukkig gemaakt zou hebben. Ik ben naar Mexico met Nathalie. Ik wens je het allerbeste. Ik denk dat ze vooral last hadden, dat hebben ze achteraf ook gezegd, door de omgeving, door de roddels, door de pers. Dus ze hadden eigenlijk nooit rust, ja.
1: Want Alain Delon, dat was een halfgod natuurlijk in Frankrijk, hè, en aan vrouwelijke belangstelling inderdaad geen gebrek. Ze zijn uit elkaar, maar dan wordt het Heidi 1969 en is er de film La Piscine. En dan wordt het verhaal over Delon en Schneider wel heel bijzonder, denk ik.
3: Ja, dus ze komen elkaar weer tegen op een filmset. Alain wordt gevraagd voor La Piscine en hij wil niemand anders als tegenspeler dan Romy Schneider. En de opnames zijn in Saint-Tropez. Het wordt een lange, hete zomer in 1968. Hij wil het alleen doen met Romy, deels uit schuldgevoel, maar ook omdat hij weet dat het niet goed gaat met haar. Hij vindt haar de beste voor de rol. En als je naar die film kijkt, de chemie die spat echt van het scherm. Hij in zijn zwembroek, zij in haar bikini. Er is veel lichamelijk contact, maar het zijn vooral die blikken. Ongelooflijk, ja, om naar die film te kijken, om te kijken naar die twee.
1: Heidi, Alain Delon is tijdens de zomer van 2 jaar geleden overleden, maar Romy Schneider stierf natuurlijk wel al heel jong.
3: Ja, zij was 43 jaar. Ze had dan al depressies gehad, verslaving, alcohol. Er was natuurlijk die tragische dood van haar zoon in 1981, een jaar voor haar overlijden. Hij was 14 jaar. En bij zijn grootouders, het hek was dicht en hij had het al vaker gedaan als hij geen sleutel had, over dat hek geklommen. En hij heeft dan eigenlijk zijn evenwicht verloren. En dan is hij, hoe zeg je dat, gespiest op de
1: hek. Ja, ik vrees het, hè. Ja.
3: En zij is dat nooit boven gekomen. Een jaar later, na een avondje uit, is ze dan haar toenmalige partner ging slapen. Zij wou nog niet gaan slapen, ze was een brief aan het schrijven. En eigenlijk heeft hij haar de volgende ochtend gevonden achter haar bureautje. Ja, en Alain Delon heeft de begrafenis georganiseerd. En hij heeft er ook voor gezorgd dat haar zoon, David, bij haar kwam te liggen. Want hij was elders begraven. Alain heeft daar trouwens ook bijgestaan na die dood van David.
1: En hij heeft ook heel mooie woorden gesproken, ook lang na hun relatie en lang na het overlijden van Romy Schneider.
3: Ja, absoluut. In 2008 was er een eerbetoon aan Romy op de César's. En daar wandelt hij meteen al geëmotioneerd het podium op. En dan zegt hij waarom hij eigenlijk ja heeft gezegd tegen de mensen die vroegen van kan jij iets komen vertellen over Romy Schneider.
4: Parce que cette année tu aurais 70 ans et que tu me manques terriblement. Parce que nous sommes fiancés il y a 50 ans. Parce que nous avons nagé ensemble il y a 40 ans dans la piscine. Parce que nous nous sommes aimés. Parce que nous avons été heureux ensemble et malheureux quand David est parti. Parce que c'était toi, parce que c'était moi. Voilà pourquoi.
0: Ja, prachtige woorden zijn dat van Delon. Heidi Leenaerts, dank je wel. Maar voor je weer laten gaan, misschien nog één dingetje. Want Delon die heeft blijkbaar ook een link met de Ronde van Frankrijk.
3: Ja, klopt. In 1987 heeft hij het startschot gegeven van de 7e etappe. En er zijn echt hele mooie foto's van hem uit een volgwagen, uit het open dak van een volgwagen, achterop een brommer. En er is zelfs nog een link met Romy Schneider ook, want er is de officiële app van de Tour en daar geven ze ook tips over plekken die je kan gaan bezoeken, Airbnbs waar je kan overnachten. En op kilometer 5.9 zeggen ze, ja, je kan in Voissy-Saint-Savoir het graf bezoeken van Romy Schneider. Een onopvallend dorpje, maar dus ja, de laatste rustplaats van Romy.
1: Romy Schneider ligt dus ook in Frankrijk in de buurt van Parijs begraven. Dankjewel voor je verhaal over Alain Delon en Romy Schneider. Heidi Leenaerts.
3: Graag gedaan.

Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi.

0: était près de moi. Jamais il ne reviendra. Laetitia, non, je ne savais pas. J'étais amoureux de toi.
1: De keuzeplaat van Heidi Leenaert. Alain Delon, uiteraard, fluitend en zingend met Laetitia. Een nummer uit de film Les Aventuriers.
2: In Brussel zijn voor de feestelijkheden van de Nationale Feestdag heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn gesloten, de Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Reijerstunnel richting Centrum. Ook de Belliardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. Er is file.
3: Sportza Tour.
1: Ja, we gaan nog eens naar de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Philippe Ogana heeft voorlopig niet de beste tijd kunnen neerzetten. Hij is daar niet in geslaagd. Maarten van Gramberen, jij hebt de hele tijd in zijn zog gezeten. Vertel misschien nog eens de afdaling. Hoe was die om daar naar beneden te rijden van dat klimmetje?
4: Wel, het was een heel gevaarlijke afdaling. Het begin van die afdaling ging heel snel. Toen reden we wel 100 km per uur. En dan plots heel veel straatmeubilair. Dat is al opletten. En dan begint er een heel bochtig stuk tussen de bomen, onder de bomen, in een bosje. Dat je binnenrijdt met links zo'n muurtje vlak langs een ravijn. En daar is het de ene bocht na de andere. Af en toe is een haarspelbocht. Dan sta je zo goed als stil. Maar dan is het weer versnellen tot wel 95 km per uur. Dus het is cruciaal om een goede, snelle afdaling te rijden en vooral om het parcours ook zeer goed te kennen. En dat is natuurlijk ook altijd een beetje de kracht van Remco Evenepoel in een tijdrit. Dat is dat hij zeer goed weet waar elke bocht ligt en hoe snel hij door een bepaalde bocht moet gaan om daar zo snel of zo weinig mogelijk tijd te verliezen liever. En dat kan hij ook wel natuurlijk dalen. Remco Evenepoel, dat hebben we al gezien in die afdaling van de Tourmalet. Daar zette hij de allersnelste afdaling ooit neer, helemaal op kop. Hij alleen in die afdaling, wel een ander soort afdaling natuurlijk van de Tourmalet. Maar ook het allerlaatste gedeelte is vrij technisch, zagen we daarnet in het zog van Gamma. Het is vlak, dat wel. Loopt ook nog een stukje naar beneden. En daar haal je opnieuw hoge snelheden. Maar het zijn smalle wegen waar je door moet rijden. En heel veel bocht. Dan weer een bocht naar rechts. Dan weer een bocht naar links. Dan weer een haarspelbocht. Dus ook daar wordt het cruciaal, denk ik, om zeer goed op voorhand verkend te hebben. En om het parcours te memoriseren. En goed te weten, die bocht daar, die ga ik zo nemen, die ga ik zo nemen. Maar dat is samen met natuurlijk de snelheid en de aerodynamica van Evenepoel op een vlak stuk. Dat is nu ook net zijn troef. Dat hij extreem goed voorbereid is wanneer het op parcourskennis van een tijdrit aankomt.
3: Radio 1.
5: Sportza Tour.

Voordat je lust hebt, moet de wereld stiller zijn. Voordat je lust hebt, moet er iets gebroken zijn. En, voordat je flustert, denk dat ik liefde nodig heb. Flustert in de verte, zegt haar innerlijke stem. Hou een innerlijke radar aan onzichtbaar kompas. De vriend dat je niet zegt, maar dat er altijd al.

0: Doe dat ook dicht van Slongs, die van ons.
1: Ja, dat is soms het gevoel dat je bij die renners ook hebt. Ooglicht en trappen. Ja, dat juist. Is vandaag natuurlijk zo in een tijdrit waar we allemaal al uitkijken naar de prestatie van Remco Evenepoel natuurlijk. 16:45 ongeveer, want het is eigenlijk 17:13. Dan begint hij aan zijn tijdrit. Zo'n renner kan je niet spreken op de dag van een tijdrit, maar zijn ploegleider wel. En dat is Klaas Lodewijk.
2: Klaas Lodewijk, iedereen spreekt over een tijdrit in 3 delen. Welk deel moet Remco het beste liggen?
3: Oh, op zich denk ik eigenlijk alle 3. Natuurlijk, het is een beklimming. Iets meer loper. Een technische afdaling, laat ons zeggen. En dan nog een laatste stuk vanaf eigenlijk de voet van de afdaling tot aan de finish. Die ook wel vrij technisch is.
2: Is hij de grote favoriet?
3: Ik zou niet zijn de grote favoriet, maar één van de favorieten. Ik denk het is tijdrit na 2 weken koers. Dat is net altijd iets anders dan een eendagse tijdrit. Ik denk ja, sowieso een Tadej Pogacar, Joshua Tarling, Ghana, noem maar op. Die zijn ook wel mede voor de prijs vandaag.
2: Hoeveel tijd kan je zo pakken op de rechtstreekse concurrenten? En denken we aan een Paul Sexas, een Del Toro. Wat heb je zo in je hoofd?
3: Ik heb eigenlijk geen getal in mijn hoofd. Ik denk dat wij moeten proberen om een zo perfect mogelijke tijdrit te rijden. En dan zien we achteraf wat dat is. Ik denk, als je daar te veel rekening mee houdt, voordien kan dat serieus tegenvallen. Dus laat ons gewoon proberen een mooie tijd te rijden. Met hopelijk een mooie uitslag en dat zien we vanavond wel.
2: Is de Tour eigenlijk al geslaagd?
3: Ik denk, geslaagd is een groot woord natuurlijk. Want je hoopt op een etappeoverwinning. Die is er gekomen, maar is een hele mooie. Maar het is nog een heel lastige week. Dus ik zou zeggen, nogmaals voetjes op de grond en dag per dag. Doen wat we moeten doen en hopelijk eindigen we dan met een heel mooie uitslag.
2: Tot slot, gisteren kregen jullie bezoek van de dopingcontroleurs. Rond hoe laat was dat en hoe is dat verlopen?
3: Rond 10:00 en volgens wat ik vernomen heb van de dokter is alles vrij vlot verlopen.
2: 10:00 klinkt beter dan 2:00 s'nachts of 5:00 ochtends.
3: Ja, absoluut. Dus ik denk nogmaals, het is volgende regels die voorgeschreven worden. En dat is eenmaal wat er kan voorvallen in zo'n grote ronde, daar hebben we geen probleem mee.
2: Er wordt veel over geschreven en gebabbeld. Is dat bij de renners ook zo?
3: Well, ik denk dat we er proberen niet te veel aandacht aan te besteden. Anders maakt u misschien zorgen om niets. Ik denk, we doen wat we moeten doen. Focus op ons eigen. En proberen de rust te bewaren.
2: Lag hij eigenlijk al te slapen, Remco?
3: Laten we zeggen dat hij al eens in bed lag.
2: Veel succes vandaag.
3: Dank u wel.

0: Nog even Andrew Gold, maar hij wordt nu al overroeld door reclame en nieuws. Ook belangrijk natuurlijk.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Brussel staat vandaag helemaal in het teken van de nationale feestdag. Vanmorgen was er al de traditionele Te Deum-viering en over een uur begint het militair en burgerlijk défilé. Maar ook tussendoor valt er van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp opgesteld. Je kan er kennis maken met de werking van het leger en ook de voertuigen en wapens die ze gebruiken. En dat lokt veel geïnteresseerden.
8: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
9: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de kettingen en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel gevaarlijk.
10: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen, dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
7: In Turnhout en Bornem in de provincie Antwerpen zijn gisteravond twee steppers zwaar gewond geraakt. In Turnhout botste een vrouw van 34 op een step met een auto. Ze raakte zwaar gewond, maar was niet in levensgevaar. In Bornem was er geen ander voertuig betrokken bij het ongeval. Een stepper van 19 verloor de controle over het stuur en viel. Ook hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De natuurbranden in de Spaanse provincie Guadalajara hebben nu al bijna 30.000 hectare verwoest. De brand woedt op zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Madrid in bergachtig gebied. Zo'n 1200 mensen uit 34 dorpen zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle. Het zou de zwaarste brand ooit zijn in die regio. In het zuiden van Spanje, in Andalusië, stierven 2 weken geleden nog 13 mensen bij een hevige natuurbrand, onder wie ook 3 Belgen. Intussen is er opnieuw een hittegolf begonnen in Spanje, de derde al deze zomer. De Franse Rennersvakbond heeft kritiek op de nachtelijke dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk. Gisteravond zijn de renners van Red Bull Bora Hansgrohe, de ploeg van Evenepoel, uit bed gehaald voor een controle. Het was toen 22:00 s'avonds, dat is geen ongewoon uur op een rustdag. Maar eerder werden favorieten Vingegaard en Pogacar om 2 en 5 uur 's nachts uit bed gehaald voor een dopingcontrole. En dat kan volgens de vakbond niet. Pascal Chanteur van de Rennersvakbond vraagt meer respect voor de renners. Als er echt vermoedens zouden zijn van vals spelen, dan kan er ingegrepen worden, maar dat was niet het geval, zegt hij.
11: Moi, ce que je dis juste aujourd'hui, c'est qu'on respecte un minimum les coureurs. Et si jamais il y a des présomptions concordantes, importantes, d'une probable tricherie, qu'on puisse faire le nécessaire, ça me pose aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas.
7: Op dit moment zijn de renners bezig aan de 16e etappe, een tijdrit. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui. Bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
6: Sportza Tour.
5: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Smoke on the Water van Deep Purple. En dat is een nummer, Gert, dat door een aantal luisteraars is aangevraagd in onze app. Mm-hmm. En Christophe van der Goor die heeft denk ik meteen doorgehad. Waarom, Christophe?
1: Ja, omdat het te maken heeft met een drama dat zich heeft afgespeeld aan het meer van Genève, meer bepaald in Montreux. Begin jaren 70 was dat, hè, toen het casino van Montreux, bekend ook van Jazz Montreux, in vlammen is opgegaan tijdens een optreden van Frank Zappa, himself. En de mannen van Deep Purple die waren toen daar in de buurt in een mobiele muziekstudio van de Stones, denk ik, waren daar een album aan het opnemen. En die hebben dat dan van aan de overkant van het meer, hebben die dat casino in vlammen zien opgaan. En een dag later heeft Roger Glover dan die tekst gemaakt, Smoke on the Water, in Montreux. En ja, over die dramatische gebeurtenis. Overigens nog veel meer muziek kapstokken in Montreux. Hè, want ook Freddie Mercury heeft daar lange tijd gewoond in Zwitserland, in Montreux. En als je daar, we hebben daar ooit eens een geweldige rustdag mogen beleven. En rond het meer van Genève, daar staan heel wat bronzen standbeelden en gedenkplaten. Die verwijzen ook naar niet alleen Jazz Montreux, maar ook naar Freddie Mercury. Dus prachtig, zeker wanneer het zonnetje schijnt zoals vanavond en vandaag, is dat een heel grote tegenstelling met wat zich daar begin jaren 70 heeft afgespeeld. Smoke on the Water blijft een klassieker. Iets voor jou, Serge?
2: Zeker, mooie muziek. Maar ik kende de anekdote niet, Christophe. Dus, ja. Jij bent natuurlijk een nog grotere muziekliefhebber.
1: Liefhebber,
2: kenner.
1: Ja. Voilà, liefhebber vooral. Maar gewoon alleen, ja, die spreekt tot de verbeelding natuurlijk. Smoke, vuur, on the water. Dat was hier. Voilà. Victor Kampenaerts is met helemaal iets anders bezig. Aan het lachen met zijn futuristische tijdrithelm. In dat tijdritpak met op de achterkant natuurlijk de Sagrada Familia. Verwijzend naar waar deze Ronde van Frankrijk de 113e is gestart. En Mathieu van der Poel is nog aan het drinken. We zagen zo net dat Mats Pedersen, die intussen onderweg is, die stak zelfs beide voeten in een ijsbad. Dat had ik nog nooit gezien.
2: Nee. Wat wel de laatste weken meer gedaan werd, of zeker in die eerste week van de Ronde van Frankrijk, is dat die polsen gekoeld werden in zo'n ijsbak. Vooral voor de ploegentijdrit hebben we dat gezien.
1: Die van Ineos deden dat, hè?
2: Klopt. Ja. En die koeling, dit blijft natuurlijk een belangrijk thema in de Ronde van Frankrijk. Want we spreken vandaag over relatief minder warm, hè, maar het is nog altijd 30 graden hier aan de aankomst. Dus dat blijft natuurlijk voor die renners een kwestie. En zeker in zo'n tijdrit. Die renners gaan dan op de rollen opwarmen. Die lichaamstemperatuur die wil je eigenlijk zo lang mogelijk, zo laag mogelijk houden. Hè. Je wil zeker niet te hoog gaan qua lichaamstemperatuur voor de start van zo'n tijdrit. En dan zeker niet als je ambitie hebt om een goede tijd neer te zetten.
1: Ja, voorlopig geen andere tijden onderweg die echt wel tot de verbeelding spreken. Alhoewel, eentje van de Fransman Thibaut Guernalec van Total Energie. Die heeft de snelste beklimming gereden vandaag van het hele pak tot nu toe. Die had de beste tijd bij het tweede tussenpunt. En dat is boven op het kolletje na 10 kilometer. Maar nadien heeft hij dan in de afdaling geweldig veel tijd weer verloren. Guernalec om uiteindelijk vijfde te staan. Voorlopig nog altijd de beste tijd aan de aankomst op naam van Josh Starling. Voor Filippo Ganna, die wel degelijk nog interviews gegeven heeft. Maar het was duidelijk te zien aan zijn gezicht ook. Ja, ik zal niet zeggen dat het op onweer stond. Er was geen smoke om te zien, maar het scheelde toch niet veel. Eén vraagje nog over de man die we zo net heel ontspannen zagen drinken voor het begin van zijn tijdrit. Mathieu van der Poel, voor jou ook de grote kandidaat op ritwinst komende zondag op Montmartre. Montmartre.
2: Ja, er gaan inderdaad wel meerdere renners, denk ik, kandidaat zijn. Hè. Dat zijn dan natuurlijk wat de klassieke tips, maar ook renners die nog goed staan in het klassement, die gaan zich toch allemaal wel mengen, denk ik, in die debatten. Afwachten wat het weer ook gaat doen, hè, want als er wat regen voorspeld wordt, dan is dat toch een hele andere wedstrijd. Ik heb gisteren bijvoorbeeld ook met Jasper Stuyven gesproken, die heeft er ook zijn zinnen op gezet en zegt, het is heel belangrijk dan om vooral op zaterdagavond nog niet de knop om te draaien, om nog niet te denken dat de Tour al voorbij is, want dan worden er vaak hamburgers en pizza geserveerd aan tafel bij de ploegen. Hij zegt, ik ga mijn focus houden tot zondagavond. Je gaat zien dat er misschien maar een twintigtal renners echt nog die focus gaan hebben. En die gaan wellicht strijden om de zegen op Montmartre.
1: Maar je weet ook, hè, vorig jaar zat hij thuis, Mathieu van der Poel, hè, met wat was het weer, lichte longontsteking, naar huis gegaan op de tweede rustdag, de laatste rustdag. En dan moest hij thuis vanuit de zetel zien hoe zijn eeuwige concurrent Wout van Aert daar won. Dus dat gaat toch echt wel een extra motivatie zijn voor Nederlander, toch?
2: Tuurlijk. En er liggen natuurlijk voor een renner als Van der Poel niet heel veel kansen in de Tour. Hij heeft er al één op een fantastische manier gepakt. Mm-hmm. En zondag is wellicht de volgende. Natuurlijk morgen ook. Hè. Morgen is ook een hele gevaarlijke etappe voor, of tenminste een mooie kans voor vluchters. Dus die zal heel hard bevochten worden, die etappe. Hè. Want gisteren rustdag geweest, vandaag een halve rustdag voor 80% van het peloton. En wetende dat die drie dagen in de Alpen voor heel veel renners te zwaar gaan zijn. Mm-hmm. Bijna alle renners die zo wat in de middenmoot van het peloton zitten, en dan spreek ik over degenen die niet in top 10 staan in de stand en ook niet over de sprinters, ja, die gaan morgen allemaal hun kans willen gaan.
1: Staan nu op het startpodium, zo dadelijk over een kleine minuut, de man over wie de bondscoach het net had, Jasper Stuyven, daarna gevolgd een paar minuten later door Mathieu van der Poel, en na Van der Poel komt dan Victor Kampenaerts samen met Louis Vervaeken. Dus toch wel een rist renners om naar uit te kijken zo dadelijk, en dan om een paar minuten voor vier Tim Wellens. Benieuwd of Wellens vandaag voluit zal proberen te gaan voor zichzelf. Of dat hij moet sparen natuurlijk, want er komt nog heel zwaar en veel werk aan in dienst van de gele man in de Alpen de komende dagen. Voilà, onderweg nog eens met een specialist. Dat was hij toch alleszins vroeger. Bruno Armiraille. Maar dan zien we dat het tijdritpak waar zij bij Visma Liezenbank toch altijd enorm prat op gaan. Sorry Serge dat ik het zeg. En ik wil zeker geen afbreuk doen aan die kledingsponsor. Maar rond de poep van Armiraille. Ja, wanneer ze het dan hebben over spannende pakken. Sorry, maar daar kan je nog drie zakken patatten tussen steken. Ja, toch?
2: Dit vooral is rond het rugnummer. Hij heeft het omgekeerde rugnummer 13. Ja, daar rond lijkt dat inderdaad niet zo heel goed te spannen. En oké, het is natuurlijk wel op de rug. Dat is misschien de minst belangrijke plek waar dat tijdritpak zou moeten spannen. Maar dat is toch niet helemaal wat je ervan zou verwachten. Het lijkt erop alsof het misschien al iets te veel in de was is geweest. Of de stof al een beetje uitgerekt is.
1: Zo is het. Bruno Armiraille.
2: Hij gaat in elk geval wel voluit. Hè. En hij kan dat nu ook doen. Hè. Zijn kopman is naar huis. Jammer genoeg. Vingegaard opgegeven uiteraard. Dat weten we. Maar dat geeft natuurlijk voor zo'n renners. Ook een Affini bijvoorbeeld. Dat zijn jongens die nu wel vol kunnen gaan in die tijdrit.
1: Dat is waar. En de komende dagen moet je die mannen nog proberen te motiveren natuurlijk. Met misschien wel een ritoverwinning. Maar dat hebben we gezien. Hoe moeilijk dat is in deze Ronde van Frankrijk.
0: Sportza Tour. Er zijn al wat Belgen klaar met hun tijdrit. En dat is altijd interessant, hè? Want als je die dan achteraf kan spreken, dan leer je eigenlijk altijd wel veel bij nog over het parcours. Bart Aerts, die heeft dus al met iemand kunnen spreken. En dat is een ploegmaat van Pogacar, Florian Vermeers.
3: Florian Vermeers, hoe is de tijdrit voor jou gegaan? 28e plaats ongeveer, 24e plaats, 38 minuten. Hoe is het voor jou gegaan?
4: Gewoon goed. Ik heb geen risico's genomen. Gewoon binnen gebold.
3: Ja, voluit gaan is niet nodig voor jou vandaag natuurlijk.
4: Nee, het is nog een lange laatste week. Ook met die lange beklimming, met mijn gewicht, kon ik hier toch nooit meedoen voor de overwinning.
3: Hoe zwaar is dat parcours? Hoe kan je het eens beschrijven voor ons?
4: Ja, de klim is echt... het is niet steil, maar het is wel lastig, want je moet de hele tijd in positie blijven. Dus het is wel echt voor specialisten en voor mensen die het er echt goed op getraind hebben.
3: En voor wie is het dan het meest geschikt, denk je? Dat willen wij graag weten natuurlijk. Tadej of voor Remco?
4: Ik denk Remco met zijn palmarès is misschien wel de grootste favoriet. Maar ik denk dat Tadej wel gebrand is om vandaag te proberen winnen. Dus het is een uitdaging voor hem om Remco te kloppen. Omdat dat een heel moeilijke opgave is. Maar ik denk dat hij die challenge wel wil aangaan.
3: Die afdaling, is die nu zo behoorlijk technisch zoals beschreven?
4: Ja, het is wel. Het zijn veel blinde bochten. En zeker als ik heb niet verkend, dan ben je wel voorzichtig. Want je weet niet wat er komt. Het is wel, ik zei het, is wel echt een parcours van mensen die goed met de tijdritfiets kunnen rijden. Het is wel technisch.
3: Ja, hoe bolt dat laatste stuk dan, dat relatief vlak is?
4: Het wegdek ligt niet schitterend. En het is ook nog een stukje tegenwind. Dus je moet wel zeker nog een klein beetje een overschot overhouden. Want je kunt wel nog een beetje stilvallen.
3: Die klim wordt als een loper beschreven. Klopt dat, vind je dat ook?
4: Ja, want ik denk... ik reed 30 gemiddeld tot boven. Dus dan is het wel een snelle klim, ja.
3: Oké, dankjewel Florian. Daarmee.

0: Bruno Mars met On My Soul. Je hebt het misschien gehoord. Gisteren kwisten we voor een Vive Le Velo arrangement. Straks zal het opnieuw om een groene trui uit de Tour te doen zijn. En we zoeken nog een tegenstander voor Lieve. Want Lieve die deed gisteren al mee, maar kwam toen niet aan het woord. En daarom mag zij vandaag opnieuw haar kans wagen. Wil jij het opnemen tegen Lieve? Schrijf je dan snel in via onze app of via de Radio 1-pagina op VRT Max.
1: Iemand die aan de start in Evian-les-Bains in verband met de nachtelijke dopingcontroles van een paar dagen geleden ook wel gesolliciteerd werd door de journalisten. Dat was Jonathan Vauters, de manager van Education First Easy Post. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het bericht dat Vauters gisteren op X plaatste. En Vauters, nog één keer zeggen, was natuurlijk vroeger ook niet zonder zonde als ploegmaat van Lance Armstrong. De boodschap van zijn bericht van gisteren, die moet je misschien nog wel even meekrijgen voor we naar het interview luisteren. Die boodschap was: als je microdoseringen EPO en testosteron wil opsporen, dan zijn controles 's nachts wel degelijk effectief. En dan nu Vauters bij Bart Aerts.
2: Jonathan Vauters, what's your stance on the doping tests being performed in the middle of the night, 2 o'clock for example, with the Jonas Vingegaard?
3: I don't love it for the riders. I don't like that their sleep is being disturbed. However, when it comes down to very difficult to detect hormones and peptides such as EPO, human growth hormone, etc. The clearance time on a lot of these can be quite quickly. So one of the very few weapons anti-doping agencies have to make sure that there's not a microdosing effort going on is to basically be able to test whenever they can. And my opinion is, although I again don't like that they lost sleep, and I don't love that, but I would rather lose sleep than lose credibility. And I don't know, but my guess is that those tests are going to turn out to be fine, and that then you've established more credibility for the sport than we had before, and we're showing that we're doing something that no other sport is even coming close to doing in terms of anti-doping testing. So I get the concerns over it, but I think from a very big picture standpoint, it helps the sport and it helps those riders show what they're doing transparently.
2: Is the current generation paying for the mistakes of the previous generation?
3: In my opinion, yes. I think definitely that this current generation is paying for the reputation of the sport previous. I mean, I think probably, my guess is, again, I don't know this, but it would be much more difficult to go to a French judge and get this sort of warrant executed for a football team. Whereas with the cycling team, the previous generation probably facilitated that. So for sure, they are. And that part I feel very sorry for.
2: Have there been tests at EF last night? Because there were a lot of more tests, but not in the middle of the night, but later in the evening.
3: Yeah, we were tested at about 10 p.m. last night. So not 2 a.m., but, late in the evening.
2: Okay, thanks a lot.
0: Bij zijn team hebben ze dus ook controle gehad gisteravond om 10 uur. Vauters is geen fan van het verstoren van de slaap van de renners, maar er zijn wel degelijk verboden producten die dus moeilijk op te sporen zijn en snel kunnen verdwijnen uit het lichaam. Dus op dat vlak is nachtelijke controles wel degelijk belangrijk, zegt hij. Slaapverliezen is minder erg, vindt Vauters, dan geloofwaardigheid. Tonen dat de renners transparant zijn is gewoon goed voor de sport. We weten natuurlijk nog niet wat het resultaat van die tests zal zijn, maar normaal gezien gaan die gewoon in orde zijn. En dit helpt de sport, zei hij ook nog. De huidige generatie ondervindt namelijk de gevolgen van de tijd van Vauters en daar heeft hij spijt van.
1: En Bart Aerts is vanochtend ook nog langs geweest bij Visma Leasebike, bij de grote baas daar, dat is de Nederlander Richard Plugge, die zijn kopman Jonas Vingegaard al zag uitvallen. 12 uur eerder had Vingegaard ook zo'n nachtelijke controle gekregen.
2: Richard Plugge, wat is jouw standpunt met al die nachtelijke controles die er geweest zijn, ook bij Jonas dan om 2 uur 's nachts? Wat vind je daar eigenlijk van?
4: Nou, wij hebben zoals je weet dit team ooit opgericht als Blanco. En we wilden toen de donkere dagen van de sport achter ons laten en hebben daarom Blanco genoemd. En we hebben sindsdien een behoorlijk stringent antidopingbeleid. En wij hebben heel erg meegewerkt ook met CIDF eerst, nu ITA. Om te zorgen dat deze sport schoon blijft en dat renners op een eerlijke manier tegen elkaar kunnen strijden. De sporting integrity, behouden van onze sport. En als dit daarbij hoort, ja, dan hoort dit daarbij. En moeten we daarmee leven. Aan de andere kant, ja, sporting integrity wil je bewaren. Maar dan moet je ook zorgen dat denk ik de concurrentie dezelfde maatregelen krijgt. In ieder geval op dezelfde momenten. Om de sporting integrity die je zo graag wil bewaren ook te behouden. En, maar goed, ik denk dat als ze denken dat dit de manier is om het goed te houden, dan is dat zo.
2: Ja, er moet dan bij de rechter een toestemming gevraagd worden en er moeten er ernstige en consistente aanleidingen zijn. Knikt van nee, moet niet gevraagd worden aan de rechter.
4: Nee, volgens mij zijn de regels van de ITA heel duidelijk. Als je op de site van de ITA kijkt, zie je dat ze vanaf 12 uur 's nachts voor het event tot 12 uur 's nachts na het event, dus in Parijs, gewoon elk moment van de dag langs kunnen komen. En dat wisten wij en dat weten we al lang. Dus ja, in dat opzicht is dit mogelijk.

0: Chemical van Dead Man Ray.
1: In de Tour volgen we vanmiddag de tijdrit van 26 kilometer van Evian naar Thonon-les-Bains. Het gaat op en af en het gaat er op sommige stukken, dat hebben we al kunnen horen, ook behoorlijk technisch aan toe. Dus ja, je moet hard met de fiets kunnen rijden, die fiets ook goed beheersen. En Maarten, dan is die fiets zelf ook wel heel belangrijk, denk ik.
2: Zeker, en het gewicht van die fiets is ook belangrijk. Caruso die gaat hier nu van start van Bahrein Victorious. Pas over een uur, een dik uur, dan is het aan de grote kanonnen. Nu starten ze om de anderhalve minuut en de top 15 straks die start om de twee minuten. En het gewicht is dus belangrijk van zo'n fiets. Die fietsen die worden allemaal op voorhand gewogen. Wordt ook helemaal nagemeten of die allemaal wel voldoen aan de voorschriften van zo'n tijdritfiets. En wat zijn we dan te weten gekomen? De lichtste fiets van allemaal, dat is die van Tadej Pogacar, van de man in het geel. En die weegt 300 gram minder dan de tijdritfietsen van zijn ploegmakers bij UAE. En het verschil tussen de lichtste fiets van allemaal, die van Pogacar dus, en de zwaarste fietsen, dat zijn de fietsen van Groupama, wel, dat verschil bedraagt 1 kilogram. Dus je hebt renners die met een fiets van 1 kilogram zwaarder die beklimming hier van bij de start moeten oprijden. Een beklimming van toch bijna 10 kilometer aan iets meer dan 4%. Serge Pauwels, jij was ook een klimmer. Ik neem aan dat je dat wel voelt. 1 kilogram op zo'n lange loper als hier in de start in Evian-les-Bains, waar het zonnetje nog altijd flink aan het schijnen is en waar het 26, een aangename 26 graden is op dit moment.
3: Ja, inderdaad. Wel, je gaat het niet voelen, Maarten, maar je gaat gewoon trager gaan. Hè. En als je dat vertaalt naar de snelheid waaraan de toppers hier omhoog gaan fietsen, die rijden die klim ongetwijfeld aan ongeveer 7 watt per kilogram lichaamsgewicht. Dus het is heel gemakkelijk. Als je 1 kilogram meer moet meesleuren, dan ga je 7 watt meer moeten duwen om aan dezelfde snelheid omhoog te fietsen.
4: We zitten mee in het wiel van Bruno Armirai, die al 3 keer kampioen van zijn land is geweest tegen het uurwerk. En die heeft de beste tour.
3: 7 watt per kilogram lichaamsgewicht, dus het is heel gemakkelijk. Als je 1 kilogram meer moet meesleuren, dan ga je 7 watt meer moeten duwen om aan dezelfde snelheid omhoog te fietsen.
4: We zitten mee in het wiel van Bruno Armirai.

0: drinken was, zoals hij vorig jaar voor het WK tijdrijden in Rwanda ook heeft gedaan. Daar was jij toen de baas. Dus is dat ook iets dat binnen Belgian Cycling wordt? Ah ja, uiteraard, vorig jaar gedaan. Maar ja. Is dat common? Is dat, ja, dat is gemeen goed al geworden?
1: Ja, dat zijn de zogeheten ice slurries. En ja. De reden daartoe, ja, het zijn eigenlijk soort calipo's, hè, mag je zeggen. Dus gelletjes die je kan invriezen. En die je dan eigenlijk, ja, als het ware kan opslurpen. Hè, ja, want vandaar komt die naam.
0: Uitknijpen uit het kartonnetje.
1: Klopt.
0: Of het
1: en de reden daartoe is eigenlijk, ja, dat er... ik denk dat het Australian Institute of Sports een aantal jaar geleden een studie heeft gedaan. En daaruit was gebleken dat, ja, de beste manier om je lichaamstemperatuur koel te houden eigenlijk nog altijd is om koude drank in te nemen. Of dus koud vloeistof. En omdat je dan uiteraard toch voor die start van de tijdrit nog een gel moet nemen. Dan hebben ze bedacht van we gaan die gel koelen en op die manier die renner
0: Oké, dus het is echt een gelletje met suiker en fructose in en alle...
1: Ja, dat is eigenlijk... die samenstelling is denk ik ongeveer hetzelfde als een gewone gel die renners nemen. Maar dan heb je nog het effect om je lichaamstemperatuur koel te houden.
0: Ja, ja. En dan moet je dat ook een beetje trainen. Misschien is dat een gekke vraag, maar iedereen kent wel het gevoel, zeker als kind. Als je vroeger te snel een ijsje op had, dan kan je eventjes instant hoofdpijn krijgen.
1: Ja,
0: dus
1: daar
0: moet je dan toch wel goed mee
1: eigenlijk
0: omgaan.
1: Is dat een regel die altijd geldt, Christophe.
0: Alles met mate.
1: Nee, je gaat alles eerst in training proberen. Ja, okay. Vooraleer dat je iets in koers gaat proberen. En dat geldt inderdaad voor zo'n ice slurry ook.
0: Oké, voilà. Mats Pedersen daar straks, de beide voeten in een ijsbak, is binnengekomen. Lachend, trekt zijn vizier eventjes af, deelt de handtekeningen uit. Dit is voor hem ook een verkapte rustdag. En zo dadelijk, over een paar minuten, gaan we mee naar de finale in de laatste 2-3 kilometer met de man met het nummer 13. Dat is de man van Visma Lease Bike natuurlijk. Hij is binnen, denk ik, over een minuutje of 6. Bruno Armiraille.
2: Radio 1. Sportza Tour.

0: onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht. De Tervure, de Jubelpark en de Wettunnel en ook de Rijerstunnel richting centrum. Ook de Biljartstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden en er staat ook wel een file.
1: Sportzatour. En nog eens naar de Ronde van Frankrijk, naar de tijdrit daar. De hot seat is nog altijd voor Joshua Tarling, maar misschien niet meer voor lang.
2: Ja, we zijn toch benieuwd hoor, want dadelijk gaat de Fransman Bruno Armirail, dat is echt wel een specialist, gaat hij binnenkomen zitten in de laatste 2,5 kilometer. Dus binnen de 3 minuten gaan we weten of hij de Brit van de troon kan stoten. En kan je wel zeggen, ja, Bruno Armirail, is dat nu echt een groot... Gaat hij meedoen voor de eindoverwinning? Nee. Maar dat is toch altijd wel iets met een verhaal aan. Hè. Na de exit, onfortuinlijke uitval van Jonas Vingegaard, zijn deze mannen van Visma Leasebike gisteren toch doorheen een rustdag moeten worstelen. En zijn die moeten worden opgepept. En dat zien we dat deze Bruno Armirail dat toch al meteen doet. Hij mag voluit zijn kans gaan om proberen zo hoog mogelijk te scoren. Want Serge, je bent bondscoach. Coach. Hoe hebben ze dat nu bij Visma Leasebike gedaan? Je moet plots heel die mentaliteit, die gedachte moet je proberen om te keren. En te zeggen tegen Koes, Kampenaerts, Affini misschien vandaag, Armirail. Jongens, oké, onze kopman waarvoor we maanden getraind hebben. Hij is er niet meer. Probeer nu voor een ritoverwinning te gaan. Makkelijk gezegd, hè. Ja. Hij kan ook moeilijk zeggen, probeer de pizza's in Parijs te halen. Om je dan nog, ja, om nog af te zien, die Alpen over. Hoe doe je dat als coach?
3: Ja, dat is niet eenvoudig, hè. Want ik stond bijvoorbeeld op de laatste col op het plateau de Solesson eergisteren. En op een vijftal kilometer van de aankomst zag ik 4 renners. En ik denk dat deze Armirail erbij was. Koes ook, Kampenaerts. Ze reden met z'n vieren tezamen. En ja, dat was eigenlijk al kop in kas. Echt
2: een beetje zielig. Ja,
3: inderdaad. Ja. Ze hadden voordien natuurlijk proberen om de koers hard te maken. En ze waren gewoon met z'n vieren in één groepje gelost. Dus ja, hoe moet je dat als team gaan doen? Je moet natuurlijk gaan kijken waar er nog kansen liggen. En je kan bijvoorbeeld, zoals een Bruno Armirail hier, ja, hem de kans geven om nu voluit te gaan in de tijdrit. Waar dat hij normaal gezien, denk ik, vandaag dat niet zal hebben mogen doen. Nee. Hè, om zich te sparen in functie van de volgende dagen voor Vingegaard. En dan gaan kijken, waar liggen er nog kansen. Hè? Maar natuurlijk voor een renner als een Sepp Kuss gaat het ook niet eenvoudig zijn om vanuit het peloton te winnen. Dan gaat hij al moeten proberen in een ontsnapping te gaan. Ofzo. Ja. Dat is een mogelijkheid. Of misschien zondag. Maar dan missen ze natuurlijk iemand als Wout van Aert. Natuurlijk om op Montmartre te gaan winnen.
2: Helemaal waar. We krijgen een nieuwe leider aan de aankomst in Tonnon Le Bain. Want Armirail heeft nog 150 meter af te leggen. En hij duikt in de groene cijfers. Al de hele tijd gaat Josh Tarling van de troon stoten met een 8 à 9 seconden, denk ik. En 7, ja, hij houdt er 7 over, 6,5 om precies te zijn. Dus ik denk wel dat deze tijd van Armirail een tijdje op de tabellen gaat blijven staan. Tot we zijn aangekomen bij de andere specialisten zoals Genre, Tijm en Arendsman. Dat zijn dan de mannen die moeten gaan rijden voor natuurlijk de top 20. Armirail, nieuwe bestijd in deze tijd.
0: Dankjewel Christophe en Serge. En dan is het tijd voor dit...
1: Quiz. We gaan quizzen inderdaad met Lieve en Anne vandaag. Lieve, goedemiddag. Welcome back.
4: Goedemiddag.
1: Blij dat je terug bent. Het zint je ook wel een groene trui in de Tour, hoop ik. Het is geen VVVLO in Parijs, maar goed.
4: Oh ja, het is een troostprijs, laat ons zeggen.
1: Ja, en straks mag je zo meteen dus ook als eerste komen. We hebben de oproep gelanceerd. Wie wil het opnemen tegen Lieve? En Anne was de eerste die gereageerd heeft. Dag Anne.
5: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Jij bent op vakantie?
5: Ik ben op vakantie in Spanje.
1: Heerlijk.
5: Ik zit momenteel op het strand in Benidorm.
1: Jij gaat quizzen op het strand. Heerlijk.
5: Ja. Ja.
1: Beter wordt het niet. Ik stel voor dat we er meteen aan gaan beginnen. Hè. Klaar voor?
5: Ja, ook graag. Ja.
1: Gaan we doen. Let's go. Lieve, dus eerst bij jou. Vraag 1. En ik ga trouwens nog heel even zeggen, dat heb ik nog niet gezegd. Deze quiz draait volledig rond de Belgische Nationale Feestdag. Voilà. Hoe lang is het geleden, lieve, dat het lukte voor een landgenoot om te winnen op de Belgische Nationale Feestdag? Is dat A, 31 jaar? B, 41 jaar of C, 51 jaar?
4: Dat is B, 41 jaar.
1: Meteen een juist antwoord, lieve. Goed begonnen. Vraag 2. Wat is de naam van de laatste Belg die een toerrit kon winnen op 21 juli? Is dat A. Eddy Merckx, B. Erik van der Aarde of C. Rudy Matthijs?
4: Dat is Rudy Matthijs.
1: We gaan even checken of dat klopt.
6: Van der Aarde gaat er opnieuw een machtsprint van maken, maar gaat hij kunnen standhouden? Hij zal het moeilijk krijgen. Matthijs komt opzetten. Matthijs gaat over Van der Aarde gaan. Matthijs, ja, Van der Aarde geklopt. Matthijs voor Sean Kelly. Matthijs wint voor Sean Kelly. Kastijpom, Tempi, Bauer, Van der Aarde, Mackenzie en Liekes. Dat waren ze in deze volgorde. Derde ritoverwinning voor Rudy Matthijs.
1: Je was overtuigd en het is natuurlijk helemaal juist. Heb je dat eigenlijk live meegemaakt?
4: Nee, toen was ik er niet bij.
1: Niet live, maar ik bedoel, je weet het nog, het moment. Want ik herinner mij dat je ook al op het plein stond toen Lucien van Impe de Tour won 50 jaar geleden.
4: Ja, absoluut. En sindsdien de Tour ieder jaar met veel aandacht bekeken of ter plaatse geweest.
1: Super.
4: Absoluut.
1: Heel goed. En 2-2 voorlopig in de quiz, dat is ook heel goed. Vraag 3 is eigenlijk een makkelijke dan, denk ik. Wat voor rit was dat? Een sprintrit, een bergrit of een tijdrit?
4: Dat was een tijdrit. Een vlakke slotrit naar Parijs.
1: Een tijdrit, zeg jij?
0: Is het A, B of C? Sprintrit, bergrit of tijdrit?
4: Sprintrit.
1: Sprintrit, inderdaad, juist.
4: Sorry.
1: Geen probleem, daarom, we dachten dat je het misschien verkeerd begrepen had, daarom vroegen we het tot
4: opnieuw. Ja.
1: 3-3, heel goed bezig. Vraag 4. De grootste kans op Belgische ritwinst is vandaag, normaal gezien toch Remco Evenepoel. Hoe vaak won hij al een tijdrit in de Tour, lieve?
4: 2 maal.
1: Inderdaad. Hij gaat voor 3 op een rij, voor het derde jaar op een rij, een tijdrit winnen in de Tour. Vraag 5. Voor hoeveel ritzegens hebben de Belgen tot nu toe al gezorgd in deze Tour?
4: 4.
1: 3 keer Timmerlier, 1 keer Remco Evenepoel. 5-5 voor jou. We zitten al aan de voorlaatste vraag. Verliezen, de moed niet aan, maar ik denk dat Lieve zo uit is op revanche dat ze voor 7-7 wilt gaan. 6e vraag. Hoeveel ritzegens hebben de Belgen eigenlijk in totaal al gepakt in de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk? A. 400, B. 500 of C. 600?
4: B. 500.
1: Ik vind het heerlijk, Lieve, hoe overtuigend jij ook altijd
0: antwoordt. Het is allemaal heel gedecideerd.
1: Ja. Er zit geen twijfel tussen. Heel mooi. En zo zitten we dus bij vraag 7, Lieve, voor die 7-7. De best geplaatste Belg in de stand is momenteel natuurlijk Remco Evenepoel. Maar wie is de tweede beste Belg? Hij staat op plek 13. We gaan moeten aftellen, denk ik. 3.
0: Ja, want dan blijft het even stil.
1: 2.
0: 2.
1: 1. Het komt niet, Lieve?
4: Nee.
1: Oké, dan is het aan Anne.
5: Van Gils, dacht ik, ja.
0: Maxime van Gils.
1: Dat is...
5: Maxime van Gils.
1: Niet juist, Lieve.
5: Nee.
1: Je wint toch.
4: Ilan van Wilder.
1: Ilan van Wilder was het inderdaad. Lieve, je wint toch. Ja, we dachten eventjes 6-6 en dan kwam het laatste antwoord niet dat Anne toch nog mee ging lopen. Maar hij is wel degelijk voor jou hoor. Die groene trui, die troostprijs, die heb je te pakken. Proficiat, want
4: dank
1: heel sterk gekwist hoor.
4: Dank u.
0: Zeker wel.
5: Proficiat, lieve.
1: Ja, dat is lief, Anne.
0: Ja, en als er één kleur is
4: waar...
0: Heb je
4: niet nog van het strand?
0: Ja, dat gaat Anne wel doen, denk ik, Anne, daar op het strand van Benidorm. Het is jammer voor jou natuurlijk, maar we gaan op deze nationale feestdag 21 juli niet bij de pakken blijven zitten. Dus Anne, jij mag kiezen wat onze volgende plaat wordt. En deze twee nummers liggen in de weegschaal. Ze zijn allebei uiteraard Belgisch.

0: 2. Twee keer Brussel, maar het wordt wel kiezen voor jou aan tussen Angèle of Jacques Brel. Dat rijmt.
1: Ja. Mag Jacques Brel geven?
0: Ja. Jacques Brel, dat gaan we doen. Gaan we voor zorgen. Ga je nog lang op het strand blijven in Benidorm of heb je nog andere plannen vandaag?
1: Wij gaan nog een half uurtje op het strand blijven en dan naar tv verder kijken als de Remco zal starten.
0: Ja, ja, dat is een heel mooi uitgewerkte planning daar in Benidorm. Geniet van de Spaanse zon en geniet ook van de Ronde van Frankrijk op tv, op de radio of op welke manier dan ook. En hier is Jacques Brel voor jou.
1: Dank je wel.

0: Brussel dus van Jacques Brel.
1: En Anne kan van op het strand van Benidorm nog meeluisteren met een ploegmaat of naar een ploegmaat van Remco Evenepoel voor de microfoon van Bart Aerts.
2: Tim van Dijk, je hebt de tijdrit erop zitten. Wat heeft hij jou geleerd? Want we zijn benieuwd naar dat parcours natuurlijk.
3: Ja, het is echt een prachtig parcours. Ik denk wel dat, dat er wel risico's genomen zullen worden. En ja, het is een dun lijntje denk ik.
2: Die afdaling is dan misschien ook wel gevaarlijk. Of technisch hoorden we al dat het toch opletten is.
3: Ja, ja, dat is zeker opletten. Ik denk ja, als je boven stikkerpot aankomt. Ja, je gaat de afdaling in, is een klein foutje zo gemaakt. En dat, ja, dat kan wel eens serieuze gevolgen hebben dan.
2: Ja, zeker in die tijdrithouding. Hè. Stuur toch moeilijker en ja, die gladde bandjes dan nog eens.
3: Ja, ik denk dat je een heel ventje bent als je alles op de beugels pakt. Ik denk dat je er zeker wel uit moet in een aantal bochten. Maar wat ik zeg, degene die hier wil winnen, die zal de risico's moeten nemen. En dat kan een dure prijs hebben soms.
2: Denk je dat klassementsmannen dan misschien minder risico zullen nemen dan misschien een aantal echte tijdritfavorieten?
3: Ja, ik denk dat vandaag wel de tijdrit gewonnen wordt door een klassementsrenner. Maar ja, iedereen zal de nodige voorzichtigheid in moeten bouwen.
2: Wie ligt het nou het best, deze tijdrit? Ja, Tadej Pogacar of Remco?
3: Ja, ik denk dat je dan de twee topfavorieten noemt voor vandaag. En ja, ik hoop dat het Remco is.
2: Oké, we kijken uit. Dank je wel.

0: Can Get You Out of My Head van Kylie Minogue. Wij kunnen nog eens naar Maarten op de motor en jij rijdt opnieuw achter een renner aan.
1: Ik rij achter een Belg. Dat is de eerste keer dat we achter een Belg zitten en rijden straks natuurlijk achter Remco Evenepoel. Dan zullen we niet de enige zijn. Nu zijn we wel de enige op de motor die de gewezen Belgische kampioen Tim Wellens aan het volgen is op deze beklimming. Het is echt van beide start meteen omhoog rijden. Daarnet reed Tim Wellens voorbij een troepje Belgen die daar stonden. Heel luid aangemoedigd Tim Wellens, maar we hebben absoluut niet de indruk dat hij voluit aan het rijden is. Die gewezen Belgische kampioen die daar in Peijs onder meer ook Alex Segaard versloeg. Een stylist op de fiets, Tim Wellens. Dat is zo altijd heel erg mooi om hem te zien rijden. En we zien nu aan een bordje dat hij passeert om de snelheid van de auto's aan te duiden. 32, 31 kilometer per uur. Dan kijk ik eens even naar de snelheidsmeter op onze motor. Die zegt 33 kilometer per uur. Maar dat betekent dat het vooral niet vol gaat. Daar straks op dit stuk volgden we Ganna, de ex-wereldkampioen tijdrijden. En die koos dan voor een snelheid die een pak hoger lag. Toen gingen we tegen 41 kilometer per uur. Dus gewoon veilig binnenkomen en niet te veel kracht te verspillen. Dat is de divisie voor Tim Wellens duidelijk in deze tijdrit. Hij moet zich natuurlijk nog een beetje sparen, want ze kunnen hem straks in die slotweek zeker ook nog wel gebruiken. Tim Wellens weer een groepje met Belgen en dan dat spandoek van de Belgen dat hier de lucht in gaat. Allemaal voor Tim Wellens straks natuurlijk in deze slotweek moet er flink geklommen worden. Twee keer gaan we richting Alpen d'Huez. Eén keer gaan we naar Orcières-Merlet en dan kan je een renner, een polyvalente renner zoals Tim Wellens natuurlijk gebruiken. Dus niet voluit gaat hij in deze beklimming. Maar het is prachtig om hem bezig te zien. Het is een lust voor het oog. De tijdrijder Tim Wellens. Heel aangenaam weer om in te fietsen. 26 graden was het er net in Evian-les-Bains. Daar helemaal aan de start. En u hoorde het misschien daarnet toen we hier passeerden. Maar dat was een koeienbel. En welk volk associëren we met die koeienbellen? Kennen we ook natuurlijk van op de wereldkampioenschappen veldrijden. Dat zijn de Zwitsers. En aan de andere kant van het meer, Lac Léman, daar is ook Zwitserland. Vandaar hier en daar een Zwitserse enclave. De meeste Zwitserse vlaggen samen met de Belgische. En het blijft weer hier een pak en een hele troep met die bellen, met die koeienbellen, de Zwitserse koeienbellen. En het blijft een heel mooi parcours. Ik denk dat Tim Wellens ook wel de tijd heeft om af en toe eens op te kijken. En dat zagen we hier prachtig meer, hier recht van onze Lac Le Mans azuurblauwe kleur. Heel, heel mooi. Christophe en Serge, wat gebeurt er daar allemaal tussen de klassementsrenners? Enfin, dat is voor straks. Maar tussen de tijdrijders, is er al ergens een toptijd neergezet?
2: Voorlopig kan niemand aan de toptijd van de Fransman Bruno Armirail, nog eens een keertje zijn naam noemen, kan niemand daaraan toppen. Hij staat met de beste tijd achter zijn naam in Thonon-les-Bains. 34 minuten en 14 seconden. Dat zijn er 6,5 beter dan Joshua Tarling, dan Filippo Ganna op 3. En intussen zien we ook dat er niemand echt bij dat eerste tussenpunt, dat is halverwege de klim, dat daar niemand nog voorbij de toptijden kan gaan. Voorlopig staat daar nog altijd de Daan Holen als beste. Een kleine 9 minuten halfweg die eerste klim. Maar we weten wat er gebeurd is met de Nederlander. Die heeft dat slecht ingedeeld. Die tijdrit heel snel vertrokken. En dan in het tweede deel wat van zijn pluimen moeten laten. Inderdaad, Tim Wellens die is onderweg. Straks kijken naar wat hij doet bij die tussenpunten. Wordt er dan toch een beetje op zijn gemakkie of niet. En zo dadelijk over een minuut of 6-7 vertrekt Tobias Vos. Tobias Vos, we weten dat de Noor wereldkampioen werd in het tijdrijden in Australië een paar jaar geleden toen Remco Evenepoel binnenkwam en hij de naam hoorde. Vos, wie? Hoe kan dat? Wereldkampioen. Dus misschien wel een goede tijd van die Noor, wie weet. Goed, we zijn intussen nog altijd aan het kijken naar die toptijd van Bruno Armirail in Thonon-les-Bains.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het Paleizenplein in Brussel begint op dit moment het defilé voor de Nationale Feestdag. Het staat in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koning en de koningin kijken toe van op een podium samen met politici. Aan het parcours staan ook heel wat toeschouwers en zij weten waarvoor ze gekomen zijn.
6: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zien. Hè? Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor, die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
7: Hetgeen dat ik altijd gedaan heb, paracommando. De parajuniors ook. Dat zijn de hoofdpunten voor mij.
8: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
5: In het provinciaal domein De Gavers in Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen geldt tijdelijk een zwem- en vaarverbod omdat er blauwalg in het water zit. De bacterie kan huidirritatie veroorzaken en ook misselijkheid, buikloop- en ademhalingsproblemen. En ook in Gent is blauwalg aangetroffen in de binnenwateren. In Bologna in Italië zijn gisteren tientallen politieagenten gewond geraakt bij een uit de hand gelopen betoging. Die kwam er nadat een man van Marokkaanse afkomst was overleden tijdens een arrestatie door de politie. De man van 42 gedroeg zich agressief en werd door de agenten minutenlang tegen de grond gedrukt. Op beelden van de arrestatie is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld tegen de politie en roept op om de omstandigheden van de dood van de man grondig te onderzoeken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in de Amerikaanse stad New York. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 16e etappe, een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Christophe van der Goor op Remco Evenepoel, is het nog even wachten? Wie zet daar voorlopig de snelste tijd neer?
2: Wel, dat is de Fransman Bruno Armirail en dat is een tijdritspecialist, maar vooral iemand die in dienst moest rijden van Jonas Vingegaard. Maar we weten 2 dagen geleden dat de Deen uit deze Tour is gevallen, letterlijk, en dus krijgen de ploegmaats van Vingegaard de ruimte om voor eigen succes te gaan. Voorlopig beste tijd op naam van die Fransman Bruno Armirail, maar zoals je terecht opmerkt, de grote kanonnen die moeten dadelijk nog van start gaan na de klok van 5 met in volgorde Lipovic, Seixas, Del Toro, Evenepoel om 5:13 en als laatste om 5:15 Tadej Pogacar.
5: Bedankt Christophe. Zon en wolken en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er lokaal ook kans op een bui bij maxima tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
4: Sportza Tour.
9: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Jaar na jaar van Vrouwkje wordt het vanmiddag 2-2 voor Remco Evenepoel in de Tour. Het is een vraag die ons alle zeer kan boeien, denk ik. Maar voor het antwoord daarop gaan we toch nog even geduld moeten oefenen tot zo ongeveer 5:45, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Daar gaan we nog heel eventjes op moeten wachten. Christophe en Serge, hebben jullie het gevoel, ja, die tijd van Armirai, die zit daar in die hot seat, dat die een bedreiging echt kan worden, of is dat moeilijk in te schatten?
2: Ja, persoonlijk, ik denk een bedreiging niet echt. Maar het zou best wel eens plaats 6-7 kunnen worden. Misschien 5, want het is een goede tijd. Het is een specialist. En als we kijken naar die top, Serge. Ja, ik neem nu maar één voorbeeld. Juan Ayuso bijvoorbeeld. Die kan heel goede tijdritten rijden, maar die kan ook totaal afwezig zijn. Dus je kan daar niet echt paal en perk aan stellen. Of heel duidelijk zeggen van kijk, die Ayuso gaat voor Armirai eindigen. Dat is het moeilijk, hè.
3: Nee, maar je moet natuurlijk wel weten dat de helft van deze tijdrit qua tijd dan bepaald wordt in die eerste 10 kilometer. Hè? Want dan komen ze bovenaan, wat is het, ongeveer 18 of 17 minuten zal dat straks zijn.
2: Minuten, ja.
3: En de eindtijd, ja, zal voor de beste renners rond de 33 minuten liggen. Nu ligt dat op 34 minuten voor Armirai. Ja, dus die orde van grootte, dat betekent dus dat de helft van de tijdrit bepaald wordt door, ja, jouw klimvermogen in die eerste 10 kilometer. En daar verwacht ik toch dat de toppers van het klassement sneller gaan omhoog rijden dan Armirai. We hebben hem wel in de afdaling zotte toeren zien doen. Voilà, flirten, ja, met de 100 kilometer per uur. Sommige, ja, bochten in de beugel aan 70, 80 per uur. Dus die heeft echt wel risico's genomen. En ik denk dat de klassementsmannen berekende risico's gaan nemen. Die gaan natuurlijk niet te gek doen. Hè. Je wil niet hebben dat je een vingergaartje doet in zo'n tijdrit. Er staat nog te veel op het spel. Dus ze gaan uiteraard wel snel gaan. Maar in de afdalingen gaan ze toch geen te gekke risico's nemen. Denk
2: je, nee? Want als je daar de tijdrit kan winnen. Ik bedoel, ja, maar je doet dat in de calls toch ook?
3: Natuurlijk, maar je wil niet alles verliezen. En gelukkig is het droog vandaag. Dus ja, ze gaan wel binnen zichzelf blijven. Maar we hebben daar gezien, ja, er loopt daar zo'n muurtje langs de kant. Een kronkelende weg. Het is wel heel goed asfalt.
2: Een Gilbert-achtig muurtje,
3: ja, klopt.
2: Die crashte in de Tour.
3: Ja, inderdaad, daar kan je het mee vergelijken. Maar ja, dus ik denk toch wel dat die jongens een beetje behoedzaam gaan blijven. Maar natuurlijk, ze kunnen allemaal, en zeker een Pogacar, een Evenepoel kan dat tegenwoordig ook goed. Die kunnen goed sturen en die gaan nog altijd heel hoge snelheden halen natuurlijk.
2: Tot slot, jij bent coureur geweest. Je hebt dit gedaan, tijdritten gereden in de Tour. Kan jij eens beschrijven hoe dat voelt, zo'n afdaling met meer dan 70, 80 per uur op zo'n tijdritfiets in die beugel liggen met de twee armen, ja, voorwaarts eigenlijk. Hè? Dus het stuur niet eens vastgrijpend. Hoe voelt dat? Is dat een soort van, ja, lanceerraket waar je weinig grip op hebt? Ik heb nooit op een tijdritfiets gereden, dus ik kan mij niet voorstellen. Maar ja, qua stuurmanskunsten, qua rechtlijnigheid, nou, letterlijk van zo'n fiets.
3: Het is echt het is gek, want natuurlijk als je in die beugel ligt, dan kan je ook niet remmen. Hè. Dus je moet echt zeker zijn van je stuk. Dat betekent heel veel trainen op de tijdritfiets, zodanig dat je één wordt met die fiets. Hè. Dat die even goed aanvoelt bijna als je eigen koersfiets.
2: Vandaar ook tussen haken het uitfietsen na een etappe, vaak,
3: ja,
2: op de tijdritfiets.
3: Klopt, want dat is het probleem. Hè. Het is voor bijna alle renners die dat niet doen of die geen ambitie hebben in het tijdrijden, is het al van de ploegentijd geleden dat ze nog op die tijdritfiets hebben gezeten. En dat is intussen 2 weken. Daarom dat sommige renners ervoor kiezen om, ja, op bepaalde momenten na de rit te gaan losfietsen op die tijdritfiets. En een tweede punt wat ik wilde zeggen is natuurlijk die afdaling heel goed verkennen. Hè. Remco Evenepoel heeft die tijdrit verkend een maand geleden. Hij heeft die gisteren nog eens verkend op de rustdag. Heeft hij vanochtend verkend. Ja, en dan heeft hij ongetwijfeld nog eens een aantal beelden opnieuw terugbekeken. Hè, dat die afdaling wordt dan gefilmd. Want ja, het is soms heel moeilijk om je goed te memoriseren welke bocht nu wanneer komt. En je wordt wel nog gestuurd vanuit de volgwagen. Maar dan nog, je wil echt wel die film goed voor je hebben en weten wanneer je harder of minder hard moet gaan remmen.
2: Ja, en dan natuurlijk ook in de bus nog visualiseren, denk ik.
3: Ja, dat is eigenlijk een techniek die zeker gebruikt wordt. En daarom dat renners absoluut in die cocon gaan kruipen. En ze willen geen prikkels meer rond zich hebben. En puur met die tijdrit bezig zijn. Nog eens dat parcours voor de geest halen. Ook aan de hand van Veloviewer bijvoorbeeld. Om goed te kunnen zien wanneer welke bocht komt.
2: Voor de mensen die Veloviewer horen en niet echt weten wat het is, dat is een app.
3: Ja, dat is een app. Het is eigenlijk een app die bijna door alle teams wordt gebruikt en waarin het profiel van een etappe, het kaartje van de etappe, heel het parcours in detail kan worden bekeken. Er kan worden ingezoomd via Google Maps op elk punt. Kan je gaan kijken hoe de weg er daaruit ziet. Er komen nog verschillende franjes bij, zoals de wind enzovoort. Zodanig dat je een heel goed beeld kan vormen van hoe dat parcours eruit ziet. En dat is niet alleen voor de tijdritten, maar voor alle ritten worden die parcoursen dan geüpload.
2: Voilà. Voorlopig geen nieuwe namen, nog bij de tussenpunten. Onderweg nog aan de aankomst. Overal dezelfde naam.
0: In Brussel zijn voor de feestelijkheden rond 21 juli heel wat straten afgesloten, onder meer rond het Warandepark en de Zavel. En deze tunnels zijn dicht, de Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting centrum. Ook de Bediaardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madoux alleen via de tunnels rijden en daar is ook file.
4: Sporta Tour.

All Together Now, zeker wel. Zometeen gaan we weer doseren. Of wij worden gedoseerd, kan je dat zo uitdrukken. Wij gaan weer wat bijleren in ons vak toegepaste pedaalkunde. Maar eerst nog Elvis.

0: sister. Elvis Presley met Little Sister. Straks weer de tijdrit in de Tour, maar we laten het tijdrijden ook nu niet helemaal los.
1: Toegepaste pedaalkunde.
2: Want we kunnen namelijk terecht bij een winnaar van een tijdrit in de Ronde van Frankrijk. En dan kan ik voor de gelegenheid toch niet anders dan hem aanspreken, Gert, met Just a Farmer's Son from Belgium. Dag Yves Lampaert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Als het een tijdrit is, Yves, kijk je er dan extra hard naar uit om te kijken naar die rit?
3: Ja, kijk er altijd wel naar uit, naar de nieuwe G-netmateriaal, de posities, de indeling van de koers. Dus ik vind het altijd wel leerrijk.
2: Kijk, dat is tof. En we gaan het vandaag ook hebben over een specifieke tijdritterm die Maarten van Gramberen trouwens op zijn motor al heeft laten vallen vandaag.
4: Stevige bonk, maar wel een ranke atleet. Hij zit hier al de hele tijdrit lang in de beugel, is daar nog altijd niet uit geweest.
2: Ja, die ranke bonk, dat was Filippo Ganna, daar reed hij achter Maarten van Gramberen en hij had het over in de beugel. En Yves, misschien vallen er nu mensen uit de lucht en weten ze niet wat de beugel op een tijdritfiets is. Kan je dat eens beschrijven, hoe dat eruit ziet, zo'n beugel?
3: Zo'n beugel, dat zijn, hoe moet ik dat zeggen, 2 skistokken op je gemonteerd, waardoor dat je wat vlakker gaat aanzetten en je frontaal oppervlakte wordt wat kleiner, waardoor dat je meer aerodynamisch op de fiets zit en sneller door de wind klieft.
2: Oké, 2 skistokken op je stuur, dat vind ik al een mooie uitleg. Maar het zorgt ook voor een andere houding die je aanneemt, hè? Want daar moet je je armen dus inleggen?
3: Ja, inderdaad. Je maakt jezelf wat kleiner. Je hebt ook een andere helm op, een tijdrithelm die ook aerodynamischer is. Waardoor dat je je frontaal oppervlak wordt kleiner, waardoor dat je sneller door de wind gaat en dat wordt natuurlijk enkel maar toestaan in tijdritten. Een gewone wegrit wordt dan niet toestaan, omdat je daar minder goed mee kunt remmen en zo in die positie. Maar mijn tijdrit wordt dat wel toestaan.
2: Ja, inderdaad. En het heeft dus zeker zijn voordelen. Zijn er ook momenten in een tijdrit, ja, uiteraard zijn die er, maar welke momenten zijn dat dan, dat je uit die beugel gaat?
3: Ja, natuurlijk moet je uit de beugel bij een technische bocht. Dat is zeker aan te raden. En sommigen kunnen bergop lang in de beugel liggen. Sommigen moeten er wat vroeger uit, omdat de positie niet zo comfortabel is voor de een of de andere. Remco bijvoorbeeld kan heel lang in de beugel blijven, ook bergop. Waardoor een andere atleet wat sneller naar de rem moet grijpen. Of uit de beugel moet gaan om zijn wattage te kunnen blijven aanhouden.
0: Ja, want mensen die dat nog nooit gedaan hebben, Yves, zo op die fiets, in de beugel liggen in die positie, zelfs al heb je al eens gewoon met de koersfiets gereden, je kan je dat moeilijk voorstellen, denk ik, als je het nog niet gedaan hebt, hoe dat is om in die positie te blijven.
3: Ja, dat is heel anders. Je brengt ook je ellebogen naar elkaar en je handen, waardoor je ook eigenlijk iets labieler bent op een of andere manier. Je hebt minder controle over je stuur en je moet een beetje meer op ervaring gaan je bocht nemen. Maar uiteindelijk ga je wel sneller door de wind en dat is uiteindelijk wel het doel dat je wilt hebben.
2: Zeg, en zo de eerste keer dat je dat deed, hè, zo echt in zo'n beugel gaan liggen voor een tijd, stap je dan achteraf ook niet van die fiets in eerste instantie van, goh, dat doet toch even allemaal pijn?
3: Ja, er komt veel meer spanning op je rug en op je gluten. Dat is wel een aanslag op je lichaam als je het niet gewend bent.
2: Ja, en ik herinner me bijvoorbeeld recent nog dat Wout van Aert bijvoorbeeld te veel last had van zijn elleboog om in die beugel dan te kunnen rijden in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dus ook op dat vlak kan het dan wel vervelend zijn natuurlijk als je daar een blessure hebt.
3: Ja, inderdaad. Vroeger zat er al wel meer isomotussen of een kussentje. Tegenwoordig laten we dat ook al weg of verminderd om die positie nog beter te maken, het gewicht wat naar beneden te krijgen. En ja, dat is dan wel het gevolg dat het iets minder comfortabel is om in te liggen.
2: Ja, je bent de tijdrit in de Tour momenteel dus ook al aan het volgen. Zijn er jou al dingen opgevallen, Yves?
3: Ja, dat een zware tijdrit is. Zeker het beginstuk, lang bergop. Maar op het laatste kunnen de zware man dan iets goed maken, heb ik een indruk. Een Tarling en een Ganna, maar ik denk tegenover een Pogacar en een Remco dat ze weinig kans hebben vandaag. Dat opnieuw een beetje te veel bergop gaat om prijzen te kunnen rijden als plus 70 kilogram coureur of 25 kilogram coureur.
2: Ja, en als het dan gaat over Pogacar of Evenepoel, wie van de twee haalt het?
3: Ik hoop natuurlijk Remco. Maar Pogacar heeft het verleden ook al bewezen dat hij goed uit de weg kan in tijdrijden. Dus dat zal een verrassing blijven.
2: Ja, inderdaad. Goed, dankjewel Yves voor de uitleg. We hebben weer heel wat bijgeleerd over in de beugelrijden. En het is iets waar de mensen dus op kunnen letten als ze naar een tijdrit kijken. Dankjewel Yves.
3: Ja, gedaan.

0: Stroom, arbeid, Adelt en Danny Klein. Daarnet ging het met Yves Lampaert over in de beugel rijden tijdens een tijdrit. Maarten van Gramberen op de motor. Jij hebt daar geen beugel natuurlijk. Maar zit jij er toch ook wel best comfortabel? Nee. Of is dat toch soms werken op die motor met het lichaam?
1: Wel, het valt heel goed mee. Behalve in die afdaling. We hebben ze nu voor de tweede keer gedaan hier in het Zog van Team Belles. En het is echt een heel gevaarlijke technische afdaling. Heel korte bochtjes die elkaar opvolgen, links, rechts. En dan de hele tijd dat muurtje langs de linkerkant van de weg met daarachter een ravijn. En ze gaan raken links langs dat muurtje. Ghana daar straks meer dan Team Belles. Want Team Belles die nog 1 kilometer moet rijden op dit moment rijdt nu onder de rode vod door. Maar die niet voluit is gegaan. Hij begon nog redelijk goed aan de klim, maar nam zeker geen risico's in die afdaling. Daar straks waarschijnlijk ook niet gaan verkennen. Dat hebben veel renners niet gedaan. Dan heb je heel veel van die blinde bochten en dan neem je geen risico. Dan ga je net iets meer behoedzaam. Ook al gingen we daar net in een stuk vals plat rechtdoor waar je weinig risico's moest nemen. Wel tegen 70, 75 per uur naar beneden. Maar daar straks Ghana bijvoorbeeld, die tikte 100 kilometer per uur aan. Dat heeft Tim Welles niet gedaan. Maar 85 kilometer per uur. Je merkt duidelijk dat de consignes van de ploeg zijn geweest. Rustig maar mannen. Want ja, er komt natuurlijk nog het een en ander aan in de Alpen met Auxerre Merlet op donderdag en dan met de Alpe d'Huez vrijdag en dan nog een keertje op zaterdag en dan is er nog de slotrit in Parijs. Wij worden hier nu afgeleid en wat wij dan doen op de motor dat is even halt houden en dan een weg binnendoor zoeken naar de aankomstplaats om daar positie gaan in te nemen bij Remco Evenepoel. Ik kijk nog heel even naar rechts, dat kunnen we nog meegeven en dan zie je dat prachtige azuurblauwe Lac Le Mans. Heel veel mensen die op een terrasje zitten, het zijn hier aangename temperaturen en we wanen ons soms op een veldrit, op een wereldkampioenschap, want we zien heel veel Zwitserse vlaggen. Dat is logisch natuurlijk, want de andere kant van het meer dan waar de tijdrit plaatsvindt, de andere kant van het Lac Le Mans, dat is namelijk Zwitserland. En die koeienbellen die zorgen voor echt wel een Zwitserse sfeer. We maken ons stilaan klaar en dan ga ik eens heel even kijken. Ja, nog 3 kwartier ongeveer en dan is het de beurt aan Remco Evenepoel. We wanen ons een weg op dit moment richting de startplaats om goed te staan om op de eerste plaats te zitten om Evenepoel te kunnen volgen voor al die andere commentatoren, want die zullen ook met z'n 5e, 6e zijn dicht in de buurt van de topfavoriet samen met Pogacar.
2: En wij pikken in met toch sportief nieuws wat Mattia Cataneo, ex-ploegmaat van Remco Evenepoel bij Quickstep en dan meegegaan naar Red Bull Hans Grohe. Die is op weg naar een zeer goede tijd. De beste tussentijd bij het tweede en derde tussenpunt. Telkens met een achttal à negental seconden op Bruno Armirai. En die zit in de laatste 2 kilometer. En wat zo net gebeurde, deed toch ook de wenkbrauwen fronsen. Want Tijmen Arendsman, niet de eerste de beste. Vorig jaar 2 keer een rit gewonnen. Die kwam te laat. Die was 15 seconden te laat. Zijn naam stond al op de startramp. Op de elektronische borden. Tijmen Arendsman. Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke voornaam voor de Fransen hier. Ze krijgen dat niet uitgesproken. Tijmen of zoiets proberen ze dan. En je zag de klok al op 0 staan. Dan kwam was er nog geen sprake van de Nederlander. Dan kwam er een commissaris aangelopen. Die struikelde. Dat was bijna een val. En dan Arendsman 10, 15 seconden te laat om te beginnen aan zijn tijdrit. En dan zag je dat de ploegleider in de auto meteen iets zou toegeschreven of geroepen hebben van kom aan Tijmen, concentratie. En hij maakte meteen een wegwerpgebaar om te zeggen van hou op met die kul. Ik was te laat. Jullie hebben mij te laat naar het startpodium geleid. En natuurlijk, Serge, heel kort, ja, de beroemdste renner die ooit te laat kwam op een startpodium in een tijdrit.
3: Delgado.
2: Pedro Delgado, 1989. Ja. Meer dan 2 minuten verscheen die te laat. Ja, Pedrito. Dat was toch wel heel, heel opvallend. Maar eindigde uiteindelijk in die Tour de France, Le Mans-Fignon. En die deed toch nog op het podium. Dus tijd goed gemaakt. Maar het blijft toch altijd weer opvallend. En het gebeurt wel vaker. Goed, Cataneo gaat zo dadelijk flirten met de beste tijd. Hij komt er dadelijk aan in die laatste kilometer en zit in die groene cijfers. Dus de kans is zeer groot dat Italiaan Armirai van het podium duwt.
0: Ja, inderdaad. Nieuwe leider dus zo dadelijk in de tussenstand. Wij gaan nu een keertje luisteren naar Victor Kampenaerts, die natuurlijk een paar dagen geleden zijn kopman kwijtgeraakt is. Victor Kampenaerts na zijn tijdrit.
3: Victor Kampenaerts, aanvankelijk was het niet de bedoeling voluit te gaan in die tijdrit. Toen viel Jonas natuurlijk weg. Dachten we, hij gaat het misschien toch nog eens doen, voluit gaan. Maar 75ste tijd, ja, je hebt het relatief, is het altijd maar rustig aangedaan.
4: Ja, die tijdrit dagen liggen achter mij. Ik vind het wel een mooi parcours. Ik ben benieuwd om het gevecht tussen Tadej en Remco te zien. Ik denk dat het wel een Remco-parcours zou kunnen zijn. Ja, aanvankelijk zouden zeggen met die beklimming toch meer voor Tadej. Maar ja, het is sneller als gedacht.
3: Het is wel een loper ook blijkbaar, hè, de helling. Wat Remco zou moeten kunnen liggen.
4: Ja, inderdaad, inderdaad. Ik zou zeggen, in mijn tijdritdagen zou ik echt wel genoten hebben van dit parcours. Ik heb nu ook ervan genoten, maar op een andere manier.
3: Het is een schitterende omgeving ook, hè?
4: En veel supporters, veel Belgen. Technisch stuk in de afdaling. Maar ja, alle toppers hebben dat zeker verkend. Ik niet. maar ik ben daar zeer behouden doorgegaan. Ja.
3: Bolt dat laatste stuk na de afdaling eigenlijk?
4: Ja, de ploegmaat Bruno en Matteo die hadden verkend en die waarschuwden wel dat dat heel technisch was. Er werd heel veel voor gewaarschuwd. Ja, omdat, ja, als je niet volgaat, heb je daar enkel maar dingen te verliezen. Als je er rustig rijdt, valt dat best wel goed mee, maar ik kan me inbeelden. Aan hoge snelheid, ja, zitten er een paar tricky bochten in. En dan eigenlijk dat laatste stuk langs meer is zo nog het meeste waar je af en toe een keer een klap van de weg krijgt op het onverwachte.
3: Hoe moeilijk was het om die knop om te draaien met het plots wegvallen van Jonas Vingegaard?
4: Goh, ik vind het niet erg dat vandaag een tijdrit is waar ik geen belang in heb om nog een dag extra te hebben. Echt zeer op het onverwachte.
3: Hoe moeilijk was het om die knop om te draaien met het plots wegvallen van Jonas Vingegaard?
4: Goh, ik vind het niet erg dat vandaag een tijdrit is waar ik geen belang in heb om nog

0: een overstijgingspercentage en zo gesproken. En dat was voor de rustdag het geval. En ook, dat was de eerste keer dat we de koers in handen namen. Super jammer, maar herbronnen. En ik denk dat we vandaag winnen is moeilijk. Hey, Bruno en Matteo gaan voor een goed resultaat. Winnen denk ik dat moeilijk is. Maar al de andere ritten kunnen we potentieel wel winnen.
1: Heb je hem nog gesproken, Jonas, voordat hij vertrokken is?
0: Ja, zeker. Hij is naar het hotel gekomen. En, dat was eerst, ja, eigenlijk, hij had waarschijnlijk wel zijn moment al gehad. En hij zal nog wel een klap krijgen als hij thuis is. Maar hij moest meer ons troosten als andersom. En dan hebben we eigenlijk een heel leuk avondmaal gehad. Heel gezellig. Meestal hebben wij dan burgers en fries. Maar dat zijn dan foodcoach burgers en fries. Dat is toch nog iets anders dan in frituur, maar zeer lekker. Er was een McDonald's in het dorp waar wij bleven. En Jonas is echt burgers en fries gaan halen. Zat bij ons aan tafel en was eigenlijk zeer, zeer gezellig. En ik denk dat iedereen met een goed gevoel naar zijn kamer is gegaan.
1: Krijg je nu ook nog wat vrijheid naar bijvoorbeeld een rit zoals morgen toe, waar je misschien ook wel iets kan proberen?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Het is ook een moeilijke switch, hè, want dat is iets wat dat al wel een tijdje niet meer op mijn agenda staat, om zelf proberen ritten te winnen. Morgen gaan we proberen een mooi plan te maken met de ploeg.
1: Oké, dankjewel Victor.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Radio 1.
6: Sportza Tour.
5: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.

0: Quizvraagje, Caro. Hoeveel A's zitten er in Bananarama?
1: 2, 3, 5. Ik zie het staan. Ja,
0: maar je hebt toch een doorverwijzing naar onze jongens in de Tour gewonnen.
1: Ah, dat heb ik gewonnen ook.
0: Okay. Ja, heb jij gewonnen.
1: Ik zocht de link. Ja, dan mag ik dus inderdaad naar Christophe en Serge gaan. Want we hebben een nieuwe leider zeker. Of er moet een mirakel gebeurd zijn.
2: Ja, nee, dat klopt. En ik dacht dat jullie speciaal Bananarama en Talking Italian hadden gekozen. Omdat jullie wisten dat Matteo Cataneo, de Italiaan, nieuwe leider is in deze tijdrit. Cata voor de vrienden, want zo wordt hij genoemd. Hè. Al die renners hebben bijnamen voor elkaar natuurlijk. Cataneo, die jarenlang een van de vaste luitenanten was van Remco Evenepoel bij Quickstep. Die heeft de beste tijd aan de aankomst. Maar tegelijkertijd kijken wij naar een ploegmaat van Tadej Pogacar. Die geweldig aan het vlammen is, die aan het vliegen is. Dat is Felix Groschartner. De Oostenrijker die had bij het eerste tussenpunt 4 seconden beter gedaan dan Pablo Castrillo. Die intussen op de tweede plaats daar is komen te staan voor Daan Holen. En Tijmen Arendsman die daar als vierde gepasseerd is. Trekt daar 15 seconden vanaf de seconde die hij te laat kwam op de startramp. En Arendsman staat daar als eerste. En bij dat tweede tussenpunt Felix Groschartner. Ja, dat zijn geen 54 seconden, dat kan niet. Dat is een halve seconde, want de derde, Bruno Armirai. Ik was even aan het twijfelen op de computer. Bruno Armirai staat op 10 seconden en 95 honderdste van een seconde. Cataneo die heeft daar een halve seconde minder goed gedaan dan Groschartner. Dus een ploegmaat van Tadej Pogacar, die vandaag ook volop mag gaan. Daarover een vraag gesteld, Serge. Als je ziet in de bergen tot nu toe, in de Vogezen, ook die ene Pyreneeënrit die we gehad hebben. Eigenlijk moet je zeggen dat Tim Wellens en Groschartner in mindere mate McNulty, want die is, ja, die geeft blijk van goed te zijn, maar komt niet op het niveau van Groschartner en Wellens. Die twee heren, die Belgisch-Oostenrijkse entente, die controleren met z'n tweeën heel dat peloton. Welk gevoel moet dat geven? Ik bedoel, Wellens en Groschartner houden dan de karapassen en zo van deze wereld wanneer ze in de vlucht van de dag zitten binnen schot. Dat is toch zo ongelooflijk.
3: Ja, het is een beeld dat we natuurlijk de voorbije jaren ook al gezien hebben. Hè. En ze doen dat wel heel goed. Hè. Bij UAE, ze hebben, ja, we hebben het al vaak gezegd en iedereen weet dat. Het zijn allemaal toppers in een team die zelf kopman zouden kunnen zijn in een ander team. Mm-hmm. En die worden natuurlijk ingezet om te gaan knechten voor die ene Tadej Pogacar. Maar ze doen dat heel goed in de zin van ze delen die ritten dan altijd in schuifjes. En dan heb je bijvoorbeeld de mannen die het eerste stuk op het vlakke voor hun rekening nemen. Dat zijn er dan 1 of 2. Bijvoorbeeld met een Florian Vermeers. Dan heb je de volgende lading van 2 of 3 renners. Hè, waar bijvoorbeeld zo'n Tim Wellens bij zit. En dan heb je nog natuurlijk de mannen die helemaal op het einde moeten komen. Zoals een Adam Yates of een Del Toro.
2: Yates is ook vrij zwak. Hè?
3: Ja, iets minder dan andere jaren. Hij is, natuurlijk de verwachtingen zijn altijd heel hoog. Want een aantal jaar geleden stond hij nog op het podium in de Tour. Als ik me niet vergis, naast Pogacar en Vingegaard. Maar ze zijn gewoon in de breedte heel sterk. Ze zijn allemaal op niveau. En het verbaast me wel enigszins dat Groschartner hier vandaag voluit mag gaan in de tijdrit. Want ik sprak gisteren met Florian Vermeers en die ging bijvoorbeeld absoluut niet voluit. En die zei ook, ja, de ploeg heeft me dat gevraagd om het te sparen. Natuurlijk voor hem zal er morgen wel een belangrijke rol zijn weggelegd om toch ook mee die controle te houden over wat een heel onstuimige etappe, denk ik, gaat worden.
2: Ja. Nog één vraagje over Jonas Vingegaard na het interview dat we hoorden met Victor Kampenaerts. Ja, ik mag niet voor iemand anders spreken, hè, in de wereld, niet in de wielerwereld, maar mocht ik maanden... Oké, heeft de Giro gewonnen. Ja, goed, de Giro gewonnen, maar we weten allemaal in de pickorde van het wielrennen, de Ronde van Frankrijk staat daar ver boven. Jonas Vingegaard, dan heb je je zo voorbereid om die strijd opnieuw aan te gaan met dat hele team. Dan val je, dan crash je eigenlijk uit die Tour. En ik vond ook het interview dat Vingegaard zelf gaf 's avonds aan het hotel en de Deense televisie met een grote smile. Wanneer we Kampenaerts horen, hij is naar McDonald's gegaan. Het was een fijne avond. Ik mag daar niet de grote conclusies uittrekken, maar dat zijn toch hoe moet ik het zeggen? Ik moet mijn woorden wikken en wegen. 9,5 op de 10 mensen zouden in zak en as zitten, zo snel mogelijk willen verdwijnen, je niet meer laten zien, enorm ontgoocheld zijn. Ofwel is deze man mentaal zo sterk, ofwel vindt hij het, nogmaals, ik ben voorzichtig, vindt hij het niet zo erg om hier uit dit circus te stappen. Hoe bekijk je dat?
3: Ja.
2: Gaat Vingegaard, de vraag kwam in mij, gaat Vingegaard nog lang koersen?
3: Hij heeft zelf onlangs in een interview aan de start denk ik, van de Tour aangegeven dat hij zichzelf niet ziet koersen tot zijn 35ste. Hij wordt er dit jaar in december nog 30. Hij heeft nog 2 jaar contract in principe in 27 en 28. Dus ja, misschien zou het wel kunnen dat hij na dat contract, dan is hij er 32, dat hij dan zegt dat het genoeg is. Maar alles valt of staat met hoeveel goesting hij nog heeft. En hij heeft ook al in het verleden al een aantal keer aangegeven dat het hem zwaar valt. Het is natuurlijk een familieman, hè, om, dat het hem zwaar valt om veel op hoogtestage te gaan. Die opofferingen, dat geïsoleerd zijn, maanden voorbereiden, eten afwegen enzovoort. En maar vooral het van huis zijn, denk ik, is voor hem heel zwaar buiten de koers. En ja, dat is nu eenmaal iets dat grotere proporties begint aan te nemen in het wielrennen. Hè. Heel veel op stage. En bij Visma Leasebike hebben ze daar wel... Ja, voor een stuk komen ze daarin tegemoet. Hè, door bijvoorbeeld mee de families op hoogte... Ja, inderdaad. Om die mee uit te nodigen in die aanloop naar de Tour de France. Hè. Ze beseffen dat dat mee in de balans gaat. Dat het mentale gewoon ook meer en meer belangrijk wordt. Maar ja, goed, ik weet het antwoord ook niet. Maar
2: het is ergens zo'n gevoel. Als je ook kijkt de voorbije jaren. Hij heeft al wel een aantal keer de Vuelta gereden. Maar nadien geen enkele koers meer. Dat je voelt van, ja, zoals jij zegt, het familiale, het ook vaak in de camera naar huis wuiven. Is dat een, ja, uiteraard, ik zou dat misschien ook wel doen, maar niet constant. Zoals dat onderstreept ergens wel dat hij, ja, echt de familieman puur sang is. En dat wielrennen een manier is om brood en geld te verdienen. Maar ja, dus, ik weet het.
3: Hij heeft natuurlijk...
2: Het is misschien een heel gevaarlijke uitspraak die ik doe, maar ergens een gevoel van...
3: Maar hij heeft natuurlijk 2 keer de Ronde van Frankrijk gewonnen. En ik vraag me ook af... in hoeverre dat hij er echt nog in gelooft dat hij Pogacar had kunnen kloppen.
2: Vooral dat ook. Ik bedoel,
3: en
2: dan
3: spreek ik niet over,
2: niet,
3: over nu op dit moment of op de tweede rustdag of zo. Maar aan de start van zo'n Ronde van Frankrijk. Hoe gaat hij er naartoe? Is dat geloof er echt? En ik denk eerlijk gezegd dat geloof er wel was. Maar ja, misschien is dat nu weer na deze Tour veranderd. En dat staat dan uiteraard nog los van die valpartij die er is geweest.
2: Voilà. Mattia moet ik zeggen. Cataneo nog altijd de beste aan de aankomst in Thonon-les-Bains. En is net vertrokken op het startpodium. Een man van wie wij samen jarenlang enorme fan zijn geweest. Toch? En nog altijd.
3: Ja, Egan Bernal.
2: Ja, toch?
3: Tourwinnaar van 2019. Mooie renner.
2: Geweldige coureur. En wij noemden hem gemeenschappelijk...
3: Eganneken.
2: Voilà. Egan Bernal is van start gegaan. En we kijken onderweg ook nog naar Felix Groschartner. Die maar blijft doorstomen. Derde tussenpunt. Niet de beste tijd voor de Oostenrijker. Nee, dan moet hij 4 seconden toegeven op de man die nog altijd in de hot seat zit aan de aankomst. Mattia Cataneo.

0: thinks that there's nothing to regret other than this awful kick drum pounding in my head.
1: Met dank aan Bart Aerts is er nog een interview binnengekomen. Hier is Tim Willis, ploegmaat van Tadej Pogacar, die stipt om 4:15 vertrekt, 2 minuten na Remco Evenepoel.
2: Tim Willis, hoe is de tijdrit voor jou verlopen? We denken niet 100% voluit gegaan.
3: Nee, voor mij, ik voelde zondag dat ik redelijk moe was. Die rustdag van gisteren heeft me goed gedaan. En vandaag nog een extra rustdag, dus ideaal.
2: Ja, er komt nog veel werk aan natuurlijk de komende dagen.
3: Vooral de zaterdagrit lijkt me impressionant. De zaterdag gaat afzien worden.
2: Hoe zou je dit parcours omschrijven? Er wordt gezegd in 3 delen, maar hoe heb jij het ervaren?
3: Heel mooie klim, gelijkmatig, helemaal niet technisch, altijd rechtdoor. En dan redelijk technische afdaling, redelijk snel. En dan iets vlakker deel met ook nog technische passage richting de aankomst.
2: Wie moet het het beste liggen, Tadej of Remco?
3: Ik weet dat Tadej super gemotiveerd is. Hij is 3 keer komen verkennen. We zijn 1 keer samen komen verkennen na de ronde van Zwitserland. Dus vooral de afdaling kent Tadej helemaal van buiten. Dus anderzijds is het een heel snelle klim. Voor de aero van Remco zal ook wel goed liggen. Dus het zal tussen 2 gaan.
2: Hij is vaak, of bijna altijd, relaxed. Was hij deze ochtend ook nog relaxed?
3: Ja, is deze ochtend vroeg vertrokken met de rest van de andere van de ploeg die gingen verkennen. En daarna is hij op een ander hotel geweest. Ik heb hem niet meer gezien, maar het zal wel in orde zijn.
2: Dat hij zal vooral in de klim waarschijnlijk dat verschil moeten maken met Remco.
3: Ja, maar ik zeg het, heeft die afdaling zo goed verkend dat hij wel redelijk snel zal gaan, denk ik.
2: Er kunnen wel risico's genomen worden, maar ja, het is niet risicoloos daar. Hè? Ook, je kan daar in 1 klap heel veel verliezen.
3: Correct. Je kunt niet heel veel winnen, maar je kunt wel heel veel verliezen.
2: Oké, dankjewel Tim Willis.

0: Paul McCartney en Ringo Starr net voor 5 uur, net voor Evenepoel en Pogacar zich naar het startpodium begeven. Nog altijd de te kloppen tijd van Cataneo, Christophe en Serge.
1: Ja, nog altijd de Italiaan voor de Fransman Armirail Tarling op plaats 3 op een 20-tal seconden. En we kijken ook naar het eerste tussenpunt. Hè. Dat wordt straks het eerste moment waar iedereen dan gepasseerd zal zijn. En dat we kunnen doorstrepen en schrappen. En daar eigenlijk al de eerste conclusies eventueel trekken. Maar ook niet allemaal. Kijk bijvoorbeeld naar Daan Holen. Daar de beste tijd, lange tijd gehad. Goed begonnen, te snel begonnen. Bleek in het tweede deel. Na de beklimming. Tijmen Arendsman, de Nederlander. Ik heb zelf geteld. Ruwweg 12, 13, misschien 14 seconden te laat vertrokken in deze tijdrit. En hij doet het niet onaardig. Vrij goed moet ik zeggen. Want bij het derde tussenpunt komt hij ruikend snuffelen aan de tijd van Mattia Cataneo. Stel je voor dat hij dan 1 of 2 seconden tekort komt aan de aankomst. Dan gaat hij echt wel zitten vloeken en vragen krijgen wat daar misgelopen is. Is het zijn eigen fout dat hij te laat was? Was hij niet bij de les? Wat met zijn team, Ineos, hadden zij hem beter moeten waarschuwen? Of een commissaris? Dat zijn allemaal vragen straks voor de Nederlander. Die, zoals gezegd, vorig jaar 2 ritten toch wel won in de Ronde van Frankrijk. Voorlopig zit hij in de rode cijfers. Ja, 2-3 seconden gaat hij misschien wel tekort komen. Zit op het 3 kilometer van de streep. In het nieuws van 5 gaan we dat dadelijk kunnen meegeven. Paul Seixas ook al met het ijsvest aan. Een beetje aan het wiebelen. Aan het, ja, wiebelen, dat is het enige juiste woord. Hoe ver zie je hem geraken in de tijdrit?
2: Heel ver. Ja. Ik zie hem vandaag misschien wel podium halen.
1: Dus ja, toch?
2: Een beetje mijn derde man na Remco, Evenepoel en Tadej Pogacar. Ja, voor te winnen zal het moeilijk zijn, denk ik. Maar, want ja, dan moet je per definitie die 2 grote namen kloppen. Hij is zelf ook een grote naam, maar hij is in elk geval een goede tijdrijder. Hij was wereldkampioen bij de junioren 2 jaar geleden nog maar in Zurich.
1: Voilà.
2: In het tijdrijden. En hij heeft al bewezen dat hij goede tijdrijden kan rijden.
1: We verblijven nog altijd in deze tijdrit van Thonon-les-Bains. Daar de aankomst van Evian naar Thonon. Met aan de aankomst Mattia Cataneo, de Italiaan, de beste tijd voor Bruno Armirail. En zo dadelijk is het uitkijken over 2 kilometer naar de binnenkomst van Tijmen Arendsman uit Nederland.
3: Lokerse feesten. 10 dagen feest, headliners en ontdekkingen op de grote kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder andere Lenny Kravitz, Editors, Xavier Rudd, Zaz, Tom Odell, The Streets en Diana Ross. Tickets, lokersefeesten.be. Samen met Radio 1. Deze zomer hopt, weet ik veel, van het ene onderwerp naar het andere.
4: Hop.
3: Duitsland.
4: En hop.
3: Dokwerker.
4: Hoppa.
3: Propaganda.
4: Hoppakee.
3: Boksen.
4: Hop.
3: Plastische chirurgie.
4: Hoppa.
3: Nanochips.
4: Yes.
3: De zomerse onderwerpen van Weet ik Veel met Kobe Ilse.
4: Altijd en overal met je mee als podcast op VRT Max. En hop.
3: En elke weekdag van 12 tot 1 op Radio 1.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Deze zondag extra open.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ik heb zin in iets fris.
9: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
11: Ja, dat past daar voor mij.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
10: vijf uur een goede middag. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. We gaan naar Brussel, waar de nationale feestdag gevierd wordt met het défilé. De bosbrand in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt maar moeizaam onder controle. En zometeen is het aan Remco Evenepoel in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé voor de Nationale Feestdag aan de gang. Het défilé staat in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgt alles van op een podium samen met politici. Langs het parcours staat het vol met geïnteresseerde toeschouwers. En ook Peter de Kroebele is erbij.
14: Eerst rijdt koning Filip in een tank langs de grote lanen van Brussel voor een troepenschouw met veel mensen langs de kant. En daarna begon het défilé echt, met al snel een hoogtepunt, met het overvliegen van de F-16's en F-35's. Helikopters ook, vrachtvliegtuigen en een gevechtsdrone. En ook een Spitfire, een iconisch gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het eerste vliegtuig dat de luchtmacht 80 jaar geleden in gebruik nam. Daarna gevechtsvoertuigen, voorafgegaan door enkele detachementen van alle geledingen van Defensie. En ook een vertegenwoordiging van de Koninklijke Militaire School. En op dit moment is het kijken naar het burgerlijk défilé, met onder meer het Rode Kruis en de civiele bescherming.
10: In de hele hoofdstad valt er van alles te beleven vandaag. Zo is er een groot feest in het Warandepark met muziek, springkastelen, spelletjes en typisch Belgisch eten. Deze mensen komen er met veel plezier mee vieren vandaag.
15: Wij komen België vieren vandaag.
16: Wij zijn naar de feestje.
17: We gaan met de kinderen hier door het park wandelen. We gaan van alles bezoeken en dan straks kustusje van een défilé meepikken.
18: Waar staat u vooraan te
19: schrijven? Voor frietjes. Onze Belgische frietjes zijn wereldbekend, hè? Dus daar moeten we van profiteren, zeker vandaag.
18: En gewoon ook genieten van de Belgische sfeer. We zijn één land, Vlamingen en Walen.
20: Goed land, mooi land, ons land. Trots op België.
10: De toeristische sector aan de kust is tevreden over het verlengde weekend. Westdoer schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op 425.000. Er waren in die periode ook 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. Dit jaar was er ook een brugdag en dat is een voordeel, zegt Michel Martens van Westdoer.
21: Dat speelt zeker mee. Mensen zoeken wel naar korte verblijven, ook tijdens de vakantieperiode, zoals de tweede verblijvers die ook nog de kans nemen om een keer naar kust af te zakken, naar hun tweede verblijf. Dus dat speelt zeker mee als een feestdag heel kort op een weekend volgt.
10: Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken, zegt correspondent Sven Tuitens.
22: Sinds gisteren is er op 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind. En daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt. En vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
10: In de Noord-Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen politieagenten gewond geraakt bij een uit de hand gelopen betoging. Die kwam er uit protest tegen een gewelddadige arrestatie. Een man van 42 van Marokkaanse afkomst overleed nadat hij zich agressief had gedragen, waarop agenten hem minutenlang tegen de grond drukten. Op beelden van de arrestatie is te horen hoe de man om hulp roept tot hij niet meer beweegt. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld tegen de politie en roept op om de omstandigheden van de dood van de man grondig te onderzoeken. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbranden in Canada hinder hadden veroorzaakt in de Amerikaanse stad New York. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 16e etappe. Een tijdrit van goed 26 kilometer is dat. Christophe van der Goor, het is bijna aan Remco Evenepoel.
0: Ja, nog een kleine 8-9 minuten en hij is zich volop nog aan het opwarmen naast het podium. Paraplu boven het hoofd, gedragen door een verzorger. Net zoals in de Formule 1, om nog eventjes in de schaduw te kunnen blijven. En dadelijk te beginnen aan zijn tijdrit. Net zoals Tadej Pogacar, die start 2 minuten na onze landgenoot. Intussen in Thonon-les-Bains aan de leiding een ploegmaat. Van Remco Evenepoel aan de leiding, de Italiaan Matteo Cattaneo. Hij heeft 5 seconden sneller gereden over de 26 kilometer dan de Nederlander Tijmen Arendsman, die 15 seconden te laat kwam op het startpodium.
10: Bedankt, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op, 24 graden dan. En vrijdag zonnig en tot 25 graden. We begonnen dit nieuws in Brussel, waar de nationale feestdag volop gevierd wordt. Er is voor ieder wat wils, van het militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein tot een volksfeest in het Warandepark. Je kan alles volgen op VRT Canvas en vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
1: Sportza Tour.
3: Met Caro Houbrechts en Gert Geens.
2: Tijdrit vandaag in de Tour en nog 7 minuten. Dan vertrekt de wereldkampioen en de Olympische kampioen Remco Evenepoel. Nog heel even wachten dus. Maar Christophe van der Goor en Serge Pauwels, zijn er wel andere grote klassementsnamen onderweg?
0: Zeker, Juan Ayuso. Hij is net vertrokken. Voor hem Matthias Skelmose. En bij de laatste 15 gaan we met 2 minuten tussen. Hè. Tot nu toe vertrokken de renners met 1,5 minuutje tussen elkaar als tijdsspeling en verschil. Nu 2 minuten. Dus dat is toch wel om te voorkomen dat de ene de andere niet te snel zou kunnen gaan inhalen. En we blijven toch ook even stilstaan bij Tijmen Arendsman. Ik kijk zeer uit naar zijn uitleg wanneer die voor het eerst ergens verschijnt. Want de jongen, 15 seconden, 14 of 16, ik wil het kwijt zijn. Het zullen er toch wel een 15-tal zijn geweest. Te laat begonnen aan deze tijdrit. En dan staat hij tweede op een kleine 5 seconden van Mattia Cattaneo. Ja, wij zeggen dan in het Vlaams tegen elkaar, dan sla je zelf toch voor de kop.
23: Ja, hij ging anders. Sowieso in de hot seat gezeten hebben. En we zagen dat Cattaneo op het beeld, dat hij eigenlijk een beetje moest lachen met, samen met zijn verzorger. Want die hadden natuurlijk ook wel door wat er gebeurd was. En daardoor kan Cattaneo nog steeds in die hot seat blijven. Dat zal natuurlijk niet tot het einde zijn, veronderstel ik. Maar voorlopig nog niemand echt in de buurt gekomen.
0: Is ook vertrokken Florian Lipovic. En daarover over hem heb ik ook een vraag voor jou. Want het was heel duidelijk, na de ritoverwinning 2 dagen geleden van Remco Evenepoel, hebben de oversten van het team Red Bull in hun communicatie, in hun interviews, toch gezegd in duidelijke taal van: wij blijven met 2 kopmannen in deze ronde van Frankrijk staan. Vind je dat opmerkelijk?
23: In zekere zin wel. Op zich maakt het ook niet zo heel veel uit, denk ik. Hè. Ik denk dat we in die laatste, of in die 3 Alpenritten, gewoon toch nog gaan zien. Ik zal het anders zeggen. Je moet eigenlijk gewoon nog de benen hebben. En Remco heeft natuurlijk heel veel vertrouwen getankt in die etappe van eergisteren die hij gewonnen heeft. En hij was daar ook wel de betere.
0: Maar de koers zal voor zich spreken.
23: Ja, en het is toch UAE die de koers gaat dragen. Dus op zich, het is niet zo, denk ik, dat als straks Lipovic Pogacar kan volgen en Remco zou niet kunnen volgen, dat Lipovic per se op Remco gaat moeten wachten. Allee, ik verwacht dat eigenlijk toch niet, eerlijk gezegd.
0: Nieuwe bestijd bij het eerste tussenpunt. Tom Pidcock, jawel, heeft een halve seconde beter gedaan dan Felix Groschartner. Dus je hoort het, de grotere namen die stilaan gaan komen in die top 10. 1 voor 1 zullen zij misschien wel gaan knibbelen en knabbelen aan die toptijden. Gaat dadelijk vertrekken ook Paul Sexas. Hij rolt nu van het podium. 19 jaar nog maar. Wordt binnenkort in september 20 jaar. Wordt het hof gemaakt door grote ploegen. Wij lezen en horen bedragen van rond de 12, 13 miljoen euro. Dus gigantische bedragen die rondgaan. Dat zou zelfs het loon van Tadej Pogacar overtreffen. Hoor jij die bedragen ook?
23: Ja, dat zijn inderdaad de bedragen die genoemd worden. Hè. En alle onderhandelingen zijn on hold gezet, heeft hij zelf aangegeven, tot na de Ronde van Frankrijk. En hij weet natuurlijk maar al te goed waarom. Zijn marktwaarde is dit jaar elke maand met een miljoen gestegen, denk ik. En hij zit nu rond de 10 miljoen. Dat zijn inderdaad bedragen die genoemd worden bij sommige teams.
0: De eerste keer dat hij een ronde rijdt van 3 weken. Wat verwacht je van die jonge Fransman? In de
23: eerlijk gezegd, ik verwacht er nog veel van. Ja. Ik zie hem zelfs misschien wel eens op een dag, op een hele goede dag, wedijveren met Pogacar, zoals Evenepoel dat eergisteren gekund heeft. En ja, wie weet kan hij nog een etappe winnen in de buurt van Alpe d'Huez.
0: Ja, ja, waar zijn grootouders ook allemaal wonen. Voilà, Tadej Pogacar, hij als laatste van start zo dadelijk. Neemt nog een drinkbus uit een ijsbak. Het aantal ijsblokjes niet te tellen. Zo dadelijk ook Remco Evenepoel om 13 minuten over 5 gaat hij van start gaan. Lange mouwen ook hij, de wereldkampioen natuurlijk, meervoudig wereldkampioen, maakt zich klaar. Gaat dadelijk richting dat podium, maar eerst nog over een kleine minuut, een paar seconden, handvol seconden, Isaac Del Toro. En wanneer we het hebben over de modepolitie, wat ziet die Del Toro er mooi prachtig uit in dat maagdelijk wit van beste jongeren. Ja, alles past hem ook. Ook een halve god op die fiets. Del Toro, zeer benieuwd wat hij kan doen en nog maken, klaarmaken. In die laatste week natuurlijk aan de zijde, min of meer in de schaduw van Tadej Pogacar. Hij gaat nu zo dadelijk van dat podium rollen. Isaac Del Toro, nog 5 seconden, hem begeleiden we. En dan gaan we naar Maarten die in de buurt staat van de wereldkampioen. Nu van het podium, top! Il Mexicano, Del Toro, Torito voor de vrienden is vertrokken. En intussen Maarten op de motor, ja. Zie jij Evenepoel al klaarstaan?
4: Wij staan naast Remco Evenepoel. Wij staan naast Remco Evenepoel en uiteraard zien we hem staan. Is net het podium komen opstappen. Was nog heel even bezig met die ketting. Is ooit wel in de problemen gekomen met die ketting op het podium. Daar is nu absoluut geen sprake van. Hij bleef zo lang mogelijk zitten in de schaduw. En daar zit hij nu in zijn pakje, in zijn trui van wereldkampioen. Staat hier een meter of 4, 5 van ons en staat hier vlak naast ons. Dat is David Lepartier. Dat is de grote baas van de UCI. Hij heeft zijn zonnebril opgezet. Hij wil dit niet missen. En dan zien we daar een meter of 20 achter Remco Evenepoel. Daar staat de man in het geel. Tadej Pogacar, die leunt nog wat op zijn buis. Is nog wat aan het rondkijken. Was er net aan het opwermen aan hele, hele hoge frequentie. Dat zagen we. Kreeg dan nog een paar bussen ijs die een paar bussen drinken die uit een ijsbad kwamen. En nu Remco Evenepoel. Iemand heeft zijn zadel vat. De camera die staat daarop. En dan kijken we eens naar de klok. De klok die aan het aftikken is. Nog 45 seconden voor Remco Evenepoel. En dan gaat hij er aan beginnen. Ik vroeg hem vorig jaar bij die tijdrit, ben je niet nerveus? Hoe zit dat eigenlijk met zo'n tijdrit? Want je kan alleen maar verliezen. Nee, ik heb mijn vast protocol en dat geeft mij rust. Dat geeft mij rust in mijn hoofd en zo weet ik wat ik moet doen. Ik ben enkel en alleen gefocust op mezelf. 25 seconden nog voor Remco Evenepoel. Ik kijk heel even naar de temperatuur. 29 graden. Het is net iets warmer geworden dan daar straks. 1,5 focus bij Evenepoel. Nog 15 seconden. De klok die begint hier af te tellen. Ik kijk nog eens naar Pogacar. Pogacar die op dit moment aan zijn fiets bezig is. En hij gaat er bijna aan beginnen. Remco Evenepoel. 5, 4, 3, 2, 1. Is er partie. Hij is eraan vertrokken. Aan de tijdrit in deze ronde van Frankrijk. Kanonskogel uit Schepdaal. Remco Evenepoel.
0: En we pikken in met een nieuwe bestijd bij het eerste tussenpunt van Matthias Schelmose. Jawel, heeft daar van de eerste plaats weggeduwd. Niemand minder dan Tom Pidcock. En dat mag ook niet verbazen natuurlijk, want Schelmose is een goede tijdrijder. Vierde was hij nog in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes in de tijdrit. In de Dauphiné, zeg maar, een vergelijkbare afstand toen van 28 kilometer. En ja, hij gaat een goede tijd heeft hij neergezet, die man Schelmose. En onderweg nu meteen met Remco Evenepoel natuurlijk en Paul Sijksas. En Sijksas, Serge, jij deed meteen al tekenberg op. Wow, die heeft een geweldig ritme.
23: Ja, dat ziet er echt wel heel snel uit. Goede cadans. En ik zag daar ook aan de linkerkant, na een aantal kilometer, het moet ongeveer 3-tal kilometer geweest zijn, zag ik een auto van Red Bull staan. En dat wil zeggen dat ze daar nog extra tijden opnemen voor Remco Evenepoel op die klim, om te kunnen vergelijken en om hem vergelijkingspunten te kunnen geven. Ja, ja, met onder meer Sijksas, met Del Toro en uiteraard straks met Pogacar.
0: Matthias Schelmose dus 15 seconden, alsjeblieft, 15 seconden sneller gereden bij dat eerste tussenpunt. En dat is halfweg de col, hè, want van het Evian, nog eens een keertje zeggen, benadrukken, meteen bergop. Dan beginnen we aan die beklimming, 10 kilometer. Halfweg na 5 kilometer staat er een eerste tussenpunt. Boven op de top een tweede. Schelmose daar 15 seconden na 5 kilometer beter dan Pidcock. En dan spreken we al over 20 seconden sneller dan bijvoorbeeld de Groschartners en Castrillo's van deze wereld, die daar op plaatsen 3 en 4 staan. Nog een paar seconden tikken weg. En dan de gele man, die geen concurrentie meer heeft in deze ronde van Frankrijk. En dat betekent niet alleen voor de teams, maar ook voor de media, ook voor natuurlijk ASO, betekent dat toch wel een financieel een domper, zeg maar. Ook qua aandacht voor deze Tour de France, de uitvallen van Vingegaard. Nu top, en hij is vertrokken, Tadej Pogacar. Voor een volgende tijdrit, misschien wel winst in zijn carrière. Wordt het la grande bataille, de grote strijd tussen de gele man en tussen de wereldkampioen Remco Evenepoel. We zijn vertrokken met z'n allen, 26 kilometer nog. En intussen Maarten in het sok van Ref.
4: Ja, inderdaad, van Remco Evenepoel. En we zijn niet de enige in het zog van Evenepoel. Als topfavoriet, 4 auto's, 7 motoren, allemaal achter de drievoudige wereldkampioen tijdrijden. We zien hem van hieruit voor ons, een meter of 50 voor ons. Daar rijdt hij. En dan moet je eens kijken naar die aerodynamische positie van Evenepoel. Die rug, daar kan je een glas op zetten. Zo recht, die beweegt helemaal niet. Daar straks bij Ghana ook tweevoudig wereldkampioen tijdrijden. Veel meer schokschouderend, daar is absoluut geen sprake van bij Remco Evenepoel. Alleen die beentjes zie je bewegen. Tak, tak, tak. Heel indrukwekkend om te zien. Ook helemaal in het wit. Wit truitje, witte broek, witte kousen om indruk te maken. Nu rijdt hij daar, pakt hij een bocht naar rechts en rijdt hij daar voorbij een man met een gigantische Belgische vlag. Want dat hebben de renners ook al aangegeven. Heel veel Belgen langs de kant van de weg. Heel veel bordjes ook voor niemand minder dan Remco Evenepoel. En dat is niet onlogisch, want hij is zeker van zijn generatie de strafste renner in de strijd tegen de tijd. Ik kijk hier naar onze snelheid die we hier maakten. We moesten even versnellen, maar we zitten boven de 40 kilometer per uur. En het gaat bergop met Remco Evenepoel. Snelheid nu net iets gezakt, omdat het tempo net iets... omdat het wegdek liever net iets steiler loopt. Maar we rijden nog altijd, ja, 39, 40, 41, 42 kilometer per uur op dit moment. Nog veel meer volk langs de weg gekomen. Allemaal kijken naar Remco Evenepoel. Het contrast met een team Wellens daar juist is gigantisch groot. Hij gaat een 5, 6, 7 kilometer per uur sneller. Nu weer een bocht naar rechts. Perfecte temperaturen. Hier staat er weinig wind. Straks weer wat weer wind als we op de top zijn. Nu een bocht naar links. Nog heel even kijken. Hier gaat het zelfs 49 kilometer per uur. En we rijden bergop. Hoe is Pogacar aan het rijden, mannen?
0: Pogacar is 2 minuten weg. Maar we kijken eventjes naar een ploegmaat van Remco Evenepoel. Lipo voor de vrienden, Florian Lipovits. Tweede tijd bij dat eerste tussenpunt. Dus nog eens een keertje herhalen. En dan wachten we natuurlijk op Seixas, Del Toro, Evenepoel en Pogacar. Die gaan er zo dadelijk na de plaat voorbij komen. Maar hier het eerste tussenpunt van Paul Seixas. En die doet een vijftal, zestal seconden minder goed dan Matthias Skjelmose. Dus voorlopig de tweede, derde tijd voor Paul Seixas. Goed, even samenvatten. Eerste tussenpunt, Skjelmose, beste tijd op 2 seconden, Lipovits. En op gewoon 2/10 minder goed dan Lipovits, Paul Seixas en dan Tom Pidcock. Dus de jonge Fransman is bezig en vertrokken voor een heel goede tijdrit. Maar wanneer Serge zo net zei, kijk eens wat een goed ritme voor Seixas, dan geldt dat evenzeer zo voor Lipovits en Skjelmose. Na Seixas, die nu als laatste is voorbijgekomen, kijken we uit naar de laatste drie. Del Toro, Evenepoel en Tadej Pogacar.
2: Ja, en heerlijk om te volgen zo'n tijdrit als de grote kanonnen allemaal onderweg zijn. We blijven het zo dadelijk natuurlijk vrolijk verder volgen. In Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten, onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht. De Tervuren, de Jubelpark en de Wettunnel en de Reijerstunnel richting centrum. Ook de Beljaardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. Er is file.

0: Wij zijn hongerig naar nieuwe tussentijden en zeker naar die van Evenepoel. Is daarvoor nog te vroeg, Christophe?
1: 21 seconden doet hij beter dan nummer 2 bij het eerste tussenpunt. Dan Isaac Del Toro, die ook al op zijn beurt Matthias Kelmoze van de troon had gestoten. En dan Lipovic op 4, Seixas op 5. Dus Evenepoel pakt op dit ogenblik, na 5 kilometer, pakt hij bijna 25 seconden op Paul Seixas. Dus is geweldig vertrokken, de wereldkampioen. En dan is het... Nee, ik ga jou een vraag stellen. Intussen, dan kunnen we wachten op de tussentijd zo dadelijk in de doorkomst van de gele trui. Tadej Pogacar, welke indruk? Ja, een goede natuurlijk, anders heeft hij niet de beste tijd van Evenepoel, de wereldkampioen, Serge.
2: Nee, maar vooral het feit dat Del Toro, Kelmoze, Lipovic, Seixas, die zitten allemaal binnen de 2-3 seconden van elkaar. Ja. En Evenepoel die duikt daar 21 seconden onder. Ja, een fenomenale start. Het doet een beetje terugdenken aan die start op het WK in Rwanda, waar wij... Waar ik eigenlijk mijn chronometer ook niet durf te geloven. En we eigenlijk pas op het moment dat we bevestiging zagen van die eerste officiële tussentijd echt konden geloven dat hij zoveel voor lag. Maar natuurlijk, we moeten nog wachten op Pogacar. Hè. Die komt eraan binnen een goede anderhalve minuut. Zal
1: zo is het. Ja, ja. De man uit de top 6 die het minst goed aan het doen is, dat is de Spanjaard Juan Ayuso. Voorlopig niet in de top 10 op een vijftigtal seconden van Evenepoel. Dus dat wil zeggen dat hij weer een patatje erbij aan het krijgen is. Juan Ayuso, maar dus een kanonstart van onze landgenoot en de wereldkampioen Remco Evenepoel. 21 seconden beter gedaan dan Del Toro. De Toro dus ook bezig aan een heel goede tijdrit. Dan Skelmoze, Lipovic, Seixas en Tom Pidcock. En dan is het afwachten en uitkijken naar de komst van Tadej Pogacar zo dadelijk. Die hebben we nog niet echt in beeld gekregen. Intussen aan de aankomst nog altijd. Cataneo aan de leiding. Die zit daar in de hot seat voor Tijmen Arendsman. Die nog altijd aan het tandenknarsen is. En hier komt Tadej Pogacar voorbij. Hij zit nu aan een tijd van 8 minuten en 10. Dus dat wil zeggen dat hij snuffelt aan die van Evenepoel. Op 9 seconden. Tweede tijd voor de gele trui. 7 seconden afgerond. Om precies te zijn, 6 seconden, 94, 100ste seconde. Dus aan de leiding. Iedereen gepasseerd. Tussen punt nummer 1 na 5 kilometer. Bergop. Remco Evenepoel. 7 seconden beter dan Tadej Pogacar. Dan Del Toro, Kelmoze, Lipovic en Seixas. Zijn we nog altijd aan het klimmen? Ja, denk ik. Hè, Maarten, achter Evenepoel.
3: Absoluut, we zijn nog altijd aan het klimmen en het is nog altijd even indrukwekkend om Evenepoel bezig te zien. Rechts van ons dat meer, dat azuurblauwe meer, en voor ons Remco Evenepoel. Als een sphinx zit hij op de fiets. Alleen die benen bewegen, die rug, dat is gebeeldhouwd. Daar beweegt helemaal niks. Een klein beetje het hoofd van Evenepoel, dat zie je zo links en rechts bewegen. En voor de rest één gestroomlijnd, één constant tempo ook. We zitten nu in de hogere regionen van die klim. We schuiven een klein beetje op. En dan kijk ik hier nog eens naar de snelheid die we op dit moment aan het maken zijn. En we hangen een meter of 50 achter Remco Evenepoel. Die hier nu een bocht naar links neemt. We rijden boven de 50 kilometer per uur op dit moment. Mensen rijden die campers langs de kant van de weg. Heel veel truitjes van de Pollen van een sponsor uitgereikt. En daar is Evenepoel alweer de bocht in. Bocht naar rechts. En hoe meer we naar de top gaan, hoe meer mensen er langs de kant van de weg staan. Hoe meer Belgische supporters nu ook. Evenepoel vlammend met dan de motor van de televisie daar achter hem. Daar vlak achter zit dan de auto met Klaas Lodewijk, met de ploegleider. Heel veel fietsen ook op het dak van de auto. En dat is niet zomaar. Dat heeft ook een aerodynamisch voordeel. Als je dat vol met fietsen zet. Dat was bij Pogacar. Dat is bij Pogacar bijvoorbeeld heel anders. Daar staan maar twee fietsen op het dak. Evenepoel die nu richting de top aan het klimmen is van die eerste klim en enige klim op dit parcours. Bijna 10 kilometer klimmen, maar echt Remco Evenepoel klim met dat constante tempo, met die hele grote versnelling. Tak, tak, tak. Zo gaan de benen van Evenepoel. Passeert daar weer wat Belgen. Daar een groepje met 6, 7 vlaggen. En dan gaat hij een flinke bocht, een bocht van 90 graden nemen nu naar links. Maar de vaart die blijft erin zitten, kent het parcours natuurlijk ook helemaal van buiten. Dus dit stuk, dat ziet er zeer, zeer goed uit. Maar dan, als we boven zijn, dan komt er die gevaarlijke en technische afdaling. Pogacar is dat flink gaan verkennen met Tim Wellens ook nog na de ronde van Zwitserland. Maar wist maar zeker dat Evenepoel ook elk stuk van het parcours van buiten kent. Wat gebeurt er nog allemaal, jongens?
1: Ja, Paul Seixas daar straks bij het eerste tussenpunt ten opzichte van Kelmoze. Die toen, wanneer Seixas daar voorbij kwam bij het eerste, toen had hij maar 3 seconden achterstand op de Deen. En dat is nu opgelopen tot 9 seconden. Dus duidelijk een minder tweede deel van die beklimming door Seixas. die zich nog altijd in zijn sas lijkt te voelen, die Popol, maar een klein beetje verachterd.
2: Ja, je zag het ook aan zijn cadans. Hij was heel flux gestart. Hij hoge omwentelingen, hoog aantal omwentelingen in die eerste pentes van die klim. Maar dan naar het einde toe al iets meer zwoegend. Werd daar enorm, enorm aangemoedigd door de Fransen, die hem bijna de weg blokkeerden, door hun vlaggen, door gewoon die mensenmassa waar hij door moest. Gelukkig was er een politieman, een zwaantje dat niet al te ver voor hem was om hem die weg gewoon wat meer open te maken.
1: Ja, we zien dus heel duidelijk in deze tijdrit, na 5 kilometer, een schisma tussen de eerste twee en de rest. Zoals jij daar straks ook al aanhaalde, Remco Evenepoel en Pogacar in mekaars buurt op 7 seconden en dan op 20 een kwartet. Del Toro, Schelmoze, Lipovic en Seixas op een zakdoek bij elkaar, amper gescheiden door een drietal seconden. Kan daarin nog verandering komen? Is er iemand die zijn tijdrit op een andere manier heeft ingedeeld? We zien al duidelijk dat de wereldkampioen dat gedaan heeft van bij het begin. Hier gaan we dadelijk kijken naar Del Toro, de man in het wit. Zijn tweede tussenpunt daar straks ten opzichte van Schelmoze, een halve seconde beter. Wat doet hij nu bij het tweede tussenpunt? Dan gaan we weer even verpozen. 16 kilometer ver voor Del Toro met gemiddelde snelheden die nog altijd duizelingwekkend zijn. En daar zit heel veel stamp op, zoals we zeggen. 16 minuten en 35 seconden. Gaat hij aan de tijd geraken van Schelmoze? Nee, dat is niet. Rode cijfers voor Del Toro. Is ook hij een klein beetje aan het verliezen van zijn pluimen? Ja, dat heeft absoluut daar alle schijn van. En omgekeerd bekeken, de Deen Schelmoze, ja, die is een geweldige tijdrit aan het afwerken. Die gaat misschien wel een plaatje of plaatsjes afsnoepen van de rest in het klassement. Dat is voor later. Een tweede vaststelling ten opzichte van Schelmoze, Serge, zowel Del Toro als Seixas verliezen terrein.
2: Ja, maar ten opzichte van elkaar zijn Seixas en Del Toro echt aan elkaar gewaagd. Er zit maar een 30/100ste van een seconde verschil tussen die twee, Seixas en Del Toro.
1: Daar is Evenepoel al, sorry voilà, dat ik je onderbreek. Evenepoel al in het zicht van dat tweede tussenpunt.
2: Oh, lalala, dat is een kanontijd.
1: Dat gaat 40 seconden beter zijn dan de rest. Dat gaat zoiets zijn, hij is bijna boven op de klim. En dat is onwaarschijnlijk een dikke minuut in het groen. En we zien één bochtje, dat gaat 50 seconden zijn. 50 seconden gaat zijn toptijd zijn voor Schelmoze en Lipovic. En hier komt hij voorbij. Remco Evenepoel verpulvert de tegenstand. Verpulverd. 55 seconden. Een kleine minuut beter dan Schelmoze. Goh. Leg mij dat eens uit.
2: Ja, inderdaad. En hij gaat dat natuurlijk te horen krijgen van Klaas Lodewijk. Dat gaat heel droog en heel sec gecommuniceerd worden zoals hij dat graag heeft. Niet te veel toeters en bellen daar rond. Gewoon die pure informatie in zijn oortje. Want het gaat hem natuurlijk vleugels geven. Hij moet vooral nu in de afdaling geen risico's nemen. Gewoon in de zone blijven. Hij heeft het genoeg verkend. Hij kent de afdaling. Geen extra risico's. Want ik denk zelfs dat hij ten opzichte van Pogacar ook gaat uitgelopen zijn.
1: Dat gaat een halve minuut zijn. Beste Serge, waren 7 seconden bij dat eerste tussenpunt. Maar wanneer hij nu in 5 kilometer bergop, Pogacar is bijna daar, wanneer hij in 5 kilometer bergop 30 seconden pakt op de concurrentie, dat is toch fenomenaal.
2: Ja, het is inderdaad een tafereel zoals in Rwanda. Hè, waar hij ook al op die eerste beklimming al een voorsprong had die bijna geruststellend was. Waar had hij in de afdaling nadien gewoon al op conteren en waar had hij heel, heel rustig die afdaling kon nemen.
1: Derde tussenpunt voor Matthias Schelmoze. We wippen eventjes weer naar een volgend tussenpunt. Want daar heeft de Deen de beste tijd uiteraard. 40 seconden. Wat een verschil tussen deze klassementsmannen en de rest. Met de Cataneos, de Arendsmannen van deze wereld. De jongens worden op 40, 50 seconden al gereden. En dan moet Evenepoel daar dadelijk nog aankomen in het tweede deel. We kijken nu uit naar de passage. Boven op de top van de col. Na 10 kilometer. Tweede tussenpunt. Naar de gele man. Tadej Pogacar. Hoeveel seconden heeft hij aan de broek gesmeerd gekregen door en van Remco Evenepoel? Dat is nu de grote vraag. En het is wachten. 2 minuten scheiden hen bij de start. Maar nu zijn we al bijna langer dan 2 minuten aan het wachten. Het was 9 seconden bij het eerste tussenpunt. En zo dadelijk moet dat tweede tussenpunt komen. En we dalen ook mee af in het zog van de man met het nummer 51, Paul Seixas, die de risico's bergaf niet schuwt. We kijken nog even naar Pogacar. Die gaat dadelijk de bocht naar rechts pakken. Dan komt hij in het zicht van het tweede tussenpunt. 10 seconden achterstand. Hij weet de schade te beperken, Tadej Pogacar. Hij weet de schade te beperken. 15, 14 seconden. Dus 7 bij het eerste tussenpunt. 14 bij het tweede tussenpunt. Ja, dat is 50% verlies in dat tweede deel.
2: Hij loopt verder uit. Hij loopt verder uit. Evenepoel. En dan ziet het er eigenlijk al goed uit voor de dagzege. Het is natuurlijk nog ver. En Pogacar kan natuurlijk goed dalen. Maar ook Evenepoel heeft deze Tour al getoond dat hij opnieuw in het dalen stappen heeft gezet. Dat een van zijn specialiteiten zelfs is geworden. En wat we daarnet zagen, Christophe, Seixas, die echt in die afdaling vol ging. In elk geval geen schrik heeft opgedaan van zijn val in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Inderdaad. Dit is de afronding van deze flits. Zo'n groot verschil tussen Evenepoel en Pogacar en de rest. Bij het tweede tussenpunt Evenepoel een 14-tal seconden voorsprong op Pogacar. En op de nummer 3 Matthias Kelmoze een minuut. Lipovic op een minuut en 1. Seixas op een minuut en 5. Spreekwoordelijk gebruiken we vaak het gezegde. Ze staan niet op de foto. Wel Evenepoel en Pogacar. Zij hebben een voorsprong toen de fotografie eigenlijk nog niet was uitgevonden.

0: Into You. Heel snel weer naar de Tour. Want Maarten van Granberen, jij zit achter Remco Evenepoel in die afdaling.
1: Wij zitten in die afdaling. Een zeer, zeer technische afdaling. Maar hij kent de bochten perfect van buiten. Het is echt, echt de hele tijd bijsturen. Even inschatten, die bocht.
0: Into You. Heel snel weer naar de Tour. Want Maarten van Granberen, jij zit achter Remco Evenepoel in die afdaling.
1: Wij zitten in die afdaling. Een zeer, zeer technische afdaling. Maar hij kent de bochten perfect van buiten.

0: Even een poel, dat doen wij hier ook met de motor. Heel even de snelheid, die zakt naar 60 km per uur.
1: Lipovic zwaar gevallen. Sorry Maarten, Lipovic heel zwaar gevallen met zijn tijdritfiets. In een bocht naar rechts glijdt hij onderuit. En hij verliest helemaal de controle. Oh, we beleven die val mee en komt dan met zijn hoofd tegen de stoeprand. En die val wordt gebroken met zijn hoofd. En aan de aankomst Cattaneo, een ploegmaat van hem, de Italiaan. Die zit nog altijd in de hot seats en die meteen hand voor zijn ogen. En Lipovic, hij beweegt dat wel, maar heeft overduidelijk die val tegen 50 per uur in die bocht met zijn hoofd gebroken met die helm. En daar staan dan stroopbalen tegen een nadarhek. Maar ja, die staan op de stoep, bijna een meter op de stoep, waar die absoluut geen zin hebben. En hij staat recht zo dadelijk, hij zit dat wel. En dan staat de PR-man er ook bij. Wat een crash, crash onder risico. Dus dit is, ik ga niet zeggen exit type of iets in de Tour, maar voor het klassement, nee, forget it.
2: Dat was niet het beeld van een renner die meteen gaat opstaan, absoluut niet. Hè. Het was nog aan hoge snelheid in die bocht naar rechts. En ik hoop dat Klaas Lodewijk ook Remco hier zal aanmanen om toch zeker geen extra of onnodige risico's te gaan nemen in die afdaling.
1: Op het ogenblik dat Lipovic de tweede tijd had bij het derde tussenpunt. Maarten, ik weet niet waar je zit. Sorry dat ik je onderbrak. Maar het was echt een horribele crash van Lipovic. Doe maar.
3: En Maarten, die is er eventjes niet, Christophe.
1: Oké, we zijn toch iedere keer eventjes van ons melk bij zo'n harde crash. Het blijft een gevaarlijke sport, zelfs ook helemaal alleen. En een beetje zoals bij Vingegaard, het voorwiel dat gewoon onderuit glijdt. En dan heb je geen schijn van een kans, dan is die fiets met jou aan de haal, punt.
2: Ja, en dan kan je ook niet meer bijsturen of niet meer remmen. Dan is die fiets al aan het schuiven. En ja, zoals je zei, Christophe, die stoeprand die heeft hij volgens mij eerst geraakt en dan pas... Ja, die stootkussens die daar iets op het trottoir stonden. Maar het was geen fijn beeld. Terwijl Seixas daar nu op datzelfde punt voorbij komt.
1: Zit hij daar nog altijd? Is hij vertrokken?
2: Hij zit daar nog, denk ik.
1: Politieagent? Jawel. Ja. Lipovic zit daar nog altijd. En dat op een ogenblik dat hij tweede stond bij dat derde tussenpunt. Ja, het kan topsport, het kan vreed zijn. Dit heeft nu niks te maken met een verschil tussen de twee kopmannen bij dit team bergop. Waarvan de ene... De andere zou kunnen uit het zadel bijna fietsen, beter zijn dan de andere. En op dat vlak de status gewoon onderstrepen. Ik ben de man. Nee, hier schakelt hij zichzelf onfortuinlijk uit, Florian Lipovic. En inderdaad, laten we toch maar hopen dat de ploegleider met dienst van Evenepoel hem tot voorzichtigheid aanmaant. Heeft een marge bij het tweede tussenpunt op Tadej Pogacar van maar liefst 14 seconden. En het beeld ook al. En hier komt Schelmoze binnen. 40 seconden, 37 seconden beter dan Cattaneo. Dus de Italiaan, ploegmaat van Lipovic, de gevallene Remco Evenepoel, die mag nu baan ruimen uit die hot seat, want die wordt nu ingenomen door de Deen. Matthias Schelmoze en Evenepoel is intussen ook voorbijgekomen bij het derde tussenpunt. 56 seconden beter dan Schelmoze. 56 seconden.
2: Ja, dat is ongeveer een status quo ten opzichte van Schelmoze op de top. Hè. Dus dat betekent dat hij even snel gedaald heeft als Schelmoze. Hè. Toen had hij 55 seconden voorsprong op de Deen en nu 56 seconden.
1: Lipovic staat recht. Maar houdt zijn linkerarm in die bekende houding.
2: En die fiets is er niet meer. Hè?
1: Nee, inderdaad. Dit is sleutelbeen. Is, ja. Ja, voilà. De draagbaar wordt erbij gehaald. Maar hij stapt er naartoe. Gaat daar eventjes op zitten. Toch wel. Maar dat is de houding van de arm te zien. Dat is dus exit Lipovic. En Schelmoze is zo diep gegaan. Op de rug, liggend, uitheigend. Ja, topsport is goed voor de gezondheid, hè Serge?
2: Ja, maar dat is Schelmoze. Dat is ook de man die in die editie van de Waalse Pijl daar klappertandend achter de meet op de muur van hoe je ook is...
1: Del Toro opgelet in een bocht naar rechts.
2: Weer op diezelfde Lipovic-bocht. Ja.
1: Komt daar goed door. Sorry dat ik je onderbrak. Maar Del Toro die dan op zoek is. En die is aan het worstelen met zichzelf. Dat zie je heel goed. Isaac Del Toro is gezakt naar de vijfde plaats bij het derde tussenpunt. Daar Evenepoel dus. Beste tijd. Kleine minuut voor op Schelmoze. Lipovic, die niet meer in de uitslag zal verschijnen. Zal waarschijnlijk opgeven. Paul Seixas op de vierde plaats. En dan Del Toro. Nu is het alleen nog wachten op de gele man zo dadelijk. Bij dat derde tussenpunt. Del Toro stormt door naar de aankomst. 6 kilometer nog voor hem. Evenepoel is op weg naar de finish zo dadelijk in Tonon-le-Bain. En ik heb de indruk, hier komt de Lipovic-bocht. Dus ja. Voorzichtig nu. Voorzichtig aangemaand. Hij neemt die ook behoedzaam tussen een aantal riooldeksels heen. En komt goed door die bocht. Voilà. Minuut voorsprong ten opzichte van de concurrentie. Nog niet ten opzichte van Tadej Pogacar. Maar het zou best kunnen spreekwoordelijk dat hij nog even tijd...

0: We gaan Christophe van der Goor en Serge Pauwels, de Franse chouchou Popol Seixas, naar de finish laten begeleiden.
1: Ja, ja, absoluut. De hand of youth, hè. De jeugd, 19 jaar. En de Fransen noemen hem Le Phénomène. Klinkt zo mooi en hier gaat hij dadelijk binnenkomen. Paul Seixas, kan hij aan de tijd geraken van Matthias Kelmoze? Dat is de vraag. Nee. Daar slaagde hij net niet in bij de tussenpunten onderweg. Hij heeft nog 10 seconden om binnen te komen. Maar dat gaat hem net niet lukken om aan de tijd te likken wel, maar te pakken en af te snoepen en op te eten niet van Skelmoze. Voilà, die tijd is nu weg. Die van Skelmoze blijft dus aan de leiding. En maar Paul Seixas voor zijn leeftijd gaat hier een geweldige tijdrit rijden. Nog 8, 9 en 10 seconden boven die tijd. Voilà, 11 seconden minder goed. 12 seconden afgerond voor Paul Seixas ten opzichte van Skelmoze. Paul Seixas die ver voor de Deen staat in het klassement. Evenepoel op 2, Del Toro op 3. Lipovic valt vooraan weg. Ja, het wordt nog een spannende strijd ook wel tussen de mannen voor plaatsen 3, 4 en 5. Wat denk jij voor Evenepoel? Stevig op de tweede plaats in de stand?
2: Ja, ja, toch, ja, ja, absoluut, ja, absoluut. Hij gaat tijd pakken op iedereen uiteraard. En ik denk aan de meet ten opzichte van Pogacar dat het ook wel ruim 20 seconden zal zijn. Hè, als we kunnen verder gaan op de tussentijden. Pogacar die trouwens daarnet in die Lipovic-bocht ook bijna de bocht miste. Hè. Die daar echt die bocht verkeerd inschat. Het is echt gevaarlijk. En hij werd daar blijkbaar toch niet echt goed gebriefd door zijn ploegleiding.
1: Onwaarschijnlijk eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Del Toro gaat dadelijk binnenkomen. Del Toro derde in het klassement. En een halve minuut voorsprong heeft hij in het klassement in die stand op Paul Seixas. Maar dat gaat hij toch niet moeten toegeven, hoor. Dus hij blijft wel derde zo dadelijk. De beste jongere. Dat is ook nog een koers in de koers voor die witte trui tussen Seixas en Del Toro. Laatste 750 meter. Hij heeft een behoorlijke tijdrit gereden. Del Toro begon zeer goed. Derde tijd bergop bij dat eerste tussenpunt. Maar gaandeweg toch wat van zijn pluimen moeten laten. De Mexicaan zit nu in de laatste 500 meter. En dan komt hij voorbij de laatste 400. En dan gaat hij zich moeten reppen. Dan komt Remco Evenepoel op 500 meter van Del Toro. Dus dat wil zeggen dat hij gewoon bijna anderhalve minuut ruw geschat heeft dichtgereden. De wereldkampioen op de witte trui. Del Toro heeft het moeilijk. Heeft het moeilijk. Ja. Is aan zijn fiets aan het rukken, aan het trekken. Is vooral voorvarend te werk gegaan in het begin van die tijdrit. Maar dan dat tweede deel. Het komt ook aan natuurlijk op volhouden, op indelen. 4-5 seconden. En kan hij nog aan de tijd geraken van Seixas? Seixas 12 seconden minder dan Skelmoze. 1-2. Nee, voorlopig derde tijd voor Isaac Del Toro. Kan ook niet aan de tijd geraken van Paul Seixas. En dan aan de einder kijken wie daar uit de bocht komt. En nu al tussen hagen en rijen van toeschouwers. Ze staan 5-6 meter dik. Hier komt de wereldkampioen. Ja, dat gaat een dikke minuut zijn. Een minuut en 10 seconden, Serge.
2: Ja, ja, het
1: moet eventjes goed in de ogen wrijven, hoor.
2: Ja, ja, ja, het 31-10 onder de rode vod. Is dit nu aan 32 minuten. En nog een tiental seconden nodig.
1: Hij gaat boven de minuut. Boven de minuut in het groen eindigen ten opzichte van Skelmoze. Dus hij wint deze tijdrit. Daar kunnen we nu al zeker van zijn. Want dan, Pogacar in die laatste 5 kilometer. Dat is onmogelijk. Dus tweede ritoverwinning voor Evenepoel die nu binnen is. Een minuut en 4 doet hij beter dan nummer 2 in de stand. Dan Skelmoze. Een minuut en 4. En dit is de wereldtop bij elkaar. Dit is de wereldtop bij elkaar. Hoe groot kan een verschil zijn?
2: Ja, hij is gewoon natuurlijk zo'n goede tijdrijder. Hij is in topvorm, hij is ook extra licht. Hij heeft al dat aerodynamische voordeel, hè, van zo goed op die fiets te zitten. Hij heeft dan nog die extra kilo's die hij heeft verloren. Hij is in topvorm, in misschien wel de vorm van zijn leven. Hij heeft dat getoond eergisteren. Ja, dit was een beetje aangekondigd, hè, dat we hier konden verwachten dat Remco Evenepoel ging winnen.
1: Misschien moet je na het WK alleen zijn wegfiets meenemen. Ja. Bondscoach. Ja. Kan misschien
2: dan kan
1: staan.
2: Het ook spannend worden.
1: Ja, hij staat bij zijn PR-man, bij zijn vaste verzorger David. En hij vraagt meteen aan de omstaanden om wat informatie. Terwijl hij nog anderhalve kilometer de gele mantel bij Pogacar heeft die tweede gaat worden in deze tijdrit. En dan schokken wij. 20, 22 seconden. Zou het er misschien 25 kunnen zijn? Hij zit nu al aan de tijd en boven de tijd op 1300 meter van Remco Evenepoel. Dus tel daar dan een zestigtal seconden. Want hij rijdt nu 60 per uur. Zestigtal seconden bij. Dus dat gaat... Gaat dat ook
2: het zal 25 seconden zijn ongeveer. Dat is wat Pogacar,
1: seconden, zoiets, ja.
2: Ja, zoiets. Dat is wat Pogacar nu achter had op Remco Evenepoel onder de rode vod. Dus dat gaat ongeveer gelijk blijven. Ik had wel de indruk dat Remco echt in die laatste kilometer ook aan het vechten was.
1: Nu al 30 seconden, hè? Nu al 30 seconden achter, hè, Pogacar?
2: Ah, kijk, inderdaad. Ja, ja. Nog 700 meter.
1: Inderdaad. Ja, ik ben fout. Het is 32 minuten en 20 seconden de tijd van Evenepoel. Dus het gaat inderdaad een dertigtal seconden zijn. Nu nog in de groene cijfers, maar is het de laatste 500 meter. Dus ja, ze hebben de laatste jaren een aantal keer tegen elkaar gereden in vlakke tijdritten. Ook vorig jaar in Caen, toen won Evenepoel. Het jaar voordien in Chambertin, toen won hij ook met een twaalftal seconden. En Poggi, die won in de tijdrit op La Planche Belfi in 2020. Weet je nog, dat waren toen die momenten met Roglic en de helm helemaal achteraan aan het hoofd. En nu komt hij binnen. 15 seconden al. Het gaan er 20 zijn. 2:23. Ja. Het verlies van de Sloveen ten opzichte van Remco Evenepoel. Evenepoel die dus zijn tweede ritoverwinning op een rij pakt na afgelopen zondag. Nu dus. En hier komt hij binnen. Pogacar top. 28 seconden minder goed dan de wereldkampioen. Ja, dit is overduidelijk. En daar is de glimlach. De high five met zijn vaste verzorger David Geroms, die overal al met hem meegaat. De wereldkampioen heeft het gedaan en komt nog steviger op die tweede plaats ten opzichte van Del Toro en Seixas. Want dit is de daguitslag. Remco Evenepoel dus voor Pogacar op 28 seconden. En dan, niet eens binnen de minuut, Skelmose, heel goede tijdrit. Paul Seixas, vierde. Dat is zo veelbelovend. Ja, dit is eigenlijk wel de beste prestatie voor Seixas in deze Tour tot nu toe. En Isaac Del Toro op plaats 5. Bondscoach, de conclusies, de evaluatie van jou?
2: Well, met wat we gezien hadden eergisteren ligt dit ja, wel in de lijn van de verwachtingen. Maar het blijft toch een echt supersterke prestatie van Remco Evenepoel. Vooral omdat hij het verschil maakt in de beklimming. En dat die nog zijn voorsprong verder uitdiept. Hè. Maar dit is fenomenaal sterk gereden.
1: Zo is het. Hij blijft de beste tijdrijder ter wereld. Meervoudig en ook wereldkampioen en olympisch kampioen in dit werk. Geef hem een tijdritfiets en je ziet hem nooit meer terug. Rit 16. Gewonnen door Remco Evenepoel. Zijn tweede ritoverwinning in deze Ronde van Frankrijk voor Tadej Pogacar.
3: En de derde Tour op rij dat hij een tijdrit kan winnen. Wat een prestatie van Remco Evenepoel. En het betekent meteen ook natuurlijk dat Rudy Matthijs een opvolger heeft. Hij zat nog in de quiz. Mm-hmm. Want Rudy Matthijs is dus was tot nu toe de laatste Belgische ritwinnaar op onze nationale feestdag 21 juli. Maar in 2026 is hij dus opgevolgd door Remco Evenepoel.
4: 41 jaar hebben we erop moeten wachten, inderdaad. En om dit te vieren hebben wij een nummer dat speciaal is voor Remco Evenepoel klaarstaan. Het nummer waar hij op vierde na zijn eerste zege in Luik-Bastenaken-Luik. Hij danste er toen op met zijn moeder en die is ter plekke. Dus misschien kunnen ze dat later vandaag nog wel opnieuw doen. Maar hier is dus voor Remco Evenepoel Barry White met You're the First, the Last, My Everything. We got it together, didn't we?

0: We kunnen gaan luisteren naar de winnaar, naar Evenepoel.
1: It's amazing. It was a very nice TT. A lot of people on the side of the road. My whole family from both sides being here. My parents came just today. My wife is here with her parents and the siblings as well. And also on the Belgian National Day is pretty special. I read this morning it's been a while since Belgium won on National Day. So, I'm proud to be the one. And besides that, I've just been told my teammate Libor is crashed. So, that's very unfortunate. It's like, how do you call it? Like a bittersweet pill to swallow with this victory. So I wish him all the best and I hope it's not too bad. And next to that, I need to thank Specialized for all the new material they gave me for this TT. A lot of work behind the scenes and to win this TT with such a performance, I'm just proud and happy. And it's unbelievable to take two victories in a row. It's amazing.
2: It's your third TT success on the Tour de France, but today you were maybe more impressive than ever.
1: I was feeling really good. The first few kilometers I was pushing a power and I was telling myself I needed to hold back. It made me think a bit of my TT in Rwanda where I started and I had quite a big gap in the beginning. But I have to say Tadej was also very impressive. He was really close to me always and it was a big challenge to keep my gap with him. But I'm just super happy with everything that happened today. Like I said, it's also a shame that Lipo is out now. I will really miss him for the last week. And besides that, I need to thank my whole team. Like I said, my family. It's been a while since I've been on this level again. So, it feels amazing to be in such a good shape in the Tour. And still a long way to go. We cannot forget that.
2: You're talking about your shape. Indeed, it looks like it's going up and up and up. It's getting better and better. Was that the plan as well on this Tour de France, this hard Tour de France?
1: Yeah, for sure. It's no secret that the hardest part is... the hardest stages are all in the end of the Tour. So I was not super, super good in the first week. I was good, but not amazing. And I needed the first week to really get into race rhythm again. Just my coach, the performance staff, everybody. I need to thank them for all the trust they have in me. And but like I said, it's not over yet. It's a very beautiful victory, but still a few hard and beautiful stages to come before Paris.
2: You gain time on Tadej Pogacar in the GC, but he has a massive lead. Do you still think about Tour de France success?
1: No, honestly not. I'm just focused on my own spot. Tadej is on his way to win a fifth Tour de France. So, I think it's just amazing that I can be a bit close to him. And like I said, it's an honor to race with him because he's, if not the best ever. So for me, it's just a big step forward that I can at least be a bit around him and I try to learn from him. So, like I said, it's an honor to race against him.
2: Enjoy the podium. Thank you.
3: Hij lijkt wel vereerd dat hij zo dicht in de buurt staat van Tadej Pogacar. De eindzegen, nee, daar wil ik echt niet aan denken, zei hij. Tadej, die gaat gewoon zijn vijfde winnen. Hij vond het wel fantastisch natuurlijk, wat hij vandaag heeft kunnen laten zien. Zeker ook omdat zijn ouders intussen gearriveerd zijn. Wij hebben gisteren nog gebeld met vader Evenepoel. En die vertelde ons dan inderdaad dat...
0: Alleen vandaag, hè. Zijn ze er vandaag. Dus echt top voor hen ook om dit mee te pikken.
3: Ja, Umi is ook hier. De Nationaal Feestdag is hij ook niet vergeten. Had hij vanochtend nog gelezen dat het lang geleden was en hij vond het een eer dat hij nu de opvolger kon zijn van die Rudy Matthijs, maar hij dacht meteen ook aan Florian Lipovica, Caro.
0: Ja, want zijn ploegmaat is natuurlijk gecrashed, dat is heel jammer. Hij zei, ik hoop natuurlijk dat het meevalt. Ik ga hem enorm missen, maar in de eerste plaats is het gewoon hopen dat het niet te zwaar is voor Florian Lipovic. Hij zei ook nog over zijn tijdrit specifiek dan van vandaag, dat hij zich echt heel erg goed voelde, dat hij zichzelf moest inhouden in die eerste kilometers om niet te snel te gaan. Het deed hem wat denken aan die tijdrit in Rwanda, waar hij ook fantastisch was natuurlijk en de wereldtitel pakte. Tadej was ook heel goed, zei hij. Maar dan herhaalde hij toch nog maar eens een keer hoe jammer het is van Florian Lipovic ook. En ja, het was ook een tijd geleden, vond hij, dat hij nog op dit niveau is geweest. Toch zeker in de Tour, zo goed in vorm zijn in die Tour. De eerste week had hij wat nodig om in het ritme te komen, want hij had natuurlijk lang niet meer gekoerst voor die Ronde van Frankrijk. Maar goed, nu is hij top. Maar het is nog niet gedaan natuurlijk. Er komen nog wel wat mooie ritten aan.
3: En dat is ook zeer hoopvol natuurlijk dat hij zich in de eerste week niet super goed voelde. Wel goed, maar niet super. En dat het nu nog allemaal beter gaat. Ik moet zeggen, ik ben het heel even kwijt, Christophe. Maar jij hebt het klassement, dacht ik, nog niet met ons overlopen van naderbij bekeken?
4: Nee, maar dat zal ik nu met plezier doen. Ja. Ja, Evenepoel, na deze, ja, misschien wel een van zijn beste, toch betere tijdritprestaties ooit, komt tot een halve minuut, wat zeg ik, 4,5 minuut. Vanochtend had hij 5 minuten achterstand in het klassement op Pogacar. Dus nu een achterstand van 4,32 om precies te zijn. Isaac Del Toro volgt al bijna op 7 minuten van Tadej Pogacar en op 2 minuten, zelfs meer dan 2 minuten van Evenepoel. Dus Evenepoel min of meer gebeiteld op die tweede plaats. Veel zal afhangen ook of hij geen inzinking krijgt in het slotweekend op Alpe d'Huez. Die monsterlijke etappe van komende zaterdag. Maar dat geldt even goed voor de Mexicaan natuurlijk. Paul Sexas nu vierde op 7-11 van Pogacar. Ayuso, die toch wel van de klassementsmannen de mindere tijdrit heeft gereden, niet in de top 10, volgt op 9-22. En Skelmose op plaats 6 valt al buiten de 10 minuten. Daarna Martinez, Pidcock, Juga en Voisard, die nu tiende is na de onfortuinlijke crash en het uitvallen. Een tweede man die dus uitvalt, Florian Lipovic. Ah, het is met de schouder. Ja, sorry, we krijgen nu de herhaling te zien. Het is niet met het hoofd, maar het is met de rechterschouder dat hij die val breekt tegen die stoeprand. Ja, daar is geen schouder tegen bestand. Dat kan niet. Dus uitgang, afgang van Lipovic na Vingegaard afgelopen zondag.

0: Dat was nog heel even Lady Marmalade, maar onze tijd zit erop voor vandaag. Wat een heerlijke toerdag was het opnieuw vanuit Belgisch perspectief. Remco Evenepoel wint op de nationale feestdag en verstevigt zijn tweede plek. Geniet nog van uw avond en graag tot morgen voor rit 17.
1: Bob Dylan in concert. Op 29 oktober keert Bob Dylan eindelijk terug naar de Lotto Arena. Een niet te missen concert van een van de grootste singer-songwriters aller tijden. Bob Dylan op 29 oktober in Antwerpen. Tickets vanaf woensdag 22 juli via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Remco Evenepoel maakt zijn favoriete rol waar en wint de tijdrit in de Tour. En in Brussel is de nationale feestdag gevierd met het défilé. Remco Evenepoel heeft de 16e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van goed 26 kilometer was de wereldkampioen tijdrijden 28 seconden sneller dan de gele trui Tadej Pogacar. Christophe van der Goor stond opnieuw geen maat op Evenepoel.
3: Dat klopt, dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. Hè. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Behalve Tadej Pogacar, ook al moest de gele truidrager een halve minuut toegeven op onze landgenoot. Na vorige zondag is dit ook zijn tweede ritoverwinning op een rij. En het was bovendien van Rudy Matthijs in 1985 geleden dat een Belg nog eens een toerrit kon winnen op de nationale feestdag. Florian Lipovic, medekopman in het Duitse team van Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard zondag. Een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft uiteraard leider. Evenepoel komt steviger op de tweede plaats.
0: Dankjewel Christophe. En Evenepoel genoot van zijn zegen op deze nationale feestdag.
4: It's amazing. It was a very nice TT. A lot of people on the side of the road. My whole family from both sides being here. My parents came just today. My wife is here with her parents and the siblings as well. And also on the Belgian National Day is pretty special.
0: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé gehouden ter ere van de nationale feestdag. Het défilé stond in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgde alles van op een podium samen met politici. En langs het parcours stond het vol met geïnteresseerde toeschouwers. En Peter de Kroebele was er ook bij.
5: Eerst deed koning Filip in een tank langs de grote lanen van Brussel een troepenschouw. En daarna begon het défilé echt. Met al snel een hoogtepunt met het overvliegen van F-16's en F-35's. En ook een Spitfire, een iconisch gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Het eerste vliegtuig dat de luchtmacht 80 jaar geleden in gebruik nam. Daarna gevechtsvoertuigen, detachementen van land- en luchtmacht en marine, naast veel andere diensten van defensie. En het burgerlijk gedeelte van het défilé zette onder meer het Rode Kruis, de ontmijningsdienst Dovo en de politie in de kijker. En wat vonden de toeschouwers ervan?
6: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben en onze centen wat beter besteden. Maar goed.
7: Ik vind het indrukwekkend.
8: Ik vind het heel mooi. Wat dat we allemaal hebben in België, van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
0: Overal in de hoofdstad valt er van alles te beleven vandaag. Zo is er een groot feest in het Warandepark met muziek, springkastelen, spelletjes en typisch Belgisch eten. Deze mensen komen er met veel plezier mee vieren.
9: Jij hebt echt iets Belgisch vast.
7: Typisch Belgisch vast, ja. De wafels, hè, van België. Super lekker met chocolade. We gaan er enorm van genieten.
10: We gaan van alles doen. We gaan een beetje wandelen, een beetje genieten van het mooie weer met de kindjes.
11: We gaan naar het défilé kijken. We gaan een pintje drinken. We gaan nog een pintje drinken.
12: We hebben thuis onze vlag hangen. we gaan Belgisch eten, we gaan naar het park, we doen al wat we kunnen. Dus dat is ook fritten, hè. Mosselen, dat weten we nog niet.
0: En straks is er op het Vossenplein Resto Nationaal, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel gaan. En voor het eerst eet ook de koninklijke familie mee. De toeristische sector aan de kust is tevreden over dit verlengde weekend. Westtour schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op 425.000. Er waren in die periode 950.000 overnachtingen aan zee. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar het vuur is nog altijd niet onder controle. En intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken, zegt correspondent Sven Tuitens.
13: Sinds gisteren is er 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind. En daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt. En vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
0: In Hongarije heeft justitie een opvallende actie ondernomen tegen de partij van oud-premier Viktor Orbán. Rechercheurs vielen binnen bij het datacentrum van Fidesz in een onderzoek naar corruptie. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos vanuit Boedapest.
14: Rechercheurs van het Openbaar Ministerie vielen onverwacht binnen bij het datacentrum van Fidesz. Volgens de partij van oud-premier Viktor Orbán wilden zij alle digitale communicatie en gegevens in beslag nemen. Fidesz noemt de actie ongekend sinds het einde van het communisme in 1990 en spreekt van politieke intimidatie. Het Openbaar Ministerie bevestigde een onderzoek naar vermoedelijk wanbeheer en andere misdrijven rond het Nationaal Cultuurfonds. In verband met die zaak werd eerder al een voormalige Fidesz-burgemeester gearresteerd. De zaak draait om ongeveer 42 miljoen euro aan cultuursubsidies die volgens justitie onrechtmatig zouden zijn verdeeld onder aanhangers van Fidesz.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op, 24 graden dan. In de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel zijn favoriete rol kunnen waarmaken. Hij was de snelste in de tijdrit en pakt bijna een halve minuut op gele trui Tadej Pogacar. Het was 41 jaar geleden dat een Belg de rit in de Tour won op de Nationale Feestdag. Meer in de app van Sporza en op vrtnieuws.be.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
16: Radio 1. Zomerland.
1: Met Michael Robrecht.
17: Een goeie avond. In deze Zomerland krijg je de nieuwe Tyler Ballgame te horen en de nieuwe Jordan Rakai. En hoor je ook de gloednieuwe single voor Nova Star. Dit zijn Daryl Hall en John Oates en hun favoriete dingenlijst, The Kiss on My List.

0: bij Hall & Oates.
1: Zomerland.
0: Tyler Ballgame bracht in de winter zijn eerste album uit, For the First Time Again. En nu werkt hij aan nieuwe muziek en dat klinkt veelbelovend. Luister maar, dit is Live It Down, de nieuwe single voor Tyler Ballgame.

0: Black Keys op hun vijfde album Peaches, You Gotta Lose. En Tyler Ballgame daarvoor. En de nieuwe single Live It Down. Over een paar weken staat de man uit Rhode Island op Pukkelpop in Hasselt. Tyler Ballgame. Op de E40 van de kust naar Brussel is het vertragen tussen Aalter en Nevelen. Daar is hinder door een ongeval op de afrit. En in Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandeplein, het Warandepark liever, en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht. De Tervurentunnel, de Jubelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting Centrum. Ook de Beliaardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. Op de Kleine Ring kan je tussen de Troon en de Madoutunnel alleen via de tunnels rijden. Er is daardoor file.
1: Zomerland.
0: Zwangregie was op grote doen op Rockwerchter. Dit is Kim Kleisters.
2: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret, rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

zit geen nieuwe club, dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash, dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de G is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

Got to be good. God Street Park, de hiphoppers uit Leeds met de zang van Pip Millet. En Kim Kleisters van Zwang Regie, de nummer 19 in onze Vox-lijst. Jordan Rakai brengt in oktober een nieuw album uit, A Safe Place to be Wild. En in het voorjaar van 27 staat hij live in het land. Dan komt hij een concert spelen in de Roma in Antwerpen. Dit is de nieuwe single Enemies bij Jordan Rakai.

smaakt naar honing. Willy Fuego en zijn Roombaristas. Overmorgen live mee te maken op het gratis festival van het Antwerpse Boeghout Sphinx Mixed. Het festival Sphinx viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Echt waar. En van gevestigde waarden gesproken, Novastar heeft een nieuwe track uit. Deze song over vrienden en familie en hun steun in het leven.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Radio 1 live.

Vrijdag speelt hij een uniek concert in de zomerarena van Kokzijde, Nova Star. Je kreeg zijn gloednieuwe single te horen, Today, Yesterday. En de Womack Sisters, de zusjes Womack, al hun hele leven mee op tournee met Ma en Pa, Womack en Womack. En nu debuteren ze zelf als de Womack Sisters. Laura Veers uit Portland, Oregon, brengt over enkele weken haar vierde album uit, Temple Songs. Breekbare liedjes zoals deze, Pulse.

0: Live Foda. Hij is de man Amaro Freitas, de jazzpianist uit de Nordeste in Brazilië. Onlangs nog aan het werk op Brossala. Hier samen met de hippe jongens uit Rio de Janeiro, Dino Santiago en Criolo. En van hippe kerels gesproken, dit is Johnny Cash, the man in black, de grote meneer van de country en een van zijn grote hits in de jaren 60.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: fire and it burns, burns, burns.
1: Zijn vrouw June Carter, want zij schreef deze song, vergeleek de liefde en dan vooral de heftige gevoelens van verliefdheid met een val in de ringen van het vuur. A burning ring of fire. En het was haar man Johnny Cash die er zijn grote hit aan overhield in 1963, The Ring of Fire. Isolde Lazoen goes all the way, ook wat de grote gevoelens betreft. Over een paar weken verschijnt haar nieuwe album My Kind of Drama. Nothing is Forever.

0: Nothing is Forever bij Isolde Lazoen en Such a Shame bij Talk Talk. In Brussel zijn voor de feestelijkheden van 21 juli heel wat straten afgesloten, onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht, de Tervurentunnel, de Jubelpark en de Wettunnel en de Reijerstunnel richting Centrum. Ook de Biljartstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden. Er is daardoor file.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.

0: The Elegy for a Lost Summer bij Anne Clark in 1994. Straks nog meer classics uit de 70s en uit de 90s hier in Zomerland. Ze komen van onder meer Cat Stevens en van Jimmy Cliff. Straks in Zomerland eerst het nieuws van 7.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Remco Evenepoel heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer was hij 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Een verslag van Christophe van de Goor.
9: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Zelfs Tadej Pogacar moest een halve minuut toegeven. Na vorige zondag is dit de tweede ritoverwinning op een rij voor Evenepoel. En voor het eerst sinds 85 heeft een Belg nog eens kunnen winnen in de Tour op de nationale feestdag. Florian Lipovits, medekopman in het Duitse team van Remco Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard, een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft wel leider, stevig. Evenepoel komt dan weer veel beter op die tweede plaats.
8: Evenepoel is blij met zijn zege, maar hij zit ook in met zijn ploegmaat Florian Lipovits. Die viel en moest opgeven.
10: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
8: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk défilé gehouden ter ere van de Nationale Feestdag. Het défilé stond in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. Voor de toeschouwers was het een hele belevenis.
11: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben en onze centen wat beter besteden. Maar goed.
12: Ik vind het indrukwekkend. Alleen de luchtmacht, laten we zeggen, dat is een beetje minder uitgevallen dan ik gedacht had.
13: Ik vind het heel mooi wat dat we allemaal hebben in België, van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
8: En vanavond is er ook Resto Nationaal op het Vossenplein, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel schuiven. Voor het eerst eet ook de koninklijke familie mee. En ook mensen die het niet breed hebben zijn welkom, zegt organisator Frank Antierens.
14: We vonden dat het absoluut noodzakelijk was dat de mensen die het minder goed hebben, de kansarme mensen, dat die ook zouden kunnen meegenieten van het feest. En daarom delen we 350 maaltijden uit aan die mensen die dan gekozen worden door de caritatieve instellingen uit de buurt. En ja, die mensen die hebben dan een ticketje en die mogen meegenieten.
8: En in Hongarije heeft justitie een inval gedaan bij het datacentrum van de Fidesz-partij van oud-premier Viktor Orbán. Volgens Fidesz wilden rechercheurs alle digitale communicatie en gegevens van de partij in beslag nemen. De partij spreekt van politieke intimidatie. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat de actie deel uitmaakt van een onderzoek naar vermoedelijk wanbeheer rond het Nationaal Cultuurfonds. Daar zou zo'n 42 miljoen euro aan cultuursubsidies mogelijk onterecht zijn verdeeld. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1. Zomerland.
6: Met Michael Robrecht.
0: Een goeie avond allemaal. Nieuwe songs van Alabama Shakes en van Beck. Die krijg je hier. En classics van Cat Stevens, Jimmy Cliff en Nirvana. Allemaal hier in Zomerland. Dit zijn The Laws.

There She Goes, The Laas in 1988 op hun eerste album. Een eerste nieuw album in 10 jaar tijd, dat komt eraan voor Alabama Shakes. De band rond Brittany Howard stond zo pas nog te blinken op Gent Jazz. En binnenkort is het menens met dat lang verwachte derde album I Must Be Dreaming. Dit is de nieuwe single I Feel Hope Coming. Inderdaad, niks dan positieve vibes hier bij Alabama Shakes, hier in Zomerland.

Ja, het meisje is een en al verwarring. I wish I didn't love you. Een van de BBC Radio 1 Sound of 2026 artiesten. Sky Newman. En I Feel Hope Coming. Alabama Shakes daarvoor. En de nieuwe single en voorloper van het lang verwachte nieuwe album. Dit is zo'n artiest die hier bij ons bij Radio 1 in Vlaanderen al een tijd op de radar staat. En nu ontdekken ook vele mensen hem samen met ons de nummer 6 in de Vox-lijst met zijn nieuwe Now. En dit is iets ouder al bij Frans Kalf.

ochtends door de ramen. Zie een wolk, maar niet de lucht. Het water op het venster, een druppel klein geluk. Alles hangt aan een dauw draadje, de aarde in zucht.

Peter Doherty, in zijn meest heldere momenten de liedjes geniale maker van bijvoorbeeld deze Broken Love Song en Frans Kalf daarvoor, terwijl je voor me stond. Binnenkort staat hij op het festival van Dranouter en op Campo Solar in Dammen. Deze heren werken aan het nieuwe album Tarmac. Dat is gepland voor september. Dit is nieuw bij Ruben Blok en Mario Gosses. Through the Beam. Nieuw bij Trigger Finger.

0: Through the Beam, opnieuw een productie van Chad Blake en de aanloop naar het zesde Triggerfinger album in september, Tarmac. Op de E40 van de kust naar Brussel is in Aalter hinder door een brandend voertuig. Er is 20 minuten file. En in Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten. Onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht. De Tervurentunnel, de Jubelparktunnel en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting Centrum. Ook de Beliaardstraat, de Luxemburgstraat en de Montoyerstraat zijn afgesloten. En rond het Jubelpark zijn de straten ook dicht. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Dit zijn Brenda Corijn en Aow, samen met het Atomic Orchestra.

0: Talvez, de band rond Johan de Kaastekker en Brenda Corijn. Hier in het uitstekende gezelschap van The Atomic Orchestra onder leiding van Jo Hermans voor Live, Live, Live. De band rond Brenda en Johan Ao zit de komende dagen ook live, live op de Lokerse feesten, op het festival van Dranouter en ook in Seamine in Genk.
1: Zomerland.
2: Radio 1.
0: Yusuf Islam is op 21 juli 1948 in Londen geboren onder de naam Stephen Dimitri Georgiou. Zijn pa was Grieks-Cypriot en zijn ma was een Zweedse. Cat Stevens, zoals zijn eerste artiestennaam, werd in de jaren 1970 heel bekend met de liedjes Morning Has Broken, Matthew and Son, Wild World, en deze Lady Darbanville.

Cat Stevens in 1970 tijdens zijn eerste artiestenleven. Stevens is ook de zanger van Matthew and Son, van Father and Son, van Wild World en van Morning is Broken. Momenteel maakt hij vooral islamitische muziek, ook voor

Baobab uit Dakar, Senegal. Het dansorkest bestaat al meer dan 50 jaar. Later dit jaar verschijnt een nieuw album onder de titel Made in Senegal. Het Orchestra Baobab. Rose Beef is door een moeilijke periode gegaan na het verlies van haar echtgenoot, man en muzikant Tom Pintus. Momenteel lijkt er licht aan het einde van de tunnel te schijnen. En alvast het perspectief op een nieuw album later dit jaar. Met onder meer dit mooie nieuwe lied Binnensmonds. De Nederlands-Vlaamse Rose Beef.

Eve O'Connell en The Boys from Manchester, West Side Cowboy. In de aanloop naar hun eerste vol album It Goes On. En naar hun eindejaarsshows in november in de Botaniek in Brussel. En in de Aeronef in Lille, in Rijssel. Dit is een classic bij Nirvana.

Come As You Are, een van de classics op Nevermind van Nirvana in het najaar van 1991. Op de E40 van de kust naar Brussel is het 3 kwartier file rijden tussen Beernem en Aalter. Door een brandend voertuig is dat. En terug naar de 90s in de muziek. Iets later in de 90s begon de carrière van Beck. Voluit Beck Hansen met albums als Old Lay en Mellow Gold. Een van de strafste artiesten uit de mid-90s. Een man die zowel de jongere rockliefhebbers als de oudere rock-and-roots liefhebbers mee had in zijn publiek. In september verschijnt zijn nieuwe album Ride Lonesome met onder meer dit mooie In the Night.

Jimmy Cliff en het thema uit de Jamaicaanse misdaadfilm The Harder They Come. Jimmy Cliff, de acteur en de reggae-zanger. En dit is muziek uit de film Any Way the Wind Blows in 2003. De film van Tom Baarman met onder meer deze Magnus.

0: Summer's Here en Magnus. Een track uit de film Any Way the Wind Blows. En een sample van jazztrompetist Donald Byrd. Met Tom Barman en Magnus. Tot aan het nieuws van 8. Tot zo.
1: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
2: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. Daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

0: begint bij luisteren.
1: 8 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De christelijke en socialistische vakbonden dreigen met nieuwe acties na de zomer. Wanneer die er zullen komen en hoe die eruit zullen zien, een staking of betoging bijvoorbeeld, is nog niet bekend. De bonden verzetten zich tegen het beleid van de federale regering. Ze vinden dat de koopkracht te hard onder druk staat en waarschuwen ook onder meer voor besparingen in de gezondheidszorg. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn 2 brandweermannen gestorven tijdens een interventie. Er brak vuur uit op een stuk grond met gras en bomen, niet ver van de luchthaven van Bordeaux. En het vuur sloeg al snel over op een naburig bedrijfsgebouw. Bij het blussen van dat gebouw liep het om een nog onduidelijke reden mis en zijn de 2 brandweermannen omgekomen. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5.400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil zo zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. In stations, restaurants en cafés blijft alcohol wel toegestaan. Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn 2e ritzege op rij deze Tour. En voor het eerst in 41 jaar wint een Belg nog eens een toerrit op de nationale feestdag. De wereldkampioen tijdrijden had een kleine halve minuut voorsprong op gele trui Pogacar. Evenepoel is blij met zijn zege, maar zit ook in met zijn ploegmakker Florian Lipovic. Die viel en moest opgeven.
2: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
1: En tot Tadej Pogacar had mooie woorden over voor Evenepoel.
3: Obviously, I wanted to go for the win, but yeah, Remco is a world champion, Olympic champion, European champion, all in on the TT, and yeah, chapeau to him. He was a brilliant ride he has now.
1: En vanavond brede opklaringen. Vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E40 van de kust naar Brussel een half uur file tussen Beernem en Aalter door een uitgebrand voertuig. En in Brussel zijn voor de feestelijkheden heel wat straten afgesloten, onder meer rond het Warandepark en de Zavel. Deze tunnels zijn dicht, de Tervurentunnel, de Jubelpark en de Wettunnel en de Rijerstunnel richting Centrum. Ook de Beliardstraat, de Montoyerstraat en de Luxemburgstraat zijn afgesloten. En rond het Jubelpark zijn de straten ook dicht. Op de Kleine Ring kan je tussen Troon en Madou alleen via de tunnels rijden.
5: Tegels, natuursteen, parket, in Bermo.
0: Radio 1.

wat misverstanden weggewerkt bij Chrissy Hynde en The Pretenders. Met The Hotel Malibu heeft het Indonesische The Marlowe's een tweede album uit voor het Amerikaanse platenlabel Big Crown. De hoofdkroon op dat label in New York is voor Lady Ray. Maar deze mensen komen aardig in de buurt. Het zijn The Marlowe's. Drie muzikanten uit Indonesië.

Arrested Development en Mr. Wendell. De band uit New York mixt nog altijd rauwe hip-hop met pure Afrikaanse invloeden. En dat doet de band de 9e september live in het Depot in Leuven. Een van de eerste cool concerten voor het komende seizoen. En meteen een klepper in het genre Arrested Development. 9 september in het Depot. Brent van Nesten bracht in juni Escapade 3 uit, deel 3 in zijn Collection of Goodbyes, met onder meer deze brok zomerse melancholie. Het leven is niet perfect. Brent van Nesten. Het leven.

Jealous Lover. De nummer 21 in de Voxlijst bij Max. En de andere Rolling Stones single, In the Stars, is zelfs de nummer 2 in de Vox. De Rolling Stones. Gemiddelde leeftijd 81,3. Maar genoeg cijfers, het leven is niet perfect. Ook niet bij Brent Van Esten. En zelfs niet bij Zaz.

0: Vincent Esauf. De titelsong uit de nieuwste Zaz. Dinsdag de 4 augustus staat ze op de mainstage van de Lokerse feesten. En enkele dagen later, de 9 augustus, staat ze in de Ranouter.
1: Zomerland.
0: Dit is de Rwandese leuvenaar Fred Gata.

0: Me, Myself and I en Della Soul en It's Alright, Fred Gatta. Op de E40 van de kust naar Brussel is de rijweg vrijgemaakt ter hoogte van Aalter.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Straks ligt hier nog een classic klaar van Stevie Wonder, maar het komt uit de Radio 1 Stevie Wonder-sessie van 4 jaar geleden in de AB in Brussel. In oktober verschijnt een nieuw album van deze zangeres uit Bermuda, van deze Heather Nova.

0: House aan Zee bij Peter Fox. Een track uit zijn eerste album in 2008. En Your Mom en Wet Leg. De 22e augustus staan ze op Pukkelpop. Met de deluxe editie van Moisturizer onder de armen gekneld. De mensen van Wet Leg. Dit is de nummer 14 in de Voxlijst deze week. Kids with Buns en Car Crash. De nieuwe Kids with Buns.
1: I

Switch Up bij Mike D, drummer en rapper bij de Beastie Boys. Over een paar weken brengt hij een eerste solo-album uit met de dankbare titel Thank You. En in november dan komt hij naar de AB in Brussel. Zijn nieuwe naam is Mike D, 5D. En de 5e november, dat past goed bij de man, dan komt hij naar de AB. Speaking of which, Zapmama en Kazaya, Compact Disc Dummies, Delvis en Black Wave, dat waren de bands die de opdracht kregen om Stevie Wonder eer aan te doen in april 22 met de Radio 1 Stevie Wonder sessie. Straks komt Stevie de Bruin erbij op de mondharmonica, zometeen hier

0: Stevie de Bruin en Lady Lynn tijdens de Radio 1 Stevie Wonder sessie in de AB in Brussel in april 22.
1: Radio 1.
0: Deze boy from Michigan staat over enkele dagen in het openluchttheater van het Rivierenhof in Deurne. John Grant, hij brengt er samen met de band van Richard Hawley de songs van country-icoon Patsy Cline. De 3 augustus in het Rivierenhof in Deurne. Deze John Grant.

Boy from Michigan, John Grant. Patsy Cline, dat is de zangeres van Crazy en van Walking After Midnight. Een grote naam in de Amerikaanse country van de 50s en de 60s. En Richard Hawley, Manson Band en deze John Grant doen daar een hele tournee mee. Onder meer de 3 augustus in het Openluchttheater van het Rivierenhof in Antwerpen. Volgende week zijn er tickets te winnen trouwens voor dat concert. 'Smiddags bij Joren. Straks is er het nieuws van 9 en dan Belpop met het 6e metaal Cella Sue en Dressed Like Boys. Dit is The State of Independence bij Donna Summer hier in Zomerland.

0: State of Independence bij Quincy Jones en Donna Summer. Veel plezier straks met Belpop. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Rond deze tijd start in het Brusselse Jubelpark de Belgian Party. Dat is met optredens van onder meer Natalia, Toerist Lemsi, Kaat van Stralen en Camille Yembe. De Belgian Party sluit de festiviteiten rond de Nationale Feestdag straks af met ook nog een lasershow en vuurwerk. Nadien zijn er nog enkele korte optredens van onder meer Milk Inc. en Netsky. Leden van de koninklijke familie waren vanavond ook in de Brusselse wijk Marolle, waar ze samen met zo'n 2000 inwoners van het Resto Nacional. Op het menu stonden mosselen met friet voor de symbolische prijs van 1 euro. Op die manier worden ook mensen die het financieel niet zo breed hebben bij de 21 juli festiviteiten betrokken. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie vandaag computerservers in beslag genomen van de pornosite Motherless. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam en Rotterdam. De site wordt onderzocht omdat er beelden van misbruik op te zien zijn. Het zou kunnen gaan om kinderporno en beelden van misbruik van gedrogeerde vrouwen. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Het gaat om een internationaal onderzoek waar ook Europol aan meewerkt. Motherless werd in mei ook al een tijd offline gehaald bij een verkennend onderzoek. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd, nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertax van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
4: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
3: En de dodental na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in het noorden van Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte zo net bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden meteen gered worden. Er zijn nu nog wel meer dan 60 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. Vanavond krijgen we brede opklaringen, vannacht dan weer meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. En ook donderdag is er lokaal een bui mogelijk. In de namiddag klaart het wel op dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in en daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen snel bevrijden. Hij is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Frankrijk verbiedt als eerste Europees land het gebruik van sociale media voor jongeren en kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft vanavond de wet hierover goedgekeurd. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
2: De Canadese premier Carney en de Amerikaanse president Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertaks van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
4: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
2: De dodentol na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte vanavond bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden gered worden. Er zijn nu nog zo'n 65 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagiers lijst stond. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil op deze manier zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en ook in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte toen een spoormedewerker en het duwde hem ook uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. En het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Braunau is omgevormd tot politiekantoor. Het wordt morgen officieel ingehuldigd. Het huis was jarenlang in privébezit, maar na een jaarlange juridische strijd werd het in 2017 onteigend en dus overheidseigendom. Een commissie van experten adviseerde het gebouw niet te slopen of om te vormen tot een museum, maar het een nieuwe functie als politiekantoor te geven. Het geboortehuis van de nazi-dictator trekt al jaren neonazi's en sympathisanten van Hitler aan. Met een nieuwe functie als politiekantoor hoopt het stadsbestuur van Braunau dat voortaan te vermijden. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Radio 1 live.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd na.

0: begint bij luisteren.
1: 11 uur, Neil, goedenavond. 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam de jongen onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem snel bevrijden. De jongen is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn. Zeker nu, door de lange droogteperiode, het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markten opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler al zo'n $37 miljard heeft gekost. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie, Fedorov, de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden de voorbije dagen tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen Sirski en Fedorov. Vanavond is dan ook de legerchef uiteindelijk ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. En voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een boot op drift gevonden met tientallen lichamen. Volgens officiële bronnen is er sprake van zeker 140 doden en vermisten ook. De boot was vertrokken in Gambia met tientallen vluchtelingen aan boord richting de Canarische eilanden. De brandstof raakte op, waardoor de boot op drift raakte en al enkele weken rondtobberde. De hulpdiensten troffen uiteindelijk ook nog 37 mensen levend aan. Er was maar voedsel en water aan boord voor 10 dagen. Vele slachtoffers zijn wellicht dus omgekomen door ondervoeding en ontbering. De route van West-Afrika richting de Canarische eilanden om vanuit Afrika de Europese Unie te bereiken is een van de meest gevaarlijke. Er sterven jaarlijks honderden, mogelijk duizenden mensen. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is precies middernacht. Een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Sirski, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie Fedorov de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden tegen Zelensky en ook om het ontslag van Sirski te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen de twee. Vanavond is dan ook de legerchef ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. Frankrijk heeft als eerste land in Europa een officiële wet aangenomen die sociale media verbiedt voor kinderen. Franse tieners mogen pas vanaf hun 15e op bijvoorbeeld Snapchat en TikTok. Meer uitleg door Frank Renaud vanuit Frankrijk.
3: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
2: Nadat de Verenigde Staten hun aanval op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markt opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie Hegseth maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler voorlopig al zo'n $37 miljard heeft gekost. En de kersverse Britse premier Burnham geeft de Verenigde Staten vanaf nu de toestemming om Britse legerbasis te gebruiken om operaties in Iran uit te voeren. Dat melden verschillende Amerikaanse media vanavond. Zijn voorganger Keir Starmer deed dat niet en dat leverde hem bakkritiek op van president Trump. De festiviteiten rond de Nationale Feestdag bij ons zijn vanavond afgerond met heel wat optredens tijdens de Belgian Party in het Brusselse Jubelpark. Er daagden duizenden toeschouwers op.
4: Het is tof, iedereen is samen, we drinken bier en alles gaat goed.
5: Ja, ik hou van Belgische liedjes, alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
6: België is toch een mooi land, de rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
2: Na de optredens van de Belgische artiesten was er zo net ook nog een lasershow en een afsluitend vuurwerk. En een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven in Nederland heeft een allereerste ambulance ontwikkeld die rijdt op zonne-energie. Het gaat om een prototype. De studenten hopen dat er een commerciële partner gevonden wordt die de ambulance of mobiele minikliniek ook op grotere schaal wil ontwikkelen. Want dit zou wel een verschil kunnen maken, onder meer in Afrika. Dat zegt Femke Maurits van de gezondheidsorganisatie Amref Health Africa.
7: Hier zit alles in wat in een ambulance en ook in een mobiele kliniek zou zitten. In veel landen is de afstand tot zorg fysiek heel groot. Met deze zonne-aangedreven ambulance of mobiele kliniek kunnen we die afstand een stuk kleiner maken en kunnen we er ook voor zorgen dat we niet langer compleet afhankelijk zijn van bronnen zoals elektriciteit en benzine die vaak schaars en te duur zijn.
2: Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
3: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what cost would be going out in the future as well.
2: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalden voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker 40 miljard dollar op 40 miljard dollar geschat worden, liever. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het Oekraïense leger ontslagen. Zo'n ontslag volgt op dat van de Oekraïense minister van Defensie Fedorov vorige week. Het ontslag van Fedorov leidde tot heel wat protest in verschillende steden. De minister was namelijk erg populair bij de Oekraïense bevolking. Maar volgens verschillende media zou er een conflict geweest zijn tussen hem en de opperbevelhebber van het leger. Heel wat actievoerders eisten daarom ook zijn ontslag en dat is nu dus gebeurd. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
2: En de Nationale Feestdag is de voorbije avond afgesloten met een lasershow, vuurwerk en verschillende optredens in het Brusselse Jubelpark. Er waren duizenden toeschouwers.
5: Het is tof. Iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
6: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle. Heel veel artiesten. Ja.
7: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
2: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
2: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
1: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalden voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker op 40 miljard dollar geschat worden. Het Amerikaanse leger is intussen begonnen met een nieuwe reeks aanvallen op verschillende doelen in Iran. Het is al de 11e nacht op rij dat er bombardementen worden uitgevoerd. Bij tegenaanvallen van het Iraanse leger vorige week vrijdag op een Amerikaanse basis in Jordanië zou nog een derde Amerikaanse soldaat om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger heeft dat nieuws nu pas bevestigd. Bij het conflict in het Midden-Oosten zijn in totaal nu al 18 Amerikaanse soldaten gedood. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
1: En nog in Frankrijk, in het zuidoosten van het land, in de Provence, wordt gewaarschuwd voor een nieuwe hevige natuurbrand. Die heeft al een gebied van zo'n 1700 hectare verwoest en zou zeer snel uitbreiden. 3 gemeentes in de regio worden bedreigd, enkele honderden mensen worden geëvacueerd. De lokale overheid heeft bijna 1000 brandweerlieden gemobiliseerd om het vuur te bestrijden. In verschillende departementen in het zuiden van Frankrijk is sinds gisteren code rood van kracht, omdat het risico op bosbranden er zeer hoog is. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 1.
0: Alles begint bij